0: Als je een lifehack.
1: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
0: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
2: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik ooit mee begonnen.
0: Wij nemen het nijs serieus, maar u zelfs net.
2: Maar ik blik dat ik net in je bent.
0: Nijsmakers. Els Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar de rekening die later van oplichters bleek te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: krijgt allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moeten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter en die spreekt van nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop, de beste muziek van Friesland.

0: werkdagen tussen 12 en 1 bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
2: Wat ging er toen trof die hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een heel efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer en een keer.
0: Omroep Friesland.
7: Ja.
0: Nou in Friesland.
8: Het is perfect. Super.

boekje en bedoel liever maar wat sletten. Ik ga niet, sure, ik ga niet, yet, en ik ga het vergeten. Word ouder uit je woorden, word dichter bij de deur. En je lever je maar in, mooi zicht, gehoor en leer. Soms heb ik wat net zien, soms heb ik wat net yet, soms heb ik wat vergeten.

yet, of ik had vergeten. Ouderdom is rijkdom, al wordt het minder mooi het leven. Geniet je meer van liedsen in, en dat is een groot gerief. Alles is nou bonus.

En dan moet je kwatten met, ik ga niet, joe, ik ga niet, yet, of ik ga het vergeten. Ja, dat is mijn mening, er net zo volle taart. En overal ik net meer zo'n soort open jarien heb. Ik ga net in discussie, ik vind het vaak wel goed. Ik

yet, of ik had vergeten. De allergrootste bekken, die hadden hele vrouw. Maar zonder al die razes, word ik echt wel oud. En de allergrootste gekken, word ik jong als jong talent. Door ik jong mijn tijd verliet, hoe hard het erin. Als ik als jonkie wat vergeet, waard me van alles aan. Dan moest ik scherper wezen, zo waard me dan uit lang. Maar nu als oude man, vindt men het niet meer zo slim. Een soort begrip en onrecht is wat ik vaak verneem.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: de middag bij Omroep Friesland van Fjouwerontzijs.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
4: Ik begin met een meer charme-offensief.
0: Als toen de wijs wist naar huis.
5: Help, dit is eng.
0: Als van het iets of vierde wist.
5: Hey,

Wij hebben vanaf dat jij werd geboren bewust slechts Hollands tegen jou gepraat, zodat jij bij de bovenlaag zou horen die ver boven die Friese boeren staat. Al ben je dan vernoemd naar Paken Battelen,

0: Als jij Hollands praat, dan krijg je...
1: Vannacht is er weg.
2: Friesland non-stop.
1: Hier dadelijk.
2: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 6 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Mensen met een chronische ziekte of beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. De groei van het aantal banen in Nederland kan vertragen als de oorlog in het Midden-Oosten aanhoudt en de energieprijzen zo hoog blijven als nu. Dat becijfert het UWV. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger, ziet de uitkeringsinstantie. En dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit 3-jaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het een bewoner van de opvang is, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand, wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dit is Friesland van de Moorn. De eerste hakkers, die ben alweer wekker. Goedemorgen, stuurt Jaap en die stuurt ervoor bij dat Charlie het is. 69 hier. Lok wensken.
2: Friesland van de Moorn.
1: Mooi, Erik zei.

0: Eddy Grant en Gimme Hope, Joanna.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erich Seijers.
3: Nou, ik had gelezen dat hier twee dolfijnen waren. Dus ik dacht, ik ga even kijken.
0: Ja, het was dolfijn bij Lauwers Erg. En die loeken een heel soort publiek, daar gaan we dadelijk hoor. En een jeugdvogeldij, die brengt de natuur dichter bij de band.
4: Nou, vooral de band, nou ja, bewust een maatje van wat leeft en vliegt. En nou ja, iets hoort dan thuis achter de computer zitten.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Het is tiestje 9 juni. En Fijke, die is ik weer wekker.
5: Ja, toch wel een beetje spietig al het publiek bij die dolfijn. Want SOS Dolfijn, het nog krijgt me opproberen. Lid die beesten me rust.
0: Ja.
5: Het is een memma, jong.
0: Ja.
5: Ja, dan komen er toch al even mensen op aan natuurlijk. Ja, zit ja. Altijd in. Haast 100 basisscholen in Japan, die ben nog hield die dicht vanwege de jacht op een losrinnende beer die ze maar net te pakken krijgen. En kustbewenders van Ceylon die ben evacueerd vanwege metershege golven.
1: Om het nieuw genoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: U zei, waar computer heeft een storing, denk ik, Fijke?
5: Ja, het is maar...
0: Ja, dus die...
5: Ik heb er net zo volle man.
0: Nee. Dus we zullen echt wachten tot de waar persoon van het zinster is, voordat we weten wat voor waar het wordt.
5: Ja, ik zie wel trouwens een buienradar naar jou wachten, komen ze op een buik.
0: Nou, die heeft toch maar weg.
5: Die hebben we maar weg.
0: Type muziek van het goede doel.

0: denk, zullen ze even zien hoe het met Henk Westbroek is. Dus tussen de beide Henk en toch altijd wel wat gedoch. En toch vaak niet nice, ik. Maar komt nog een nice kopje in. Henk Westbroek stapt na 53 jaar bedenktijd in het huwelijksbootje. Nou, dat is toch een mooie oorloop die het best.
1: Ja.
0: 53 jaar.
1: 53 jaar.
0: Ja.
1: Maar wel met dezelfde vrouw en alles. Dus ja. Hij is wel de hele tijd bij haar blijven.
0: Ja.
1: Dat is dan wel mooi.
0: Dat is toch goed, nice.
1: Ja, zeker. Ja.
2: Om het njoggen oeren, Friesland van de Moor.
0: En dan die dolfijn, net we die er ook al even doorheen. Op de zeedijk bij Lauwezeeg, de Stienemeesken al dagen te struun met de kieker. Er zwemmen 12 dolfijn om in de haven, dat loopt een soort naar skierige meesken. Verslagjouwer Esther Bethlehem van RTV NOF, die praten met de meesken daar, die dat dolfijnenperken wel even zien willen.
3: U zit hier met de camera erbij, waarom zitten we hier in Lauwezeeg?
4: Nou, ik had gelezen dat hier twee dolfijnen waren. En dus ik dacht, ik ga even kijken.
3: En vandaag is de eerste dag dat u hier zo bij zit?
4: Ja, ja, ja. Ik kom er nu pas achter. Maar ze zitten hier volgens mij al een week. Maar ik had vanochtend vrij. Dus ik denk, ik ga even kijken. Ik werk met dolfijnen, dus het is altijd leuk om dat... hier in het wild te zien, zeg maar.
3: Dat gebeurt inderdaad niet vaak, dat ze hier zitten. Het is wel echt een unicum. Hoe is het? Heeft ze ook al gezien?
4: Ja, ja, het zijn twee common dolphins of gewone dolfijnen. Wat een hele aparte naam is, want ze zijn echt heel erg mooi. Met een zacht gele streep over de zijkant, over de flanken. En het is een van de mooiste soorten. Ze zijn niet heel zeldzaam. Ze komen best wel veel voor. Maar niet in de Waddenzee. Dus dat is heel gaaf. Het is een moeder en een kind. Ze zitten hier voor de kust. Dus je kunt ze heel mooi vanaf de dijk bekijken. Met een beetje een verrekijker of iets anders. Wat dat iets dichterbij haalt. Ja.
3: Wat brengt jullie hier? Jullie komen hier ook uit het gebied weg? Of zijn jullie echt speciaal voor deze dolfijnen hier naartoe gekomen?
5: Nee, wij komen wel uit het gebied. Ik persoonlijk uit Groningen. En ik was net op werk. En toen ik volg de waarnemingen van dit dier volg ik ook. En toen zag ik dat hij net weer gespot was. Dus toen heb ik mijn spullen gepakt en ben ik hierheen gereden om te gaan kijken.
3: En jullie hebben alleen verrekijker of ook camera's bij jullie? Wat is de bedoeling? Wat gaat er vandaag gebeuren?
5: Ja, ik heb alleen een verrekijker. Maar jij hebt wel een goede camera ook.
3: Ja. En hebben jullie hem al vastgelegd?
6: Ja, ja, maar nog niet gewenst, zeg maar. Ik zou eigenlijk nog mooie foto's willen en daarom zit ik hier nu.
3: Hoe lang blijven jullie hier zitten? Is het een hele ochtendproject, misschien een hele dagproject zelfs wel?
6: Nee, maar hij springt daar nu heel mooi. Ja. Nee, gewoon zolang als dat het duurt, zeg maar. Ja.
7: Daar is
3: hij. Hij is echt aan het springen, jongen. En hoe is het voor jou om te zien?
7: Leuk.
3: Heb je al eerder een dolfijn zo in het echt gezien?
7: Weet ik niet.
6: Nee,
7: weet ik niet echt meer. Misschien.
3: En jij hebt ook een verrekijker bij om te kunnen spotten.
7: Ja.
3: Hey, hoe vaak heb jij hem al gezien?
7: 10 keer of zo.
6: Hij staat nu weer.
3: En wat vind je het allermooiste aan een dolfijn?
7: Dat hij goed kan springen.
3: U staat hier nu op de kade op zoek naar de dolfijn. Heeft u ze al gevonden?
8: Ja, ze waren direct bij aankomst waren ze in beeld. Heel prachtig. Ja.
3: Maar wat vindt u ervan? In het echt hier in de Waddenzee natuurlijk niet gebruikelijk om hier dolfijnen aan te treffen. Hoe is dat?
8: Heel bijzonder, want ik kom hier al 50 jaar en dit is de eerste keer dat hier dolfijnen zijn. Dus zo bijzonder is het, ja.
3: En wat is uw planning dan voor vandaag? U zit hier nu, hoe lang zit u al en hoe lang wilt u hier gaan blijven?
8: Ik ben hier denk ik om 1:50 gekomen en ik denk, ja ik weet eigenlijk niet. Ik heb alle tijd, hè, dus tot ik er geen zin meer in heb. En dan ga ik nog even de polder in, ook nog even vogels kijken.
3: En wat is nou het mooie aan een dolfijn hier zo in het wild te zien?
8: Ja, het is natuurlijk een geweldig stukje schepping. Hè? Zo'n beest vol souplesse en spreekt echt tot de verbeelding. Dus echt een heel, heel mooi beest. Een hele mooie creatie, ja.
3: En is hij nu de hele tijd een beetje in hetzelfde gebied aan het rondzwemmen? Of wat?
8: Hij blijft de hele tijd in de buurt van van die boei. Dus dat vind ik wel heel bijzonder. Waarom is hij zo plaatstrouw? En ook al dagen. Hè? Dus dat begrijp ik niet.
3: Want hij zwemt hier inderdaad de hele week al rond. En hij blijft hier dus een beetje in hetzelfde gebied.
8: Ja, zelfs rond dezelfde boei. Dus ik vind dat heel bijzonder. Ik heb geen verklaring voor.
0: Ja, de bissen die liekjes zoen, maar er binnen echt zorgen. Want met tijd dan kennen ze op het waard droeg komen te lezen. En de SOS Dolfijn die vreegt elke nier om ze gewurren te litten. En net onnodig het wetter in te gaan.
2: De media van de moor.
0: Nou, zoek ze waar met Intek om het wetter in te springen. Daar,
1: maar dit waar.
0: Goed,
1: ja.
0: Je hebt altijd...
1: Ik zo mooi, je hebt altijd meestal... Ja. Ja, precies.
0: Door de media.
1: Ja, nou, ze ben in Japan ben ik om aan een beest, een beer, een wilde beer. Voor de tweede dag op Riege blowen haast 100 basis- en middelbare scholen in de Japanse stad Utsunomiya dicht. Want ja, daar skarrelt dus een beer om en er wordt al dagelijks naar hem zocht. Maar ze kunnen maar net te pakken krijgen. Ja, juster waar hij nog was jongen op zijn 100 meter van een universiteit. Ja, dat was net dat zo'n beest, nou, het zo'n, zo'n 100 kilo weegt het best. En ja, die was net het zien komen vanzelfs. Ja, hij skarrelt er dus toch een stad met meer dan een heel miljoen inwoners. En dat is voor het eerst dat een beer in zo'n grote stad schoen is. En de wilde beren die vormen een heel grote probleem in Japan. In 12 maanden tijd zijn er al 238 slachtoffers door berenongeval melden. En daaronder binnen tretjen deren. Dus die, hier is echt wel wat ongehoorn. Ja, zeker. En nevenzaakkundigen verlitten de beren de bergen en loeken naar plakken dat meesing wenen. Want ja, daar kan ze makkelijk fretten vinden. En ze gaan dus onder oren huizen en ik supermerken binnen. Ja, ze shoppen natuurlijk ik even. En ja, de autoriteiten beziek je daar wel wat om te dwaan. Ze jeder hebben ze zelfs het leven. Has inzet.
0: Oh.
1: Dus ja, ik weet net dat ze dat nou even doen binnen, maar ja, de wut is heel wat zocht naar die beer. Ik weet net dat ze hem dan verdorven of ja, misschien wel deer zitten willen, maar ja, ze maar hem eerst nog maar te pakken zien te krijgen.
0: Ik moet altijd denken bij dit verhaal om dat Veske van Annie M.G. Schmid. Daar is de beer in de stad.
1: Ja.
0: Had nog wat geld op zak, ging naar de Cineac.
1: Ja, nou ja.
0: Die toch wat vrediger, die beer.
1: Ja, die betalen het nog voor een maatschip. Ja. Dat is een beer net.
0: En naar de frietenkraam ging die. Maar ja, dit is toch wat die maat net van Tink.
1: Ik zag twee beren broodjes smeren. Ja.
0: Het is ooit zo vredig in die verhaal.
1: Ja.
0: Maar, het is helemaal net zo...
1: Nee. Denk er maar om. Dan inwenders van huizen langs de kust van de Nij-Zeelandse haardstad Wellington. Die binnen oproepen om te evacueren. Er is een lokale netastand vanwege metershege golven. Het waait er heel hut. Er is zelfs een vliegtuig dat landen zo. Een liefst passagiersvliegtuig. Dat is zelfs kantelen terug die hutte wien. Er ben gelukkig geen meestal verwoenen rekken. Alleen nog, ja, die golven die komen dus on wal. En die werken heel iets heger. Dus ja, ze zijn dus wel vaker troffen daar bij Wellington. Trof zwarm heftig waar. Maar de verwachtingen voor die binnen nou van een andere orde. Zei het Nijzeelandse KNMI. Dus meestal wil dus echt oproepen van... volg je die evacuatiebevelen ik op. Want het zit er maar zo om te komen dat die helpchancen straks net langer het gebied berikken kennen. Dus dat is een neettastan in Nijzeeland dus.
0: Sis het maar. De hofleverancier had me vanzelf al gemeld. Ik hoef het dus niet meer te zissen. Ik kist er eigenlijk wel vanuit dat je ook altijd een koffieplaat instuurt. In dit geval is dat in je van Hart. Maar ik wil eigenlijk nog een kans, Jan. Welke plaat was toer deze morgen? Stuur even terug naar 0620-4-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 en Sign of the Times.

Leeuwen die had voortal een goed idee van een koffieplaats. Dus hoe ik net heel ingewikkeld te wezen. Sluit voortal op dat media was Jurgen van Vijken. Normaal natuurlijk. En de beer is los.

0: en vanzelfs de vogels. Jan Klein van de Vogelwacht Koudum, die vertelt wat er krekt te belibben weer.
1: Nou, een soort informatie over alles wat leeft en vliegt en zwemt, om het samen te zeggen.
2: En mij waar werk je om geer om dit te organiseren en hoe is die geerwerking ontstaan?
1: Dat is Geert vanuit het BFW. En die organiseert dan elke jaar RSO als een jeugdvogelwachtdij.
2: En wat is een beetje je doel met deze jeugdvogelwachtdij?
1: Nou, vooral de band, bewust te maken van wat leeft en vliegt. En iets hoort dan tussen achter de computer zitten.
2: En waarom vind je het zo wichtig om banden er bewust van te maken?
1: Nou, omdat de soort banden die komen niet meer buiten door, vinden we zelf tenminste. En dan proberen we zo vol mogelijk dan weer om ze kennis te maken met de natuur.
2: En hoe zorg je dat de belangstelling van de jeugd voor de natuur en de bissen hem ontwikkelt, de laatste jaren?
1: Ja, bij u zit dat wel goed, want wij organiseren dan ik regelmatig weer een viswedstrijd en we gaan het Londen even terug. En dan hebben we organiseren ze even een pionsjes en bij de kastjes langs, die hebben we dan ik in de vogelwacht. Bij de koolmeesjes en pimpelmeesjes en dat, wat al geleefd en dat. En dat vind ik eigenlijk altijd wel mooi om dat te bezien.
2: En wat zou een band zelfs dwaan kennen om de natuur of de bissen wat te helpen?
1: Het maatje van kastjes bijvoorbeeld, vetbol en om ze een beetje de winter trot te helpen.
2: Wat hoop je om dat band onthouden naar deze dag?
1: Nou, dat verbaast je hoor dat ze maar de verhalen weer thuis komen. Dat het bloed al een heel soort hing je.
2: Wat hoop je om dat hun nou echt het meest hing je bloed?
1: Ja, het luistert toe de vogels natuurlijk, maar het is, de natuur is zo breed. En dat is gewoon het meeste. Dat ze wat opsteken. Van al de verhaaltjes die hier houden worden.
2: Wat haal je met alle dieren hier?
3: Nou, wij gaan begin bij de jagers en de hond. En daarna gaan we naar de oerenta. En daarna gaan we naar het zaklopenta. En toen moest een parcours doen. En toen mochten we wedstrijdjes doen. En daarna gaan we naar de dag- en nachtvlinders. En bij de dagvlinders dan moesten we daarin. En hoe ze dan vangen. En bij de nachtvlinders gaan we in het hokje. Dan gaan we verder naar de water- en diertjes. Moesten we al die wetterdiertjes vinden. Toen gaan we terug naar zwaluwteel bouwen. En toen gaan we een zwaluwhok bouwen. Daarna gaan we verhaal vertellen. Toen krijgen we verhaal over hoe het al je maken is, het hele lawn. Daarna gaan we naar de bijen. Toen gaan we zien hoe we de bijen gingen. Hoe ze daar in het hak kwamen. Daarna gingen we een bostocht. Terug het bos daar. En daarna gaan we slim kijken en goed mikken. Dan gaan we hier een soort van pistool, maar dan had de shitten boog schieten. En dan gaan we shitten en dan moesten we de vogels eruit shitten van de tafel. Daarna gaan we eendekort van vlechten. En op het eind, en nou zijn we tien keer nog even lunchen. En dan krijgen we een ballen, hamburger. En dan maken we nog even de marktbeschin. En daarna krijgen we nog een goodie bag mee. En dat weet van de hele dag.
0: Nou, die had goed opletten. Die wint er geen doekjes om. Die kan wel verslag hebben worden, volgens mij.
4: Onder op Friesland.
5: Alles wat er speelt.
4: Wij spelen je gitaar. En we timmeren je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
5: En al die muziek van Frieske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
6: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ons zoon. Alle weken op televisie, benam op de wezen te jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
4: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.
5: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
0: Het is 12 minuten oor Jelverson. Tiet van het Frieske Nijs, mij Fijke Wouda.
7: Een goeie morgen. Er moet een fonds komen om het kerkelijk erfgoed veilig te stellen. Dat wil de provincie. De komende jaren verliezen 132 monumentale kerken in Friesland haar religieuze status. Van die 132 hebben ze aan 30 kerken te min geld om het behoud veilig te stellen. Het gaat dan om een bedrag van 10 miljoen euro. De komende jaren moet er heel tijd een heel miljoen euro op het kleed komen. En dat is nevens directeur Adsian de Vries van de stichting Oude Frieske Kerken een goed idee.
8: De provincie Friesland is echt wel heel begin. Maar al die kerken
7: op het platteland. En ik snap dat ik, omdat die tjerken

0: ik heel sterk bij Friesland Jerren. Ja. Ze tekenen gewoon de aard van uw provincie, de identiteit van het landschap. Zonder de Sjerken is Friesland gewoon net meer.
1: Op het dak van een wenning aan het rak in het Jerreveen is juster een tonger in slag brand ontstien. De brandwachter riep uit om de brand te bestrijden en zet onder oor een heegwerker in. Hoe groot de skea in de wenning is, is net bekend. Er is net één verwonde rekken. Stichting Salvage zal de bewenners stiepje bij de afhandeling van de skea. De twa dolfijnen die deze dagen bij de haven van Lauwerszee omzwemmen, loeken aardig wat publiek. Zowel dolfijnzaakkundigen als leefhabbers willen de dolfijn met eigen ogen zien. Deze dolfijnspotter zocht wat opmerkelijks.
2: Hij blijft de hele tijd in de buurt van, van die boei. Dus dat vind ik wel heel bijzonder. Waarom is hij zo plaatstrouw? En ook al dagen. Nee, dus dat begrijp ik niet.
3: Want hij zwemt hier inderdaad de hele week al rond. En hij blijft hier dus een beetje in hetzelfde gebied.
2: Ja, zelfs rond dezelfde boei. Dus ik vind dat heel bijzonder. Ik heb geen verklaring voor. Nee.
1: De besten liedjes zong, maar zaakkundigen, we hebben wel nooit over hoe het de komende dagen gaat. Maar tij in de Waadzee is de kans dat de besten op het droege te landen komen. SOS Dolfijn roept Meesing den Jonken op om de dolfijn gewurren te laten en net onnodig het water in te gaan. Bij Manege Gaasterland in Harig had de Ierlijkse jeugdvogelwachtdij van de Bond Friese Vogelwachten West. Bij verskate activiteiten kon de jeugd in de kunde komen met de natuur en de vogels. Jan Klein van de Vogelwacht koude men omstreken over wat het doel is van Sandij.
4: Nou, vooral de band, nou ja, bewust te maken van wat leeft en vliegt. En nou ja, iets hoort dan thuis achter de computer zitten. Zo wat benen die komen niet meer buiten door, vinden we zelf tenminste. En dan proberen we zo vol mogelijk dan weer om ze kennis te maken met de natuur.
1: Ja, dat is slag over de opsomming van dat jonkje Nies Krijg-Jen.
5: Ja, ik ben nog steeds onder indruk van die opsomming.
1: Ja, die koe alles uit de holle koe, die zou alles vertellen wat ze dienen hier.
5: Want ik
1: goed oplet.
5: Ik dus vrij hoe wiet op squalen. Dan is het, wat als dienen. Ja. Eten en drinken.
1: Ja.
5: Dat houdt het op. Maar ja. Is die jongen die vertelt het keurig. Ik ben echt onder indruk.
1: Ja.
5: Fijke, dank u wel.
6: Friesland van de Moor. Erit Seijens.
5: Dadelijk, dan hebben we het over beestjes. Die is misschien de arm dat hij het wel in de intuïtie haast. Stiekelbargen, die binnen weer wekker. Dus reden voor u soms 17 jaar bij de vogelhelling. Op het ter ekkel weer wat drok is. Maar eerst is het tijd voor het Waberjocht. En dat is wat eerst soms een tijdje weer mij, Tjitske Wiebenga. Goeiemorgen.
7: Ja, goeiemorgen.
5: Dat is op reis west vanzelfs, hè?
7: Ja, zeker. Ja, ik ben even een skofke van Hoerswest. En ja, traaie weken. En ja, nou ben ik er, nou maak ik het waar weer dwaan. Dus ja, ik had ik wel weer nog dan, mag ik zeggen.
5: En die verhaal die ik heb Griff, ergens nijlezen of naar Jerre de komende tijd, denk ik, hè?
7: Ja, dat verwacht ik al, ja. Zeker.
5: Die tornado-verhaal. Maar eerst het waaier in Friesland.
7: Ja.
5: Hoe liep het dat?
7: Nou, het is nou op dit stuit echt wel heel noffelijk wat je boeten komen. Dan is de zinnen er eigenlijk op de meeste plakken wel heel mooi bij. Ja, we komen even nu de nacht maar je aardig voor wat rijnwetter. Just Jong heeft dat eigenlijk al uiteindzet. Ja, daar binnen eigenlijk wel wat aardig wat millimeters van. Zo tussen de 15 en de ja, toch wel 21 millimeter lokaal. Op de waterlanden even wat minder. Maar Boppeland is er zeker wel aardig wat wetter van. Nou, de temperatuur op dit stuit is eigenlijk krek even wat te heeg voor de tijd van het jaar. Op Schielge toven komen draaien, dwaaien, toven, komen zorm. De pijn zit op haast 11 graden. Ik maar riep zitten, dan krijgt hij even boppen. Laaksem tretje, komen jochen graden. En Frieske Pjel, dat zit nou op 10,3 graden. Nou, wat ik verwacht is dat we van de morgen eigenlijk op de meeste plakken de zinnen er wel aardig bij houden. We zitten wel in een wat een koudere luchtsoort, boppenluchtsoort, moet ik erbij zeggen. Ja, en dat levert dan vaak skinne loften op. Nou, dat is daar nou ik de sjem. Soort rondte voor de zinnen dus, maar daar ken ik al eens even een lichte bui oerskomen. Nou, en die buien, die willen eigenlijk in de rin van de dij wil we wat voeler. Dan is tonger net uitsluiten. En bij een buien dan zakken de temperatuur toch. Ik wil weer even onderuit. En binnen de stevige windpoesters mogelijk. Nou, in Trogsneet komt de wind uit het westen wij en is matig, want vrij krachtig. Vanmorgen zitten we op een temperatuur van zo'n 14 à 15 graden. En de maximum temperatuur van in de media heb ik gelezen op zo'n 16 à 17 graden. Maar dat is dus wel tussen de buien trog. Want in zo'n buien dan zakken de temperatuur toch weer enkel honderden graden. Dus eigenlijk, hoe wagend wel een aardig waarbeeld. De meeste zinneskien waar en de droege rietes heb ik echt voor het eerste part van de dij. Nou, jong dan ik nog weer buien, die worden dan nog weer wat voeler. De boppenlucht kwalt wat verder aan. Ik dan zit de tong erbij. Pietje hagel is mogelijk en dan ik weer kans op wienpoesters. Zuidwestelijke wien, die zult benammen in het kustgebied steen bloeien. Matig want vrij krachtig. En ja, in de nacht, dan hebben we brede opklaringen en zakken de temperatuur naar een graad of 6 of zo.
5: Nou, hij is volgens mij eerder wel eens de term stabiel wisselvallig gebruikt of iets in die richting. Maar dat is, dat is van morgen ook wel eens ongeveer dat beeld, denk ik, hè?
7: Ja, zeker. We zitten toch wel even in een hele onstabiele fase van het waar. En stabiel, onstabiel, zou ik even wat nemen, want zo zal het morgen ik wezen. Eigenlijk een herhaling van Joert. We zetten de dij uiteind mei wel aardig wat rond te verzinnen. Is er dan een enkele bui mogelijk. En in de rin van de dij zullen we dat vanuit het westen, maar de bewolking hield die chokken wordt. En daar neemt ik. Daarbij hebben we in de midden eigenlijk ik dan wel een losse bui tussen de bewolking trog. En ik dan is het tonger mogelijk. 15, 16 graden heb ik als maximum steen. Dat is toch wel echt wat onder frisse kant. Wielst een graad als joggetje 20 normaal is voor de tijd van het hier Oedijs. In het trogsneed een west- tot zuidwestelijke wind die matig is. Soms vrij krachtig in het kustgebied. Maar ja, maar die buien, dan is het toch wel weer een vlagerige wind. En dan dus tonger en een beetje hagel mogelijk. Dus morgen, stabiel, onstabiel waren hier iets.
5: En de dagen daarna, hoe komt het dan?
7: Ja, stabiel, onstabiel, dat hadden we dus wel even. Op tongetje, dan bloedt het dus wikselend, bewolking en spotrein. Maar daar ben er dan niks zeker wel droege rietes bij. Matig ont vrij krachtige westenwind en mij zijn 16 graden. Nog hield iets onder frisse kant. In de nachten zullen we wel dat die temperatuur weer wat oprinnen zal. Over graden heb ik dan als minimum steen. Maar dat het alles te krijgen, maar de bewolking die te dan ik hing het. Op vreed, een soort bewolking dan ik geregeld wie het. Toch wel een heel gries waarbeeld. Matig ont vrij krachtig, soms krachtige wien. We zullen wel heel stadig gewoon dat die temperatuur weer wat voorzichtig omheen rint. Vreed, 16 graden als maximum sneeuwen. 16 of 18 graden als maximum temperatuur. En van sneeuwen al, dan zullen de zinnen weer wat vaker zien litten. Maar ik dan hoor wat nog net heel dal droeg.
5: Maar ik zeg in ieder geval dat we weer een beetje zinnen hebben. Want dat waren juist dat. Nou, goed. Uitje naar sneeuwen dus.
7: Zij is het. En tussen terug is het ik mooi waar. Zoals Joert hebben we toch wel eigenlijk een heel soort droege rietes. Dus.
5: Jitke, dank u wel.
7: Joe, graag niet in.

0: Stevie Wonder en I Was Made to Love Her.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Morgen.
0: Een stiekelbarig die schrikt, die naait net uit vanzelfs. Die rollet hem op en die bloot deer stil lissen. En dat werkt al miljoen jaren. Tjen, een fox of een das. Met zien de messen van een robotmeerder, en dat krijgt het verkeerde gedrag. Maar het die cinema van de vroege helling in Oerterp nou aan de telefoon. Een goeiemorgen.
2: Morgen.
0: Hij een soort stiekelbargen die het binnenbracht voor het laatste tijd?
2: Nou, ik denk dat het aantal dat binnenbracht wordt, maar dit soort letsel net eens een hele grut is. Het gebeurt geregeld. Maar de meesten die olibje het namelijk net, dus die helliden, die is de vogelhelling.
0: Okay,
2: die gaan deertro de messen en dan is het ouderen en die beestjes komen natuurlijk net bij ons.
0: Nee.
2: Maar we weten uit dat onderzoek dat 1 op de 30 meesken die had gewoon te maaien, maar dit soort ongemaakten altijd gaat om robotmaaien. Dus het gebeurt gewoon een protte.
0: Want hoe kan dat? Kijk, die stiekelbargjes, die ben jongens vanzelfs, ben die actief? En
2: ja.
0: Dat steen die meners dus ook gewoon?
2: Ja, schimba wol. En dat is dus eigenlijk iets wat net zo matte. En in België en Duitsland ben je er allemaal bezig. En is het van deel of verbeeren om nachts met robotmaaiers te werken. En dat zou voor u in Nederland misschien ook wel een hele mooie oplossing zijn. Want die stiekelbargen ben natuurlijk nachts warber. En daarmee zou je een heel soort letsel voorkomen kennen. Een heel soort problemen voorkomen kennen. Dus eigenlijk is de oplossing niet zo heel moeilijk. Maar we moeten even omdenken. Het zou beter wijzen dat we die meners oedaai broeken en dan naar het laatste station drogen. Liek als dat een heel soort ik al door had, bijvoorbeeld heel het Rijn, daar ben ik al van die maaiers, die ging dan ik weer om naar het station. Dus zij het zo'n week dan maten voor de nacht en dan scheelt dat een hele prot ellende.
0: Ja, ja, kijk, wat is het op dit start eigenlijk de tijd van de stiekelbaren? Ik relateer het haast alle joen hek wel twee stiekelbaren in de tuin, maar is dat meer plakken zo?
2: Ja, dit klappert, ja. De beesten die bewekker worden en in de oude maan dat het steeds warmer worden en steeds meer activiteit weer is. En ze hebben honger en het is lastiger, want we hebben een hele tier droeg te hand. Dus ze hebben moeilijk met het vien van fretten. Dus ze maakt op struin en dus wij zussen wat vaker scharrelen. Ja, het jaart bij deze tier.
0: Ja, ja, want van het beeld, hoeveel van die stiekelbaren hij hem op dit stuit ongeveer?
2: Nou, wij hebben nog een tientallen stiekelbargen in de opvang. En dat is van winterperiode, zitten we over de 100. En nu is het tussen de 30 en de 40. Maar het liefst hier ik alle stiekelbargen er nou uithand, lekker in de natuur. En nu bloedt het wat naarsingeren en bloedt het nog steeds dat er stiekelbargen binnenkomen. Ja, en dat zou eigenlijk in deze tijd van het jaar dat volle minder wijze matten.
0: En nou ga je hem volgens vaker heen. Wat apartere gasten bij hem in de opvang. Maak het ook even nog haar, want ik een gast die van het Ameland komt, hè?
2: Ja, ja, ja. Ja, we hebben een prachtige, grutte gast van Ameland. Is de vong tro de boswachter. Beestje dat kreste in het twambaaien. Wie, het woont meer. Het uitput. Misschien heel lang in Itenhand. Had je een hele tijd boven Nederland flying. En is uiteindelijk dus, ja, koe net meer verder. En hij had hem onder de erenpakt op boord. Sprong maai de vogel en het hem naar de orenkant bracht. En daar hebben wij hem oernaam.
0: Want dat geeft hem een gier, hè?
2: Ja, een butgier.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ja, ik wist net hoe dat heette, maar Johan de Jong had het destijds van mij opzacht. Het is een butgier, een lammergier. En dit is nou de tweede keer dat wij zo'n grote vogel in de opvang gaan. En het is ongelooflijk. Een spanwijdte van haast 2,80 meter,
0: zo.
2: Dat is net te geloven. Ja, dat is echt zeer bijzonder.
0: Ik zou vragen, ben je daar wat op taart hebt? Maar dat kun jij net op taart hier volgens mij.
2: Nou, nee. We moesten voortendadelijk de eerste op ziek naar bonken. Want het is natuurlijk een merggieter en hij eet bonken. Dus wij een van onze medewerkers had contact met een plaatselijke slachter. En die had het hier natuurlijk geregeld voor u. En nou is het zwaar dat we het beestje zo snel mogelijk er bovenop krijgen. En er wordt op dit moment bloedonderzoek dienen om te zien van nou, zit er loodvergiftiging in. En meer van dat soort gekke dingen. Maar de neus dat ik schoon van wetter wij komt. He, de Gierenwurgroep in Zwitserland had een database met al dat bloed van al die vogels die er rondzweven. En dan geven we zien waar deze wij komt. En uiteindelijk, maar dat is puur praktisch, wat er verombracht naar Zwitserland. En daar geven we hem dan weer loslitten. We hebben die oren ik loslitten gaan. Want daar zit een station waar meesten de gieren in de gaten horen. En dat is voor deze jonge beesten, die vooral zoals deze, die een tweede kans krijgt, belangrijk dat ze even rustig om weer opstaan te kennen.
0: Even op krachten komen dus en dan naar Zwitserland. Ja. De reis daar net daar. Je hebt wat goed erop, verneem ik.
2: Ja, dat jij er ik bij.
0: Nou, dieren, dank voor het bijpraten. Hattie Cinema, de Zoele Stiekelbaren. En hoe deze bijzondere gast van Oud-Ameloon dus. Dieren, dank en een nog een
2: krijg. Krijgt die hetzelfde.

0: Charlie Puth en Meghan Trainor. Die jonge oren Marvin Gaye.
1: De media van de morgen.
0: En Feike, die besjonkt de oren media, zoals ik zei ze. Maar dat loopt toch redelijk.
2: Ja. Nou, een soort media waaronder wij zelf, ik, hebben oude dagen al aandacht besteed onder een ruzie onder Roggemoenen wij in Burgum. Bij het conflict wien meerdere meesingen en auto's belutsen. Daar ben ik beelden van op sociale media kwam. En ik heb er even een stukje uithellen. Dan kerst even jaren, ja, toch wel hoe neet dat het er der gieën.
3: Buurvrouw! Buurvrouw, bel de politie! Bel de politie! Help! Help, bel de politie! Bel de politie!
4: Wat raakt er? Je mag je!
5: Doe ik je nog
3: maar! Help! Waarom doe je dit, ja?
5: Ik wil je helemaal aanbijden. Ik ben helemaal...
3: Nee! Help, alsjeblieft!
2: Nou, dit gaat nog een paar minuten. Satro, dikke paniek is wel te jern.
0: No.
2: Het is nog net heel duidelijk wat er gebeurd is. Wat wel duidelijk is dat er een auto de strijd in rieden komt. En die had al een conflict met twee inzittenden van de orenauto. Die slaan mij kneppels in op die auto. Vervolgens riet die orenauto weer op die auto van die Marie in. En ik op die Marie zelf. De politie heeft dus alle belutsenen oorhouden. Maar dat het er niet ging is, dat kunnen we wel voorstellen.
0: Nou, dat klinkt heftig, hè?
2: Ja, dit is echt heftig. Dus de politie is dus dwaande met het onderzoek. Meerdere bronnen die zeggen dat er al wel ruzie wie tussen deze meesken. Maar de politie wil daar nog niet hoe zeggen. Ja, die wil natuurlijk hun onderzoek even goed dwaan.
0: Ja, vanzelf.
2: En, ja, dat zou u te horen in, dan maak je dat onderzoek ik wel even goed dwaan vanzelfs. En dan gaan we toch even naar de Verenigde Staten. Want ja, het Nederlands elftal, het laatste oefenwedstrijd voor het WK echt begint op het nipperke woen. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman het Oezbekistan met 2-1 verslaan in een leeg stadion in New York. Ja, we creëren een soort kansen. Maar twee keer scoort. Ik nog in helemaal in het lijst van de wedstrijd, in de blessuretijd. Dus het ziet er nog net heel uitzoekend uit. Wie is ik nog de reserves. Hè, want we hebben twee keer spielertje in Oezbekistan. En die heeft verlen. Dus dat zijn dan de reservespielers van beide ploegen. Dus we moeten dan nog wel wat onder de bak, heb ik het idee. Dus dan is ik nog de doelman Bert Verbruggen. Die is heel bij de tweede helft geblesseerd, uitvallen. Dus ik weet het. De onrin is net echt positief. Ze vliegen in Utah naar Kansas. En dat zullen ze dan ik wennen moeten. Om de warmte daar. Want het is heel bot warm daar. Dus ze zullen acclimatiseren. En dan komen de snijden. Dan gaat het WK van Nederland echt van start. Maar de wedstrijd in Japan in Dallas.
0: Feike, dank u wel.
6: Goeiedag. Welkom bij de grootste Scoopmobiel showroom van Noord-Nederland. Scoopmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
7: Friesen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgum voor een steen op stoel.
8: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
9: Simmer in Friesland.
10: Dit mensen ook.
11: Is het mogelijk op 4 mensen in de linkerzijde?
10: Dit had ik nog nooit, jongen.
9: Het is weer de tijd van het scootje van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was to om deze evenementen heen in Boatskipjaar te dan is dit de kans. Met een online campagne, radio of televisie commercial, kist op deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
8: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl. Dan zit hij jou goed.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft, vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Nederlanders gooien minder eten weg. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
10: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
14: Bij het vorige onderzoek in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, net als groenten, fruit en aardappelen. Een rechter heeft een streep gezet door het plan van de Amerikaanse president Trump om de prijs van een werkvisum enorm te verhogen. Trump wilde dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide buitenlanders willen aannemen $100.000 moesten gaan betalen voor zo'n werkvisum. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten daarom naar de rechter en die gaf ze gelijk. De regering Trump gaat nog wel in hoger beroep. De oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan ging moeizaam gisteravond. Keeper Bart Verbrugge raakte geblesseerd en Guus Teeuw kreeg een rode kaart. Oranje wist pas in de blessuretijd de winnende goal te maken.
15: De Oezbeken voelen dat er een gelijkspel in zit en hier is de 1-1 van invaller Sergeev. Een penalty, toch nog 2-1 Oranje.
14: Oranje speelt zijn eerste echte wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. En het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Twaalf dolfien. Er komt een heel soort meesting op al in Lauwerzeeg. Daar wordt aansnoer in Friesland van de Moon. En muziekcontrole van Earth, Wind and Fire.
16: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
17: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
18: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
19: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
18: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
20: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
21: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
20: Echt?
21: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
22: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Friesland van de Moor.
23: My Erit Science.

0: Earth, Wind and Fire en Fantasy wie dat.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Nou, ik had gelezen dat er dat hier twee dolfijnen waren. En dus ik dacht, ik ga even kijken.
0: En Sabine de Meermeesken die dat toch. Twee dolfijnen die het Pijlauwerzeeg in de haven zwemmen, die loeken een soort publiek en een jeugdvogelvaartij. Die brengt de natuur dichter bij de ben.
4: Nou, vooral de band, nou ja, bewust een maatje van wat leeft en vliegt. En nou ja, iets hoort dan thuis achter de computer zitten.
0: Ja, even erop u dus. Feike, de Oremedia, wat is daarin voor?
5: Ja, nou, ik zou nou over uit naar dat jongetje dat vertelt wat ze met de jeugdvogelwacht daar krijgt die in heeft.
0: Ja, dat is een highlight.
5: Dat is echt absoluut, ik zou wel zeggen, meestal een blue hartje. Ja, Savisa natuurlijk, maar echt fantastisch hoe dat jongetje alles opzomt wat ze die in heeft. Ja, dan is er ik gewoon ijs zelfs. Banengroei in Nederland, die dreigt stil te vallen door hoge energieprijzen. En dat is weer een geval van de crisis in het Midden-Eerste. En de haataanklager van het internationale strafhof in Den Haag is nou zelfs skorst.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dadelijk meer daar hoor. Eerst dit van het Waberocht in het kwad, met Jits Kwiebenga.
6: Een goeie morgen. Nou, de zin is er geregeld bij je hoort, maar van de morgen nog een lokale bui. Iedereen van de dag nemen de bui een ta en worden ze voelder, maar tonger, windpoesters en lokaal ek hagel. De wind komt uit het westen, wij is matig rond vrij krachtig en wordt het maximaal 16 tot 20 graden. Jong ek nog enkele stevige buien, maar vannacht op de meeste plakken droeg, maar brede opklaringen en dan een gratis zon. Morgen eerst nog aardig wat zinnen, maar in de midden oerheerske de bewolking, loeken er weer pittige buien oer en wordt het dan maximaal 16 graden bij een matige westenwind.
0: Op de Zeedijk bij Lauwerzeeg is het al een skoft lang drok. Mij meesten niet heb ik liks maar de verkiekers in of mij het fototoestel. Er zwemmen twee dolfijnen om in de haven en dat lukt een soort nieuwsgierige meesten. Verslagjouwer Esther Bethlehem die praten met diezelfde meesten die dat dolfijnen pikken wel even zien willen.
7: U zit hier met de camera erbij. Waarom zitten we hier in Lauwerzeeg?
3: Nou, ik had gelezen dat er dat hier twee dolfijnen waren. En dus ik dacht, ik ga even kijken.
7: En vandaag is de eerste dag dat u hier zo bij zit?
3: Ja, ja, ja. Van, ik kom er nu pas achter. Maar ze zitten hier volgens mij al een week. Nou, ik had vanochtend vrij. Dus ik denk, ik ga even kijken. Van, ik werk met dolfijnen, dus het is altijd leuk om dat... Hier in het wild te zien, zeg maar.
7: Dat gebeurt inderdaad niet vaak, dat ze hier zitten. Het is wel echt een unicum. Hoe is het? Heeft ze ze ook al gezien?
3: Ja, ja, het zijn twee common dolphins of gewone dolfijnen. Wat een hele aparte naam is, want ze zijn echt heel erg mooi. Met een zacht gele streep over de zijkant, over de flanken. En het is een van de mooiste soorten. Ze zijn niet heel zeldzaam. Ze komen best wel veel voor. Maar niet in de Waddenzee. Dus dat is heel gaaf. Het is een moeder en een kind. Ze zitten hier voor de kust. Dus je kunt ze heel mooi vanaf de dijk bekijken. Met een beetje een verrekijker of een... iets anders, wat dat iets dichterbij haalt. Ja.
7: Wat brengt jullie hier? Jullie komen hier ook uit het gebied weg? Of zijn jullie echt speciaal voor deze dolfijnen hier naartoe gekomen?
8: Nee, wij komen wel uit het gebied. Ik persoonlijk uit Groningen. En ik was net op werk. En toen, ik volg zeg maar de waarnemingen van dit dier volg ik ook. En toen zag ik dat hij net weer gespot was. Dus toen heb ik mijn spullen gepakt en ben ik hierheen gereden om te gaan kijken.
7: En jullie hebben alleen verrekijker of ook camera's bij jullie? Wat is de bedoeling? Wat gaat er vandaag gebeuren?
8: Ja, ik heb alleen een verrekijker, maar jij hebt wel een goede camera ook.
7: Ja. En hebben jullie hem al vastgelegd?
4: Ja, ja, maar nog niet gewenst, zeg maar. Ik zou eigenlijk nog mooie foto's willen en daarom zit ik hier nu.
7: Hoe lang blijven jullie hier zitten? Is het een hele ochtendproject, misschien een hele dagproject zelfs wel?
4: Nee, maar hij springt daar nu heel mooi. Ja. Nee, gewoon zolang als dat het duurt, zeg maar. Ja.
9: Daar is
7: hij. Hij is echt aan het springen, jongen. En hoe is het voor jou om te zien?
9: Leuk.
7: Heb je al eens eerder een dolfijn zo in het echt gezien?
9: Weet ik niet.
4: Nee.
9: Nee, weet ik niet echt meer. Misschien.
7: En jij hebt ook een verrekijker bij om te kunnen spotten.
9: Ja.
7: Hey, hoe vaak heb jij hem al gezien?
9: 10 keer of zo.
4: Hij staat nu weer.
7: En wat vind je het allermooiste aan een dolfijn?
9: Dat hij goed kan springen.
7: U staat hier nu op de kade op zoek naar de dolfijn. Heeft u ze al gevonden?
10: Ja, ze waren direct bij aankomst waren ze in beeld. Heel prachtig. Ja.
7: Wat vindt u ervan? In het echt hier in de Waddenzee natuurlijk niet gebruikelijk om hier dolfijnen aan te treffen. Hoe is dat?
1: Heel bijzonder, want ik kom hier al 50 jaar. En dit is de eerste keer dat hier dolfijnen zijn. Dus zo bijzonder is het, ja.
7: En wat is uw planning dan voor vandaag? U zit hier nu. Hoe lang zit u al en hoe lang wilt u hier gaan blijven?
1: Ik ben hier denk ik om 1:50 gekomen. En ik denk, ja, ik weet eigenlijk niet. Ik heb alle tijd, hè. Dus tot ik er geen zin meer in heb. En dan ga ik nog even de polder in, ook nog even vogels kijken.
7: En wat is nou het mooie aan een dolfijn hier zo in het wild te zien?
1: Ja, het is natuurlijk een geweldig stukje schepping. Hè? Zo'n beest vol souplesse en ja, spreekt echt tot de verbeelding. Dus echt een heel, heel mooi beest. Een hele mooie creatie. Ja.
7: En is hij nu de hele tijd een beetje in hetzelfde gebied aan het rondzwemmen? Of wat?
1: Hij blijft de hele tijd in de buurt van, van die boei. Dus dat vind ik wel heel bijzonder. Waarom is hij zo plaatstrouw? En ook al dagen. Hè? Dus dat begrijp ik niet.
7: Want hij zwemt hier inderdaad de hele week al rond. En hij blijft hier dus een beetje in hetzelfde gebied.
1: Ja, zelfs rond dezelfde boei. Dus ik vind het heel bijzonder. Ik heb geen verklaring voor. Nee.
0: Nee, dat is boeiend.
10: De media van de morgen.
0: Fijke. Door de media.
5: De banengroei in Nederland valt tijdelijk stil. Als de energieprijzen zo heeg blowen. Dat zei het uitkeringsorganisatie UWV in een nieuwe prognose van de arbeidsmarkt. Met name in de sectoren zoals vervier, industrie en de uitstuurbranche zullen het aantal banen afnemen. De energieprijzen zijn het gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. En die ben behoorlijk oproen. Daar weten we alles van vanzelf, als we tanken. Als de energieprijzen heeg blowen, dan is er dit jaar eens geen groei van de werkgelegenheid te verwachten. En het UWV beschrijft dat er rond mei 2028 74.000 minder banen bijkomen. Als die energieprijzen zo heeg blowen. En ja, daar zult het wonnen uit. Want ja, die crisis in Midden-Oosten is nog heel tijd net voorbij. Ja, ik bedoel, maar slingerzoen, je haast ze kennen. Ja, en een van die sectoren die dus het rekken wordt, dat is het vervier. Dat klinkt logisch, hè. De hege dieselprijs zet de marges in de sector zwaar onder druk. En als de brandstofprijzen zo heeg blowen, dan voelt de groei van banen in deze sector hielendal fut, meldt het UWV. Juist in deze periode is het van groot belang dat zowel overheid als werkgevers blijven investeren in om- en bijscholing. Gemiddeld geven werkgevers aan dat bijna de helft van de vacatures moeilijk in te vullen is. Alleen door mensen de kans te geven zich te blijven ontwikkelen, kunnen werkgevers, werkenden en werkzoekenden wendbaar en toekomstbestendig blijven. Nou, aha, dat klinkt dan wel mooi.
0: Nou.
5: Ja. Dan is de haataanklager van het internationale strafhof in Den Haag, dat is Karim Khan, die is officieel schorst vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag. Het tafelsjochthoudend orgaan, en dat bestuurt dan uit 21 leden. Het witte lid dat de schorsing per direct ingeert. Khan die vliegt hier al een stap waarom en kon de hoorn mij verlof te gaan vanwege het onderzoek naar hem. En dat onderzoek had hij zelf ik omvregen, want hij ontkent alles. En het is zelf oproepen tot dat onderzoek. En ja, ze willen nou het bestuursorgaan dat de schorsing bekend maken. Lid weten dat de 124 bij het strafhof ontsletten lidsteden hadden ze snel mogelijk met een speciale vergadering over het lot van de 56-jarige Brit boertjes zullen. En dan kan hij mogelijk die in krijgen.
0: Oh.
5: Dus altijd, ja, maar het onderzoek dat is intussen clear. Maar ze willen geen details over de zaak delen. Maar ja, als ze hem nou al per direct scorsen, dat is wel een onwijzing.
0: Dat is net een heel positief teken voor de carrière van deze monniken, Mike.
5: Nee.
0: Achter de computer wij en de natuur in. Dat is het doel van de jeugdvogelwachtdij. En daar is dadelijk meer over.
10: Omroep

0: Stella Lefty.
1: En Boston.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: En dat is wat we horen. De natuur, tenminste de natuur in. En dan denk je dat we dan moe ben. Want achter een skermwaai en de modder in op de jeugdvoegelwachtdij bij Manege Gaasterloon in Haarig. Er kwam Ben dit weekend erg in echte stem uit de natuur en de vogels. En Jan Klein van de Vogelwacht Koudum, die vertelt wat er daar krijgt te belibben weer.
3: Nou, een soort informatie over alles wat leeft en vliegt en zwemt om het samen te zeggen.
4: En bij waar werk je hem geer om dit te organiseren en hoe is die geerwerking ontstaan?
3: Dat is Geert vanuit het BFW. En die organiseert dan elke jaar ergens over zijn jeugdvogelwachtdij.
4: En wat is een beetje je doel met deze jeugdvogelwachtdij?
3: Nou, vooral de band, bewust een maatje van wat leeft en vliegt. En iets over dan thuis achter de computer zitten.
4: En waarom vind je het zo wichtig om band er bewust van te maken?
3: Nou, omdat er zo wat bijen die komen niet meer buiten door, vinden we zelf tenminste. En dan proberen we zo vol mogelijk dan weer om ze kennis te maken met de natuur.
4: En hoe zorgen je hem dat de belangstelling van de jeugd voor de natuur en de bissen hem ontwikkelt, laat ze in?
3: Ja, bij u zit dat wel goed, want wij organiseren dan ook regelmatig weer een viswedstrijd en we gaan het Londen even terug. En dan hebben we... organiseren ze even een pionsysteem bij de kastjes langs. Die hebben we dan ook in de vogelwacht. Bij de koolmeesjes en pimpelmeesjes en dat. Wat alge leeft en dat. En dat vind ik eigenlijk altijd wel mooi om dat te beschermen.
4: En wat zou een band zelfs dwaan kennen om de natuur of de bissen wat te helpen?
3: Het maatje van kastjes bijvoorbeeld, vetbol en om ze een beetje de winter trot te helpen.
4: Wat hoop je hem dat Ben onthouden naar deze dag?
3: Nou, dat verbaast je hoor, dat werd ze maar de verhalen bij thuis komen. Dat het bloed al een heel soort hing je.
4: Wat hoop je hem dat hun nou echt het meest hing je bloed?
3: Ja, het luistert toe de vogels natuurlijk, maar het is, de natuur is zo breed. En dat is gewoon het meeste. Dat ze wat opsteken. Van al de verhaaltjes die hier houden worden.
4: Wat haal je hem uit alle dingen hier?
5: Nou, wij gaan beginnen bij de jagers en de hond. Daarna gaan we naar de oerhonden. En daarna gaan we naar het zaklopende. En toen moesten we een parcours doen. En toen mochten we wedstrijdjes doen. En daarna gaan we naar de dag- en nachtvlinders. En bij de dagvlinders dan moesten we daarin. En hoe ze dan vangen. En bij de nachtvlinders gaan we in het hokje. Dan gaan we verder naar de water en diertjes. Moesten we al die wette diertjes vinden. Toen gaan we terug naar zwaluwteel bouwen. En toen gaan we een zwaluwhok bouwen. Daarna gaan we verhaal vertellen. Toen krijgen we een verhaal over hoe het al je maken is, het hele laan. Daarna gaan we naar de bijen. Toen gaan we zien hoe we de bijen gingen. Hoe ze daar in het hak kwamen. Daarna hier een bostocht. Terug het bos daar. En daarna gaan we slim kijken en goed mikken. Dan gaan we hier een soort van pistool, maar dan had de shitten boog schieten. En dan gaan we shitten en dan moesten we de vogels eruit shitten van de tafel. Daarna gaan we een kort van vlechten. En op het eind, en nou zijn we meteen gaan we nog even lunchen. En dan krijgen we een ballen, hamburger. En dan maken we nog even de marktbeschin. En daarna krijgen we nog een goodie bag mee. En dat weet van de hele dag.
1: Ja, dat wil heel verhaal. Soms denk je dat er ontekeningen maken gaat of zo. Soms denk je dat Ben niks mee krijgt, maar ik denk het wel in dit geval. Andries de Vries is dit. En ik verleer.

0: Omroep Friesland.
1: Alles wat er spiekt. De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
0: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
0: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd. West-Mabost. Ik was het boetende provincie best.
0: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
0: Download hem nu.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: beds op onze zolder.
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
8: Het is Jel van Jochenen.
9: Hier minuut door Jel van Jochenen zelf. Dit voor het Frieske Nijs, mijn Fijke.
8: Een goeie morgen. Het KNMI waarschuwt op een nij voor lokale tongerbuien met kans op hagel en windstieten. In de rin van de midden hield daarom code giel in Friesland. Er kunnen windstieten van 64 km in het oeren voorkomen. Dat is windkracht 8. Middags komen er benam in het eerste en zuideesten van het land nog buien voor. In de jong wordt het weer rustig. Er moet een fonds komen om het kerkelijk erfgoed veilig te stellen. Dat wil de provincie. De komende jaren verliezen 132 monumentale kerken in Friesland haar religieuze status. Van die 132 hebben zo'n 30 kerken te min geld om het behoud veilig te stellen. Het gaat dan om een bedrag van 10 miljoen euro. De komende jaren moet er els hier een heel miljoen euro op het kleed komen. En dat is nevens directeur Adsian de Vries van de stichting Oude Friese Kerken een goed idee. De
10: provincie Friesland is echt wel heel begin. Maar al die kerken op het platteland. En ik snap dat ik, omdat die kerken ik heel sterk bij Friesland jaren. Ja. Ze tekenen gewoon de aard van uw provincie, de identiteit van het landschap. Zonder die kerken is Friesland gewoon net meer.
8: Een automobilist is juist jong bij een eenzijdig ongeluk op de Grijnse Streetwijn Ljouwert, maar hij is kreeg vrij kalm. De man rekken de macht tot stuur kwijt, bedaar in de berm, rek een pijltje en kampt daar stilstandje in de vangrail in de middenberm. De auto rekken botskansjeren en moest terug een berger futsleept worden. Bij manege Gaasterloon in Harig had de Ierlijkse jeugdvogelwachtdij van Boem Frieske Vogelwachten West. Met verschillende activiteiten koer jeugd in de kunde komen met de natuur en de vogels. Dit jonkje had in elk geval goed opletten.
11: Nou, wij gaan beginnen bij de jagers en de hond. Daarna gaan we naar de oerhonden. En daarna gaan we naar het zaklopende. En toen moest ik een parcours doen. En toen mochten we wedstrijdjes doen. En daarna gaan we naar de dag- en nachtvlinders. En bij de dagvlinders dan moesten we daarin.
8: Ja, ze gaan hier dan minutenlang tro. Ja. Ik vind het knap. U te hollen, het hele programma op, net op lezen, maar opzissen.
9: Waarom wil je er nog een verslagje houden bij eigenlijk? Die jongen die
8: heeft dit wel verslijn.
9: Oh ja, dat
8: zien we nooit weten dat dat jonkje zo goed is in het onthouden van wat hij al gedaan heeft.
9: Dat is zo.
8: Ja.
9: Fijke, dank u wel. Het Waberucht komt er rond met Jitske.
12: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Hast u extra lijst van kalkomslag? Bij de Big Green voorkomt kalkomslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.

0: Een Fanny-zakje. Kind 1035, maar 925 euro. Inclusief installatie.
1: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's. Altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm. Ja, wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
2: Met Doeken camerabewaking het oerzicht houden in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik. Friesland van de Moor.
3: Erit Seyens.
4: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
5: Marcel Smit die zong thuis nog een engelding. En dat dadelijk, want eerst is het tijd voor het wapenrucht met Jitske Wiebenga. Goeiemorgen.
6: Goeiemorgen.
5: Het is wisselvallig, dat dit val van de armende dagen. Ja. Zetten we dat acuut nog terug?
6: Ja, die wisselvallig hier ben we voor eerst ik nog net van nou, dat zet jou het terug. Maar aans, ik wil wat de komende dagen. Nou, ik denk naar de waarsituatie van dit stuit. Op dit stuit zorg ik dat de temperatuur eigenlijk al weer aardig oprint. In terugsneed een graad of 12 vertrekje. Maar ja, we hebben wel legere temperaturen gehad. Ik pak de minimum dan ik even bij. Op Skielge is het kwik zakken ont alweer en een hele graad. Dwaaien 12,1. De pijn, daar het krekt even onder de 11 graden west. Akrum 10,3. Nou, die temperatuur hier een week in Friese Pjeln. En in Laaksum 13,3 als minimum temperatuur. Ja, en er is toch wel aardig wat rijnwetten vallen op gewoon plakken. Al wien wel echt buien. En dat litten de Sivus dan ik zien. De verschil binnen de dan ik. In de pijn big leaks 23,6 millimeter. In Drachten dan weer 19,6. In Oentjerk, daar werd een stuk minder. 13,6 mm, wielste dan in Hallerwiek dan weer 22,4 mm rijnwet te vallen is. Nou, dat is benamen het eerstelijke part van de provincie. In Starem, daar is het uiteindelijk stiekem blun op 11,6 mm. Ja, in de Waadeilanden, daar is relatief minder rijnwet te vallen. Op Skielge, Biggeliks, 9,3. Nou, wat ik verwacht van Juwet is dat we van de morgen de dij uiteenzetten, maar op de meeste plakken een aardig wat rondte voor de zinnen. Dus scoot ik wel wat bewolking oor. En in het zuidelijke part, daar scoot ik nog even een lichte bui oor. Maar het eerste part van de dij is eigenlijk heel dan net zo gek. De meeste plakken droeg dus maar aardig wat rondte voor de zinnen. Nou, zei jij bij de man die het hebben, dan is alles zo'n 14, 15 graden. Maar in de meentje, ja, dan neemt die buiengiet toch wel stadig om wat ta. De buien word ik wat voeler. En het heeft alles te krijgen, maar die kaderen boppenlucht die te boppen hingert. Dat levert voelere buien op. Mij, lokaal ik tonger. Daar kennen ze een wat korrelhagel bij zitten. En ik stevige windpoesters. In zijn buien is het een stuk frisser. Maar boeten de buien om. Mij helpt van wat zinnen. Hellen we toch zo'n zegje aan zandje graan. Het is wat onder de frisse kant. Normaal wij hebben een jochentje of 20 graden als maximum temperatuur. Nou, in het trogsneed komt de wind uit het westen. Wij is matig, want vrij kreftig. En die wut in de rin van de dij wat meer zuidwest. Nou, jong, ik nog van die enkele stevige buien. Maar lokaal tonger. In de nacht, dan klaart het op de meeste plakken even heel breed op. De wien in het kustgebied zal steenbloeien. Maar jipper het laan in. Maar die futvallende wien en die heldere omstandigheden hebben we dan een minimumtemperatuur van zo'n 6 of zo'n graden.
5: Nou, en dan neem je toch wel wat roezige dij, want dan lijkt het wel te worden. Dan is het waarsje. Hoe komt het morgen?
6: Ja, nou, morgen zetten we eigenlijk de dij op dezelfde wijze uiteind, maar aardig wat rond te verzinnen en een lokale bui. Maar die bewolking die neemt toch wel wat rapper ta. Vanuit het westen waar je krijgen we wat meer een griezer waarbeeld. Misschien nog een streekje zinnen, maar de buien die nemen wel wat ta. Ik dan weer lokaal kans op tonger, hagel en wat wienpoesters. Ja, en de temperatuur onder de lege kant maar zo'n 15 à 16 graden. De wien uit het westen tot zuidwesten is in terugsneedmatig van kracht, maar in het kustgebied zodat ik wel eens even vrij krachtig wijzen kennen. En ik, Ine Jong, is er nog een lokale bui mogelijk?
5: En dan is de grote vraag natuurlijk, is er een lochpuntje naar al deze buien?
6: Ja, zeker wel. Ja, en dat lochpuntje, dat is er zeker. Benamen van het weekend aan. Thomas en Freed, ja, dan hebben we toch wel te krijgen, maar nog hield hij dat wikselende waartype. De bewolking oerheerskert. Een sportrein is dan zeker mogelijk. Op Freed binnen dan ik alweer geregeld weer buien. De wien uit het westen wij matig, want vrij krachtig. Soms krachtig in het kustgebied op Freed. Temperaturen dan nog zo'n 60, 70 graden. Maar van sneeuw aan, dan rint de temperatuur stadig onweer wat op. 18 graden is maximum temperatuur. En dan liet de zin hem ik weer volle vaker zien. Heel nou droeg hadden we het dan net, maar het knapt dus wel zichtbaar weer op. Dus ja, de zinnen die zullen hem zeker wel zien litten. Joert het meest. Dan wordt het echt wel echt even een echt wikselend. En dan van sneeuw aan, dan knapt het weer op.
5: Nou, dan houden we de blik op sneeuw dus.
6: Zij is het.
5: Kitske, dank u wel.
6: Hey, graag die en een mooie dag, hè?
5: Doei.

0: Marcel Smit. En Ingelding. De twa dolfijnen die deze dagen bij de haven van Lauwerzijde omzwemmen, die loeken een soort publiek. Verslaghouwer Esther Bethlehem die praatte met verskate belangstellenden op de CEDIC.
1: Nou, ik had gelezen dat hier twee dolfijnen waren. Dus ik dacht, ik ga even kijken.
2: En vandaag is de eerste dag dat u hier zo bij zit?
1: Ja, ja, ja. Ik kom er nu pas achter. Maar ze zitten hier volgens mij al een week. Ik had vanochtend vrij. Dus ik denk, ik ga even kijken. Ik werk met dolfijnen, dus het is altijd leuk om dat hier in het wild te zien, zeg maar.
2: Dat gebeurt inderdaad niet vaak, dat ze hier zitten. Het is wel echt een unicum. Hoe is het? Heeft u ze ook al gezien?
1: Ja, ja, het zijn twee common dolphins of gewone dolfijnen. Wat een hele aparte naam is, want ze zijn echt heel erg mooi. Met een zacht gele streep over de zijkant, over de flanken. En het is een van de mooiste soorten. Ze zijn niet heel zeldzaam. Ze komen best wel veel voor. Maar niet in de Waddenzee. Dus dat is heel gaaf. Het is een moeder en een kind. Ze zitten hier voor de kust. Dus je kunt ze heel mooi vanaf de dijk bekijken. Met een beetje een verrekijker of iets anders wat dat iets dichterbij haalt.
0: SOS Dolfijn roept mensen op om de dolfijn gevuren te litten en net onnodig het wetter in te gaan. En verder, bij manege Gaasterloon in Harig is orne weekend de jaarlijkse jeugdvogelwachtdij van de Boen Friese Vogelwachten houden. Met verschillende activiteiten kon de jeugd in de kunde komen met de natuur en de vogels. En Jan Klein van de Vogelwacht Koudum en omstreken die vertelt wat dan ook de blibje voel op die dij.
3: Nou, een soort informatie over alles wat leeft en vliegt en zwemt, om het samen te zeggen.
4: En bij waar werk je hem geer om dit te organiseren en hoe is die geerwerking ontstaan?
3: Dat is Geert vanuit het BFW. En die organiseert dan elke jaar ergens over zijn jeugdvogelwachtdij.
4: En wat is een beetje je doel bij deze jeugdvogelwachtdij?
3: Nou, vooral de band, bewust een maatje van wat leeft en vliegt. En iets over dan thuis achter de computer zitten.
4: En waarom vind je het zo wichtig om ben je daar bewust van te maken?
3: Nou, omdat er zowat ben die komen niet meer buiten door, vinden we zelf tenminste. En dan proberen we zo vol mogelijk dan weer om ze kennis te maken met de natuur.
4: En hoe zorgen je dat de belangstelling van de jeugd voor de natuur en de beesten hem ontwikkelt, de laatste jaren?
3: Ja, bij u zit dat wel goed. Want wij organiseren dan ook regelmatig weer een viswedstrijd en we gaan het Londen even terug. En dan organiseren we even een pionsje bij de kastjes langs. Die hebben we dan ook in de vogelwacht. Bij de koolmeesjes en pimpelmeesjes en dat, wat al geleefd en dat. En

0: Anastasia and Not That Kind in the Fire. Ja, dus John Mayer and Waiting on the World to Change.
1: De media van de morgen.
0: En nou eerst Fijke, mij het Nijs uit de Orenmedia.
2: Ja, de Friese kranten heb ik voor me lezen. Voorop het Fries Dijblad een foto van Karel Damen uit Bijlen. En die maakt een foto van de centrale apotheek in Ljouwert. Dat prachtig mooie gebouw, monumentaal pand in Art Nouveau-stijl. En daar is het ik om te dwaan. Want morgen, woensdag 10 juni, is het Wereld Art Nouveau-dij. Dat wist ik net, maar die is er dus. Oh. En dat wordt in heel Europa wordt dat viert met tentoonstellingen, lezingen, kuiers. Dus ja, ze wordt stilstaan bij de populaire kunststreaming. En jou die in de oude weekend al activiteiten. Ja, wat word je met zo'n prachtig mooie gebouw als die centrale apotheek natuurlijk.
0: Oh, dat is waar die viszaak nou in zit.
2: Sure, dat is dit gebouw.
0: Ja, dus ja. Het, beneden zit de viszaak. Tenminste, de laatste keer dat ik er hier.
2: Oké, okay, ja. En nou zou even net zien wat er in zit. Maar ja, misschien weet Arjen het. Ja, die komt binnen en die denkt, maak een foto aan de bak.
0: Het geheugen van Ljouwert.
2: Arjen, ja? Het gebouw van de centrale apotheek. Wist je wat er nou in zit voor winkel daar onderin?
3: Nee, dat vind ik net.
2: Nee, sorry. Het is wel een prachtig gebouw.
0: Ik dus, zei viszaak, maar er is zo Griff van Harker wijzen die nog zei, nee, er zit geen viszaak.
2: Ja, die vindt het beter.
0: Ja, nou, dat hebben we dan
2: wel. Hij vindt het net. We maken vaker het centrum in. Ja. Dat is wel duidelijk.
0: Ja, dat, ja.
2: Ja.
0: Ja, dat klopt dan wel. Hè.
2: Ja. Even zien, 2024 wie een goed jaar voor de touringcar sector. Reizen met de touringcar zit in de lift. De sector heeft moeilijke coronajaren definitief achter zich gelaten. En toch blikken uit nieuwe cijfers. Ja, dat waard ik wel even tiert inderdaad. Want in corona heeft het natuurlijk heel dreig gehad. Mensen mochten net met de bus. Daarna hield het ik wel dreig om weer chauffeurs te vinden. Want ja, in die coronatiert, die chauffeurs die de windbedrogen, die jongen die chauffeurs dienen. En ja, die zochten wat oorwerk natuurlijk. En die, ja, een chauffeur die kent altijd overal wel aan de slag. Dus wie wil heel dreig om die mensen waarom te krijgen. Maar het is kennelijk wel slag. De gemiddelde bezetting per touringcar is in Sonia tiert omheen gingen van 38,9 naar 46,6 personen.
0: Oh.
2: Nou, en de bizzen in de. In de sector is er dus wel wobbly op mij. Al ja, die nieuwe onwaars van chauffeurs is en bood wel even een uitdaging. Dat staat verderop in die kranten. Dan even zien de layout. De kranten heb je voor me lezen. Ja, generalen voor WK biedt Oranje weinig vertrouwen. Inderdaad. Daar heb ik al uitgebreid. Oehoorn. Maar ja, nipt mij twa in je woon. Juste Joen, in het laatste oefenduel voor de start van het WK moest het in Oezbekistan, die oefenwedstrijd. Dus ja. Dan ik strangere eerst om zorgfraude vaar te komen. Dat zit voorop de Ljouwerter kranten. Om zorgfraude tegen te gaan, scherpt het kabinet een aantal regels aan. Ze werken aan een wet die het helpen moet om vaar te komen dat malafide zorgaanbieders beginnen of op een nij aan de slag gingen. Ja, er wordt een heel soort mij fraudeerd. Bedrogen die totaal geen doel hebben over zorg. Ja, die richt je maar een bedrog op. En ja, kennelijk, jij kent het ik wel wat bij het tafelsjoch. Maar er was er nou dus gelukkig wat ondwaan.
0: Ik heb even een correctie.
2: En dat is? Geen viswinkel?
0: Er zit een viswinkel Sinoer.
2: Oh, dat Sinoer.
0: 30 week in de war. Maar ja. Volgens mij zit er gewoon een apotheek nog in dat gebouw.
2: Oké. Okay.
3: Ja. Oh, het wordt verbouwd volgens mij.
0: Dat zou ik nog kennen.
2: Het wordt verbouwd?
3: Ja, ik denk dat het verbouwd wordt.
0: Op de voorstreek dus.
2: Maar dan was het net vol onverhoorje, want ik bedoel het onsjog van het gebouw, maar het wordt zelden blauwe.
3: Binnenkant, leuk.
2: Ah, nou.
3: Blauw iets van appartementen misschien nog.
2: Oh.
3: Ja, begin wie dat te dagen.
2: Ah.
0: Nou,
2: ja.
0: Ze staan nog een plaatsje toch redelijk compleet, uiteindelijk.
2: Ik verwacht hier nou een run op appartementen in een centraal apotheek in Ljouwert.
0: Dat denk ik wel, ja. Eerst om leven, Arjen Overmaat.
3: Eriet, goeiemorgen.
0: Goeiemorgen. Dadelijk nou in Friesland natuurlijk.
3: Ja, zeker.
0: Nou in Friesland.
3: Ja, nou ja.
0: Nou ervoor.
3: Daarna in Nou in Friesland. Ja. Waar is nog even tussen Jochere Tol van Noffelijke Muziek bij de koffie. En dan gaan we het even, dat is echt wel bijzonder. Als dan die Brookline omstapt, dat is vlakbij Boston in Amerika. Ja. Dan liggen het haast wel, dat is het in Friendship wist. Daar zit een exacte kopie van het stadshuis van Friendship.
0: Hoe komt die daar?
3: Nou, dat is een vraag, dat zie ik je uit. Yes, die nodig voor. En ja, Noffelijke Muziek bij de koffie. Forner, Asen, maar eens even. Say you will.
0: Nodig voor dus. En dan in Friesland.
3: Ja,
0: net een rap. Eerst even genieten van die muziek. Ja. En die mooie verhaal dus.
3: Ja, leuke prijzen. Ik nog.
0: Dus. Prijzen. Alle keer dus in nodig voor. Dit weer in elk geval. Nou, in Friesland. Goed. Welkom. Ga maar presenteren. Kijk alweer. Friesland van de Moor, wie dit van Joert. Ik wens jullie een hele Noffelijke Dij. Dag.
4: En dan iets van de hele dij. Is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
13: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: Nu Jelle Seubring met het NOS Journaal. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat komt door een aantal heffingen die het kabinet van plan is in te voeren. Waaronder de suikertax, legt supermarktkoepel CBL uit.
17: Dan heb je het maar zo over €1 miljard, wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
16: In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal van die heffingen en maatregelen uit te stellen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om het automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Dat blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
18: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
16: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger, en dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en bijna 500 mensen zijn gewond geraakt. De aardbeving had een kracht van 7,8. Het weer. Vandaag is het weer wisselvallig. Af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dank u wel. Fijne snarkist op de Friesland. Nou, de voor, maar voor naar en dat is alweer al oer een minuut hier.
19: Do hast een hoes oan het wetter en worst dit verkeerpje. Dan zie ik de makelder die dweien oan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van din hoes had u zo voen. Nou do nog. Wonenaanwater.nl.
20: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
21: Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
22: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen hier.
21: Kom naar Easysit in Burgen. Nou, ons zo noemt het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
0: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland. Balt.nl.
1: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: De muziek.
1: Mooi, hè?
0: Nice.
1: Het heeft al impact.
2: Het waar.
3: Wat wil je nou nog meer?
0: Alles wat er spiel
2: is.
4: Het is heel goed dat jullie mij erop wijzen.
0: Nee, onder op die
4: En ik zal er voortaan goed op letten.

0: super succesvol, wiens nou echt het in Nederland. Maar dit wie dan wel weer een hit in Jokje 80 voor Delegation. Put a little love on me. Eindelijk succes voor de Britten hier in Nederland. Goeiemorgen, hou ervoor.
1: Goeiemorgen, Arjen.
0: Ja, fijn als de best. Hier zit de morgen naast door het tijdshoes van Friendship. Dat eigenlijk ook in Brookline in Massachusetts zit. Eén op één kopie, hoe zit dat nou? Nou, wat letter hoor, maar is het overigens misschien bij de koffie of misschien bij de champagne Jewel flesken nog, actie hoor. €50 wist de minimale kwieten, was hier een flesje van opdrinken van de Moët champagne. Robert van Hemert en Donnie.

Lena Marlin en Sitting Down Here. U doet hier 12 tours en ja, dan kan het uit. Ja, Sitting Down Here, dat dacht Stevie Nixek. Doet zien Aspen wie. Net een verkeerd uitzicht trouwens. Vanuit Ruud naar Boeten zeggen ze de besnijde toppen van de Rocky Mountains. En ze dacht, ja, ik zit hier dan wel, maar wat doch ik hier eens? Relatie met Lindsey Buckingham, die roem op de eind, het yield wie op. De muziekcarrière die woon net en krijgt op dat moment in al haar onwissigheid en haar verdriet. Skrun Stevie Nicks, misschien wel een van de moerigste, mooiste liedjes in. Oer groeien, loslitten en trochgeen zillen. Landslide, Fleetwood Mac.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf €0 eigen.

0: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
6: Hey, Albert Zien is het. En dan zijn we hier wat er al in je bad in Friesland. Frieske Nijs, Fijke Wouda, goeiemorgen.
7: Een goeiemorgen. Het decennema van de vogelhelling in Oertrup pleit het voor een nachtelijk meerverbod voor robotmeerners. Stiekelbargen ben s'nachts actief en hoe liep je een ervaring met de meermachine meestentijds net?
8: In België en Duitsland ben je er allemaal bezig en is het van deel af verbieden om nachts met robotmaaiers te werken. En dat zou voor u in Nederland misschien ook wel een hele mooie oplossing zijn. Want die stiekelbargen ben natuurlijk nachts warber. En daarmee zou je een heel soort letsel voorkomen kennen, een heel soort problemen voorkomen kennen. Dus eigenlijk is de oplossing niet zo heel moeilijk, maar we moeten even omdenken.
7: De vogelhelling had momenteel een bijzondere gast, een lammergier. Het beest was de Utpedel op het Ameland. Boswachter vond de grote roofvogel en bracht het beest naar Oertrup. Daar moesten ze al even wat regelen voor het fretten voor die lammergier.
8: We moesten voortendaleks de eerste op ziek naar bonken. Want het is natuurlijk een mergieter en hij eet bonken. Dus een van onze medewerkers had contact zeg maar, met een plaatselijke slachter. En die had het hier net al geregeld voor u. En nou is het zwaar dat het beestje zo snel mogelijk er bovenop krijgen.
7: Er wordt bloedonderzoek dienen om te achterhalen waarom de vogel zo verzwakt weer. Zodra het beter gaat met de lammergier, wordt het beest naar Zwitserland gebracht. De stichting Levenseinde Regie zal juist een petitie bieden om de Tweede Kamer, waarin ze stellen dat Els zelfs beslissen kan hoe zien als haar lippen zijn. Nou, maar dat alleen nog bij ondraaglijk medisch lijden en had de dokter het laatste woord. Dit burgerinitiatief wil dat verorien. Dat zal nevens voorzitter Wim van Dijk net leren ter extra druk bij de huisdokters.
9: Zou dan misschien zijn dat ouderen langs die weg min of meer geprest worden om een eind aan hun leven te maken. Nou, daar is geen enkel wetenschappelijk onderzoek dat ondersteunt. Dus dat is de reinste flauwekul.
7: De petitie is er op 74.000 mensen ondertekenen. Een automobilist is juist jong bij een eenzijdig ongeluk op de Greense Streetweg in Ljouwert, maar de schrik vrij kwam. De man rekken de macht tot stuur kwijt, bedaar in de berm, rekken een pijltje en kampt daar stilstandje in de vangrail in de middenberm. De auto rekken botsconciëren en maastrog een berger futsleept worden. Sven Nagelhout uit Woudzijn verleert vlinier zijn dochterke Aniek onder gevolgen van een zeldzame hersentumor. Door een weekend stierde er in de ring op het kickboxgala Move to Change op het Jereveen. Bij oren kickboxers had er een bedrag van €21.500 ophellen voor het Prinses Maxima Centrum. Nagelhout had lang naar het evenement te werken, vertelt er.
10: Ja, eigenlijk is het hartstikke mooi. Het was een hele mooie ervaring om hier naar te werken, heel goed trainen. En meer komen we natuurlijk naar de waan. En het is gewoon spannend als je er dan echt stierst en het moet gebeuren. Dan, ja, ik kan zelf vaak trainen in de sportschule, maar de conditie is gewoon minder als je stierst.
7: Het waar, ja, het KNMI was kocht op een eigen lokale tongerbui, maar kans op hagel en windstjitten. In de rin van de midden hield daarom Kore Giel in Friesland. Er kunnen windstjitten van 64 kilometer in het oren voorkomen, dat is windkracht 8. Midjes komen er met name in het eerste en zuideesten van het land nog buien voor. In de jong wordt het weer rustig.
6: Dank u wel, Fijke. Meer waren reis, zomer op Friesland.nl of in uw app. UB40 in de razen. We hebben er zelfs wel wat waar om en ik Nielsen, den Haai, ijskoud.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar lang.

0: Theater gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de nederlandsekluis.nl.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de nederlandsekluis.nl.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Node voor. My Arjen Overmaat.

Nielsen en IJskoud, Wilger op Friesland. Even de luchtgitaar al 15 pluggen. Ja, dit wordt het zeer onder eer, maar ja, dat krijg je ervan. Joan Jett en de Blackhearts, Aasen. I love rock and roll. Maar eerst het verhaal van Tony Watson. Tony werkte in een kledingwinkel. En het vond ze op zich heel leuk, maar ze hier altijd Ian, Grutte, Dream. En dat wie muziek maakte. Dus zij zei, jongens, ik vind het leuk hier, maar ik hou er mee op. Dus zij nam ontslag, verkocht alles wat ze hier winnen een jaar lang in een buske. En doe alle dagen mooi. Ja, ze moest gewoon die hoofdscène optreden als stripmuzikant. Zodat wie al zelfs haar dream, omdat ze daar al een beetje van leven kon. Maar haar grootste dream, wie hopelijk terugbreken als artiest. Als, nou ja, grote ster. En dat is toch wel een beetje slag. Want waar draai ik? Tony Watson. Ja, give it better als Tones and I. Ja, dit wie toch een grote hit voor haar. Ek in Nederland. Ze komt uit Australië, dus de broad kin haar. Never seen the rain. Oh.

0: John Jett en de Blackhearts. I love rock and roll. Nou, de voor, Aasten, Nightseen. Wij hebben vanzelfs dan weer de quiz. Jetter of letter. Wat kist winnen? We hebben Music Match. Leuk muziekspultje, dat is wat zien kist. We vragen Ian. Die oegrieselijke lekkere koekjes van Oude Voorjaar. Ze vleren erdoor iets. Ben ik altijd samen om die kist te winnen. En wij hebben de Omroep Friesland koffie of thee. Om maar drie leuke prijzen. En als mij spelen worst, het had die krijgen. Maar die jeetje van deze vrouw. 63 hier wordt ze. Ik jou gewoon de naam, want dat is net de vraag. Tatjana had hij jeetje gehoord. En ja, dit is vanzelfs een bekende uitspraak uit een legendarische film en serie.
1: Buurman, wat doet u nu?
0: Maar waar komt dat uit?
1: Buurman, wat doet u nu?
0: Als dat wist, jou terug via de app van Omroep Friesland. Of de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9-9. Nou, we aast net zien. Leuke vragen, jetter of letter. Leuke prijzen. Ja, en
1: Buurman, wat doet u nu?
0: Als dat wist, uit welke serie, welke filmriegen dat komt. Jou terug. En dan spreek je die aasten. Nightseeing. Act the Everly Brothers nog op het listje. Wake up, little Susie. En een mooie klassieker van de kast. And now you die.

0: Omroep Friesland.
1: Twaar Nieuwhout op punt 2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie van goed wij.
3: Tromeesje mij in beheining.
4: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
2: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
5: Voor een nieuwe Jeep. Heimer, service en auto's, is de Van Elseny.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Te warm om te werken? Net voor Airco Techniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Airco Techniek Friesland. Dat is lekker fris.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. De Chinese ambassade in Washington wil dat de VS stopt met het maken van discriminerende lijsten. De brand gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen raakten ontheemd. Veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. CCML gaat nu ook in België Chocomel heten, net als in de rest van de wereld. 77 jaar geleden ontstond een afwijkende naam voor het chocoladedrankje, omdat Chocomel in België niet kon worden geregistreerd. Nu kan dat wel, dus is de naam straks overal hetzelfde. En het weer, de zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen er buien toe en ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
10: Ja, dank u wel. Nou, daarvoor, wij hebben haast Jedder of Letter. Mooi muziekspul en denk ik stikke leuke speeltjes, maar weer of leuke prijzen vooral. Music Match is in die een leuk speeltje, maar zeg een prijs. Wie vraagt Ian? We hebben de koekjes en de Omroep Friesland koffie of theelepel. En dit is het kwalificatiefragment. Ze had hij het, je hoort 63 eer, wat ze. Tatjana, uit welke serie of film Riege komt dit?
11: Buurman, wat doet u nu?
10: Nou, als dat wist, jou terug via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620. Via horen Jochen, Ian, Jochen.
11: Buurman, wat doet u nu?
10: En waar weet, spreek ik de jaarste naar onder horen Nenasa.
12: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we oorzen soms en naar zijn steen op stoel?
13: Maar lieve, dat is ons net te betellen.
12: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, kop een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
13: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, op een jouwer? Des is goed.
14: Haast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en haast geen afvier nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van die drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
13: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek neemt,
12: zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Big
16: Green Funny's actie. Kind 1035 maar 925 euro, inclusief installatie.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
17: Nulde voor.
18: My Arjen Overmaat.

0: Jan Welten, een echte liefde is te koop. Juster had er hele grote prijs gekregen van de Buma. Als grutste hit van het jaar 2024. Alleen nog op Spotify is er al 58 miljoen keer streamd. En er kan nou weer even een keer extra draait hier bij. Want ik heb nodig voor wie samen wil Welten. Tieren, mijn echte liefde is te koop. En ik nog Nena, 909, Loopbalans.
1: Jetter of letter?
0: Auke Zelderus, collega die kan binnen. Die zei, wisten ze wel dat Nena 26 oktober in de Oosterpoort in Greens zit. Volslijn uitverkocht, maar Auke erbij. Nee, dat wist ik even net. Dat is leuk. Dank u wel, Auke. Nena dus, in Grees. En ik draaide haar. Contact, Mai, de auto van Marijke uit Frentje. Marijke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het?
2: Ja,
0: best. Ja,
2: best. Ik ben
0: onderwijs. Oh, ja, is dat... Ja, ja, dat moet gebeuren. Wat haast heb je het eind dan?
2: Ik moet elke 4 weken een infuus. Van mijn ziektes.
0: Oké. En ja, het is nou net iets geweest dan een voor de uitjes, denk ik.
2: Nee, het is mooi dat het er is, maar het is wel vervelend elke jouw weekend.
0: Ja,
2: maar
0: dat is het. Nee, en hoe lang wordt het zoiets dan?
2: Ik ben daar een hele dag.
0: Een hele dag?
2: Ja.
0: Zo. En best dan aan de eind, best ik wel aardraaid, denk ik.
2: Ja, zeker. Maar dan
0: hooi
2: het
0: er verder in. Dat is goed. En misschien Joert is het sowieso nog wel een goede dag dan. Als je alle prijzen winst in de leukste quiz bij de koffie. Ja, er had nog geen koffie erbij. Dat Jerry kijk wel van de beste onderwijs. Maar had wel een goede antwoord in stuurt. Want deze vrouw die had hij hier, Joert.
3: Buurman, wat doet u nu?
0: Dit is Tatjana. En de vraag is: uit Hokker verneemde serie of filmriegen komt dat fragment?
2: Vlodder?
0: Ja. Had de nije vlodder riegels, John? Ik nog net, maar hoe? Dovel?
2: Nee, ik ken het. Nee.
0: Ik mis dat helemaal. Had die orenfilms was John in de serie, toevallig?
2: Ik heb wel wat John, maar net al hier.
0: Nee, nou, ze had hij hier gehoord. 63 jaar is ze wel. Nou. En daar je het onder oren oor in de quiz. We hadden het oor Tatjana. En Nederlandse series en films, daar wat ik hoor. Nou, vraag Ian. Ik draaide correct vanzelfs. Nena, naar zijn Loevelands. Dat komt uit 1983. Maar ik wil graag weten wanneer wie vlodder voor het eerst te zien op de Nederlandse televisie. Wat denk je? De serie hak het dan hoor.
2: Ik denk. Je bent je 84?
0: Ja, dat hoeft alleen maar jedder of letter te zissen. Ja, dus
2: Nena kwam
0: letter. Ja, Nena kwam uit 83. En de antwoord op de vraag dus wanneer de serie van Vlodder voor het eerst op Nederlandse televisie te zien wie is dus letter bij die. En ja, nou, dat is goed. Maar al wie het wel wat letter dan, dat is toch zei, nu had je een 93 wie de serie voor het eerst te zien.
2: Okay.
0: Ja, maar het jouwt niks, want het is helemaal goed. Music Match hast al in de tas. En net alleen nog als actrice, wie is populair, ik als jongeres. Tatjana, had ik het dan hoor. Dit weer een grote hit voor haar. Tegere mij Gerard Joling, Can't Take My Eyes Off You, van een cover voor zelfs. Maar wanneer zong ze dat nou? Jedder of letter als vlodder?
2: Letter.
0: Letter, zei ze. Zullen we even zien dat dat goed is? Ja?
2: Nee, ik denk
0: jetter. Dat is jetter. Nou, dat is even een goede correctie. Want dat is goed. Nu je 92. Ja, dat is maar hier.
2: Okay.
0: Ja, het is gewoon jetter als een je 93. Maar hartstikke goed corrigeerd. Hartstikke goed. De koekjes hartstikke al in de tas. Dit is zo mooi, wat Marijke.
2: Oh.
0: De Omroep Friesland koffie of theelepel, Kim van Dijwijzer. Nou gaan we heel wat. Nou gaan we heel wat oorzaar. Acteurs die zong, Tatjana in de show dan wel, maar deze zong ik.

0: dit is Anthony Kamerling. Hero. Ja. Toen ik je zag. Maar wanneer wie dit een hit? Jedder of letter als die dat veske van Tatjana uit 92?
1: Ik denk, ja, dat is moeilijk
0: in ieder geval. Ja, dat is even goed night denken nou, hè?
1: Zo. Ik denk letter. Ik weet het net.
0: Dat denk letter altijd goed is, Marijke. Dan had je gewoon alle prijzen won, hè?
1: Ja.
0: Is het letter? Is het echt letter, zo zin? Marijke, het is letter. Njochtje zo en
1: nou, geweldig.
0: Het applaus is voor jij.
1: Geweldig.
0: Wij sturen alle prijzen op naar Frentje ta en hopelijk valt het jullie allemaal ta en mij.
1: Ja.
0: Dank voor het meespelen.
1: Ik ben er ondertussen, dus
0: dank je wel. Kerst ook goed rondtinken alle prijzen die staast in de bus krijgt.
1: Fijne dag. Hartstikke leuk. Okay. Dank en fijne dag.

ik dus playbacked op de Bonte Jong van groep 8. Hoskins Jong. Ja, het zegt weer. Brian Adams, Rod Stewart en Sting. Together my 12 run. Van mij, ja, dat moest. Want in treien. Dus ja. All for Love. Ik hier die single, want dat was een heel grote hit. Kwam uit de film The Three Musketeers. Ik denk, nou, die Mark Havas zelfs, dat is een hit. En ja, dus dan konden we die heel vaak oefenen. Nou ja, het was een daverend succes. Dat kan ik wel vertellen. Weer mooi, Jong. In groep 18, Rensje Magist. Ja, zou wie dat? Mooi. Aast hadden we het over skiernissen trouwens. Als het in de Amerikaanse Ben Week omstapt, Brookline, dat leidt eigenlijk Jet Be Boston, niet het. Als daar omstapt, dan kist heel goed het gevoel van Frenchen krijgen. Dus denkt, ik stap hier in Frenchen rond. En hoe kan dat nou? Nou, er staat een kopie van het Frenchers Stadhuis. En hoe is die nou aan de orenkant van de vraag bedaren? Daar hadden we het aast even hoor. En het Friske Nijs komt voorbij. En vast zelfs noffelijke muziek bij de koffie van The Sweet. En Papa Joe, you know the four. In the

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, thinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert giet.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo!
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie olifant!
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan bij Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Nu bij Dirk, Unox Knax, 2,49. Dat noem ik nou echt voordeel.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Het is Hastiaal van Alphen. En Timo Jepkema, die had het Frieske Nijs. Mijn naam Timo, goeiemorgen.
14: Goeiemorgen. Het die cinema van de Vogelhelling in Oerter pleit het voor een nachtelijk meerverbod voor robotmeerders. Stiekelbargen die binnen meestentijds nachts actief. En hoe liep je zo'n onvaring bij een meermachine meestentijds net?
15: In België en Duitsland is er allemaal bezig en is het van deel of verbeeren om nachts met robotmaaiers te werken. En dat zou voor u in Nederland misschien ook wel een hele mooie oplossing zijn. Want die stiekelbargen zijn natuurlijk nachts warber. En daarmee zou je een heel soort letsel voorkomen kennen, een heel soort problemen voorkomen kennen. Dus eigenlijk is de oplossing niet zo heel moeilijk, maar we moeten even omdenken.
14: En ze hier nog oornijs, want de Vogelhelling had op het stuit een bijzondere gast, een lammergier. Dat bist wat Hildo Wurg Del op het Ameland. Een boswachter voende grutte roofvogel en bracht het bist naar Oerterp. En daar moesten ze al even wat regelen.

0: naar Zwitserland bracht. De groei van het tal banen in Friesland valt de komende tijd haast helemaal stil. Blijkt uit een nieuwe prognose van het UWV. De hoge energieprijzen en internationale spanningen spelen daarbij een grote rol. Benamen in de industrie, het vervier en de uitstuursector kunnen banen verdwijnen. In de zorg en de techniek wordt nog wel groei verwachten. Het UWV zei dat de arbeidsmarkt krap bloot door vergriezing. Het UWV roept werknemers en werkjouwers op om personeel te leren om orenfuncties te dwaan. Zat aan die de omscholen. De eigenaar van een winkel in Snits had slimmer vakaan bij een grote oplichtingszaak. Hij had verskate ouderen behoorde voor online oplichterij. Het gaat om klanten die het van grote bedragen een cadeaukaartenkeepje voeren. De winkelman van de Primera vertrouwde dat net en sloeg alarm. Nevens de politie gaat het vaak om zogenaamde liefdesoplichters. Die winnen eerst vertrouwen van slachtoffers via internet. Daarna vragen ze dus om geld of cadeaukaarten. In verskate gevallen koer de winkelman voorkomen dat slachtoffers grote bedragen kwijtrekken. De stichting Levenseinde Regie zal jullie een petitie aanbieden onder Tweede Kamer, waarin ze stellen dat Els zelfs beslissen kan hoe zien als haar lippen zijn. Nou, maar dat alleen nog bij een ondraaglijk medisch lijden en had de dokter het laatste woord. Dit burgerinitiatief wil dat verorien. Dat zal nevens vastzitter Wim van Dijk net leren tijd extra druk bij de huisdokters.
1: Idee zou dan misschien zijn dat ouderen langs die weg min of meer geprest worden om een eind aan hun leven te maken. Nou, daar is geen enkel wetenschappelijk onderzoek dat ondersteunt. Dus dat is de reinste flauwekul.
0: De petitie is toch 74.000 mensen ondertekenen. Dan het waar, de zinneskind, maar het binnen ook buien. Het is zo'n 16 graden. Vanmiddag worden die buien voeler, maar toren en kans op hagel en wind zitten. Daarvan hield Cor de Giel in de hele provincie. Jonne vannacht nog altijd kans op een bui, maar een graad als 8. Morgen in de hele provincie buien, mogelijk ik mijn tonger. Het is dan 16 graden.
2: Dank u wel, Timo Oernoeren. Dan Jevri Wer, Haast iets Aima, Marek Chaka Khan en Big Mountain. Every day. Ja, I love your way, baby. Hoor 2 minuten.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
13: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: Ik denk dat dit helemaal een link is. Dat ik Nice die Liz in mijn Versietse High Mind en I dan de Three Degrees en The Dirty Old Man. Nee,
1: onder op Friesland. Nee, nee, nee.
2: Node voor.
0: Ja, als het in de Amerikaanse stad Brookline omringst. Een beetje de fietsenstalling van Boston is dat, een beetje vast tijdje. Dan kun je maar denken dat het in Frenchier bedarre is. Want daar zit namelijk een exacte kopie van het Frenchier Stadhuis. Hé, maar hoe komt zo'n Friese gebouw in een andere kant van de wereld te loren? Nou, Josse Pietersma, conservator van het Museum Marten, nou, uit Frenchier, het Jet Museum, dus die zullen vast wel wat hoe weten. Hak op de telefoon. Josse, goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen Arjen.
0: Het is fijn dat wij deze vraag even ontdijfbaar lezen kennen. Maar hoe kan het nou dat er in Amerika een kopie van het Stadhuis van Francis zit?
3: Ja, dat is nieuwsgierig. De eerste keer dat ik dat zei, de tochter kijk van, nou nee, dit zult toch net bier werden. Hoe komt zo'n zo'n Stadhuis daar? Dat had alles te krijgen met de wereldtentoonstelling, de World Fair, de vrouwtuitstalling, kun je zeggen, van 1893. Die wie in Amerika, in Chicago, en toen had de Nederlandse cacaofabrikant Van Houten, die had zijn bijwollen daar een mooi paviljoen ha. En toen is er kozen voor het Stadhuis van Frenchier als, als model wat kopieerd is.
0: Maar waarom dan krijgt Frenchier, broer? Je kan alleen mooie huizen nemen of gebouwen. Nou is het een mooi gebouw voor zelfs, maar hoe komen ze dan bij Frenchier te lonen?
3: Ja, dat is... ik denk dat dat alles te krijgen had met het feit dat er krekt ervoor een verbouwing was hier. Van het, een restauratie van het Stadhuis van Frenchier. En dat wie dien toch de verneemde architect Kuipers, die het ek het Rijksmuseum dien had, die het ek het Centraal Station in Amsterdam dien had, maar ek de Bonifatiuskerken in Dokkum en in Ljouwert. En die hie de leiding over die restauratie. En dat wie van, dat wie in zijn kleer mij in 1890. En ik denk dat er gewoon de tekeningen van het Stadhuis nog op zijn tafel hoorn had. Op het moment dat Van Houten los kwam van... nou Kuipers, nou maak je eens eventjes wat moois voor ons meidje. En dat maakt lekker Hollands kwezen. Dat maakt iets wezen wat die traditionele sfeer van de 16e eeuw uitstraalt. De glorietijd van Nederland. En Kuipers die had zijn van, nou, dan had ik nog wel een leuk modelletje hier te lezen. Ik denk dat het zoiets
0: ongeveer is. Maar dan nog de vraag, Jos, misschien kist dat u lezen. Ja. Waarom zou die Van Houten, die Gutte cacaofabrikant, saffolle, want dat is natuurlijk, dat kost het flink wat centen van zelfs. Waarom stekt die saffolle yield nou in zo'n tentoonstelling, zo'n vrouwtentoonstelling dan?
3: Ja, dat is iets... iets wat je de hele tijd zorgen. Het is het plak werd de hele vrouw hem tonen kan. Hè? En dan doe je dat dat keer op twee wijzen doen. Dat doe je terug gentelet hoe ongelooflijk modern je binnen, als hoe ongelooflijk rieke traditie dat je hebt. Twee hele mooie voorbeelden van het moderne binnenwolde de Eiffeltour in Parijs. En het Atomium in Brussel, dat binnen gebouwen die ooit maken binnen voor een wereldtentoonstelling. En het idee wie nou die zullen naar de hoorn wel afbrutsen worden. Maar dat wie een zulke revolutionaire ontwerpen, die binnen gewoon blurren, die steen daar nog altijd. Een heel soort orengebouwen binnen afbrutsen naar de tentoonstellings. Want ja, wat maak je ermee? En je kent het dus echt. De traditie ingaan. En dat is wat mij Van Houten die daar iets haar voer. Het is een plak waar je jezelf echt even del zetten van de hele wereld. Hè? Dat daarna iedereen die ter west had, die zei, ja, maar poeiermolken, je moet er maar één type poeiermolken aan. Dat is die Hollandse. Die mooie, traditionele.
0: Ja, ik snap het. Ja, en dat in die tijd, dat wie voor zelfs heel grut. En dat krijgt even wat oor zoals een stand zien WTC. Dit is echt wel even, dit is de hele wereld die kwam daar en die koest die zelfs een keer zin litten. Ja, oké. Okay. Maar...
3: Nou, dat doen we. Dat gebeurt nog, hè. Ik ga er eventjes... Even bijhellen. Je had de expo van 2024 nog. Nou, dan haast ik der stenen pauwen die ter Delft zet binnen. Ik had het even op Wikipedia, ik moest het even opzieken, want ik had echt net al je paraat. Als die van 2010. Tjonge, jongen, jongen, wat een. Dat binnen echt landen die mij daar hun zelfs eventjes onder hele vrouwt tonen. En litten daar dan echt de gruste architecten bij onrukken om dat te dwan.
0: Ja, dus ik in 1893 doe je dat dus in Chicago. Maar ja, nou, dit hoest, dat zit in Brookline. Hoe komt het daar dan weer?
3: Ik denk omdat het uiteindelijk de fairground, de tentoonstellingsplak, die wordt op een gegeven moment ook weer herinricht. Hè? En dan zei ze van nou, wat bleef steen, wat bleef net steen. En toen had Immen het opkocht. En het dus weer gewoon stientje voor stientje opbouwt in Brookline. In Massachusetts. En nou is het dus een particuliere wente. Ik zou er zo graag in wollen.
0: Ik snap het, ja. Want
3: ik bedoel, dat was toch chef. Want is echt de binnenkant. Zitten er echt nog elementen waarvan ze zei van ja, dit is echt. Dit is friendship. Dit is. Ik lees dan. Je kent er net in. Het is gewoon particulier. En ik denk dat ze er net op zitten te wachten. Dat iemand er niet onder door stiert van Mike even binnen zien. Maar dat er gewoon Delsblauwe tegeltjes in zitten. Het is echt van houten. Is het zo Hollands mogelijk? Is het Delset?
0: Nou, prachtig. Als we een keer in Brookline binnen, dan neem ik even een foto ervan. Het is geweldig. Dat is, eigenlijk is het al haast een attractie op zich. En die mensen die erin waaien, misschien ook geen idee dat dat kopie is van Stadhuis van Friends. Nou ja, geweldig. Nee, mooi. Josse Pieters-Matier, dank voor deze nieuwsgierige uitlis. Hartstikke mooi.

rise again. Douwe Bob, nice single. Welcome to Outcast Town. Titel van zijn nieuwe album. We hebben er op dit stuit terug in Nederland. On het toeren is. Wij toeren aast. Nieuwe album. Nieuwe de Tuske Lame Skiplaat. Nieuwe een bepaald ier. Waarin Jesse Pasma 16 jaar is. Nou, ik verklap het alvast. Njoggetje 80. Ja, daar komen nieuwsgierige muzikale hits uit dat hier. En ik bar ik heel wat in de verhaal. Hou wat aanstoer. Eerst zit je nog Chaka Khan. En Ain't Nobody.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moon.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moon.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Nettelo.
3: Nee, dat is Nettelo.
0: Friesland van de Moon.
2: Werkcentrum Friesland is er voor vragen op werk. Vragen die slaven net bloed opstelst.
4: Hoe kom ik je waai?
2: Of in die tij wekker had.
5: Hoe kom ik aan het werk?
2: Vragen die toe in toekomst keer.
4: Waar kan ik van over werk leren?
2: Vragen die praktisch binnen.
6: Hoe vind ik personeel?
2: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
7: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
2: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
8: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zaagwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
9: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
10: Tromeesje maar in beëining.
11: Maar gewoon CA Plus, een certificering. Hè?
9: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De brand van gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op het WK voetbal in de Verenigde Staten twee wedstrijden bijwonen. Ze zullen op 20 juni op de tribune zitten bij Nederland-Zweden in Houston en een dag later bij Ecuador tegen Curaçao in Kansas City. Ook hun jongste dochter, prinses Ariane, zal erbij zijn. Het jongerenevenement Megaverstatie keert terug. Het begon in de jaren 90 als negendaagse beurs waar jongeren allerlei dingen konden doen, zoals internet uitproberen, een fotoshoot doen bij een modellenbureau of uitleg krijgen over SOA-bestrijding. Ook traden bekende artiesten op en er werd op tv verslag gedaan van het evenement. Jaarlijks trok het tienduizenden bezoekers. In 2004 werd de laatste editie gehouden. Een nieuwe organisatie wil de megafestatie nieuw leven inblazen, volgend jaar in juli in de jaarbeurs in Utrecht. Dan is weer nog, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe en het gaat ook stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
13: Mooi. Dank u wel. Nou, daarvoor, aasten tussen Laam en Skierplaat. Wij komen uit in Jochtje 80. Dan zie ik je bij u wat roepen. 1, 2 en 3 stier doet Jesse Posma section hier weer. Stek een keer worst. Heb je een geboortedatum terug, hè? Via de app van Omroep Friesland. Dan zie ik je het helemaal vergees voor u. Kost het niet. Niente naar een oppers. Maar wel een mooie oontinkers. En die 3 hits op die Jitje Dai. Heb je een geboortedatum terug via de app of de WhatsApp. En dan zie ik je het voor u.
14: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
15: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
2: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
16: Hehe, ANCPS zit een oer, maar wat nou?
17: Lid jouw spaarjood belissen terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwe. Kom langs of skiel je us. Zorg op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland, persoonlijk en dichtbij.
2: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
3: Voor een nieuwe Opel. Heima. Service en auto's. Is de voor Elsen hier.
8: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
5: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: Rondé en Break My Heart.
1: Tuske Laan.
0: En skiën. Jesse Postma is op de telefoon van Ingelum. Jesse, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Arjen.
0: Jin 20 februari, nu hoeft je 80, doe wie is 16 hier? Stiet hier op mijn papier.
2: Ja,
0: kop het wel, ja, ja oké. Okay, ja, ja, ja, best. Ja. En dat spelen we ook al in Ingelum.
2: Ja, klopt. Ja, de boeren en getogen.
0: Ja, wie er wel wat rijden in Ingelum? Als jong baas?
2: Nou, nee, net doet ik 16 weer er net vol te beleven. Dat nee. Maak ik heel erg aan. Nee.
0: Wat is bij het eind dan? Wist dat nog?
2: Nou ja, als je onze kroegentie, dat wie toen allemaal 16, dat wie in Belsum.
0: Ja.
2: Ja, dat wint toen een discotheek, Half van Holland, Sans Souci. Montybar wie er zelfs toen nog. Dus ja, daar moesten wij om een drankje in, als ik me zeggen.
0: En wie dat dan wel op sneur of het was nou vreten sneur en snijken, ik wel?
2: Nou, als je in principe sneur, maar ja, je ging soms ik word op moordaai toe. Dus ja, dan wie was dat je. Maar dat kon net altijd natuurlijk, moest ik betalen worden.
0: Ja, zeker. Ja, want hoe kwamst je om de centen?
2: Ik ben van al jongs eigenlijk altijd al bij de boer aan het werk geweest, ik noem zo.
0: Ja, dus als jongetje al.
2: Naar de boer, ja.
0: Oké, okay, dan is toch wel wat te besteden, denk ik.
2: Nou ja, we konden iets mooi rijden.
0: ja. En wie dan alleen nog bier wat er besteld waard of hier stek oren drankjes?
2: Nou, ik word wat oud, maar ja, je begon sowieso mijn bier.
0: Ja, oké. Okay. Nou, Njochtje 80, het wie ik het hier dat we naar je koninginnen heen. Want koninginnen Beatrix, wie is er naar je koninginnen? De huldiging, dat wie in Amsterdam, op 30 april, Njochtje 80.
2: Ja, ja.
0: En daar wie net elke keer het maar eens, want wie net al hier, ach jongen, wie nog van je rijden, de koningsoproer, of de kroningsoproer, mag ik zeggen. Geen woning, geen kroning. Dus dat wie al je krekers en ach,
2: dat is, ik zei.
0: Dat wie in Njochtje 80. Maar, de wie echt mooie nijs voor Joop Zoetemelk. Hij wie al 5 keer 12 worden. En eindelijk slaagt het hem om de Tour de France te winnen.
2: Echt bijzonder, ja. Ja, gewoon bijzonder hier.
0: Ja, dat is zeker. Ik weet het. Wie is wel een bioscoopman, hè?
2: Nee.
0: Dat is okay. Star Wars, The Empire Strikes Back. Hast toch net zo'n in de bioscoop
2: van? Nee.
0: The Shining, dat wie die enge film met Jack Nicholson. Dat wie ik een grote hit. En The Blues Brothers, dat wie ik populair in 1980.
2: Net mijn muziek, leuk.
0: De films zien dit. En muziek, ja, ik zit even te zien. Dit wie een van de grootste hits in 1980.
2: Vogeltjesdans.
0: Ja, elektronica's, ja. Maar die stiert net in die top 3, want die hebben we er nou even bij gepakt. Nee, dan maar snel aas en een karmaatje. Maar we laten we meestal even erbij pakken. Dit is de top 3 van de top 40 op Jin 20 februari 1980. De Joe Bataan, zei hij dit nog wat?
2: Nee, het klinkt wel bekend, maar dat is net. Je ging net voor.
0: Nee, Rap O Kleppo. Nou, dat wie de nummer 3. Dit is. Het is wat apostelijk nou voor deze tijd.
2: Ja, zelfs. Dat wel.
0: Maar ja, dit wie in februari is weer dit. Dus denk, waarom is dit nou niet in een hit dan? Maar ja, dat wie carnaval in die tijd.
2: Het
0: Nederlands Alvertal die zo meidwan voor het EK in Italië, maar uiteindelijk net niet eens gekwalificeerd voor het EK. Ja. Dus dat, nou goed. Nederland die heeft de bal. Het is, ken jij nog net echt een yes? Wat wie die muziek maken eigenlijk dan? Hey, yes.
2: Ja, dat is op zich wel, wel breed. Zowel Nederlandstalig, Engelstalig, rock wel. Ik woon heel prot. Maar dit had er nog net, net bij. Zit nou je even er nog maar in.
0: Ik ben benieuwd wat dat dan wordt.
2: Ja. Maar je maakt het echt mee. Soms zit het zo.
0: Ja, de Sugar Hill Gang. Ja, die won grote hit van Steve Wien in Nederland. Met Rapper's Delight. Maar ja, het is net echt die smaak, Jerk. Toch mag nou even een karmaatje.
2: Ja, nou, dan geven we toch even de laatste.
0: Toch noem maar hier dan maar.
2: Dan toch noem maar hier.
0: Het is echt wel weer. Dankzij die ben we toch weer een beetje in die tiert. We hebben rondkamer. Het is echt wel leuk om deze dan weer eens even te
2: Zo is het.
0: Dank je wel.

Het wie de populairste plaat op 21 februari, Snotje 80. Net helemaal in Engeland, maar wel in de rest van Nederland. Dankzij Jesse Bosma wien we weer even waarom naar de jaren 80 in de Tuskelaam en skiplaat Njochtje 80 om krijgt te wijzen. Ik ken mij dan, app ding, geboortedatum terug via de app van Omroep Friesland. Zetten we daar op het lijstje.

Wake Me Up Before You Go Go. Whammy, no de voor. Obro Friesland. Even een blik op de situatie. De Friske Dikken, de Enzoon, Snits eerst richting de ring naar Snits West. Daar is de oprit naar Sneek Sintrum. Even dicht, want er zit een vrachtwijn My Malheur, lees ik hier. Dan mist het even op de hichten. Hoer op de hichten sprutsen. Het Friske Nijs zit razend. Maar Timo Jepkema start de Grutte Nijsmachine op. Eerst nog even een mooie uithoud van de Sieg.

0: allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in.
0: omroepfriesland.nl/nijsbrief.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland, het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' eerste pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar.

0: En Timo Jopkema is hier maar uit Frieskenijs. Goedemorgen, Timo.
1: Goedemorgen. Een bijzondere zeldzame vogel is binnenbracht bij de vogelhelling in Oorterp. Het gaat om de lammergier. Een van de grootste vogels van Europa. Met een spanwierde van zo'n 3 meter en een lengte van een meter. De enorme vogel komt haast net voor in Nederland. Zo nou en dan maakt het er een vlecht uit de Alpen of de Pyreneeën wij. Bij de vogelhelling massen ze wel even wat iedereen regelen voor de lammergier. Vertelt Hetty Cinema.
2: We moesten voortendadelijk de eerste op zoek naar bonken. Want het is natuurlijk een merggieter en hij eet bonken. Dus wij een van onze medewerkers had contact zeg maar, met een plaatselijke slachter. En die had het hier naartoe geregeld voor ons. En nou is het zwaar dat we het beestje zo snel mogelijk erbovenop krijgen.
1: De lammergier was toch een boswachter voen op het Ameland. De vroegen wie deervurg. Er wordt bloedonderzoek dien om u te zieken of het best via de zoen is. Daarna wordt de lammergier naar Zwitserland gebracht. De eigenaar van een winkel in Snits had slimme verkaam bij een grutte online oplichtingszaak. Hij had verskate orderen ervan behoeren. Het gaat om een klanten die het van grutte bedragen cadeaukaartenkeepje voor. De winkelman van de Primera vertrouwde dat net en sloeg alarm. Nevens de politie gaat het om zogenaamde liefdesoplichters. Die winnen eerst het vertrouwen van slachtoffers via internet. Daarna vragen ze om cadeaukaarten. In meerdere gevallen kon de winkelman voorkomen dat slachtoffers grutte bedragen kwijtrekken. De FNP in Ljouwert had vragen gesteld hoe de plan voor de verinrichting van het centrum van diezelfde stad. Nevens de partij is er nog een soort onduidelijkheid over de vernijing van het gebied. Ondernemers hingen kritiek op de plan en voeren meer inspraak. De FNP zei dat het nieuwe college de plan op een nieuwe besjen wil. Intussen binnen aan de oorkant van het centrum, bij de Sint-Jacobstritten, de eerste werkzaamheden al begon. De stoep en de stritten moeten daarna tenij op dezelfde hichte lezen. Sven Nagelhout uit Waardsein verliest hier zijn dochterke Aniek onder gevolgen van een zeldzame hersentumor. Het oudere weekend hier in de ring op het kickboxgala Move to Change op het Jereveen. Mijn horen kickboxers had er een bedrag van 21.000 euro bellen voor het Prinses Maxima Centrum. Nagelhout had lang naar het evenement daar werken, zo vertelt er.
3: Ja, eigenlijk is hartstikke mooi. Het is een hele mooie ervaring om hier naartoe te werken, heel goed trainen. En meer komen we natuurlijk naar de waan. En het is gewoon spannend als je er dan echt stierst en het moet gebeuren. Dan, ja, ik kan zo vaak trainen in de sportschule, maar de conditie is gewoon minder als je stierst.
1: Dan het waar, de zin is kind, maar dan ben ik buien. Het is zo'n 16 graden. Van een beetje wil je die buien voeler. Met tongeren en kans op hagel en windstitten. Daarvoor jeelt Core Giel in uw ziele provincie. Joen, en vannacht nog altijd kans op een bui bij een graad als 8. Ik morgen bloot het net droeg. Op een ei dan buien mij, mogelijk tonger. Het is dan zontje graden.
0: Mooi, dankjewel Timo. Nu is het zelfs krijgt door die gier, die lammergier.
1: Ja.
0: Bereid best hoe dat best ruikt, shot. Ja. Dan even op omroepfriesland.nl of in de app.
1: Indrukwekkend, zeg.
0: Nou, inderdaad, zeker. Dankjewel Timo. Yo. Direct, Aston, Bob Seger en de Silver Bullet Band. Dus even Jero wat de Vriezen bij het NHM Media. Hey, it's all about the money. Is er rek. It's all about the dun, dun, dun, dun, dun. Goed, 12 minuten.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.

0: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
1: Noden voor.
2: My Arjen Overmaat.

0: Ja, met dus.
1: Ja, goeie, mij Arjen van Omroep Friesland.
0: Ja.
1: Wat ga je biedt aan?
0: Oh, ik heb de plaat. Ik moet nog even naar de huisarts.
1: Ja.
0: Het is op Heilde Steenplein, Cambuur.
1: Ja, oké.
0: Okay. Daar moet ik even heen.
1: En doe je dat op een fiets of je in een auto?
0: Ik ga op een fiets.
1: Ja, oké. Okay. Ik altijd rijdt, maak het Joni het uit?
0: Nee, dat heb ik liever niet.
1: Nee, dat snap ik. Oh ja.
0: Maar ja, dat moet het dan wel, hè? Dat ja. Is even voor controle bij de huisarts.
1: Ja, nou ja, dat is allemaal een goed ding voor zelfs dat je er even heen is.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Dat is een hartpatiënt.
1: Oh ja.
0: En ze hebben nou controle dat met ouderen, senioren. En dat is een goede zaak.
1: Nou, zeker ja. En moet je dan ook even bloedprikje en wat voor cholesterol en zulke zaken? Of hoeft dat dan net?
0: Ja, tuurlijk. Ja. En bloeddruk en al die dingen meer.
1: Ja.
0: Maar ja, dan ga ik ook over zoveel tijd naar het ziekenhuis. Hè?
1: Ja, nee, oké. Okay. En ga je dan naar de dokter, ga je dan nog een fietsroute betocht door de stad? Dat je denkt, daar moet ik even zien?
0: Ik ben er eerder geweest. Ik bedoel, ik ga door de stad. Ik ga niet verder dan de stad op die fiets. Het is een elektrische fiets.
1: Ja.
0: Dat ik er niet meer zonder.
1: Nee. Nee. Ja, oké, okay, maar het is net zo dat je denkt, nou, ik mat even het verste blokje doen of zo, alle dagen, dat even te smout praten ergens, of de Oldenhoven zien.
0: Ja, als het wat mooi weer is, dan maak ik wel eens even een tochtje de rondweg om en al die dingetjes meer, even door het centrum.
1: En ga je nog vakantie plannen?
0: Nou, nee, nou niet meer. Vroeger wel, dan ging ik overal heen.
1: Ja, ja en wat is er overal?
0: Overal, dat was vooral Portugal.
1: Ja, en hoe vlieg je daarheen? Maar in de auto, of in een camper, of in een caravan? Hoe
0: ging ik altijd met vliegtuig.
1: Oh, vliegtuig, ja.
0: Ja hoor, dan ging ik met het vliegtuig. Liet ik me brengen met de Schiphol-taxi. En ik heb een goede vriendin, die ging ook altijd met. Dus dat, maar dat is gebeurd. Het is mij te druk.
1: Ja, het waren jou net meer aan.
0: Nou, eigenlijk niet. Nee. Dat durven we niet. Ik ben voorzichtig.
1: Ja, ik snap het. Ja, en dat komt door jou, nou ja, hertz is maar. Dat,
0: ja. Toen had ik het ook al en toen ben ik ook wel eens voor geweest. En nou ja, ga je door die poortjes heen, hè?
1: Ja.
0: Dan wil je scannen. Ik zei, ik heb een... ik heb zo'n geheime zender. En, ingeplanteerd kregen.
1: Ja.
0: Oh, zei hij. Is dat wel zo? Ik zei, jawel. Ik mijn hemd omhoog, ik mijn hemd uit de broek en hij wil kieken. Ja, zei hij, verdomme, dat is ook nog zo. Ja, ze mogen niet die volle scanner opzetten, hè?
1: Nee. Van
0: de ultraviolette straal of zo, weet ik veel.
1: Ja, nee, dat is net goed. Ja, dus nee, precies, want die rikketik van Jody, maar dat wil dwaam, Leo, maar dat apparaatje wat je ernaast had, een pacemaker,
0: ja,
1: of hoe dat ook maar heet, ik weet het net.
0: Dat ding, al geen hakker al lang niet meer weet.
1: Nee.
0: Dit is van 2014, nou, de tweede.
1: Dus dan is het, dan is net Portugal, maar ja, dan is misschien de Green Stier, misschien echt leuk.
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik wens jou een hele goede dag.
0: Oké.
1: Nou.
0: Ja.

0: Direct. Hier is er nog een mooi prijs gewonnen. Van de Buma.
1: Nou, mooi.
0: Ja, oeuvre.
1: Het is een goeie
0: prijs. Ja, die is, vind ik ook. Ja, zeker. Misschien moet je van, nou ja, dat is altijd persoonlijk. Maar ik vind het persoonlijk een van de beste bands van Nederland op dit staat.
1: Ja.
0: Het is hartstikke tol voor. Simone zit hier al.
1: Ja.
0: Van Nooi Friesland, wat hartstikke programma?
1: Nou, we hebben wat economisch nijs. Dat is ik landelijk nijs trouwens. Dat het de groei van het aantal banen in Nederland, maar ook in Friesland, stagneert vanwege de internationale spanningen. Dat is een van de redenen. Aan de andere kant komt het vakbond FNV in actie tegen kabinetsplan om onderhoren de WW-uitkering te kwatsen van 2 jaar naar 1 jaar. En ze zijn nog volle meer van doel. En ja, Dodo is geen kleurkind hier, toch?
0: Nee.
1: Nee.
0: Maar bij de kapper... Ben ik er aan taal? Of,
1: Nee, okay. Lang net. Maar bij de kapper, ja, daar wordt van alles dien, hè, met verven en oorsoortige zaken. Dat kind dworsemer. En daar is nou een opleiding voor. Dat en dat explosief dat juist er ontroffen waren in Drachten. Daar is net zo volle meer hoe bekend. Maar uw verslagjouwer is ter plekke. En die het daar wat verhalen op vondelen. Dus we zijn benijd wat daar nou misschien eventueel achter zit.
0: We zullen het aanste jaren. In Nooi Friesland. Maar Simone, dank u wel, Simone. Nog in juni is het goed. En Willem Bresma had die jetjes voen. Maar ik een nu veraardig feitje nog. Want in jochentje 84 badde er wat opmerkelijk, zei er. Roger Taylor van Queen is die op in. Maar I want to break free. En Roger Taylor, de drummer, we hebben meer, van Duran Duran, die stiert er Roger Taylor van Queen van de nummer in. Positie, maar de reflex, dat zal wel niet meer voorkomen. Dat denk ik echt net, Willem. Hij is kierig dit. De Jidjes, Theo van Es, dat is de rauwe stem van The Shoes, 80 hier. Mick Box van Uriah Heep, 69. Errol Kennedy van Imagination, 73 hier. Body Talk is een grote hit, zet Willem erbij. Michael J. Fox, ach, mooi, Back to the Future, 65. Eddie London van China Crisis, die is 64. En Erik van der Hof van Roberto Giacchetti en de Scooters, 63. En Matthew Bellamy van Muse had ik nog zien, 48 hier. Ja, net alleen nog Body Talks, dat wie een grote. Dit wie, denk ik, de grootste hit voor Imagination. Just an Illusion, ja. Nu heeft je een 82. Lekker rieten, graag tot morgen.

0: Omroep Friesland.
1: 12.2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Dag en nacht, het hele jaar door... staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25... Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
5: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietigen. Al haar strategieën. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
6: Tromeesje mij in beëining.
7: Maar gewoon CA Plus. Een certificering.
5: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief 2 nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. De Iraanse voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dat besluit heeft genomen, maar de Iraanse voetbalbond geeft de schuld aan de Verenigde Staten, het land waarmee Iran in oorlog is. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen, zegt de bond. Het WK voetbal begint donderdag. Iran speelt zijn eerste wedstrijd volgende week dinsdag. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat duel is in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. De FIFA heeft alleen de scheidsrechters bekendgemaakt van de eerste 4 wedstrijden van het toernooi. En het weer, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Het wordt zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond nemen de buien toe. Ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
9: Het tal nieuwe banen in uw provincie stagneert. Hoe kan dat? Nou, dadelijk krijg je het antwoord in No in Friesland.
10: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien en naar zijn steen op stoel?
11: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
10: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, kappen jou hoor, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
11: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, kappen jou hoor. Des is goed.
12: Ambassador Vermogensbeheer. In een vrouw die het hield niet veroordeeld, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
11: Voor een noffelijke steen op stoel en naaien af een broek neemt,
10: zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
13: Voor jouw naaien bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
14: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
1: Noe in Friesland.
0: Simone Scheffer.

0: wat ik wil.
1: Nou, een fantastisch romantisch begin van deze No in Friesland. Volumia, Wiede Iepner, maar hou me vast.
2: Van Tol woont in Oren.
3: No in Friesland.
1: Goedemiddag, welkom. Fijn dat je er ik binnen. De komende oren economisch nijs. De groei van het al banen in de provincie stil stagneren vanwege onder andere internationale spanningen. En het vakbond FNV komt in actie zijn kabinetsplan om onder andere de WW-uitkering in te kwatsen naar 1 jaar. En de dwarseme kapper is van groot belang.
4: Ik ben al jaren kapster, maar ben mij nu bewust van hoe grote chemiebakken wij ook zijn.
1: Dat en verzels het mediaoorzocht tussen No en Ienoren. Maar nu eerst het waberjocht. She's back. Tjitske Wiebinga, goeiemiddje.
5: Ja, een goeiemiddje. Nou, het is zo goed als droeg, maar een mix van wolken en zinnen. En in de rin van de middje nemen de buien ta en worden ze voelen met tonger, wienpoesters en lokaal ek hagel. De vlagerige westenwien is matig want vrij krachtig en is het maximaal 16 ons zandje graden. Jong ek nog een enkele stevige bui, maar ek zinnen. Vannacht op de meeste plakken droeg, maar brede opklaring en dan is een graad als 8. Morgen in het westen en kustgebied de meeste zinnen en zo goed als droeg. In het binnenland ontstaan in de rin van de dij weer Rijn en Tongerbuien en wordt het dan maximaal 16 graden bij een matige westenwind.
1: Aanstom Jelvien, hier we daar weer. Dankjewel, Tjitske.
2: Oond Ienoren.
3: No in Friesland.
6: Kom op Friesland.
1: Het is 8 minuten oer 12. De groei van het aantal banen in Friesland valt de komende tijd haast heelendal stil. Dat docht blikken uit een nieuwe prognose van het UWV voor de periode ont mei het jaar 2028. Mensen die het werkje of werkziekje krijgen dan te maatje met een arbeidsmerk die het veroordert en tijdelijk minder groeikansen biedt. De hege energieprijzen en internationale spanningen van nou speel je daarbij op dit moment ek een grote rol. Ik praat erover verder met Ruben de Gries. Hij is arbeidsmerkadviseur bij het UWV. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
1: Ja, nu noem ik al een paar oorzaken eventueel. Kunt u uitleggen waarom die banengroei in Friesland in uw prognoses nagenoeg stil komt te liggen?
7: Zeker, ja. Nou ja. Om te beginnen komen we natuurlijk uit een hele goede periode. In 2025 groeide de Friese economie het sterkst van alle regio's. Er zijn veel mensen aan het werk, er zijn veel vacatures, de werkloosheid is laag. Dus we komen eigenlijk uit een hele goede uitgangsperiode. Maar we zien dus dat de oorlog in het Midden-Oosten zet toch wel een rem op die groei. Dus de economie in Friesland komt in een rustige vaarwater terecht. En dat heeft er alles mee te maken met dat sinds het uitbreken van die oorlog in het Midden-Oosten de olie- en energieprijzen sterk stegen. En het is ook afhankelijk van hoe lang deze oorlog aanhoudt, hoe de banengroei in Friesland zich zal ontwikkelen.
1: Ja, en dat nou kun je zeggen, ja, zo'n oorlog, je hoopt natuurlijk dat die zo gauw mogelijk afgelopen is. Als dat dan afgelopen is, gaat het dan weer stijgen?
7: Nou, wat we met onze prognoses hebben gedaan is we hebben vanuit twee scenario's gekeken naar de richting waarop de banengroei zich zal ontwikkelen. Eén scenario is dat er spoedig een einde komt aan de oorlog. Nou, in dat geval zullen we zien dat er nog een lichte banengroei is. Maar in het geval dat de oorlog nog even aanhoudt, dan zien we dus dat de banengroei zal stagneren. Nou, in de loop van de jaren verwachten wij wel dat de banengroei toch weer wat aan zal trekken.
1: Ja, ja. En de arbeidsmarkt is gigantisch groot. We hebben heel veel sectoren. In welke sectoren speelt dit nu het meest?
7: Nou, wat je ziet is dat er een aantal sectoren zijn die direct last hebben van hoge energieprijzen. En dan kan je denken aan het transport en de logistiek, door gestegen transportkosten. Maar ook bijvoorbeeld in de industrie. In Friesland hebben we een hele sterke voedings- en genotmiddelenindustrie. En dat is een deelsector die veel energie verbruikt bij het verwerken en het koelen van producten. Ja, daarnaast zie je nog een aantal sectoren die indirect last hebben van die hoge energieprijzen. En dan kan je denken aan bijvoorbeeld de horeca, maar ook aan de detailhandel. Bijvoorbeeld door gestegen inkoop van producten. En maar ook wanneer die hoge energieprijzen doorwerken in een lagere koopkracht van mensen. Dan zul je dat mensen minder geld gaan besteden aan luxe uitgaven, zoals bijvoorbeeld de horeca.
1: Ja, maar zijn er nou ook sectoren waar het niet speelt of die er misschien wel baat bij hebben?
7: Ja, maar er zijn inderdaad een aantal sectoren die ongeacht van de hoogte van de energieprijzen toch een stabiele groei laten zien de komende jaren. Hè. Bijvoorbeeld de zorgsector. De zorgsector is een hele belangrijke sector in Friesland. En dat is dus ook een sector waarvan wij de komende jaren verwachten dat die zal blijven groeien. Nou, je hebt dan bijvoorbeeld ook de specialistische zakelijke dienstverlening. Hè. Dus dat zijn bijvoorbeeld adviesbureaus. Dat is een sector die de afgelopen jaren sterk is gestegen. Hè, die ook niet heel veel last heeft van de energieprijzen. En daarbij verwachten we dus ook dat die de komende jaren zullen blijven groeien.
1: Ja, nou hebben we het over die oorlog en de instabiele situatie in de wereld. Maar het woord AI, horen we ook steeds voorbij komen. En vergrijzing. Speelt dat ook een rol?
7: Zeker speelt dat een rol, ja, zeker. Dat zijn inderdaad allebei ontwikkelingen die van invloed zijn op de arbeidsmarkt. AI is een onderwerp die heel relevant is. Hè, en waarbij we vooral verwachten dat banen en taken veranderen. Hè. Dus dan is het belangrijk om te kijken, nou, oké, wat betekent dit nou voor mij, hè, en mijn vakgebied? En vergrijzing inderdaad ook. Dus daarbij is het belangrijk dat je goed kijkt naar hoe ontwikkelt zich dat. Wat zie ik in mijn organisatie gebeuren de komende jaren en hoe kan ik daarop inspelen?
1: Ja, dus we moeten allemaal een beetje de vinger aan de pols houden. Wat moet iemand nou doen om toch een beetje garant te zijn dat er een baan voor hem of haar is?
7: Nou, het is vooral heel belangrijk om nu niet in de kramp te schieten. Het is een periode waarin het belangrijk is om als werkzoekende of als werknemer te kijken van, is mijn huidige gereedschapskist met kennis en vaardigheden voldoende gevuld om mee te kunnen gaan met toekomstige veranderingen en alles wat er speelt op de arbeidsmarkt. En tegelijkertijd is het als werkgever belangrijk om te kijken van, hoe heb ik bijvoorbeeld mijn leerinfrastructuur binnen mijn organisatie ingericht? Kijk ik naar het behoud van personeel? Dat zijn echt vraagstukken die de komende jaren erg belangrijk zullen zijn.
1: Ja, en het is misschien ook wel een beetje van alle tijden, toch, deze golfbewegingen. Ik heb altijd geleerd, de bomen kunnen niet tot in de hemel groeien.
7: Nee, je ziet eigenlijk, je ziet inderdaad dat er regelmatig dit soort verstoringen, ontwikkelingen zijn die invloed hebben op de arbeidsmarkt. En tegelijkertijd zie je dat we, ook in Friesland, hebben we een sterke arbeidsmarkt, hebben we een sterke economie, waarin we het met elkaar doen. En dat zal dit deze keer ook zo zijn.
1: Dankjewel Ruben de Gries voor je uitleg over de banengroei en de eventuele stagnering daarvan.
7: Ja, geen probleem. Fijne uitzending.
1: Dag.
3: Noi Frieson. Media Oershoch.
1: Ja, het Media Oershoch, want er is net al in de gommer op Friesland. Er is volle meer, Faike.
0: Er is volle meer. We beginnen de vraag even over. We beginnen in Engeland. Een heid uit het Britse Chester, die het een exemplaar van Mother and Baby ontvang via de post. Ik denk zo, wat is daar nou mis mij? Of wat is daar mij aan de hand? Nou, het kwam Jantje hier nadat hij het onvregen hier. En hier de dingen om Mother and Baby, dus die een tip zien voor opvoeding en alles. En alleen hij zegt, mijn band, de oudste in ieder geval, die is het hoerseluit.
1: Oh ja.
0: Ja, dus dat is een beetje led. Net als veel relatief nieuwe ouders neem je abonnementen op diensten die je advies, aanbiedingen en activiteiten voor de kinderen bieden. Maar uiteindelijk beseft iedereen dat je het allemaal zelf moet uitzoeken. Ja, dat klopt wel.
1: Ja.
0: De Britse postbezwaarde het wel verontschuldigingen aanbieden voor het eventuele ongemak. Nou ja, want dit tietje is net zo heel veel aan. Een Australische boerinne die kreeg een telefoontje van een loterij, van de directeur van de loterij, Max Isse. En die zei van, nou, ik heb groot nieuws voor je. Ja, ze bel je straks maar waarom, want ik ben nou 300 steeks vee ontvjörjen. Komt even net uit. Dus maar het is wel echt belangrijk. Nee, ik kom net uit en ze het deadline. Uiteindelijk hebben ze contact gehad. Dat is maar goed, want ze hier een 12 miljoen Australische dollar won.
1: Aha.
0: Maar die loterij.
1: Okay.
0: Ja, dat telefoontje was net mis.
1: Nee,
0: vanzelf.
1: Dat liep het mij ook net.
0: Nee, daarom. Dus gelukkig maar. Er zit echt van alles bij onder die prijs. Treien luxe wenningen. Goudskaven. Het staven mijn waarde van 1 miljoen dollar. Allerhande meubels, huishoudelijke apparaten. En er zit van alles bij. Dus het is een hut werkend echtpeer. En ze kon het naast ik nauwelijks buffetje. Ze zei, we herhouden aan de weekend. Hebben we vaak dat jelvertrein s'nachts trouwwerken. Ik om, net meer om dat vee te fjurien. Maar ik om de gewaarsen op die het in de groen te krijgen. Nou, ze kan ze dadelijk een beetje op de lauweren rusten.
1: Ja.
0: Maar ze zei, we zullen eerst het werk op de pleats hebben. Oude ronde. En dan ja, kunnen we misschien even wat langer vakantie nemen als gewoon wij. We moeten het werk afmaken waar we aan begonnen zijn, zei die vrouw. En, ja, de man,
1: en dan komt het belangrijkste.
0: Dan komt het belangrijkste, want, zei die man, die zei, want die kreeg wat complimenten. Maar hij zei, ik heb een basket voor mijn vrouw. Ik heb de beste vrouw ter wereld.
1: Wauw.
0: Nou, en dat is dan
1: zij zou dat wel eens thuis?
0: Zeker.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja. Nou, ja, dat moet je zo dan nog even. En dan moet het wel natuurlijk uit je head komen.
1: Yes.
0: Het is net omdat het maakt, maar omdat het kan.
1: Ja.
0: Ja. Ja, even.
1: Hey, dat wist er even nog. Nee, grapje.
0: Nee, nou, we gaan nou even van. Even zien, we waren in Engeland, toen we in Australië, we gaan nou naar Italië, naar Rome. Want als je daar beste, dan was als toerist, was ik even een lekker ijsko eten vanzelfs. Nou, er was een Amerikaans echtpeer, die dien dat. En die dacht van, nou, even een lekker ijsko. En uiteindelijk moesten ze daar 44 euro voor betalen, voor 2 ijsko's.
1: Oh.
0: Het is toch wat. Het waren 2 ijsko's met 3 baltjes. Maar er zit slagremmen bij, daar moest voorbij betalen. Er zit een macaron bij en een canolo. Dus er moest overal voorbij betalen. En die vrouw zegt, ja, ik dacht eerst dat ze toen 14 euro hingen. Maar toen ik de bonletter bezeg, toen zei ik niet. Oh, wacht even. Het was 44 euro.
1: Jo.
0: Nou, zij zei het op sociale media van, ja, dit is een toeristenval. Maar ja, ze zei, ja, ik ging net naar die winkeltaal om dat om te vieren. Want ik ging gewoon zelf, ik beter naar de prijzen zien baten. Dus maar ja, we hebben heel Italië trouwest. En daar ben je neer sukken bedragen voor een ijsko tjinkop. Ik won heel soort. Het slimste voor ze nog wel trouwens, de ijsko wie naar is lekker.
1: Oh.
0: Ja. Dus, dus het is de minste gelato die ik ooit gewoon heb.
1: Ja.
0: Nou, nee. Ik of jou 40 euro voor
1: ja, ja.
0: Het is wat. Ja, en liek het wat een trend te worden om stadsbussen te stellen. Er was al een 14-jarige jongen in Noorwegen die dat dan peken dienen heeft. Die zelfs een keer met die bus van de grens tussen Noorwegen en Zweden oerstutsen. En nou is in België ik een jongen van 16 die dan meerdere keren s'nachts stadsbussen stellen heeft. En deze hier zelfs passagiers onboord. Er ben gelukkig geen ongeluk, ik ben er mee gebeurd. Maar ja, ze zijn zo wel van de autoriteiten en ik van ja, het is een zwier voertuig, speciale training en kwalificaties. Die ben vereerst om de veilig mij om het verkeerde deal in te kennen. Ja, het is wel heel bijzonder dat zo'n jongen, nou, blijkbaar insteert weer om met die bussen te rijden. En dan ik nog zonder brokken.
1: Tja.
0: Dus, nou ja, want ze kwam erachter omdat ze misten. Net omdat er niet zo al doeken niet zien.
1: Oh nee. Nou, bijzonder verhaal. Dankjewel, Feike. Dadelijk nog meer over werk, want de FNV, de vakbond, die zet uiteindelijk al hier acties in het voornomen kabinetsbeleid op de arbeidsmarkt.

0: Ze zong te safleurig hoor, Lily Allen, maar ze vindt het not fair. De WW-uitkering in Kwartje van Twa naar INR, stadiger opbouw van Rjocht op WW en de uitkeringen voor volslijn arbeidsongeschikt wijzen verleeg je. Daarbij ik nog eens 10 miljard bezuinig je op de zorg. Het binnen een peerplan van het nieuwe kabinet en het is reden voor het vakbond FNV om in actie te komen, tsin dit voornemen. En dat doggen ze terug bij verskate bedrijven deel te gaan en bigelijks gehaktballen uit te delen. Tristan Voet is van het vakbond FNV. Goeie met je, Tristan. Je bent nog jong, dus ik mij Tristan zei ze toch?
1: Ja, dat mij is, hè. Dat mij is zeker.
0: Okay.
1: Ja, nee, klopt. Ja. Ja, wij staan hier omdat we het plan van het kabinet helemaal niks zien. En wat ze hel in het geld waar het net zit, bij de werkende mensen in Nederland. En daar ben ik gewoon net maar eens.
0: Nee, waar steen je hem op dit moment?
1: We staan hier op een hoek bij Royal de Boer. En we gaan nou eens hier wat denk 50 mensen. We gaan in totaal hebben 150 hakballen, dus er kan nog heel wat mensen deel komen.
0: Er kan nog heel wat mensen bij. Nou zul je hem bij meerdere bedrijven deel. Maar die bedrijven, die kunnen daar toch helemaal niks ontwaan?
1: Nou, zo wat wij hier hebben, wij hadden de werkjouwers vregen om mij te staken en mij te dwaan. En we hebben een heel soort werkjouwers hebben jet, ja, maar ja, we weten net of het je om mij eens binnen, ja of nee. Dus daarom zeggen we doen het vanuit de werkende meesten omheug. En jouw oren dat we het je net maar eens binnen. En dus dat dwaan dat we hier met de werknemers staan en net met de werkjouwers.
0: Nee, want bij Bigelijks dit bedrijf, wat vindt de werkjouwer ervan dat je hem daar binnen?
1: Nou, Bigelijks dit bedrijf vindt de werkjouwer uiteindelijk wel goed dat we hier binnen. We staan op zijn terrein, dus
0: je bent net voortstuurd.
1: Nee, we zijn net voortstuurd. Raar is dat, hè? Het kan wel.
0: Ja, het kind dus wel dat je ik importeer daarhoe binnen. Nou, even over die plan van het kabinet. Hè. Ik heb een peren opnaam. Ja, soms moet er wat gebeuren, zeiden ze dan.
1: Ja, dat is inderdaad wier. Maar zo, als je het geld wij je wet het net zit. Hè, de werkende mensen in Nederland werden de hele tijd de dupe van deze plan. En ik bedoel, als er nu zo 6,4 miljard op de sociale zekerheid. Dus zo direct is er al uit. We komen van 4 hier, WW. Nou, toen we het fjouwer, toen traaien, nou hebben we nog maar 2. En dan rollen ze aan nog maar 1 hier dwaan. Mensen boven de 55 in de sector metaal, die kan gewoon heel lastig binnen 2 hier naar je baan vinden. Maar dat soort mensen binnen deze regeling. Alleen het kabinet shot het gewoon net. En dat het nou zou dat we net ik naar betelje koen, hè, dan komen we het erop gaan. Maar dat is ik net zo. 44 miljard euro zitten nou in de pot van de WW. En we haat yield gewoon. Dit is nergens van nodig, maar toch doggen ze het omdat ze een grutterpot met yield joggen. En wij denken bij jezelf, hel je het maar ergens oors bij, waar het yield vol zit.
0: Ja, dus ja, steel van de rijken, zeiden ze dan.
1: Nou ja, ik bedoel,
0: is dat wat je wilde?
1: Ja. Zijn mij ik wel eens wat aan. Mm-hmm. Ik bedoel, de werkende Nederlander die houdt steeds minder oor aan het einde van de maand. En wij vielen het meisje al. Maar ja, ze denken dat die werkende Nederlanders gewoon net zo hard opkomen van hun jochten. En wij litten nou zijn dat ze dat wel doen.
0: Ja, je hebt er een stikkers 50 mensen steen binnen die actie bereid.
1: Ja, zeker. Zodat wij de kantine inkomen, dan jaren we verschillende keren van, nou, ik wil staken. En als we ze dan vertellen dat we hier zitten met de plan van het kabinet, nou, dan zullen ze eigenlijk al die hebben zitten, we binden net maar eens. En wat doen ze nou eigenlijk?
0: Ja, nou steen bij dit bedrijf hier in Leeuwarden, wat ben je verder de plan?
1: Nou, er is nu op dit moment ik een actie ondergang in Snits. We zullen nog naar Drachten daar. We hebben wat verschillende dingen in Grains en in Drenthe. En ik kom zelf van de regio Noord. Maar onze collega's over heel Nederland hebben overal acties. Dus wat dat betreft is ik genoeg te doen. En ik genoeg deel te komen om samen met mijn kwartelitten Shen dat we hier net maar eens binnen. En at meest in de tijd, de 24e van juni, stemmen we mij zien al in Grains op de Gruttenmerken van Sijsoeren, ben je van harte welkom. Meld je even on, krijg ik een hapje eten en dan stil daar met z'n allen litte Shen dat we hier net maar eens binnen.
0: Ja, dus deze acties, dat hier binnen eigenlijk wat spelden prikken en het bloot vriendelijk mijn gehaktballen uitdelen. Maar er zit meer in het vet, begreep ik wel.
1: Ah ja, sure. Dat kan je net luisteren, je wel, hè? Want wij zijn hier net bereid om hierover te praten. Die plan mag ik gewoon van tafel houden. En als ze net luisteren willen, ja, dan moeten we misschien maar wat opschalen.
0: Nou, ik jaar hier een jonge vakboensman die te vol met acties zit in elk geval.
1: Zeker, in hart en nier.
0: Oké, dankjewel Tristan en succes met je acties. En het is Hasta 4. Nou, zet ik mezelf dicht. Voor het Nijs uit de rest van de provincie. Dat we dadelijk brachten door Timo Jepkema.
2: Wat voor vakantie is to net gauw vierte?
3: Zicht zo het Noorderlucht tussen de geizers op IJsland?
2: Wie de nijste locatie van een yoga-retraite een technofeest organiseren?
3: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? Waar maken de mensen een indruk op die?
2: Diana en ik zijn op zoek naar mooie vakantieverhalen. Goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
3: En als je een leuke tip hebt, goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
4: Hasta pronto.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
6: Hebbes.
5: Kijk op ben.nl.
7: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
7: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
0: Het is Jelvien, dat betekent het Nijs uit Friesland. Moi, Timo Jepkema. Goeiemiddje, Timo.
14: Goeiemiddje. De verdachte die juster oppakt waard voor een stekincident in Ljouwert is een 22-jarige man uit diezelfde stad. Dat had de politie niet krek bekend maken. Een vrouw van Njontje Nierrekke zwie verwoen en is naar het ziekenhuis gebracht. De stekpartij wie onder MH Tromstritten vlakbij het Vliet in de Ljouwte wiek Oud-Oost. De verdachte zit vast en wordt jet. Nee, mag het niet.
15: Ja,
14: dan ben je er al. De FNP in Ljouwert had vragen gesteld over de plan van de werinrichting van het centrum van diezelfde stad. Volgens de partij is er nog een soort onduidelijk hoe de vernijing van benam de Nijstad en het Ruterskwartier. Ondernemers zien jaren kritiek op de plan en woeren meer inspraak. De FNP zei dat het Nije College de plan op een Nijbesjen wil. Intussen binnen aan de orenkant van het centrum bij de Sint-Jacobstritten de eerste werkzaamheden al begon. De stoep en de stritten matten de tenij op dezelfde hichten lezen. De Iepenwacht Friesland is weer begonnen met het opsporen van zieke Iepen in Friesland. 5 inspecteurs controleren de BM.

0: De beste ambulance kon daar net bij en daarom waard de brandwacht oproepen. Die kregen de katten weer bij, maar het beest kwam door vast te zitten in een net. Doet de brandwachtvrouw de kat eruit halen voor, waard ze bieten in de haan. De kat is oordrogen onder de beste ambulance. De brandwachtvrouw is naar het ziekenhuis gegaan om verzwarger te worden voor de kattenbiet.
1: Het is wel wat in Drachten. Nou, wie er is die papegaai en dat weer in Drachten.
0: Ja, en ook beste nijs bij de brandwachtvrouw.
1: Ja, Drachten bistestijd.
0: Nou, zwart. Is dat vol.
1: Ja, dankjewel Timo.
0: Joep.
2: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
3: Easyzit.nl, dan zit hij jou goed.
4: Hehe, Ainse patiënten hoor. Maar wat nou?
5: Litjo's Pariot belissen terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwe. Kom langs of skiel je us. Zorg op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
3: Kom naar Easyzit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easyzit.nl, dan zit hij jou goed.
6: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsingen.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
8: Een telefoon met krulsnoer. Ja, die gaan werken.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
7: Noi Friesland.
3: Simone Skeffer

0: Dadelijk zien we het even over dat explosief dat Jusserien Drachten voen is. Of mogelijk voen is. Dus verslagjouwer is daarom rustig wat er misschien wel achter zit. En we hebben het over dwarsome kappers, want dat is van groot belang. Maar nou is het waar met Tjitske Wiebinga. Goeiemiddag, Tjitske.
1: En goeiemiddag, Simone.
0: Ja, ik krijg even boeten en het is fantastisch, al die loften. Maar ik wil dat er wat minder mooie loften ik weer omkomen, of net?
1: Ja, de heeft heel ook gelijk, hoor. Ja, de vest het heel mooi geer. Want inderdaad, ik zit naar verskate schermen te zien. En het eerste wat me opvalt is die hele mooie blauwe loft. En die hele mooie witte stepelwolken die het genaar aanstekken. Ja, het zijn prachtige loften. Maar inderdaad, er komt wel wat verroering in. In daarin van de media zien we dan dat er wat meer buien ontstaan uit die stepelwolken. Ja, en daar kennen we wel eens even een pittig exemplaar bij zitten. Tonger, lokaal hagel. Maar ik wienpoesten zitten erbij. Dus het waar verroert al. Nou, al mee al hebben we het eerste pad van de dij er dus nou op zitten. En dat is heel aardig verroen. De temperatuur op dit stuit, die lid dat ik zien, is eigenlijk heel net zo raar. Op Schielge is het nou 16,1 graad. Nou, het rint mooi op. In Kwaim 16,1. Dan wordt dan weer 16,3. Is Brechtem, die zit al op 16,8 graden. Wil ze 10 grauw, 16,2 is. 16,4 heb ik steen in Laaksem. En 16,1 dan weer in Bakkeveen. Nou, ik verwacht je dat dit, ik wil een beetje de maximum temperaturen binnen voor Juwet. Ja, wat ik al zei, hè, de stapelwolken die worden in de rin van een beetje wel grutter en grutter. En die groeien dan uit te buien. Er kan tonger, hagel en wiestjitten bij zitten. Nou, dat zet ik nog wel even terug in de Juntiet. En dan in de nacht, dan is het droeg, krijgen we brede opklaringen en dan zakken de temperatuur wel weer aardig vlug onderuit. Naar weer die zou om erbij de zon of 8 graden zitten en dat is krijgt even onder wat normaal is. Maar ja, verder is de temperatuur daar ik wat leger als normaal, Simone.
0: Mm, en ben we dan hastroch die bak soere appels in?
1: Nou, eigenlijk net. Nee, dit wikselende waar type, dat horen we eigenlijk ik nog een paar dagen. In elk geval onte mij vreed. Morgen ja, hebben we eigenlijk een beetje een uiteenzetting die het wel aardig liekt op Juwet. Mij zinnen en een enkele losse bui. Maar ja, in de rin van de Mjantiet, dan neemt de bewolking daar. De ontstaan benammen in het binnenland enkele bui. En het liek het er eigenlijk op dat hoe noordelijker en westelijker je zit, hoe beter de dij verinnen zeel. Daar ik de meeste rondte voor de zinnen. Wils dus in het binnenland, in de rin van de Mjantiet en in de medje dus wel eens even een enkele bui ontstaan kan. Daar zit dan ik weer tonger en lokaal hagel en wienpoesters bij. En al mee al zal die temperatuur dan ik oprinnen naar zo'n 15 of 16 graden. De wien die is matig in trogsneed. Soms vrij krijg

0: in de kustgebied. En die komt eerst uit het westen en wordt in de rin van de dij zuidwestelijk. Dus al met al liek het mooi eigenlijk. Ik hield dan net zo ratig in.
1: Nee. En dan zullen we even wat verder vooruit. Er komt bijgelijks een Oerolfestival aan.
0: Ja.
1: Binnen orenzaken die het boeten doorspelen. Kunnen we wat optimistischer de toekomst zien?
0: Ja, nou ja, al met al ken ik ze dat het wisselende waarbeeld dat hard in elk geval staan onder mij vreet. Dat betekent dus dat we op tongetje een enkele spot rijn hebben. Maar dat ik wil aardig droege rietjes binnen. In de midden een westelijke wind die matig wat vrij krachtig is. Maar het bloed onder frisse kant maar zo'n 16 graden. Nou, diezelfde temperatuur heb ik op vreet staan. Alinnig heb ik wel op vreet volle meer bewolking staan. En dat het geregeld wie het is. Het kan wie het onslaan, maar het zal ik zo nou dan wel eens wat matig rijnen. Soms is het even droeg en er komt wel wat meer wind te steen. Matig wordt vrij krachtig, soms krachtig. Nou, op sneun, dan ken ik ze dat de zinnen in elk geval weer volle vaker zien litten zeel. Heel dan droeg horen we het net, maar het is wel volle vaker droeg. De wind is wel stevig van de partij, matig wordt krachtig, behoorlijk vlegerig, maar die temperatuur die kroept staat gewoon wat omheeg en die lit dan al heel voorzichtig een 18 graden steen of zien als maximum temperatuur. In de nacht dan leidt de temperatuur om daarbij zo'n 10 graden. Dus ja, het is zo noem dan als wie het. Maar dan ben ik zeker wel droege rietjes. En in het weekend dan liek het ware alweer op te knappen.
1: Hartstikke mooi. Dankjewel, Tjitski. In onderwijs, hebben we die weer.
0: Joe, want dan.
2: Nijs, sport, ware muziek.
3: Om het inroeren.
2: Nooi Friesland.
3: Mijn Simone Skeffer.

0: Ja, als je kop vol zit en de wereld gaat dan open als je op de pier lopen. Ik herken dat gevoel hier en dal. Harlingen, alleen nog daarom is het al een mooi noemer vanwege die titel. En de zanger is Beukema. Bij een garagebox in Drachten waar het juster mogelijk een explosief ontroffen. De EOD, de explosieve opruimingsdienst, weer de juster drokdwaande. Er weer Frederik politie en een ambulance. En de vraag is even, wat weer daar nou aan de hand? Want Frederik er net zo volle duidelijk hoe worden. Auke Zeldenrust, dus verslagjouwer, is in Drachten. Goeiemiddag, Auke.
1: Ja, goeiemiddag, Simone.
0: Ja, doe bist er. Omschreeuw eens, wat zus er eigenlijk?
1: Ja, ik steen hier bij de garageboxen. Maar zie je voorstellen dat het er binnen 15 Nijsselkoor. De laatste, zeg maar zeggen, van de decor, die garagebox, daar gaat het om. Daar is nul meer, niks meer te zien. Juster wie het hier wel alle keer aanzetten. Ik heb mijn bewenders praat, die mocht hier ik net bij. Dus zij is het al ambulance, brandwacht, EOD, defensie. Alles weer erbij. En na alle gedachten is er wel wat mijn naam. Is hier wel wat ontroffen. Dat hebben wij op beelden zien die wij kregen. Er is waarschijnlijk wel iets van een explosief mijn naam. Of het flitspoeder, poeder, wat ik wel neemt. En ja, en dan denk je toch heel gauw ik aan een plofkreek. Want het is bekend intussen dat mensen die dat doen, criminelen, die broeken flitspoeder. Dat is dan kruut uit een cobra. En die broeken ze dat bij een plofkreek. Ik heb de politie er ook op bellen. Maar de politie zei, wij zijn dwaande mijn onderzoek en wij vertellen daar niet over. Wat wel duidelijk is, is dat direct naar de plofkreek hier in Drachten, in Oorlwikkelin, weer in Drachten, de dij ervoor in Burgum, is dat direct daarna de politie hier in deze week, de week te bouwen, een buurtonderzoek die in had. Want zij zouden hier hinnen rieden wijzen in een hierbuske. De mensen die je wenen onder het skar, want daar steen ik nou, die een camera aan hoes had, die binnen vregen om die camerabeelden vrij te jan. Ik heb ook met een vrouw praat, die zei van ja, en ik heb die beelden, ik zoen. Ja, daar riet een buske terug het beeld. Ze bent dus op ziek. Nee, die twee vertochten van die plofkreken in Burgum en Drachten. En in alle gedachten het dit verhaal hier van die garageboxen mij dat onderziek te krijgen.
0: Nou, dat is hoewel opmerkelijk wijze, hè? Maar de politie wilde niks hoe zezen.
1: Nee, de politie is druk aan mijn onderzoek. Wat ik mij verder voor vertel, dit zijn twee garageboxen van een bewenner hier verderop. Eén broekt er op haarzelf, vrouw of man. De oren is verhierd en dat zou dan om deze gaan. En het nefens wat ik jetha van de vrouw die de recherche op ziet gewoon had, de dijdenij op die vreed naar de plofkreek, ben die twee mannen je sjoen in een reet hier buske. En de politie denkt dat te krijgen had met die plofkreek en dat zij dus het materiaal hier in deze garagebox waar ik nou stingen, werd het nou na elke dag een heel veilig is dat ze daar de explosieven of wat ze broekt haar opslijn haar.
0: Dankjewel, Auke, voor het bijpraten over dat explosief en de Silgriff letter meer naar zo komen.

0: Wat een heerlijk noemer. Kenny Loggins, My Foot Loose. Heel veel meer kappers willen dwarsemer werkje, maar hoe doe je dat als je bedrijf van zo'n soort afval zwargert? Het antwoord is simpel: recyclen. Hier verven, maar chemische bestanddelen, aluminiumfolie dat broekt is voor de highlights en nette vierten al die bulten hier. Ze is er net bij stil als het in de stoel bij de kapper zit, maar die opkreersbeurt kin dus nog voor wel een heel soort afvalzwargje. Er is echt wel wat om te verorien. Zag ik bij de kappersopleiding van Squalemienskip Verda. Docenten Corina Kramer hieroor.
1: Alles wat we met Green Circle samenwerken, dat gaat naar een speciaal afvalverwerkingsbedrijf in het Westland. En die zorgt ervoor dat de folies schoongemaakt worden, omgesmolten worden en weer teruggegeven worden aan de aluminiumindustrie. Want aluminium is een prachtig grondstof, prachtig product. Maar als je het gewoon weggooit in een gewone prullenbak, dan wordt het verbrand, dus dat is zonde. En die folies die kun je oneindig smelten en weer hergebruiken. En dus dat is wat we met de folies doen. Dus,
2: want wat gebeurde er voorheen met al dat spul?
1: Dat gooiden we gewoon weg in de prullenbak. En dan ging het naar een afvalverwerkingsbedrijf. En dan, kijk, als je zeg maar aluminium is een heel licht product. He, wat heb je bijvoorbeeld blikjes? He, dan wordt dat dat gaat naar een magneet. He, dat wordt wel uit het afval gescheiden, zeg maar. Maar omdat aluminium zo licht is, blijft het liggen en wordt het verbrand. Dus dat is hartstikke zonde.
2: Ja. En waarom vind je het zo belangrijk om hier bij bezig te zijn?
1: Nou, ik vind het heel belangrijk om de student een stukje bewustzijn mee te geven. Ook voor het milieu. He, wat gaan we, hoe gaan we oneindig zeg maar de aarde uitputten met mineralen en grondstoffen? Of kunnen we het ook verwerken, hè, zodat we ook een beetje liever voor de aarde zijn? Voor mezelf had ik natuurlijk ook die bewustzijn. Ik ben al jaren kapster, maar ben mij nu bewust van hoe grote chemiebakken wij ook zijn, zeg maar. Ik vind het belangrijk dat we de studenten dat meegeven. Hè. Zij werken ook chemisch, dat moet. Want wij moeten ze chemisch opleiden. Maar ik vind het ook belangrijk dat we ze een stukje bewustzijn meegeven. Hè. Hoe gaan we om met de natuur? Maar ook hoe gaan we om met elkaar? Hè. Zijn we ook lief voor elkaar? Vind ik ook een hele belangrijke. Maar ook, wat kunnen wij eraan doen? Kunnen we ook met naast chemische producten ook met natuurlijkere producten gaan werken? Ja, dat kan. En dat vind ik belangrijk, dat ze die beide kennissen meekrijgen. Zodat ze later, als ze zelf een eigen kapsalon hebben of aan het werk gaan als kapper of kapster, dat ze ook kunnen kiezen van ga ik voor het chemische of ga ik voor, die is misschien wat meer het natuurlijke plantaardige, ga ik inderdaad de haren en de folies, laat ik die gewoon verbranden of ga ik inderdaad dat hergebruiken.
2: Ja, en wat is de reactie van studenten?
1: Ja, het is wisselend, maar de meesten staan er wel positief in. Maar het is wel wisselend. De een heeft er wel wat mee en de ander heeft er niet wat mee. Dat is, zo gaat dat.
2: Ja.
1: Hè, maar over het algemeen is het wel positief. En studenten die doen ook wel echt wel hun best om het haar echt bij het haar te doen. En het gaat wel eens wat mis.
2: Mm-hmm.
1: Ik geef ze daarnaast ook de regie, zeg maar, wel een beetje. Dat ik zeg van oké, aan het eind van de les, jullie moeten wel die bakken zelf nakijken van is er wel echt alleen maar folie in die bak? Is er echt wel alleen haar in die bak? Of zit daar ook ander spul wat er niet in hoort? Hè? Dus ik probeer die regie wel wat ook aan hun te geven. Dat vinden ze niet altijd leuk, dat ze aan het eind van de les in die bakken moeten. Maar goed, het is gewoon bewustwording. En zo, het gaat met kleine stapjes. Het gaat met kleine stappen, maar het gaat wel steeds beter.
2: Oma Rokies, jij bent student hier bij de kappersopleiding.
3: Ja.
2: Voordat je aan de opleiding begon, had je toen eigenlijk in de gaten hoeveel afval er eigenlijk wordt geproduceerd?
3: Nee, eerlijk gezegd niet. Ik schrok er eigenlijk best wel van hoeveel er uiteindelijk afval wordt gemaakt en zo. Maar ik wist niet hoeveel dat verbruikt, zeg maar. Dat wist ik nog niet.
2: En jullie doen hier aan recyclen.
3: Ja.
2: Wat vind je daarvan?
3: Ja, ik vind dat wel goed dat we recyclen en zo. Wat uiteindelijk gewoon nieuwe dingen van gemaakt en zo. Dus dat is alleen maar beter.
2: Neemt het veel tijd in beslag?
3: Nee, valt mee. We hebben gewoon verschillende afvalbakken en zo. Als je daar gewoon ingooit en zo, dan wordt de rest vanzelf allemaal gewoon uiteindelijk gewoon opgelost. Dus voor ons is het niet heel veel werk of zo.
2: Ja, ben je ervan bewust wat er uiteindelijk mee gedaan wordt als het gerecycled wordt?
3: Ja, ik heb gehoord dat er ook kammen van worden gemaakt en zo. En van haren wat wij weggooien en zo, dat gooien we de zee in en dan wordt er olie mee opgenomen en zo. Dus dat is wel goed.
2: En als je in de toekomst voor jezelf aan de slag gaat of je gaat bij een kapper aan het werk, ja. Is dit dan iets wat je ook meeneemt?
3: Ja, denk ik wel. Het is altijd gewoon handig om dat in je zaak te hebben, dat het gewoon recycled wordt en zo. Als je gewoon een beetje kan bijdragen, ja, waarom niet? Het is kleine moeite, dus...
0: Ja, zij is het. Het is een lietse moeite. Ik, als je naar de kapper ging, keer er zelf een beetje om denken.

0: It's not unusual. Tom Jones, wie dat?
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Diana de Groot. Mai, goeiemidje. Goeiemidje, Diana.
2: Goeiemidje, Simone. Het is die Friese vlaggetijd. En we bellen je het mij een oud Burgumse die in het centrum van Parijs wennen.
0: Oh,
2: maar uitzicht op de Notre Dame. Ja, fantastisch. En ze doet er wel wat speciaals. Dus dat vertelt ze van de middag bij ons in de uitsturing. Ik weer een basisquale in de uitsturing. Die het mooi docht komende vrijdag in de finale van Xiong Junior. Het is de 12e basisquale die deel komt. Noem maar sois. Dus ik ben heel benijd wat voor vestjes zijn er weer. Ja, ik helemaal niet natuurlijk. Maar die litten ze ik van midden op een radio jaren. En dadelijk, dat is correct verhuizen. Maar hesto Boeddha beelden? Of een Boeddha beeld?
3: Ik hiem boeten bij mijn oude hoes. Maar ik ben bang dat hij maar de verhuizing
2: sneuvelen is. Ja. Oké. Okay. Oh, ik weet net dat dat slim is. Maar dan ben ik meestal die smieten ze voort.
0: Oh.
2: Maar dat is... Boeddha technisch kind dat eigenlijk net. Nee.
3: Het kind samar. Maar dan krijg je dan doemmoeien hinnen.
2: Ja, dat denk ik wel. Maar dat ging dadelijk vregen. Want ik heb hier nu een uitsturing die het in Stiens. Een soort Boeddha sanctuary hierpene. En de kist dus Martin Boeddha beelden. Die kist daar hinnen brengen als er niks meer maar was.
3: Oké. Okay.
2: En nou ja, hij is boeddhist en hij vindt het dus heel mooi om al die boeddhabeelden toch nog een laatste restplakje te jaan.
3: Nou, mooi.
2: Dus ik ben wel benijd of dat dan inderdaad ik wat meer gelok brengt dan dat hem bij het grofsmuil vuil.
3: Ja. Is dat dan de link?
2: Ja, dat is ik een linkplaat. Ja.
3: Okay.
2: Dus iets mooi Boeddha of Hillig of Tuin, tocht ik nog.
3: Ja, of voortsmieten.
2: Ja, dat ken ik. Ja, of juist bewaren.
3: Ja, ook bewaren. Nou, genoeg onknopingspunten. Een soort plezier, Diana en Jim Thuis van Zelzik. Jaring de Groot en ik wens je een hele mooie medita. Doeg!
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
8: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
9: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
8: Voor pallets van 100 kilo?
9: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
10: Tijd voor gesponsorde vacatures.
7: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
11: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ridouan Taghi heeft definitief 2 nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat ze bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van de tijd zat hij zonder advocaat. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn aangehouden. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum, omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen te stoppen met de deportaties. Na ruim 20 jaar komt de megafestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen in de jaarbeurs in juli volgend jaar. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
13: Als je een Boeddha-beeld hebt, west van Avost, dan kist hem in Stiens brengen. Daar is een tuin dat de beelden een heel mooi plakje krijgen kunnen. En daar gaat het dadelijk zo in Goeiemiddie. En ik zie hier bij dit verhaal een plaat. Oor Boeddha, oor een tuin, oor hillig, oor bewarje. Maak het me niks uit. Tink en link gewoon even mooi. En dat kind heel makkelijk terug een brugje te sturen via de Omroep-app. Of via 0620-4-9-9-9-9-9. Ja, en misschien gaat dit vestje van de Communards. Draai ik wel hoor. Don't.

0: Ik draai hem dadelijk helemaal, Fadi. Voor een minuut.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater... en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
3: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Goedemiddag.
5: Noi Diana de Groot.

0: Ze weer wat onzeker over hoe ze eruit zegt na haar zwangerskip. Dit noem ik je door het overwinnen van die onzekerheden. Met je luck van Meghan Trainor.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Diana de Groot.
0: Het is 12 minuten Noorien. De zinnen die er geregeld bij. Maar de kans op buien die neemt van de meditaan. Er is er Cor de Giel aankundige van Trije Oren aan. Omdat in die buien tonger, hagel en windstitten vaak komen kennen. Mijn advies, gewoon lekker binnen blauwen, maar de radio of de televisie on. Ontvouwen horen juist onder oren hoe Yvonne Boomsma van Burgum wennet en werkt in het centrum van Parijs. Leerlingen van de Botkeskwallen in Damwat, die komen deel met Hardenveske van Sjong Junior. De kist een mooie prijs winnen, de meis die een verrassen trocht de slingers op te hingen. En dadelijk juist wes maar die oude Boeddha-beelden hinnekist.
2: Tink en Link.
0: Want in Stiens is een speciale tuin daarvoor inrichte. En bij dit onderwerp zie ik dus een plaat. En er komen leuke opties binnen. Chris, die tinkt om disse. Save me, Wouter, save the last dance for me van de Drifters. Ja, vind ik een mooie neer. Reinder en Andries, die tinken om David Bowie. Ja, de Karma Man, Homme, die tinkt om mijn toentje van Ede Staal. Linda, ja, een linkplaat hoe Boeddha beeld, kroot ze. De mas liek tinken om Sugar Lee Hooper, want ze liek het wel wat op een Boeddha beeld. Oh, wat ben je mooi, die past er mooi bij. Ik vind hem wel hilarisch, Linda. Heel goed betocht. Eens even zien wat eruit komt, Joet. Ja, de computer die geeft voor de optie van Wouter. Save the last dance for me.

0: The Drifters en Save the Last Dance for Me en Tige Dank al je Farad Maitinken van de Linkplaat.
1: Goeiemiddie.
2: Mai Diana de Groot.
0: Boeddha-beeldjes, ja, door kisten festival. En misschien had zelfs wel iemand in hoes of iemand in de tuin stien. Het is net alleen nog een mooie decoratie-item. Van boeddhisten zit er volle meer betjutting achter. En als het beeld net meer havost, ja, voortsmieten, dat is ons geen optie. Sander Looyinga uit Stiens, die koort net langer meer ons en het meisje dit somtijden toch doggen. En had je wat op betocht? Een tuin dat de Boeddha-beeldjes haar laatste libben libje kennen. De Boeddha Sanctuary. Sander, een goeiemiddie.
3: Goedemiddag.
0: Hoe is dit idee ontstaan?
3: Ik heb voor mijn huis in Stiens een stuk grond gekocht een paar jaar geleden. 1000 vierkante meter en nog wat meer. En ik had eens een keer een documentaire gezien op televisie. Dat ging over een bedevaart die je in Japan kon doen. Als je daar bent, dan kun je daar een wekenlange tocht maken van tempel naar tempel door de bergen langs vervallen ruïnes en Boeddha-beelden die langzaam dan door de natuur opgeslokt worden. En nu heb ik natuurlijk niet een grond wat zo groot is dat je daar een bedevaart kan lopen of weken, een tocht van weken kan doen. Maar ik heb wel een paar van die Boeddha-beelden staan. Ik dacht van, goh, het zou toch leuk zijn als je hier zo doorheen loopt en je hebt dan allemaal van die mooie hoekjes waar je dan zo'n beeld een plekje kan geven. Nou, en zo is het idee een beetje begonnen. Dat ik dacht van, nou, er zijn vast ook mensen die dan zo'n Boeddha-beeld in huis hebben. Want het is een, ook een beetje een modeverschijnsel. Mensen die halen zo'n beeldje voor in huis als een accessoire of als een soort moderne versie van een tuinkabouter zetten ze hem in de tuin neer.
0: Ja.
3: Nou, en als ze er dan vanaf willen, dan gaat hij misschien wel de kliko in of naar de kringloop. Alleen voor mensen die iets met boeddhisme of met spiritualiteit hebben, zit er achter zo'n beeld natuurlijk een veel diepere betekenis. En het doet dat niet recht aan de waarde die dat voor mensen heeft, om hem dan maar gewoon zo achterloos weg te doen.
0: Ja,
3: dus toen dacht ik van, nou, ik heb zo'n mooie tuin. Ik maak er een soort Boeddha-weeshuis van. Mensen die van hun beeld af willen, die kunnen hem langsbrengen en een mooi plekje geven in de tuin. En daarmee helpen ze ook andere mensen een stukje rust en ontspanning te vinden voor de momenten dat ik dan mijn tuin openstel en iedereen daar gewoon welkom is om even rond te kijken.
0: Wordt er al een soort gebroek van maken, Sander?
3: Nou, ik ben nog niet zo heel lang met dit initiatief begonnen. Het idee dat speelde al een hele poos. Maar een paar weken geleden heb ik bedacht van, nou, ik ga een Facebookpagina ervoor oprichten en eens kijken of het gaat. Ik heb één keer een middag mijn tuin open gehad. Maar dat was ook vlak na die tijd. Dus er was ook nog niet zo heel veel bekendheid van. De bedoeling is, het is ook nog niet zo dat hij nu vol met Boeddha-beelden staat, maar de bedoeling is dus dat mensen, als het initiatief een beetje gaat rollen, steeds meer beelden gaan brengen, dat die tuin steeds voller wordt en het ook steeds aantrekkelijker wordt voor mensen om eens even een kijkje te nemen.
0: Ja, correct. En het idee is wel dat die beelden daar dan achterblijven, de kisten net binnenkomen en dan zeggen ze van, oh, dit beeld wil ik wel weer mijn hoes hebben.
3: Het idee is inderdaad dat het een beetje een soort laatste rustplaats is. En dat het ook iets is waar mensen gewoon die tuin die is doorgaans gewoon afgesloten. Ik wil er ook geen ongewenst publiek op hebben natuurlijk als ik er niet zelf bij ben. Dus ik heb dan regelmatig in het weekend dus een open tuindag. Dan is het leuk als mensen dan komen dat ze dan
0: dat er nog in herinneren kennen.
3: Ja, de boel een beetje kunnen bekijken, een moment van rust kunnen vinden, misschien in gesprek raken met mensen die ook affiniteit hebben met het boeddhisme of met spiritualiteit of dat soort dingen. En dat moet niet een soort ruilhandel gaan worden, zeg
0: nee,
3: maar.
0: Dat is net de bedoeling. Nee, maar het meest kunnen dus echt van een Boeddha-beeld er al wollen. En nou ja, toch haar ambitie, ik verjippie in dat boeddhisme. Dan zou je stof van, dan stel ik mijn tuin hier op en dan moest je mijn delplantje.
3: Precies, ja, dat is het idee.
0: Nou, wat leuk. Maar binnen er al wel meesken west die het hun Boeddha-beeld bij die brocht hebben?
3: Nog niet, alleen mijn eigen beelden staan er nog maar in. En mensen die hem willen brengen, die kunnen of op zo'n open dag even komen.
0: Ja.
3: Komende zondag heb ik er weer eentje gepland. Zondag van 1 tot 5. Dus dan kunnen mensen gewoon inlopen en eventueel een beeldje meenemen of gewoon even rondkijken.
0: En het maakt het net uit hoe grut dat beeld is. Of het nou een heel niets dingetje is of een hele grut nien.
3: Nee, dat maakt niet uit. De tuin is groot genoeg om ook gewoon een reusachtig beeld bij wijze van spreken neer te zetten. Als je nou een beeldje hebt voor binnen. Ik heb ook een overdekt stuk waar een tuinhuis staat. Met een overkapping en ook zelfs nog een afgesloten deel voor binnen. Dus ook de binnenbeeldjes, zeg maar, die kunnen een plekje krijgen. En nou ja, mensen die langs willen komen om alleen te kijken of even nou ja, rustig in een hoekje van de tuin te gaan zitten om een boek te lezen of om even te mediteren, die zijn hartstikke welkom. Of gewoon nou ja, gezellig even kletsen om het initiatief te bekijken, dat kan natuurlijk ook.
0: Ik vind het helemaal leuk, Sander. Werken we daar fine in Stiens?
3: Ik zit aan de Arjen Hesslingastritte. Het is niet een officieel huisnummer, maar als je op Google Maps op nummer 1A zoekt of op Buddha Sanctuary Stiens, dan vind je hem wel. En op mijn Facebookpagina van Buddha Sanctuary Stiens, als je die zoekt, dan vind je ook alle informatie met de adresgegevens. En via Facebook kunnen mensen ook eventueel in contact komen als ze eens een keer buiten de openingstijden, zeg maar, om eens een beeldje langs willen brengen.
0: Ja, helemaal duidelijk. En komende snijders tussen 1 en 5 is dat toen Iep Mevaar Elsen in. Ja. Hartstikke dank voor die verhaal, Sander. En succes met al die Buddha beelden.
3: Graag gedaan en dankjewel.
1: Goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.

0: Wat voor vakantie is to net gauw vierte?
1: Wat in telefoon op Bali oppakt door een aap? Vierde stond in Jiddy op de camping en zong Eltsen in Vadij?
0: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? En wij maken de beest een indruk op die.
1: Johan en ik binnen op zoek naar een mooie vakantieverhaal.
0: Goeiemiddje at omroepfriesland.nl.
1: En als een leuke tip hast, goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
2: Hasta pronto.
3: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meer...
6: Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Het is goed, Jelwe Twaan, de heeste tijd om eens even te jaren. Wat van is de spilet op dit stuit in de provincie? En dat weet Erik Enema.
14: Zeker. Goeiemisje. De groei van het aantal banen in Friesland valt de komende tijd haast heel veel stil. Dat toch blijkt nu de nieuwe prognose van het UWV voor de periode ontemai 2028, zou ik het zeggen.

0: Mensen die het werkje of werkziekje krijgen te maken maar een arbeidsmerk die het veroordert en tijdelijk minder groeikansen biedt. De hege energieprijzen en internationale spanningen van nou spelen daarbij ik een grote rol. Ruben de Gries, arbeidsmerkadviseur bij het UWV, hoe wat de mensen in het arbeidsveld nou het beste dwaan kennen.
1: Het is vooral heel belangrijk om nu niet in de kramp te schieten.

0: Volstaan arbeidsongeschiktheid verlegen. En daarbij ik nog 10 miljard bezuinigen op de zorg. Reden van het vakbond FNV om in actie te komen. Tjen het kabinetsbeleid. Dat was er toch bij verskate bedrijven deltig in. Begelijks gehaktbal nu te dealen. Tristan Foto's van het vakbond en vierde joert onder oren actie bij Royal de Boer. Stalinrichting in Ljouwert.
1: De werkende mensen in Nederland werden de hele tijd de dupe van deze plan. En ik bedoel, als er nu zo 6,4 miljard op de sociale zekerheid. We zo direct is er al uit. We komen van 4 WW, nou nog, toen we het 4, toen 3, nu gaan we nog maar 2. En dan willen ze aan nog maar 1 2. Meestal boven de 54 in de sector metaal, die kan gewoon heel lastig binnen 2 naar je baan vinden. Maar dat soort meestal binnen deze regeling. Alleen het kabinet shot het gewoon net.
0: Bij een garagebox in Drachten is juist er mogelijk een explosief ontroffen. De omjouwing daar waar het uitzetten, een explosief en opromingsdienst zet erbij west. Het zoete krijgen hebben, maar plof kreken in Drachten en in Burgum, per wikkelin. Maar de politie wil dat net bevestigen. Wil is duidelijk dat er in de buurt van de garages de dag na de plof kreeg voor het onderzoekdienst is terug de politie. Verslagjouwer Auker Zeldenrust, wie joert in Drachten op het plak van die garages?
2: Na alle gedachten is hier wel wat ontroffen. Dat hebben wij op beelden zien die wij kregen hadden. Is er waarschijnlijk wel iets van een explosief mijnnaam of het flitspoeder, poeder, wat ik wel neemt. En ja, en dan denk je toch heel gauw ik aan een plofkreek, want het is bekend intussen dat mensen die dat doen, criminelen, die broeken flitspoeder, dat is dan kruut uit een cobra, en die broeken ze dat bij een plofkreek.
0: Hield dit meer kappers willen dwarsen mijn werkie. Maar hoe doet dat, Marie Medreau, als dat van een soort afval zwaarig is? Nou, het antwoord is recyclen. Hier verven maar je chemische bestanddelen, aluminiumfolie, dat broekt is voor de highlights, en net even jetten, al die bulten hier. Ja, dat zie je er net bestil als je in de stoel bij de kappers is, maar die een opkreersbeurt kan vooral wat afval zwaarig. Toch in de wolven om verroering, hield ik bij de kappersopleiding van Squalibienskip Verda, docent Corina Kramer, hoe wat ze de leerlingen bijbrengen wil.
3: Kunnen we ook met naast chemische producten ook met natuurlijkere producten gaan werken? Ja, dat kan. En dat vind ik belangrijk, dat ze die beide kennissen meekrijgen. Zodat ze later, als ze zelf een eigen kapsalon hebben of aan het werk gaan als kapper of kapster, dat ze ook kunnen kiezen van ga ik voor het chemische of ga ik voor misschien wat meer het natuurlijke plantaardige.
0: En dat was natuurlijk het waar. Dus daar is het al die aan de koren Giel, die hield van Treijoer Au, ons Oeres Njoggen, van Tongerbuien. Nou, vierde lid zin hem geregeld zijn, maar van de midden toch wel wat meer buien. Maar die Tongerhagel en die Wienstjetten. De Zuidwestenwien is matig ontvrij krachtig. Het wordt een gratis sextensontje. Ik joen stevige buien, ik mijn Tonger. In de nacht, dan volg je de brede opklaring. Het wordt een gratis saison. Morgen, dan begint het droeg, mijn zinnen. Maar ik dan neem de bewolking en de buien, ta. En bij die buien is op een ei Tonger, Hagel en Wienstjetten mogelijk. Bij een meest matige Westerwien is het een gratis 15 section. En daar mag je het wel voor is.
4: Ja, best wel.
0: Kees.
4: Nou, dan kan je jas gewoon weer aan. Ja. En de paraplu mooi, maar ja, die moet dan ik wel stevig wensen.
0: Zullen we de capuchon opzetten?
4: Ja, de capuchon opzetten, ja. Dat is misschien beter. Ik hier iets lezen van hagelsten van wel 12 centimeter.
0: Nou, dan kun je misschien wel een helm opzetten.
4: Ja, dat is misschien ik nog wel veiliger. Nou, Erik, dank je wel. Wil je natuurlijk meer weten van die waarsverwachting? Zorg dan even bij ons op de website of op Omroep Friesland. Friesland.nl en de Omroep app zelfs. Ongeveer 30.000 vrouwen die vielen haar zeker oorsprutsen door dit nummer. Oh, Julia, je hoort bij mij. Van Nick en Simon. Oh, Julia, loop niet voorbij. En Iessa.
5: Pas je eindelijk het perfecte shirtje

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance.

0: is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Goedemiddag.
2: Mai Diana de Groot.

Rita Ora en Everywhere. Ja, ik vind het altijd zo'n leuk feestelijk moment zie. De king van alles gewoon maar binnenkomen op de app. En dat vind ik altijd hartstikke leuk om te zien wat er dan in de provincie speelt. En waar misschien wat viert wordt. Of nou ja, dat vind ik leuk. Ja, dus kom maar terug maar die appjes. 0620-4-9-9-9-9-9-9. Of stuur een berichtje via de Omroep app. De wiste die kist vergeest del hel je op die mobiele telefoon. En er zit dan zo'n ballonsie in de rechterboppenhoek. Die wie even voortjes die wat nu onderen, maar hij is gewoon weer om, naar boppen. En daar kist ik heel makkelijk brugjes sturen naar de studio. Dus kom maar terug met die lokwensken. Hing ik de slingers op.

0: Keith Urban en Michael McDonald, My We Go Back en de Fayettes, de Osmonds, Going Home.
1: Wij gingen de swingers op.
0: Wij hebben krekt uw dochter en squamzoon op het vleentuig zetten. Together zullen zij een paar maanden reizen hier terug Azië. En wij hingen de slingers voor haar op omdat we zo grutsk binnen. De groetjes komen van Sietske en Jan. Hielke die app, lokwenske van mijn mensen. Wat joet San zegt zich hier zomaar graag op uw liedje Famke Posje. En die is weer gek op Beppe. Dus de slingers, die maaien we naar harta. En nog een appke wat hier binnenkomt. Even Shen, uw hoen is joet een ierwudden. Het is een machtig bisje. We gaan heel lang twijfelen of we wel een hoen nemen moesten. Maar we gaan nog geen die speed hoorn. En we kuieren je heel wat aan. Dus dat is echt een mooie bijkomstigheid. De groetnis komen van Rikst. Nou, tegen dank al hier voor het insturen van deze mooie berichtjes en lokweesken. Even Shen, de slingers. Nou, die sturen we een heel zien, mem, denk ik. Ja. Mooi, ik had iets aan oppas. Ja, het is leuk dat de band dan naar Beppe kennen. Ja, helemaal mooi. Tegen dank voor het insturen. Muziek nou van Prince.

0: op Friesland.
1: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
2: Tromeesje maar in beheining.
3: Maar gewoon CA plus een certificering.
1: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
4: Hast u extra last van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van die drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
5: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scoopmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
4: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar €925, inclusief installatie.
6: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. Tientallen raakten gewond, zegt de Libanese regering. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer was naar verluid een man van 62. Meer informatie is niet bekend. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden geregeld aanslagen gepleegd waarbij belangrijke Russische militairen om het leven komen. Na een klopjacht van een ruime dag is in een Japanse stad een loslopende beer gevangen. Sinds zaterdag liep het dier rond in de stad ten noorden van Tokio. Gisteren bleven ruim 90 scholen uit voorzorg dicht. Het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk loopt er nog een tweede beer rond in de Japanse stad. En het weer nog zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
10: De Botkeskwalle in Damwoord is een van de 8 finalisten van het Bennesjong Festival Sjong Junior. En dadelijk vertellen ze over Harnveske, vlag in het op.
11: Werkcentrum Friesland is er voor vragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
12: Hoe kom ik je waai?
11: Of een die ter wekker houdt.
13: Hoe kom ik aan het werk?
11: Vragen die toe in toekomst keren.
12: Waar kan ik van over werk leren?
11: Vragen die praktisch binnen.
14: Hoe vind ik personeel?
11: En vragen des alle dagen mij omrinst.
15: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
11: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werk het vadij.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
2: Tromeesje maar in beheining.
3: Maar gewoon CA plus een certificering.
1: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
17: Mooi
18: Diana de Groot.

0: Hij schijnt weer mooi nieuwe muziek dwaande te wezen. Deze komt nog uit 2010. James Blunt en Stay the Night.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Van 1 op jouw roeren.
1: Goeiemiddag.
0: Nog 3 nachtjes sliepen en dan is het Safir. Dan is de finale van het Songfestival van Bern Song Junior. 1 keer in de 2 jaar wordt het houden van Bern van de groepen Zon en 8 van de basiskwallen. 8 skwallen die staan in de finale en in Goeiemiddag komen we in de kunde met alle deelnemers. En joh, is dat de Botkeskwallen in Damwaard. En die hebben het verske fluitsignaal maken. Lena en Ivana, goeiemiddag. Mooi dat je hem er binnen.
3: Goeiemiddag.
0: Spannend?
3: Ja.
0: Ja, wat een ambitie, hè? Hoe leuk wie het om hier om uit te doen, Ivana?
3: Het was wel heel leuk, want ja, dat zouden we nog nooit eerder doen. En heel veel bij mochten ik naar je studio.
0: Ja, want Reinoud die kwam bij je op squallen. En dan mocht hij een brainstorm uur onderwerpen. Hing je hem voor dadelijk een onderwerp te pakken?
3: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja? Hoe kwam dat?
3: Nou, onze klas is heel sportief. En toen dachten we van... ja, dat is wel echt een ding wat wij... een heel leuk thema wat onze hele klas leuk voelen.
0: Ja.
3: En ja, wij zijn al heel sportief geworden.
0: Oké, maar hoe kan dat dan? Dat Jim al hier zo sportief binnen in de klas? Wat voor sporten doch je hem al hier?
3: Heel veel zit op voetbal. En een paar op... volgens mij 1 op turnen. En ik zie trek op turnen. En ik nog 1 op basketbal.
0: Oké, maar voetbal, dat is wel de grootste sport, is maar.
3: Ja. Oh ja, en survivalen.
0: Survivalen? Oké. Oh, dat is wel pittig. Ja, maar je bent dus wel echt heel sportief. En je dacht van, nou, dat moet eigenlijk wel niet verske verwerken worden.
3: Ja.
0: Ja, en dan, ja, fluitsignaal, dat zou eigenlijk wel alles, hè?
3: Ja.
0: Ja. En dosis ik op voetbal ook, hè, Lena? En dan stiet hij hartelijk wel langs de kant te razen?
3: Ja.
0: Ja, wat zei hij dan?
3: Die zei dan van, kom op man. Nou was even trots zetten, hè?
0: Oké.
3: En dan van, nou was een goal komen. En dan, ja, dan denk ik van, negeer maar.
0: Negeer hem maar even.
3: Ja.
0: Ja. En de harten en memmen van Orenbeen, die steen ik altijd wel langs de kant.
3: Ja, allicht die zei ze niks.
0: Nee, oh, die ben wat stiller. Die hart die raast de bob uit. Ja.
3: Ja, en ik wil oren uit de men.
0: Oké, wat is die favoriete sport, Ivana?
3: Mijn favoriete sport is badminton.
0: Badminton, ja, dat is ik wel leuk, hè? Maar daar is het publiek misschien wat minder dat ze roppen en razen, of doen ze dat ik wel?
3: Dat weet ik net, want ik zit er net op, maar ik wil er wel op.
0: Daar was er wel op. Nou. Dit veske, dat heen en makken. Daar ben ik in de studio, West. Hoe vind je dat?
3: Echt heel leuk.
0: Ja?
3: Ja.
0: Moesten ze het vaak op Nijdwan, of hoe ging dat?
3: Ja, volgens mij niet van 3 of 4 keer op Nijdwan. En dan heb ik nog stukjes op Nijdwan.
0: Ja. En toen heen als je al in de klasse zitten te lusteren in hoe het veske worden, wie?
3: Ja.
0: Vind je dat leuk?
3: Toen wie groep 8 ik nog op kamp.
0: Oh, ik nog?
3: Ja.
0: Dus die hebben het helemaal net mooi gekregen?
3: Nou... eigenlijk wel, want ze hier hem wel jet.
0: Oké, gelukkig maar.
3: Maar ja. Eerst hier wij hem jet, gewoon groep 7 en groep 6.
0: Ja.
3: Die was eerst jet.
0: En wat dacht de stout toen, Ivana?
3: Ik dacht, ik vond het eerst net zo leuk, maar ik moest er eerst wel even om wennen.
0: Maar nou vies hem wel leuk, hè?
3: Ja.
0: En je hebt hem nou intussen al heel vaak jet natuurlijk, want je bent heel druk aan het oefenen van Vreed.
3: Mm-hmm.
0: Ja, wat zie je hem dan? Hoe zit het eruit zien op het podium?
3: Nou, er is een band. Ian die speelt piano, dat ben ik. En 2 gitaar.
0: Oh, leuk.
3: Er zijn dansers en zongers.
0: Zo. Nou, een heel soort dus die het op het podium staan. Ja, want hoe groot is je in klasse?
3: 25 bijna, weet je.
0: 25 bijna. En die gin ik alle jaar gin die op het podium staan.
3: Ja.
0: Dat is wel een heel soort. Nou, ik ben heel benijd hoe het eruit komt te zien. Ik zit even te zien aan een Nienke, want we moest me even helpen, denk ik. Ik ben hem kwijt. Hij stiet kleer en hij stiet net met Marina List, het veske. Dus ik moet heel even ziekie. Ja. Werd die plaat nou stiet? Ja. Dat is dat. Nou, ik heb hem correct nog draait. Nou, dit heb ik nog nooit mooi maken. Nee, ik kan hem direct net meer vinden. Hij stiet in de uitsturingbak. Nou, sje. Zou Giet dat dan ik gewoon weer missen bij de radio?
3: Ja.
0: Dat wil ik nog hebben. Maar dan kun je me even nooit denken hoe je hem deze plaat ik even onkondigie kennen. Hem dat wel eens jet, hoe ze dat op de radio doggen? Dan is je.
3: Volgens mij net.
0: Zeg maar, dan, als dat dan zo is van hoe het verske jet en dan van welke squallen, dan komt het helemaal bij me koor en dan start ik hem in.
3: Ja, dank je wel.
0: Doe maar.
3: Wij hadden het verske fluitsignaal. En dan de vodka squallen.
0: In?
3: In dan wat.

0: De vlag in de top. Ja, ze zoest hem ik haast niet meer kennen. Maar fluitsignaal, zei je het veske van de Botkeskwallen in Damwoord. Lena en Ivana, tegentang de Jimmy Wien. En een heel soort succes komende vrijdag, hè?
1: Ja.
2: Ja, dankjewel.

0: Chic en I Want Your Love. Het is 10 minuten voor jouw vertrouwen. Anna Nienke, de reddende engel. Goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: Zo, dan keert ik wel even benauwd krijgen, hè. Dat is even ze hut net.
1: Maar hij heeft zo'n muziek in dus.
0: Ja, dat is ik wel weer. Ja, en ik meer in de echte kleer zetten hier. Maar nou ja.
1: Ach, neer tot de wand. We winnen maar meesken.
0: Ja, zo is het. Nou, gelukkig maar, hè. Dat relativeert weer. Dan heeft het het erbij pakt, want we spelen stalen gewone spultje. Dat ging juster helemaal mis, dus dat met Joost
1: wel goed. Wie kan bij 14?
0: Nou, we zijn lekker bezig samen.
1: Maar ik draai vast hoor, ja?
0: Ja, draai me vast even.
1: Het weet je hoor.
2: Win mooi het begin.
0: Win mooi het begin. Nou, als je straks het intro jest, ontwaardig vertraaien, dan mars mooi dan. En dan kun je de theekles winnen. Mooi de theepoetsies van Goeiemiddag. Hartstikke leuk. Dit is Mary Amber en Dreamen Lieke Loots.

0: middag bij Omroep Friesland van Fjouwerontzijs.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme-offensief.
0: Als toen de wijs wist naar hoes.
5: Help, dit is eng.
0: Als vond iets hier wist.
5: Hey, wacht eens.
0: Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
7: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan Derdaan.
8: Wat die eigenlijk gedachte destijds doet dat oprichten waard.
0: Van de middag van Fjouwerontzijs.
5: En dan maar voorstappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry, bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
13: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 92.2 FM. Het is Jan Vertrijen. Het Nijs uit Friesland, maar Simone Scheffer.
18: Goedemiddag. De groei van het aantal banen in Friesland valt de komende tijd haast hielendal stil. Daardoor blijkt nu de nieuwe prognose van het UWV voor de periode rond 2028. Mensen die het werkje of werkziekje krijgen dan te maken met een arbeidsmarkt die het veroordeelt en tijdelijk minder groeikansen biedt. De hoge energieprijzen en internationale spanningen van nu speel je daarbij een grote rol. Ruben de Gries, arbeidsmerkadviseur bij het UWV, over wat de mensen in het arbeidsveld nou het beste dwaan kennen.
19: Het is vooral heel belangrijk om nu niet in de kram te schieten. Het is een periode waarin het belangrijk is om als werkzoekende of als werknemer te kijken van, is mijn huidige gereedschapskist met kennis en vaardigheden voldoende gevuld om mee te kunnen gaan met toekomstige veranderingen en alles wat er speelt op de arbeidsmarkt.
18: De WW-uitkering in kwartje van 12 naar INR, stadiger opbouw van Rjocht op WW en de uitkeringen voor Valslijn arbeidsongeschiktheid verleeg je. Daarbij ik nog 10 miljard bezuinig je op de zorg. Dat is reden voor vakbond FNV om in actie te komen sinds het voornomen kabinetsbeleid. En dat doggen ze terug bij verschate bedrijven deel te gaan en bigliks gehaktbal nu te dealen. Tristan Voet is van het vakbond en vierde Joert onder oren actie in Ljouwert bij Royal de Boer Stalinrichtingen.
19: De werkende mensen in Nederland werden de hele tijd de dupe van deze plan. En ik bedoel, als er nu zo 6,4 miljard op de sociale zekerheid. We zo direct is er al uit. We komen van 4 WW, nou, toen we het Fjouwer, toen Traaien, nu hebben we nog maar 2. En dan willen ze aan nog maar 1 dwaan. Mensen boven de 54 in de sector metaal, die kan gewoon heel lastig binnen 2 naar je baan vinden. Maar dat soort mensen binnen deze regeling. Alleen het kabinet shot het gewoon net.
18: Bij een beroving op het station van Wolvenkee is een man verwoende rekken. 2 vertochten binnen Utnight. Dat bad al hier in de nacht van snijden op Mandy. De eerste melding wie van een zitterij. De politie kwam erop ik. Mooie beschermende kleren op de melding hoor. Van zitterij liek was geen sprake, meldt de politie. Er ben ik je verwoendings van een schot bij het slachtoffer. Maar het slachtoffer.

0: Koud Oost. De verdachte zit vast en wordt jet. Ja, het waar. Het liep het nou al hier nog vrolijk, maar dat wordt toch oors. Nou nog zinnen, maar van 3 uur al en 9 uur van joen hield er koude giel. Dan kunnen er tongerbuien van komen met hagel en windstitten. Het is Joerts al zegt je zontje graden. Joen bleeuw die tongerbuien nog. En bij de opklerings wordt het best koud, zei zo'n graden. Morgen is droog, zinnen. Daarna weer bewolking en buien. Daarbij is tonger, hagel en binnen windstitten mogelijk. Dan is het 15 graden. Dus behoorlijk fris.
1: Ja, nou, we zullen zien wat er al hier oerus in komt de komende oren, Simone. Dank u wel. Eddie Money, die werken in New York als plicheman. Maar hij begint dan echt interesse in de muziek te krijgen. En na wat optredens besluit hij zijn muziek professioneel om te pakken. En dan komt er maar deze single. Baby, hold on to me. Whatever will be. En het wordt een dikke hit. En die is hem dadelijk.
2: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: 25 jaar direct lease en wie jarig is, takteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
4: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Met Diana de Groot.

0: Kim Wollers een grote simmerhut weer, hè? Dit van Jonas Blue en Malieve en Edge of Desire.
1: Win!
2: Mai het begin!
0: Dat wist het. Ik lid het begin van een verskeerre. En als Tau wist om welk veske het giet, dan moest het naar Mita appen. En dan kist een prijs winnen. En dat is je de theeglas, maar de theepoetsies. En dat is vandaag als Tau mijn titel en een t-shirt kist van deze plaats. Jochen of stuur een berichtje via de Omroep app. Ja, ik weet het net. Nou, ik weet het wel. Ik hoop dat Tau het wist. 0620, Fjouw en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Of stuur een berichtje dus via de Omroep-app. Titel en artiest wil ik heel graag weten. En dan moest ik altijd even een gokje wegen. Hè. Maar wit is het gewoon wel goed. Friske muziek komt er dadelijk om van Jan Tekstra. Dit is Elde Barge.

als ik er net meer ben. En doof is de dagen net gewoon, de nachten net satsueren. Denk dan dat wij gewone dagen en gewone nachten hier, dat er zo'n soort bijzondere weer. Als ik er net meer ben, lid dan die intensen, die bijzondere dagen en nachten leren. En weten dat wij tussen al het gewone, zo'n soort bijzonder.

0: als ik er net meer ben. Weet dan dat wij bij nacht en bij dag in het gewone wat bijzonders werden. Als ik er net meer ben.
1: Een heel bijzonder festje is dit van Jan Tekstra en het Jit en ik. Bijzonder. Ik bel hier mijn Wommels, mijn Andries. Goeiemiddag.
2: Hey Diana.
1: Goeie. Hallo, hoe is het met jou, jongen?
2: Ja, best.
1: Ja?
2: Best.
1: Hoe is het in Wommels?
2: Ja, sinds is geen.
1: Oh, tje. Ben je dan net benauwd voor de Corrigiel die er rondkomt?
2: Nee, joh. Rustig blijven.
1: Oké. Heb je de chance bij de brandwacht?
2: Ja.
1: Oké, dus als er wat gebeurt, dan rukst je uit.
2: Nou, dan ruk ik uit.
1: Oké.
2: Okay. Ja, maar mijn collega's natuurlijk. Ik ken het
1: ja, nee, ik is het net in die Nintie. Dat is ik zo. Maar dat jouwt mij wel wat rij als dat stoten dan ik wist. Toch?
2: Nou, als we in eerste mate, dan weet ik het net. Maar dan is het wel een heel groot incident.
1: Ja, dan is het wel een heel groot incident, zei is het. Hé, hey, ja. Je liet een begin van een feske, Jerre. Dat we dissen. Ja.

0: mij het begin.
1: En dan in de vraag van zelfs, van welk veske weer dat het begin?
2: Aha.
1: Aha?
2: Hitachi.
1: Ah, ja. Tje. Aha, ja, ik snap hem. Dat is helemaal goed natuurlijk. Ja, van Hertelok, Weeske.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, wat is verder met al je wat Andries?
2: Ik ben met de wapensjes bezig. Heet die jonge wapensjes.
1: Oh, lekker.
2: Wapens en ik ben aan het bakken natuurlijk.
1: Ja, wat bist ontbakken?
2: Oranjekoek.
1: Oh.
2: Ja, sorry.
1: Ja, sorry. Ja, dat kist ook griezelig lekker bakken. Dat weten wij alle hier. Maar oké. Okay. En voor een speciale gelegenheid of gewoon dat ze nog in hier is?
2: Ja, gewoon dat ik er nog in hier.
1: Ja, serieus?
2: Ja, ik denk. Smit er eens een keer een oranjekoek in.
1: Oké, okay, jij het oranjekoek moest net opwarmen in de magnetron.
2: Nee, dat weet ik.
1: Oké, nee, dan is dat duidelijk. Dan hebben we dat even nu te verhaal geholpen. Nou, hartstikke leuk. Ik stuur daar de Priesta. Dat is een prachtig mooi theekles. Dus dan kies lekker thee of koffie in die mok dan als het een oranje koek is. Hoe vies dat?
2: Hartstikke best. Ja, geweldig.
1: Goed zo. Hé, hey, dank u wel voor het mooi, man.
2: Goeie tjure.
1: Yo, doe ik. Hoi.
2: Hoi.
1: Heerlijk. Andries Wiersma, wel een bekende hier op de radio. Hebben we wel vaker in uitsturing. Kan heerlijk bakken, kan mooi eten sieren. Is bij de brandwacht, hij doet van alles. Van Hertelok, Moskou, maar de Pries. En dit is dus de oplossing. Aha, en touchy.

0: alles wat er spielt.
1: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
2: Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
3: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afje nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
2: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij jou goed.
3: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar 925 euro. Inclusief installatie.
4: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsje.
5: Hehe, Einse patiënten hoor. Maar wat nou?
6: Litjo's Pariot belissen terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwe. Kom langs of skiel je us. Zoek op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
7: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de omroep app en 92.2 FM.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie heeft iemand opgepakt voor de mishandeling van de zoon van parool-columnist Yeshim Kandan. Het gaat om een man van 35 uit Amstelveen. Die wordt ervan verdacht dat hij de minderjarige jongen vorige week op straat met een kettingslot heeft geslagen. De politie onderzoekt of er een verband is met een column die Kandan vorige maand schreef in het Parool. Die column ging over agressie tijdens een wedstrijd tussen twee Amsterdamse voetbalclubs. Na die column kreeg de krant een dreigbrief aan het adres van Kandan, waarin ook haar zoon werd genoemd. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn drie verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al twee verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. In de voorstad van Moskou is een dode gevallen door een autobom. Het is niet bekend wie het slachtoffer is. Ook heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. In dezelfde voorstad kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven door een autobom. In cafés in Rotterdam, in Volendam, wordt voortaan geen siervuurwerk meer afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. De gemeente en de horeca hebben dat vastgelegd in een convenant. Dat is een idee van twee Volendamse vrouwen als reactie op de dodelijke brand met de jaarwisseling in Zwitserland. 25 jaar geleden was er ook een fatale nieuwjaarsbrand in Volendam. De twee vrouwen zeiden dat ze nieuwe ongelukken bij het komende WK voetbal wilden voorkomen. Het weer nog, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
11: Wen je in een mooi appartement in het centrum van Parijs? Yvonne Boomsma die docht dat. Ze vult haar dagen met strunnen op rommelmerken en in vintage winkels. Kleren die ze dan daar vindt, verkeert ze online. En in de winkel van haar mem in Burgum. Yes, dadelijk het verhaal in Friese vlaggen. Maar eerst muziek van het grootste eerste succes van de Enschedese band Teach In.
12: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: Simmer in Friesland.
14: Dit gaat missen. Oeh, is het mogelijk op 4 minuten te klikken?
15: Dit had ik nog nooit, jongen.
0: Het is weer de tijd van het scootje, de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was to om deze evenementen heen in basketbieren litten, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisie commercial, kist door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
16: Goedemiddag.
17: Nooit Diana de Groot.

0: De man van de Backstreet Boys die jou een hele reeks concerten in de sfeer in Las Vegas. En dat is dat prachtige stadion. Maar die hele grote koppel. En die concerten die binnen zo succesvol dat ze van Augustus nijen show stajekken hebben. Ze komen maar de tour net in Nederland. Wosse Shen, dan kist won naar Duitsland daar. Want in Düsseldorf jouwen ze eind september, begin oktober 10 concerten. De Friese vlaggen. Tink die eens even in. Dosist op dien terras, mooi een bakje koffie. En dien uitzicht is de Notre Dame. Van de 32-jarige Yvonne Boomsma van Burgum is dit de werkelijkheid. Want ze wennen het midden in Parijs. Yvonne, een goeie middie.
1: Goeie middie.
0: Justo, echt de Notre Dame?
1: Ja, van heel dichtbij, van de zietkant.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Hoe is het om daar te wennen?
1: Ja, heel bijzonder. We zitten er nou inmiddels al 4 jaar, maar het bloeit toch. Dan kijk ik nog steeds naar het leeuwen dat we daar echt waaien maaien. Dus heel bijzonder.
0: Ja, ja, dat snap ik. Want wennen dan ik echt in een heel iets kjemmeke? Of heem echt een heel mooi appartement?
1: Weer een heel mooi appartement. Ja, op de 4e verdieping mijn dakterras te bieden. Dus dat is zeker net verkeerd.
0: Nee, dat begreep ik. En als daar dus op zit, dan just in Notre Dame de Hestikhemelsjoen, hoe die verbouwd is en restaureerd.
1: Ja, klopt. Je had de Aron hier grotendeels in de stijgers zien sinds Wiedewijn. Maar sinds kwart is het weer iedereen weer iepen en iedereen grotendeels weer, weer helemaal mooi aan de boetekant.
0: Ja, en dat is just een heel soort meisken, denk ik.
1: Ja, het is er altijd smoordrok, wie is in de stritten, dat klopt.
0: Wat doest u in Parijs?
1: Ik ben mijn eigen bedrijf begonnen in Parijs, in vintage kleren. Die keep ik daarin. Dus elke dag ben ik op paad langs alle adresjes die ik inmiddels verzamelen ga. Om de mooiste vintage parels tussen heel veel rommel te zieken. En die kleine verkeer ik onder andere in een winkel in Burgum. Ik docht de route Germa Mimem en die rent de winkel in Burgum. En waar ik een webshop. Dus daar verkeer ik ook.
0: Ja, dus shoppen is die beroep eigenlijk ambitie?
1: Ja, of schatzoekers is ik altijd.
0: En binnen een soort katten in Parijs?
1: Heel volle schatten, ja. Ja, er is echt een enorm aanbod van vintage kleren in Parijs. En echt nog van hele mooie kwaliteit. Heel veel mooie stikken van wol en van side. En zo was het eigenlijk in Nederland net echt finikest. Ja.
0: Maar dan moest de wolambitie erg ver hebben. Want als ik tussen al die kleren rin, dan sjog ik net, denk ik, was toosjogst. Hoe heeft u dat ontwikkeld?
1: Ja, dat komt onder andere om in opleiding. Ik heb ooit in Enschede textiel kunnen studeren. Dus ik heb een goed eeg voor stoffen en materialen. Dus ja, ik ken voor het in eerste eegopslag zien dat iets van side is bijvoorbeeld. Hey, dus dan ken ik er wat beter trol in de zien. Maar de meeste mensen die zuggen vooral volgepropte winkels, my article in.
0: Ja, precies. Ja. Dat denk ik, dat zoek ik ook, Shen. Maar dan wist dus die pareltjes eruit te visken. En dan zei van dat verkeep ik online, maar ik bij de winkel van die mem in Burgum. Hoe krijg je dat daar dan?
1: Ja, ik ben nog wel regelmatig in Friesland te vinden. Ik denk dat ik hier in de 2 maanden of zo hier in vanuit Friesland in mijn auto vol mijn nieuwe collectie. En ik hier in de 2 maanden kom ik met mijn buurt in Parijs. En dan neemt ik weer een hele voorriet mee.
0: Ja. Dus, en dan kiest ik maar hem op een stream?
1: Ja, dan geef ik altijd even de gear op een struin natuurlijk. Ja.
0: Ik heb die website ik even beschouwen. Nou, daar staan alle je foto's van die op. Elke keer in die oren kleren. Hoe maak je die foto's?
1: Dat doet mijn vriendin. Die is maar een soort van medewerker in ons bedrijf. Ik had er een hele drukke fulltime baan in Parijs. Daarnaast, maar in het weekend ging wel te gear op pad om die foto's te maken.
0: Ja, dat is ik wel hilarisch, denk ik dan.
1: Ja, dat is zeker hilarisch. Ik heb dan altijd mijn boodschappentrolley voor mijn nieuwe collectie door de stad. En dan elk hoekje of zo, dan klaar ik me even om. En dan gaan we verder. Dus
0: Ja, mooi dat hij er dan ik in participeer ik in Sisma. Want hij is eigenlijk de reden dat je hem nou in Parijs zit, toch?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ik ben Vivi Verlien Fassin Burk daarin verhuizen. Die werkt voor Frans KLM op het hoofdkantoor in Parijs. Dus vandaar dat we nou we daar te lanen komen binnen.
0: En hier stond van tevoren toesto die kant ops gongs, is maar al in gedachten van dan wil ik dit dwangje in of is dit zo ontstien?
1: Nee, daar had ik toen eigenlijk nog geen idee van. Toen we daarheen verhuisden, had ik nog een thuiswerkbaan van een Nederlands bedrijf. Dan dacht ik, dan had ik in ieder geval een inkomen dat ik heb in. En dan zie ik van die devil wat er op mijn paad komt. Maar toen, al na een paar maanden, zeg ik dat er zelf wel een mooie cliënten vinden. En dan, op een gegeven moment... Vond ik dat werk wat ik die vanuit hoe is echt net meer zo leuk. En dan zit ik maar alleen nog de hele dag. Dus toen zei mijn mem een keer tijdens onze wekelijkse FaceTime gesprekken van keer wat meer en dan geef een keer in Burgum op een Merkensteen of in Friesland ergens. En dan af en toe eens een keer een pop-up winkel of zo. En dan zien we hoe het rent. En toen ben we in Burgum hebben liedse pop-up winkeltje aan, dat zoeken voor in en die. Nou, dat was een groot succes. Dus toen ben we daar eigenlijk net mee bijgang. Tot nou, dat is inmiddels een fjouwer jullie. En onlangs ben we zelfs vroeger naar een grutter pand in Burgum. Nou. Dus gaan we nog meer rond. Ja.
0: Zeg eens een petit Paris vintage, zei je het?
1: Ja.
0: Ja, hartstikke ja, leuk. In Burgum dus. En het Parijse libben op zich, dat bevalt die ik wel?
1: Oh, dat bevalt me heel goed. Ja. Ja, het is zo'n mooie stad om in te wijnen. En ik vind het vooral heel bijzonder als het altijd omringd is met zoveel pracht, zeg maar. He, die oude architectuur en gewoon zoveel monumenten. En ja, het had zoveel geschiedenis en schoonheid. Dat het, dat is echt een cadeautje om daar in rond te rennen elke dag.
0: Maar ja, geen Friese Marne.
1: Nee, dat klopt. Die houden dan weer net.
0: Die mist net?
1: Nou ja, is dat ik zei, ik ben nog regelmatig wel in Friesland. En dan is het ook wel heel lekker om de natuur en de rust op te zieken. En natuurlijk mijn familie. Maar dan hou ik het wel goed in balans. Dus.
0: Helemaal mooi. Dank u wel voor die leuke verhaal. En succes met het shoppen en die webshop en de winkel van die Mammy Burgum.
1: Ja, dankjewel.
2: Wij Friezen binnen overal op een vrouw te vinden.
3: Voor het werk, voor het studie of voor de leefde.
2: En dat verhaal willen wij graag om Friesland jaren litten.
3: Bist ook aan Fries in het Boeteland of kist ook aan Fries in het Boeteland?
2: Jouw die dan op of tip u's voor de Friese vlaggen. Alle tiesietemiddies in het programma Goeie Mietje bellen wij met een Fries in het Boeteland. Bist ook dat in kwatten? Of is het in vriendinnen, die omke, die dochter of die studiegenoot?
3: Mail naar goeiemiddie@omroepfriesland.nl.

Mest van de grap, die clippers even bijpakken van Sabrina Carpenter. En Manchild ziet er echt fantastisch uit. Hartstikke leuk. Zet trouwens, je hoort een nieuwe single uitbracht. Man's Best Friend. Nou, die kist misschien in kwap Nicolière hier bij Goeiemiddie op Omroep Friesland. Eerst muziek van Blood, Sweat and Tears. Dadelijk ik het Frieske Nijs. Dit is Got to Get You into My Life.

0: werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslagjouwers die trofregje.
2: Wat ging er toen trof die hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer, niet een keer.
0: Omroep Friesland. Ja. Nou in Friesland.
7: Het is perfect. Super.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: FM.
15: Het is jouw verfjouweren. Tiet van het Frieske Nijs, maar Simone Scheffer.
16: Goedemiddag. De groei van het aantal banen in Friesland valt de komende tijd haast hielendal stil. Dat doet blijken uit een nieuwe prognose van het UWV voor de periode rond mei 2028. Mensen die het werkje of werkzieken krijgen te maken met een arbeidsmarkt die het veroordeelt en tijdelijk minder groeikansen biedt. De hoge energieprijzen en internationale spanningen van nu speel je daarbij een grote rol, zegt Ruben Gries, hij is arbeidsmerkadviseur bij het UWV.
17: Eén scenario is dat er spoedig een einde komt aan de oorlog. Nou, in dat geval zullen we zien dat er nog een lichte banengroei is. Maar in het geval dat de oorlog nog even aanhoudt, dan zien we dus dat de banengroei zal stagneren.
16: Bij een garagebox in Drachten is juster mogelijk een explosief ontroffen. De omjouwing wat aanzetten en de explosieve oprommingsdienst had Rick Bijwest. Het zoete krijgen ha, maar de plof kreeg in Drachten en Burgum van een paar weken in. Maar de politie wil dat net bevestigen. Wol is duidelijk dat er in de buurt van de garages de dag na de plof kreeg voor het onderzoek dienst is door de politie. Verslagjouwer Auke Zelderust wie hoort in Drachten op het plak bij de garages.
18: Na alle gedachten is hier wel wat ontroffen. Dat hebben wij op beelden zien die wij kregen ha. Er is waarschijnlijk wel iets van een explosief mij. Of het flitspoeder wordt ook wel neemt. En ja, en dan denk je toch heel gauw ook aan een plofkreek. Want het is bekend intussen dat mensen die dat doen, criminelen, die broeken flitspoeder. Dat is dan kruut uit een cobra. En die broeken ze dat bij een plofkreek.
16: Horecazaken in vier van de meeste Friese gemeenten mag je langer even blijven bij wedstrijden van het Nederlands golfvoetbal op het komende WK. Het gaat om op zijn minst 14 van de 18 gemeenten, meldt de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland. Het WK wordt spelen in Canada, Mexico en Amerika. De drie poolwedstrijden van Nederland binnen om 7 uur jongs, 10 uur jongs en 1 uur nachts. Dat is in gewoon gevallen na de gebroekelijke sluitingstijden van horecazaken. De Koninklijke Horeca Nederland had de gemeenten daarom vregen om in die gevallen de horecatastemming te gaan om langer

0: de Oorsluiten binnen bij de Iperwacht. En dan nog een berichtje voor het verkeer, of tenminste voor treinreizigers. Want tussen Ljouwert en Greens rieden op dit stuit geen treinen. Het had alles te krijgen met een stroomsteuring. Reizigers met de rekken houden met vertraging. Er wordt onred om alternatief vervoer te zieken. De steuring, nou, door het net superlang meer om kwartier of jaren, denken ze dat het weer verholpen is. En dan het waar, als je dan toch over vier ziekje neemt, voor de wissel giet ik de paraplu mee. En dan was het een stormding, want er is cordegiel onkundige van, eigenlijk al rond 9 uur jong. Dat kan dan wijzen in de vorm van tongerbuien en hagel en windstieten. De temperatuur zakket joen naar 16 graden, vannacht binder weer opklerings. Morgen begint droog met zinnen, maar uiteindelijk komen er dan weer bewolking en buien. Mai, tonger, hagel en windstitten. Dan is het 15, 16 graden, dus fris. Maar ik leeuw dat het letter weer wat beter wordt.
1: Het zal ooit wel weer eens beter worden, Simon. Er komt ooit weer een tijd dat het alle hier beter
0: wordt. Nooit zo donker zijn of het wordt altijd,
1: altijd
0: licht.
1: Wel weer licht. Nou, zo is het. Goh, wat een goede tekst is dat.
0: Ja, de staal.
1: Ja, dat wist op mijn dwang. Ja. Ja, hartstikke mooi. Dank u wel, Simone Scheffer. Meer nijs en waar we rond te vinden in de Omroep-app en op omroepfriesland.nl. Hij begon zijn carrière in de visindustrie als salmfisker bij zijn huid op een boot. Maar gelukkig voor u, omdat ze zijn talent voor het jongen en kennen we nou van zijn muziek. Geniertje. And I promise you, kid, that I'll get so much more than I get. Michael Bublé. I haven't met you yet. Yes, sir.
2: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Goeiemiddag.
10: Mai Diana de Groot.

Het loodsan leuk herken we Deensy. Toto Jerrest en Afrika. Het is kwartier van vijfjouweren. Ik ben weer op zoek naar een leuke spreuk of siswiezen. Als het al wat nog in gedachten heeft, dan mag je het nou even sturen. Dan kunnen we hem dadelijk nog op de radio brengen. 0620 Fjouwenjoggenjoggen, Ienjoggenjoggen. Of via de Omroep app, dan komt het helemaal goed. Misschien iets leuks om Unai te tinken, de rest van de jong. Dus jou is een leuk boardskip mooi. Eerst nog muziek van de Four Tops en Loco in Acapulco.

0: Een dag in Spice Girls is een dag in het leven, zus ik wel eens. Ja, dat mat er gewoon even bij. Dit winnen ze maar. Say you'll be there. Ja, dat is er om te laat zien, Erik. Maar
1: nee,
0: dat is wel weer, hè?
1: Ja, dat is een enorme vierdestal van de Spice Girls.
0: Nee, ik vind het gewoon hartstikke leuk.
1: Ze vroeger in de wenkeer, maar heeft ze gewoon imiteerd. Dat
0: ontken ik net. Nee, zeker net.
1: Nou, gelukkig hebben we de foto's
0: maar
1: nog.
0: Maar ik ben nog van de Dolly Dots team,
1: oh, ja?
0: Erik. En die heb ik een heel soort playbacked.
1: Oh ja?
0: Ja, belegerde squallen. Oh, ja, leuk. Altijd leuk. Ja. Dus, wat is het dadelijk?
1: Ik heb net playbacked. En ik heb dadelijk wel onderwijs. Daarin een nieuw plan van de Partij voor de Dieren in Ljouwert. Die komen mij een ombudsvrouw voor de dieren. En er is ook wel een reden voor, ze zei. Ook daar is ben er drie keer reën uit de grijften hellen. En natuurlijk het verhaal van de oeversveld. Ze werd de naasten tegenplomuurd via een maçon. Oh, je mist dan, dat is een ombudsvrouw. Dat is een vrouw, die moet dat voorkomen. En dan kan ze dan niet melden dat er misstand binnen zou
0: kunnen. Nou,
1: net verkeerd. Dus zullen jullie hoe dat aansens in de praktijk uitpakken zal.
0: Dank u wel. Onderwijzer van Fjouwer en Saizoeren. Dit weer goeiemiddag. Daarin is hoe Sander Looyinga in Stiens de laatste restplak had van Boeddha-beeldjes die bij Dijthuis net meer pasje.
2: Mensen die iets met boeddhisme of met spiritualiteit hebben, zitten achter zo'n beeld natuurlijk een veel diepere betekenis. En doet dat niet recht aan de waarde die dat voor mensen heeft, om hem dan maar gewoon zo achterloos weg te doen.
0: Ja,
2: dus toen dacht ik van nou, ik heb zo'n mooie tuin. Ik maak er een soort Boeddha-weeshuis van.
0: De botkeskwallen van Dam Waard wist het voortendaliks. Elke nier in de klasse is sportief. Dus daar moest het veske van het Fris Sjong Festival Sjong Junior oegeen.
3: Ja, toen ben we in Burgum hebben een liedje pop-up winkeltje aan. Dat zoeken van in en dij. Nou, dat was een groot succes. Dus toen ben we daar eigenlijk net mee bijgaan.
0: Ja, dat wie Yvonne, want wie Yvonne ik hoor de Friese vlaggen, die wapperen in Parijs, want daar wennen ze. En zij kepen daar in al je mooie winkeltjes vintage kleren en brengt die dan naar Friesland naar een winkel die ze runt met haar mem in Burgum. Dit wie goeiemiddag, morgen ben we de weer. Tips kennen naar goeiemiddag@omroepfriesland.nl. De laatste plaat die is van Clouseau, die kan ik net ontbreken. En op de scorekalender staat een spreuk van Trienke. Als je los kunt laten, heb je twee handen vrij. Fijne jong. Amen.

0: Friesland. Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
1: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we horen ze omzien en naar zijn steen op stoel?
2: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
1: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, kappen jou hoor, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oanbierings.
2: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, kappen jou hoor. Des is goed.
3: Simmer in Friesland.
4: Dit je mensen ook.
5: Met het volgende op 4 minuten gelijk.
4: Dit had ik nog nooit zo.
3: Dit werd de tijd van het scootje, de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was to om deze evenementen heen in boodschapjaren leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisie commercial, kist door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
2: Voor een noffelijke stingen op stoel en na je af een broek neemt, zit gemak op een jouwer. Des is goed.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcus Sauer stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinarlo. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem geknapt was omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon hij niet verkroppen. Het paar was ruim 50 jaar samen. De rechtbank beschouwt de zaak als een zuivere vorm van femicide. De politie in Amsterdam heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor mishandeling. Hij zou de zoon van parool-columniste Yassim Jandan hebben geslagen met een kettingslot. Jandan schreef een column over agressie bij het voetballen. En haar krant kreeg toen een anonieme dreigbrief waarin haar zoon werd genoemd. FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt, maar naar verluid betaalt de club uit de Bundesliga zo'n 16 miljoen euro voor de 20-jarige linksback. Dat is een recordbedrag voor FC Twente. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar. Het weer nog zon en wolken, hier en daar een bui. Het is een graad of 17, later vanavond droog. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
9: Oudere mensen die vregen waard om dure cadeaukaarten te kepen bij de Primera in Snits. Een redelijk nije vorm van oplichting. We zullen dadelijk kunnen hebben hier in Onderwijs.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van die drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
11: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar 925 euro, inclusief installatie.
12: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
13: Onderwijs.
14: My Erik Enema.

0: Ah, jongen, en nog een McLemore, die trouwens ik maar niet. Noem maar These Days.
1: Van Fjouwer ons Weiss.
2: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Het is zowat 8 minuten of jou. Goedemiddag, van harte welkom bij Onderwijs van deze 10 en mei, juni 2020. Daar is het niet dat wel klopt. Het is het daar natuurlijk wat dat de banen groeien. Ik in onze provincie misschien stagneren zil. Onder andere vanwege de oorlog in het Midden-Eersten.
3: Maar we zien dus dat de oorlog in het Midden-Oosten zet toch wel een rem op die groei. He, dus de economie in Friesland komt in een rustige vaarwater terecht.
0: Ik draai dat vermelden dat de FNV actie viert in het van om een kabinetsbeleid om begeleid de WW-uitkerings maar een hier in te kwatsen.
4: De werkende mensen in Nederland werden de hele tijd de dupe van dit soort plan. Dus zo direct is er al uit.
0: En we maken u ziet iets, of Matthew ziet iets bewuster maken van het feit dat er bij de kapper een heel soort rotzooi achterbleeuwt.
5: Ik ben al jaren kapster, maar ben mij nu bewust van hoe grote chemiebakken wij ook zijn.
0: En op dit set easy bij Verdrus Maai. Onderwijs van jou en ontzijzen, mijn muziek nee, zijn achtergrond. Dadelijk onder woorden, een ombudsvrouw van de dieren. Die wie er dan net, maar jou het er zo'n in. Ik praat aan ze maar. Maar eerst het nijs in het kwad. Tjitske Wiebinga, een hele goeie midje.
6: Ja, goeie midje. Nou, er loeken enkel de buien oer die de komende oeren voelen worden. Mij lokaal tonger, hagel en wienpoesters. Tusken troskien te zinnen en is het een gratis fuftje. Jong, ik nog enkel de stevige buien. Maar vannacht klert het breed op. Is het op de meeste plakken droeg en op zijn kort een gratis 8. Morgen in het westen en kustgebied de meeste zinnen. En het meest droege waar. In het binnenland ontstaan iedereen van de dij Rijn en Tonger buien. Mij mogelijk ook wienpoesters. In Trogsneed stiet er een matige westenwind en wordt het dan maximaal 16 graden.
0: Ja, het wiet dankje noemen oplettende meesters van de Primera in Snits dat een grote oplichting van andere klanten verkaam worden koe. Vanuit het boerderland zieke criminelen slachtoffers uit die een dure cadeaukaartenkeerpje matten. En dat is natuurlijk net wat je wollen. Eens even, Sjen, we pakken even dat verhaal erbij. Want we wollen natuurlijk even jaren hoe dat precies is in Wurgong. Nou, hoe dat ik goeie, in ieder geval koen de maaiwerkers van de Primera daar dus een stokje van steken. We hebben Primera-eigenaar Dictus van de Meulen hierhoor.
7: We hebben een oudere vrouw in de winkel en die woont een applicatiekeepje. En die, nou goed, een normaal applicatie van 10 euro, 20 euro get hem om. Maar die mevrouw die woont er een keepje van 250 euro. En dat vond ik een beetje verdacht, van zo'n groot bedrag. En nou goed, een beetje met die vrouw proberen uit te vinden van wat ze ermee woont, wat ze wel wist, wat ze kocht. En uiteindelijk werd het weer heel druk in de winkel. Dus zei we tegen de vrouw, nou wil je misschien een bakje koffie? Dan praten we er even over. Want volgens mij klopt het natuurlijk maar wat je keepje wollen. En nou, zo kwam het praatje eruit dat ze online hier ontmoette je. En dat kaartje op moest sturen. En eigenlijk moest het zien van die kaartjes hebben. Dus voor 2.500 euro aan cadeaukaarten. Nou, de prepaid kaartjes binnen dat dan. En dat, ja, zo is het bolletje rolling. En toen dacht ik van, nou, die vrouw die luidde me natuurlijk net. Dus toen dacht ik van, nou, dat mag toch wat betekenen. Dus dan ga ik de politie bellen. En die weer heel snel te plaatsen. En die had met die vrouw praten. Van, nou ja, dit is bijna 100% oplichting dit. En uiteindelijk hadden ze die mevrouw mijn naam met het politiebureau. En die blikte een zoon te haar. En die hadden ze de bier op. En samen hadden ze op die vrouw, met die vrouw praten. En hadden ze het oplost dat het goed is. Haar zoon, die is de oordeel mijn Boske Blommenwest. En die, om te bedanken. En die had het met zijn mem dan oplost. Hij ze alles van de telefoon aanhellen en Facebook en het contact er al gooit. En zo, weet je wel. Maar goed, ik denk dat die vrouw nog steeds wel een beetje in die waan zit van dat het echt weer. Ja, moeilijk is dat.
8: Wat docht dat met jou, dat jou zoiets maatje?
7: Nou, dat vind ik verschrikkelijk. Daar stek je mijn stokje voor. Dat willen we net. Dan verkeep ik die kaartje leven net. Nou, dat gaat dus onthaten.
8: Want waar jou dan ook rekening mee dan?
7: Nou ja, goed. Die mevrouw waar ik je nog vertelde, dat is net de enige die we bieden het gebeurt. Maar we hebben nog een orenman in de winkel zo en dan. Die wil ik van die kaartjes kepen en die verkeep ik ze net meer. Dat wil ik net. En dat is heel erg voor die man. Maar goed, ik ga hem peker uit proberen te lezen. En de politie, ik trouwens, omdat het net klopt. Maar ja, hier loopt het net. En die zit echt in zo'n tunnelvisie, denk ik. Ik weet het net.
0: Ja, dat zei Dictus van der Meulen, dus eigenaar van die Primera, de single in Snits. Laat je verder roemen aan Sven Nijenhuis. Hij is van de politie Noord-Nederland. Een hele goede middag.
9: Goedemiddag.
0: Dit is een vorm van oplichting die voor jullie ook redelijk nieuw is, lijkt me.
9: Nou ja, het is een vorm die we wel kennen. Waar men online worden benaderd door iemand waarmee ze een gesprek beginnen. Die gesprekken worden vanuit online vaak doorgezet op WhatsApp. En we zien dat er dan geprobeerd wordt om een bepaalde band op te bouwen. Waarbij mensen proberen het medeleven van slachtoffers te krijgen. En uiteindelijk resulteert dat vaak in het verzoek om geld of in dit geval cadeaukaart.
0: Ja, ja. Het gaat vaak om oudere mensen op leeftijd, mm-hmm. misschien ook eenzaam. Hoe vinden ze die criminelen, die slachtoffers?
9: Nou ja, goed, online is natuurlijk iedereen te vinden. En je kunt iedereen benaderen die je wilt. En sommige mensen die gaan dan inderdaad daadwerkelijk zo'n gesprek aan. En dan kan het snel van kwaad tot erger gaan.
0: Ja, die mevrouw waar die eigenaar van de Premier het over had, die is eigenlijk nog steeds er niet van overtuigd dat het oplichting was. Hè? Dat maakt de zaak erg ingewikkeld.
9: Ja, je hebt natuurlijk het idee dat je een gesprek hebt met een persoon. En online is het natuurlijk mogelijk om met elkaar een band op te bouwen. Je kunt veel contact met elkaar hebben, constant. En dat kan ervoor zorgen dat er inderdaad een vertrouwensband ontstaat. En daar kan inderdaad op die manier dan misbruik van gemaakt worden.
0: Ja, buitengewoon triest. Kun je zeggen, kunnen jullie de criminelen achterhalen?
9: Uiteraard doen we onderzoek naar hoe dit dan heeft plaatsgevonden en die er mogelijk achter die account zitten. En daar hebben wij gelukkig allemaal hele vaardige mensen voor. Maar dat zijn wel moeilijke onderzoeken.
0: Ja, want we zeggen telkens het buitenland. Het buitenland is groot. Waar zoeken jullie?
9: Op de inhoud van het onderzoek, het is nu nog vroeg om daar verder op in te gaan. Uiteraard wordt gekeken naar van alles wat er online te vinden is voor ons en waar we wat mee kunnen. Maar nu is het nog te vroeg om daar al daadwerkelijk een richting in te gaan.
0: Maar heb ik gelijk als ik zeg dat het een heel ingewikkeld onderzoek gaat worden?
9: Online onderzoeken zijn natuurlijk lastig. Alleen wij hebben hele vaardige mensen in dienst die daar online zich wel een weg weten. Dus we hopen dat we ook hier gewoon verdachten kunnen identificeren.
0: Ja, jullie zijn de eigenaar van die Primera, of die mensen van de Primera natuurlijk dankbaar dat zij er een stokje voor hebben kunnen steken. Wat moet je nu als gewone Fries, zeg maar, en je krijgt zo'n gesprek, je gaat zo'n gesprek aan met iemand die zich als vriend of misschien zelfs als potentiële geliefde voordoet, maar uiteindelijk uit is op je geld. Wat moet je hier daaraan tegen doen?
9: Op het moment dat jij met iemand in gesprek raakt en je twijfelt over de intenties of er worden rare verzoeken gedaan, dan is het natuurlijk het makkelijkste om het gesprek gewoon te stoppen. Twijfel je wel, leg het dan even aan iemand voor die je kent, hè, in je vriendenkring of in je familiekring. Heb je het idee dat er daadwerkelijk sprake is van oplichting of dat er een misbruik wordt gemaakt, ja, dan is het goed om de politie in te schakelen, zodat we dat kunnen onderzoeken.
0: Ja, gebeurt dat met enige regelmaat?
9: Nou, de precieze cijfers daarvan, die heb ik zo niet. Maar we hebben vaker meldingen van mensen die online worden aangesproken of waar pogingen voor de oplichting wordt gedaan.
0: Ja, oké. Okay. Nou, we zullen dat verder in de gaten houden. Jullie doen dat sowieso. Sven Nijnhuis van de politie Noord-Nederland, dank voor het verhaal.
9: Ja, graag gedaan.
0: Oké, wees wacht en vertrouw niks. Dat is eigenlijk een beetje, ik in dit geval.

Partij voor de Dieren in Ljouwert heeft Joert de ombudsvrouw voor de dieren presenteert. Wat die dwarmaat en waarom, dat is dadelijk. Naar Maywood, dit is Rio.

0: Let wie een dikke heet. Voor Maywood, 1981. Aaltje de Vries. Alice Maywood, die scheurt het nummer. Ja, dat is zelfs het nummer Rio.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: De fractie van de Partij van de Dieren in Ljouwen, die presenteert Joert de Ombudsvrouw van de Dieren. Die wie er nou net, en ergens net, nevens mij. Maar in Ljouwen is hij er nou dus wel. Zond Joert. Anke Schothorst, zegt hij op een list van de Partij van de Dieren bij de gemeenteraadsverkiezing, zo noemen we Fjouwer. Die wordt de nije Ombudsvrouw van de Dieren. En die is nou aan de telefoon. Een goeiemidje.
3: Ja, goedemiddag.
0: Ja. Eerst maar eens even vraag je, waarom? Waarom had er een ombudsvrouw, waarom komt er een ombudsvrouw voor de dieren in Ljouwert?
3: Nou, wat wij heel graag willen is dat wij toegankelijkheid willen geven aan alle inwoners van de gemeente Leeuwarden. Zodat ze eigenlijk mee kunnen denken en signalen kunnen afgeven. Wanneer wij iets kunnen verbeteren als gemeente, aan alles betrekking natuurlijk tot de dieren.
0: Ja, er zijn eigenlijk twee recente gebeurtenissen dat je van je zijn hebben van zo'n ombudsvrouw moeten komen.
3: Nou, eigenlijk had Johannes dit al eerder bedacht. Johannes Beers, hè, de fractievoorzitter, die had dit van tevoren eigenlijk al bedacht. En nu is het natuurlijk helemaal relevant. Zodat mensen mee kunnen denken hieraan en dit aan kunnen geven bij ons.
0: Ja, die twee recente zaken die ik door heffen, is dan het verhaal van die oeverzweltjes voorzelfs?
3: Ja, klopt, ja.
0: Ja, en de reeën in de Grijften?
3: Ja, nou ja, daar waren wij ook wel van geschrokken. En dan willen wij meedenken. Hey, hoe kunnen wij hier als gemeente wat aan gaan doen? Of eigenlijk als Partij voor de Dieren willen wij opkomen voor de reeën die in het water vallen. Hoe vaak gebeurt dit? Willen we gaan uitzoeken? En is daar daadwerkelijk iets aan te doen?
0: Ja, want is er wat onderaan? Is dat eigenlijk wat je moet voorstellen?
3: Ja, nou, er zijn dus in verschillende steden worden er al bepaalde planken neergezet. FUCS heten die. En die zorgen ervoor dat dieren uit het water kunnen komen. Kijk, er zullen ook wel eens egeltjes inlopen in die grachten. Het zou natuurlijk mooi zijn als er gewoon wat plekken zijn waar die dieren een plank kunnen vinden en er weer uit kunnen wandelen. Dat zal misschien niet op elke plek gaan, maar die mogelijkheid willen wij heel graag bieden.
0: Ja, met 100 de brandwacht egels stiekelbaren nu dat u te krijgen naar Rijden wil. Maar reën is natuurlijk een oorverhaal. Daar wil je hem wel actie op ondernemen. Hoe je dat dan in zijn werk? Je zorgt als barger iets waarvan je zegt, dat is net goed voor de bisten of voor de biodiversiteit. Want dat wil ik breder, Sean. Wat doe je dan? Wat moet je dan doen?
3: Wanneer je zoiets ziet en wil melden, dan kan je naar ons een e-mail sturen. Dat bedoel je toch, hè?
0: Ja.
3: Ja, nee, dan kan je een e-mail sturen naar campagne.leeuwarden@partijvoordedieren.nl. Of je gaat gewoon naar de site van de Partij voor de Dieren. Dan krijg je gewoon zo'n invulveld. En dan kan je aangeven als je bepaalde suggesties hebt of je ziet van dit soort dingen waarbij de gemeente dus iets positiefs zou kunnen betekenen. Want die kans willen we op.
0: Ja, want je wil eigenlijk wel dat de gemeente dat dan dus ik docht. Maar heeft de gemeente dit verantwoordelijk, kiet ik?
3: Nog niet. Nee, we hebben daar nog niks mee kunnen doen. Nee.
0: Oké, dat zal in de Rio dan ik nog eens een keer tikt worden. Maar Jim wilde in elk geval al actie ondernemen. Even over jezelf, Anke Schothorst. Je bent ecoloog, leuk, hè?
3: Nou ja, maar dat heb ik gestudeerd, onder andere. Diermanagement, verschillende achtergronden. Ja, klopt.
0: Dus je bent een thuis in de materie, zie ik dan maar zeggen.
3: Ja, een beetje wel, ja.
0: Ja, want het gaat net erg om bisten, maar het gaat om het green onderhoud. Wat ik voor bisten wel belangrijk is, dat soort zaken. Daar wil je dus ik meer actie op ondernemen, liften, terug de gemeente.
3: Nou, we willen eigenlijk proberen te kijken wat voor signalen krijgen we allemaal. Kijk, we zijn natuurlijk met een klein aantal, maar als iedereen meekijkt en ziet wat er gebeurt in een buurt, wanneer er bepaald snoeiwerk wordt gedaan, of er worden bomen gekapt en gebeurt dat op de juiste tijd? Zijn er geen nesten in die bomen? Kunnen we met z'n allen meekijken om het beter te maken voor de dieren? Die hebben geen stem. En op deze manier willen we iedereen vragen om mee te kijken en mee te denken.
0: Ja, nog even verduidelijken. Bistenmishandeling valt dan weer net onder jouw ombudsvrouwschap,
3: hè? Nee. Daar hebben we nog steeds het nummer 144 voor. Dat is voor dierenmishandeling. En je kan natuurlijk ook altijd contact opnemen met de gemeente over bepaalde vragen of zaken. Maar dit heeft echt met beleid te maken wat wij als gemeente kunnen doen.
0: Anke Schothorst, ombudsvrouw voor de dieren. Hoe lang ben je soks eigenlijk? Wat stel je erbij voor?
3: Hoe bedoel je precies?
0: Is het voor een ier? Is het voor twee ier? Is het voor tien ier?
3: Oh nee, ja, we gaan dit nu starten en we proberen iedereen zo goed mogelijk te beantwoorden. En ja, als dit werkt en wij halen daar veel informatie uit en we kunnen op deze manier dieren helpen, dan gaan we daar lekker mee door.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, we wachten zich vol spanning aan. Ja, zolang het baat misschien wel, ja. Anke Schothorst, dus ombudsvrouw voor de dieren in Ljouwen. Dank u wel voor je verhaal. Succes met je werk.
3: Ja, bedankt.
0: Oké, hoi Jen.
3: Hoi.

0: Miles Smith, hier is dan Stay If You Wanna Dance.
1: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
2: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
2: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd Westmaborst. Ik was boetende provincie best.
2: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
2: Download hem nu.
3: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf al op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts 99 euro aanbetaling.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
0: Exact die halve vier. Heeft hij dus voor het laatste nieuws uit Friesland. Simone hier wat de ruzie met de stoel, maar dat
15: ja,
0: is maar voorbij,
15: zit.
0: Hè? Ja, dat zit.
15: En ik zit. De provincie Friesland wil 5 miljoen euro beschikbaar stellen om de verouderde Willem-Barendskade op Skielge veilig en toegankelijk te maken. Het gaat om een incidentele bijdrage om de problemen met de havenkade aan te pakken. Die kade is wichtig voor de brikburens van het eiland en de leefburens op het eiland stiet onder druk als die ticht geen zei deputaire Matthijs de Vries. De deputaire erkent dat het eens net de taak van de provincie is om mij te betalen onder het onderhoud. De kosten daarvan worden roest op 68 miljoen euro. Het Riek neemt er, het Riek en de gemeente nemen daar het grootste pad voor haar rekken. Skielge hier 15 miljoen euro reserveren voor de renovatie, maar volle dat bedrag kwadlien on mij 8 miljoen euro. Horecazaken in 4 van de meeste Friese gemeenten maaien langer iepen bleeuw bij wedstrijden van het Nederlands elftal op het komend WK. Het gaat om op zijn minst 14 van de 18 gemeenten, meldt de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland. Het WK wordt spelen in Canada, Mexico en Amerika. De drie poolwedstrijden van Nederland binnen om 7 uur jongens, 10 uur jongens en 1 uur nachts. En dat is in gewoon gevallen na de gebroekelijke sluitingstijden. Koninklijke Horeca Nederland had gemeenten daarom vregen om in die gevallen de horeca-tastemming te gaan om langer iepen te blijven. Sportclub Heerenveen had een nieuwe haatsponsor, effectief. De namen van het skimmakkersbedrijf zal van takom seizoen al op de vakkant van het shirt steen. In eerste instantie is een contract voor 1 seizoen tekenen. Het stripje is likwijls een langdwoordende gearworking, meldt de club. Daar rond de 2 jaar stier welkom op het shirt van SCRVN. Dat is een Friese ondernemerscollectief. Zij kondigen jeder dit hier aan om na dit seizoen op te houden als haatsponsor. Effectief is een landelijk opererend skimmakbedrijf dat zijn roots had in het noorden van Nederland. En dan nog een bijzonder verhaaltje van de brandwacht. Want bij een actie om een kat te bevrijden is in Drachten een brandwachtvrouw verwoende rekken. De kat zou ver zitten tussen 2 hokken. Maaiwerkers van de bestaambulance konden er net bij. En daarom wat de brandwacht oproepen. Die kregen de kat erbij, maar het best kwam door ver te zitten in een net. en doet de brandwachtvrouw de kat deruit helje voor wat ze in de hand bieden. De kat is oerdroegen onder de beste ambulance. De brandwachtvrouw is naar het ziekenhuis gegaan om verzorger te worden voor de kattenbiet. Dat zal wel een titanensprik
16: wezen. Titanensprik, ja. Hoe is het met de kat?
15: Die zit in het nauw.
16: En niet net.
15: Nee, ja, die ziet
16: het nou. Ja, je maakt je wat maar in Friesland. Het Frieske Dijs. Het is alle je night les, het meeste in elk geval. Het leukste in elk geval, het belangrijkste in elk geval. Op de site en de app van Omroep Friesland.
17: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
18: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
19: Hoe kom ik je waai?
18: Of in die tij wekker had.
20: Hoe kom ik aan het werk?
18: Vragen die toe in toekomst keer.
21: Waar kan ik veel over werk leren?
18: Vragen die praktisch binnen.
22: Hoe vind ik personeel?
18: En vragen des alle dagen mij om.

0: De garage in je omkritten? Heimer, service en auto's is er voor Else.
1: Voor een noffelijke stingen op stoel en na je af een broek niet zit, gemak op een jouwer. Des is goed.
2: Onderwijs.
3: Mai Erik Enema.
4: Sportclub Jervingen heeft een eigen shirt sponsor. Dus hebben we het aan het hebben in deze aflevering van Onderwijs. Maar eerst willen we zelfs weten hoe het komt, maar het waard is. Ja, mooi dat ze weer best. Uit Amerika, waai. Ja. 3 weken lang achter tornado's onjakkeren.
5: Ja.
4: En nou je weer, maar de tongenbui. Want we hier natuurlijk van oud trein, hoor, dat is Lorelien. Lorelien kregen we de korenkiel. Heeft al melding gekregen van Tonger? In Friesland?
5: Nee, nog net in Friesland. Maar het is al onderwijs. Als ik nou naar de buien sjoeg op de Noordzee, dan zit er al aardig wat tonger in. Maar ik jipper het land niet. In het eerste van het land, daar loeken al enkele de tongerbuien oer. En ik het zuiden van het land, daar begint het al aardig te rommelen. Dus het is onderwijs. En de koordegiel hield ont Jochen Oer Jong. Mits dat het nog verlengd weer kan. Want dat is altijd mogelijk. Dus het KNMI had dat goed in de gaten.
4: Die tongerbuien, die krijgen we nog?
5: Ja, die krijgen we nog. Die binnen onderwijs. Ja,
4: ja, vind je er een beste wien, hè?
5: Ja, het wie een vleerige wien inderdaad, kwam uit het westen, waar je een trogsneepmatig rond vrij krachtig. Maar, en dat is een beetje het spul tussen de zinnen en de bewolking. Het warmt op, het koelt weer wat aan en dat zorgt ervoor dat de wien wat vleerig wordt. En tussen trog hien we dus geregeld de zinnen erbij en al mee al wie het waarbeeld eigenlijk heel vreunlijk. We hebben een heel soort prachtige foto's binnenkrieg, maar hele mooie grutte wiet en stippenwolken.
4: Prachtige wolken, hè?
5: Ja, prachtige wolken en de temperatuur, wie je had je dan even uit die wien, wij zien het eigenlijk ik wil heel ongenaam. Ik pak de maximum temperatuur er dan ik even bij. Vlieland is het uiteindelijk op en rond naar 16,6 graden. Dwaim hier 8 zandjen graden. Hast zandjen graden op de thermometer steen. De Pijn 18,4. Ik Mariep en Laaksum hier in allebei de 16,6 dus maximum temperatuur. En Bakkeveen zit ik op zandje 3. En ja, oké, het is wat te leeg voor de tijd. Vindt hier normaal, wij hebben zo'n jochentje of 20 graden als maximum temperatuur. Maar het is eigenlijk op de meeste plaatsen hem wel droeg bleun. En de eerste buikers die loeken nou over onze provincie heen.
4: Ja, dan betekent van joen meer buien en ik die tongen natuurlijk nog krijgen.
5: Ja, zeker. En daar kom je dan ik bij wienpoesters bij te zien. En lokaal zoeder ik daar eens even een hagelstien vallen kennen. Maar die kans verwacht ik eigenlijk het grootste wat meer jippen de provincie in. Maar ja, die boppenlucht die kwalt verder aan en dat zwaart ervoor dat ik de kans op tonger hield iets verder taaneemt.
4: Ja. Hoe liep de nacht verder?
5: Nou, vannacht dan is het eigenlijk op de meeste plakken werd droeg, klerte breed uit op. En dan valt de wind benamen bob het verse land wat fut. Dat zwaart ervoor dat de temperatuur daar dan het makkelijkst zakt. Ik heb dan derde een minimumtemperatuur van zo'n 8 graden steen wielst op de waterland. De minimumtemperatuur, nou ja, krijgt boppen dat 10 graden nu het commercieel. Dus dat verschil is er al.
4: Okay.
5: Ja.
4: Morgen docht de temperatuur een stapje waarom?
5: Ja, het zal uiteindelijk ik weer uitkomen op zo'n zegtje, misschien zo'n graden maximumtemperatuur. Dat had ik weer alles te krijgen, maar het feit dat we morgen toch ik wil weer tussen de bruin terug wat zinnen verwacht je kennen. En eigenlijk verwacht ik dat het westelijke part en het kustgebied het eigenlijk wel de hele dij wel droeg horen kin. De buien die ontstien namelijk dippen de provincie in en gaan de wijde dij. Dus morgen hier zet u het aan, droeg mij geregeld de zinnen erbij. Jel wijde dij en ik werd een gratis 14, 15 en dan een maximum temperatuur van zo'n 15 of 16 graden in de plus, dus morgen in de midden. Jipper het land niet, dus een enkel de buien erin van de dij, maar dat scoot heel vlug de provincie weer uit en ik verwacht je dan ik eigenlijk de grootste kans op tonger. Ja, krijg oer de grens hinnen, is mijn Grensland en Drenthe.
4: Okay.
5: Maar ja, ze ontstaan bij ons en dan loeken ze heel vlug de provincie.
4: Daar redden ze
5: het. Daar redden ze het dermen, maar ja.
4: En hoe liep het Thomas die?
5: Ja, Thomas, dan hebben we een dij mij. Dat het ik eigenlijk op de meeste plakken wil droeg bloeit, liek het nou. Een spatje Rijn sluit ik net heel en dal uit, maar op de meeste plakken dus droeg. Meetjes een westelijke wind, matig rond vrij krachtig en de maximumtemperatuur. Ik dan nog aan de frisse kant met zo'n 16 graden. Vreet het liek het eigenlijk wel de minste dij van de weekend te wijzen. Maar een heel soort bewolking. Geregeld dat er wat wie het oorslacht. En de wind die het wat meer oorhellend. Matig rond vrij krachtig, soms krachtig. Temperatuur, ja, die liep het dan wel weer even wat heger uit te komen. Met zo'n zegje of zandje graden. En dan van het weekend aan. Dan liep het de zin om weer wat vaker sjen te litten. Is het weer vaker droeg. Nog net heel ondal. Spatje draaien werd, dan sluit ik net heel ondal uit. Maar die temperatuur, die liet wel zien dat de zinnen er weer vaker is. Want die rent alweer op naar zo'n zandje of 18 graden. En op snijden mogelijk alweer de jochentje graden. Dus dat klimt aardig wel weer wat omheen. In de nacht een graad is 10. Dus ja, we met

0: er even doorheen, maar ik denk dat het eigenlijk helemaal net zo raar is. En vreed liek het van nou eerst dus de minste dag van de week, maar daarna knapt het eigenlijk alweer heel vlug op.
1: Hartstikke mooi. Dank wel, Tjiske.
0: Graag gedaan.

0: Ach, dat zal maar niet erg zijn. Nee, ja, een pleidooi, een oproep werkt meer volledig achter schaders.
1: Onderwijs.
2: My Erik Ellema.
0: Gong de laatste hier een poerbeest met de kwaliteit van het zwitte wetter in ons land. Dat vind ik te zien in de biodiversiteit. De bever en de otter die kwamen waarom in ons land. En hetzelfde geldt zelfs voor de kraanvogel. Maar de liek het aan eind te komen, want is Fruit Gong. Nijste gegevens van de Living Planet Index. Dat is een initiatief van het Wereld Natuurfonds. Lid te zien dat de boel stokt. Ik praat je roer met directeur Chris Bakker van het Frieske Geer. Een goeie middje.
3: Goeie middje.
0: Ja, eerst dat algemene beeld maar eventjes. Herkennen je dat?
3: Ja, op Hadrien de Wol. In die Living Planet Index stiert dat het zo'n 90 en stijl omheen komt. Wie echt een grote verbetering. En de laatste, nou, 10 jaar stabiliseert dat wat. Ja, ja.
0: Stabiliseren, is dat hetzelfde als stokken?
3: Ja, ik kan wel zeggen, want we winnen eens wel in de hoop dat het nog beter verbeteren zou.
0: Ja, ja. Wij laten het om dat het net beter wordt.
3: Ja, nou is wat er goed ging onder andere is dat we van enorm troebelwetter, mij gewoon een groene soep, mij algeflap, en daar gingen we naar helderder wetter, mijn wetterplanten erin bij gelijk. Dat wie een enorme vooruitgang. Maar dat wie op gewoon plakken. En daar gingen we van verwachten dat we terugzetten zullen. Ja, en dat Bart eens net. Ja. Dat bedoelen we een beetje verder dat weer, dus hebben we nog heel wat troebelwetter, ja. Om bijvoorbeeld te nemen.
0: Hoe ken dat?
3: Nou, in het voorbeeld van dat troebele wetter komt dat doordat er toch nog krek wat te volle meststoffen in het wetter komen. En dat had allerlei bronnen. Dat komt vanuit het riool, dat komt van recreatieveert, maar ook wel vanuit de landbouw.
0: Ja, dus de boeren, daar spelen daar ook een rol in.
3: Ja, nou ja, wetter is van ons allier, hè. Dat is echt net alleen van de boeren. Hè. Dus ik neem ook meerdere bronnen, maar daar kan nog een schepje bovenop. Dat
0: ja.
3: Is zo.
0: Ja. Klimaatverandering, daar werd ik vaak naar zoen. Als het gaat om verroringen in de natuur, in zijn algemeen. Dus hield dat hier ik?
3: Ja, want deze Living Planet Index gaat over alle typen natuur. Er is echt biedse natuur in Heegveen, bijgelijks, hè. Venen en vennen. En we hebben enorm droeve jaren gehad, waarin dat vennen droef voelen en dat hoogveen net uitdroeg het. En dat is echt voorstelbaar dat dat dan min is voor de planten, maar ook eigenlijk voor libellen die daar grut willen wollen.
0: Ja, want daar is dus heel iets minder van ook, hè?
3: Ja, nou, die is eigenlijk bijvoorbeeld voor droogte. Dus inderdaad, kan dan klimaatverandering met lange droeve tieren in de maaitijd kan dan negatief wijzen.
0: Ja, ben er nog zaken in Friesland die het specifiek hier in uw provincie spelen? Je had het gids om de, ja, toch het stokken van de kwaliteit van het zwietwetter?
3: Nou, een probleem wat er wat mij bijkomt is onder andere de Amerikaanse Rede Rivierkreeft. Die had ik wel even in Nijfwest eerder. In Midden-Nederland, in de veengebieden, in de sletten, dan knippen die werkelijk alles kort en klein. Dus dan haast ik geen wetterplanten en geen wetterbiesten meer. En die hingen we nog net, maar ja, die hadden we uiteindelijk toch. Die is ook opdoekt in Friese wetteren. Dus daar hadden we dus het wel voor vers.
0: Ja, invasieve exoten. En daar doe je eigenlijk maar moeilijk wat in, hè?
3: Ja, daar werk je keihard om er weer uit te komen. Maar die vermenigvuldigen me enorm snel. En die beginnen dan als een iets aaiken. Ja, vind die maar eens in een grut gebied. Ja. Dus dat is een lastig probleem. Het beste wat we daar kunnen is uiteindelijk een grutte robuuste natuurgebieden beschermen. Want die hebben wat veerkracht, die kunnen we wat ha. En dan komt er op een gegeven moment ook wel weer een soort die heel graag rivierkreeft kan lust. Die kan als de otter eigenlijk zijn. Dan hopen we dat de natuur er zelf weer wat ontwaken.
0: Ja, dat de otters aan die kreeften oprommen, zie ik nog maar zeggen.
3: Nou, bijgelijks, ja.
0: Ja, ja. Je praat als Friese Geer geregeld met partijen die hier in een rol spelen. Dat bent de provincie, de gemeenten, het wetterschip, LTO voor de boeren. Net alle belangen zijn hetzelfde, hè?
3: Nou, uiteindelijk is skienwetter denk ik een heel algemeen belang. Hè. We willen skienwetter uit de kraan, dus drinkwetter. Het wetterschip wil ook goede kwaliteit wetter behelden, de provincie ook. En uiteindelijk wil de boer dat ik uiteindelijk het vee zo'n wet te drinken kunnen te slepen. Dus dat geeft voor het grootste part dezelfde kant op. Maar voor ja, een paar stappen die we nog zetten moeten, ja, dan wordt er wel wat vregen voor partijen. En als er nou, bijgelijks het nederig werd zo om mij het dongje vierde van de wettergongen uit te bluwen. Dan is dat wel een vraag die onder een boer gesteld wordt.
0: Ja.
3: En ja, dus om daar weer op aanpassen, Matte. Dus dan is het weer even wat om over te praten met
0: elkaar. Ja, dan heet botsende belangen.
3: Ja, of dan moeten we elkaar helpen.
0: Ja, dat is het mooiste wezen voor zelfs.
3: Ja,
0: Tot besluit, Bakker. Je zorgt een jaren van vooruitgang. Als het gaat om de kwaliteit van het wetter en daarmee ook de kwaliteit van de biodiversiteit. Dan zie je, we hebben dus ik op basis van dit rapport van het Living Planet Index, dat het toch stokt, dat het toch een beetje achteruit gaat. Stemt je dat pessimistisch?
3: Nee, want ik weet eens wat werkt. Dus we hebben eens genoeg goede voorbeelden. En daar moeten we meer van haar. En dan weten we ook hoe het paard omheen te pakken krijgen.
0: Oké, nou, we houden dat scherp in de gaten. Chris Bakker van de Fiske Geer, dank u wel van je verhaal.
3: Graag gedaan.

0: Build Me Up, Buttercup. Ja, dat is het, mooi nummer. De hardozer van de Foundations.
1: Van Fjouwer ons huis, onderwijs.
0: Sport op Jaren 4 net een nieuwe haatsponsor. Effectief, de naam van dit skinmaxbedrijf. Zil van Takkum seizoen houden op de vakhand van het shirt van de voetballers komen te stingen. En alle oude Utrechtse natuurlijk, trainingspakken en neem het allemaal op. In eerste instantie is een contract voor één seizoen tekenen. Aan de telefoon is de commercieel manager Martin Koopman van Sport op Jaren 4. Een goeie
2: middje.
0: Er wordt al eens kof gezocht, hè? Naar je haatsponsor, naar je Wolkom. Hoe ben je hem bij effectief uiteindelijk uitkomen?
2: Nou, uiteindelijk voer je met een heleboel bedrijven gesprekken. En die worden dan wat geïntensiveerd met een kleinere club, een kleiner groepje. En daar was effectief een onderdeel van, zeker de laatste 2-3 maanden. En uiteindelijk probeer je dat dan bij elkaar te brengen tot de wensen van de club voor de toekomst. En in combinatie met andere partijen waarmee je in gesprek bent. En uiteindelijk heeft dat gekozen voor het feit dat we effectief als hoofdsponsor hebben getekend.
0: Ja, wat vindt de belangrijkste wens van Sport op Jaren 4 en altijd iets om effectief als shirtsponsor?
2: Ah, kijk, de tijd van dat je de markt in kan gaan en zeggen van zou u bij ons wat geld kunnen overmaken, die ligt al heel ver achter ons, zeker in sponsoring. We praten al heel lang over partnerships. En dan verwacht je van, al kan er natuurlijk ook bepaalde diensten en mogelijkheden die je met elkaar uitnut. Ja, en daar hebben wij al geruim 7-8 jaar een langere relatie mee met effectief op meerdere gebieden. Wij doen dat niet alleen op het schoonmaakgebied, waar nu het hoofdsponsorschap gebaseerd op het merk effectief, maar ook vanuit de effectief groep met de gang van zaken op de catering. En daar liggen ook strategische keuzes voor de toekomst. En door dit hoofdsponsorschap geeft dat ons de gelegenheid ook om daarin de volgende stap te nemen. Ook binnen het ABN AMRO Stadion ter faciliteit en ter fanbeleving voor onze achterban.
0: Ja, wat is die volgende stap dan wat je betreft?
2: Nou, we zitten natuurlijk in een fantastisch stadion, hè, maar het is ook 32 jaar oud. En daar moeten een aantal zaken gebeuren. En door deze stap die we gezamenlijk als partners hierin doen, strategisch, geeft ons dat ook de gelegenheid om investering te gaan doen aan de kant van de fanbeleving, aan de kant van de catering, waar gewoon noodzakelijk dingen nodig zijn. Om zeker ook te beginnen als aan de westtribunes, aan de zakelijke kant, om dat verder uit te nutten en daar ook de efficiëntie en de invulling voor onze partners zo goed mogelijk in te vullen voor de nabije toekomst.
0: Jim, zegt dat een stadion een opknapbeurt, Jan, maar het deelt wat je hem van effectief krijgt?
2: Nou ja, dat geeft in ieder geval een boost. En daarnaast hebben we natuurlijk ook een deal met de effectief groep, met effectief over de effectief groep voor de catering. Dus dat een partnership bestaat vaak uit verschillende delen. Het bestaat vaak uit een vast bedrag en het bestaat soms uit een variabel. Nou, we hebben nu te pakken eigenlijk 2 vaste bedragen plus een variabel. En dat geeft ons ook de reden om daar ook heel tevreden mee te zijn voor de toekomst voor de club.
0: Ja, je hebt een contract voor een ier afsluiten, maar effectief als Sport op Jaren 4. Hier het langer wezen, Matten? Of slag je dat net?
2: Ja, nee, goed. Dat is niet zozeer dat het wel of niet slaagt. Het is meer zo dat, zoals ook de algemeen directeur Remco Stok heeft aangegeven, namens effectief. We werken al heel lang samen. Zij zijn ook wel wat breder in de voetbal aanwezig. Ook bij de noordelijke clubs. Alleen ja, ook dit hoofdsponsorschap is voor hun nieuw. En de groep effectief en effectief als bedrijf zelf, als merk, is niet direct ingericht om dit in activaties dusdanig in te zetten en om te zetten dat ze daar nu een zicht op hebben voor de langere termijn. Maar zoals onze loyaliteit al jaren eigenlijk aan elkaar bewijst, is de volledige intentie om daar een langere periode van te maken dan nu eerst in instantie op hun verzoek is ingediend.
0: Ja, eerst een hier mogelijk zicht op langer. Je hebt als Jereveen Jetter onjoen dat er eigenlijk 100 miljoen op het kleed komen, maat. 1,4 miljoen dus voor het haatsponsorskip. Is dat nog slagen, maar effectief?
2: Nou, wij praten überhaupt niet over bedragen, dat zal u begrijpen. En dat is een flauw antwoord, maar wel de realiteit. Een bedrag wat je vindt dat je zelf nodig hebt, dat is misschien een ander bedrag dan dat een marktje kan bieden. Maar de mediawaardes, die zullen ongeveer wel in die richting zijn die u bedoelt en die u noemt. En wij zijn nogmaals, om dat echt aan te vullen, wij zijn heel tevreden met de deal die nu op tafel ligt als club.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat is mooi om te horen. Je hebt het eigenlijk goed gedaan, sportief seizoen, sportelijk Jaren 4. Best een goed seizoen. Heeft dat geholpen om deze haatsponsor om je hem te bieden?
2: Ja, natuurlijk helpt dat. Als we geen goed sportief jaar hebben, dan is overal met het sentiment anders. We leven natuurlijk in een entertainmentwereld waar, zeker met voetbal, waar heel veel emotie achter zit. En dat is heel vaak positief. En dit seizoen kleeft daar dus een positiviteit. Dat zien we ook heel erg terug in onze seizoenkaartcampagne nu. Maar ook in de verlengingen en de upgrades die we doen, gemiddeld bij de partners die we nu hebben in sponsoring. Dus natuurlijk helpt dat. Ja, dat is zeker aan de orde.
0: Ja, ja. Ruud, ik zie hier even op de site van Effectief... en ik zeg dat ze in 1953 als skimmakbedrijf begon binnen. In Grains. Dat is wel een beetje gek, net, voor een clubje Ravien.
2: Ja, dat weet ik niet of dat gek is. Dat is niet aan mij om daar een mening over te hebben of ze daar begonnen zijn, toch? Nee hoor, maar het feit, misschien is dat een nog grotere kracht die wij hebben als uitstraling van de Friese club. Dat een partij uit Groningen de grens overstapt en hier hoofdsponsor wordt. Toch?
0: Ja, oké. Okay. Nou, we zullen het aanzetten wel op de shirts van Sport op Jereveen. Effectief dus. Martin Koopman van diezelfde club. Dank u wel voor het verhaal.
2: Graag gedaan.
1: Omroep Friesland.
3: Televisietip.
0: Ja, zwaargroep Noordervaart in Frenchen. Dat is een wenvorm van Meeske Mijn Behinding. En Joert is het een hele bijzondere die. En de van Sjurst Aasers beelden in hier. En dat klinkt dan ongeveer zo.
4: Wij Joert in trouwjurk in modeshow.
5: Ja?
4: Ja.
5: En dat wie een dream van die?
4: Ja, eigenlijk wel.
5: Ja, waarom? Ja.
4: Nou ja, omdat ik zelf ben nooit zo trouwen. Ik heb er vaker een hond.
5: Ja.
4: En dat is heel speciaal dat we nu het hier doen. Ik krijg zo'n 10 jurk om. En make-up. En hier doen we drie en alles. En dan geven we de verlover op.
5: Oh, ik nog showen.
4: Ja.
0: Tja, feest dus in Frenchies. Kerstentaas dus Alia Shen in Heer Buus op televisie. Dat werd vrouw hier vanzelf toch wat waarbedoeld. Maar wat je eens kan zeker. Als just haar ik weer eens eventjes. Dat heel veel mensen dat de oude weekend toch wel een beetje missen maken. Dat we vanzelf vanwege die reis iets naar Amerika maken. Achter de tornado's on. Om vier wordt dadelijk eerst vanzelf het Frieske reis in Friesland Joert. Nou, dat is wat Omroep Friesland Aasers op televisie te melden heeft. Ik ben er Aasers na 4 gewoon weer. Maar de 12 uur. Van dit programma en dat nemen wij onderwijs. Dus ik zou zeggen, harm gewoon on. Dat liep me het allerbeste.
3: Omroep Friesland.
1: 12.2 FM.
3: Alles wat er spielt. Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
9: alleen de prijs is anders.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben 4 verdachten schuld bekend. De tieners hebben verklaard dat ze online werden geronseld en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Dat zeiden hun advocaten tijdens de eerste voorbereidende zitting. Voor de explosie van afgelopen maart staan 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor. Alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcushouders stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia is opnieuw iemand omgekomen. Dat meldt persbureau Reuters. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om. Het quarantainecentrum in centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het ebola-virus in aanraking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat het virus in de VS opduikt. De betogers vinden dat de VS daarmee de risico's op van ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. Bij het protest van vandaag heeft de politie traangas ingezet. 6 betogers zijn opgepakt. 2 instellingen voor de jeugdzorg bieden excuses aan voor de falende behandelingen van jongeren met zeer complexe problemen. Ze zaten urenlang opgesloten en werden vernederd zonder dat ze een passende behandeling kregen. De instellingen zeggen dat ze tekort zijn geschoten. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De provincie Friesland krijgt de komende jaren liet ze 140.000 euro van het Rijk om gemeenten te helpen in ondermijning, radicalisering, extremisme en criminele bedreigings. Hoe dat krijgt in mijn kosteek, dat juist dadelijk. Irene Onderwijs.
13: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
14: HWO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou weer zwargel is leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2.
15: Zwargel is leidje, mijn kunstgebit aan huis.
14: Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
16: Simmer in Friesland.
17: Dit gaat meestal ook.
18: Blik het volgende op 4 meter de linkerzijde.
17: Dit had ik nog nooit zo.
16: Het is bij de tijd van het scootjes van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was toe om deze evenementen in het in Boatschipjaren leven, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisiecommercial, kiest voor deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
1: Onderwijs.
19: Mijn Erik Enema.

0: Bengals.
1: De Bengals, maar eens even. Daar moet je alleen, volgens mij, jou van de Amerika, daar ben ik wist van. Ja, dat is de Going Down to Liverpool.
2: Van Fjouwer ons wijs.
3: Onderwijs.
2: Mai Erik Enema.
1: Het is wat 8 minuten nog 4. Van welkom bij het Waarhoeren van Onderwijs van de CT's die 9 juni draait. Dat het te tanken wie een oplettende meester van het Primera in Snits. Dat een grote oplichting van oudere klanten verkaam worden koer.
4: Daar stek je mijn stokje voor, dat wollen we net. Dan verkeep ik die kaartje leven net. Nou, dat gaat dus onthaat.
1: Het is daar dat Anke Schothorst, toch de fractie van de Partij voor de Dieren in jou het presenteren is als de ombudsvrouw van de bisten.
5: Mee kunnen denken. En signalen kunnen afgeven. Wanneer wij iets kunnen verbeteren als gemeente. Aan alles betrekking natuurlijk tot de dieren.
1: En het is daar dat bij een garagebox in Drachten juster mogelijk een explosief ontroffen is.
6: Er is misschien wel iets van een explosief mijnnaam. Of het flitspoeder, poeder, wat ik wel neemt.
1: Nou, de flitspoeder werd dan bij Broeks bij de plofkrijken die er daar in Tiet West hebben in Drachten en ik in Burgum. Op deze teasie hebben we er dus nog ontzettend horen met dit programma. Maar onderwijs dus, maar muziek nee, zijn achtergrond. Dadelijk onder horen hoe maakt je Oeris instellings weerbaar. Zijn radicalisering en oorzaken die een gut probleem zwaar is. De eerste haast is volle meer hoor, want er komt Jilt voor van het Riek. Maar eerst, het waren in het kwart. Sjeske Wiebenga, een goeie middje.
7: Goeie middje. Nou, de loeken inkelde buien oer die de komende oeren voelen worden. Mijn lokaal tonger, hagel en wienpoesters. Tussen troskien te zinnen en is het een gratis fuftje. Jong, ik nog enkelde stevige buien. Maar vannacht klert het breed op. Is het op de meeste plakken droeg en op zijn kaarts een gratis 8. Morgen in het westen en kustgebied de meeste zinnen. En het meest droege waar. In het binnenland ontstaan iedereen van de dij rijn en tonger buien. Mijn mogelijk ek wienpoesters. In trogsneed stiet een matige westenwien en wordt het dan maximaal 16 graden.
1: Hoe maakt je Oerits instellings warbertje, radicalisering, extremisme en bedrieging, steeds maar de ondermining van het openbaar bestuur? Nou, de provincie Friesland die krijgt de komende jaren Elsier en liet ze 140.000 euro voor het Riek om gemeenten te helpen. Commissaris van de Kening Arno Brok, oer wat er maar het jilt, dan dien we er wat.
8: Ik ben in elk geval tevreden dat het departement van Inlandse Zaken jilt beschikt bestelt om dit thema hegen op de agenda te krijgen en te houden. En dat via Friesland net vanzelfsprekend de les pas dankzij provinciale steden, maar ook dankzij de inzet van de burgemeesters en de verskate gemeente erin, is er heel iets meer om te komen van de ondermijnende criminaliteit en de weerbaarheid. En in die zin is het jilt te broeken als we dat op een toekomstige inzetten van projecten en mensen in Friesland.
9: Ja, want, wat ik al zei, het bedrag is net heel groot. Ja, 136.000 euro, ja, 18 Friese gemeenten, dat moet je dat dus verdelen. Dan bloot de per gemeente net een heel soort racisme. Natuurlijk, van coördineren dat we toch het wat mij. Maar wat kun je hier met wan? Kun je mensen hier echt warber van meidje? Of kun je mensen wachtmeidje op het feit tinker om dit gebeurt? Want ja, op een hei, het is net een heel groot bedrag. Zelfs wordt dan heel soort dingen, maar toch.
8: Nee, hij ook wel in. Het bedrag SEC is net zo vol. Maar het is meer dan dat we hier. In de provincie, bij u, in mijn eigen organisatie, heb ik wie Fjouwerilien totaal nog in omtinken voor dit thema. Nou, provinciale steden had er een soort omtinken voor Vrega. Extra jeelt beschikbaar besteld voor ambtelijke capaciteit. Nou, is dat echt net een doel op hemzelf om ambtelijke capaciteit beschikbaar te stellen. Maar wel om de risico bespreekbaar te maken op het moment van ondermijnende criminaliteit en weerbaarheid. Dus wat doen nou eens mensen? Die praten door in de organisatie, die praten door met ambtenaren in de gemeente, die pakken projecten op, mooi de douane, mooi de politie, mooi het IPB ministerie. En als Els niet dan wat docht, en dus ek inlandse zaken, maar dat relatief lietse bedrag wat wel effectief werkt in, dan dochten wij, denk ik, de goede dingen om het in Friesland ek een beetje leefbaar en veilig te houden.
9: Ja, want wat zult de gewone Friers hiervan vernemen?
8: Nou, in elk geval dat we er dichter op de bal zitten zullen, altijd hierom geven. Het is een soort van die zaken, als we het houden ondermijnen criminaliteit, die binnen net zichtbaar. En dat is nou correct het probleem. Al hier en dal in een plattelandsprovincie als Usus. Wat bart er al hier op het platteland? Wat bart er al hier in die Lietse havens van Us provincie? Hebben wij wel reëel beeld, maar wat voor nuvere acties der plak vinden? Nou, dat bewust wijzen, dat we dat scherp krijgen op ons netvlies, dat we er meer op praten en echt mooi politie en IPB ministerie de goede dingen indoggen, daar gaat het op. En dat is dus primaire verantwoordelijkheid ek, als oorhiet om daarin voorop te rennen.
9: En met Friesland een stukje veiliger?
8: Nog veiliger.
9: Nog veiliger.
8: Dat is het.
1: Ja, nog vaardiger dus. Arno Brok, wie dat? De commissaris van de Keringverzels. En hij praat wel eens verslagjouwer. Hajo Boersma.

bassist. Dat is jongen trouwens. Een belangrijkste man misschien wel van de hardrockband Thin Lizzy. Maar hier een solo carrière. Dit is een man, Philip Lynott uit Ierland. Hij leeft al lang meer. Dit weer het nummer Old Town. Ja, show what he wanted. Is dat nog? Een stukje retro muziek hier in Onderwijs. Dit is Under the Moon of Love. Dit is Onderwijs. Leuke Suze voorhest. En met deze muziek. Shit.

0: Showaddy waddy, hier is een Under the Moon of Love.
1: Onderwijs.
0: Een groeiende groep kappers vol haar ecologische voetafdruk, liet ze Marci. Ze krijgt er hel bij van de organisatie Green Circle Salons. Dat is die organisatie bedaart meer dan de helft van het afval bij het restafval. Dat wordt dan dus verbaand. Wil ze het eens, ik wil het recyclen is.
2: Ik was hier oors altijd alles in bak. Wel volle makkelijker, hè? Maar het is natuurlijk net goed voor het milieu. En daar ben we natuurlijk al hier op een vrouw best wel mee bezig. Dus we zijn van ja, wij beginnen het werk, maar toch meer mij. Hè? En Tjalda, een collega, die zegt dan dit Circle-programma. En die zei van, wij gaan er mee terug.
3: Hoe lang doe je dit nou?
2: Nou, dat is nog maar heel kort. We doen dit nog maar voor mij. Drie weken. Dus het is voor ons allen nog even schakelen van was het allen makkelijk oors in één bak geweest. Maar nou toch even denken als het iets uit het hier helst, waar doggen we alles in. He, dan heb je allen bakken. Dus we denken, nou de folies met de nou apart. Terwijl ze de oors zei van nou we gooien alles vet.
3: Ja, en ja. Hoe bevalt het dat nou dan?
2: Ja, eigenlijk wel heel goed. Alleen nog ja, het tinkwerk is voor heel veel nog wel echt wel een dingetje van ja, we gewoon echt tinken. Van de herder, de helft normaal, de helft zo makkelijk uit. En dan wordt het fit. Weer bij Snow Things van, oh ja, waar gooi ik het alweer in? In welke bak?
3: Ja, want wie je je vorig had wel samen bezig?
2: Wel iets, maar net heel volle.
3: Nee. Net op zo'n manier?
2: Nee, net op deze manier net, nee.
3: En de klanten, ben je ervan op hechten?
2: Ja, we vertellen het nou wel steeds meer. Ik natuurlijk de klanten. Ja, dat moet natuurlijk ik wel. Het is toch wel leuk dat meesten weten dat je mee bezig bent.
3: Hoe gaat het in je werk eigenlijk?
2: Nou, we hebben verschillende bakken. En die hebben wij op verschillende punten in de zaak hebben ze staan. He, we hebben daar hebben een, daar is voor het hier. Die staat dan, he, waar als hier heen gevaaid wordt, daar doen we het hier heen. Dan hebben we achter de wasbakken hebben we hier voor het plastic en we hebben hier voor het aluminiumfolie. En we hebben in onze keuken achter hebben we nog hier voor het bioafval steen.
3: En als de bakken vol binnen, wat gebeurt er dan?
2: Dan wordt het door het bedroef alles apart. We met de sekken die in de bakken zitten met het tichtmaatje. En die we terug dat bedroef weer het weer ophellen.
3: Wie in jullie ervan op een hicht hoeveel afval dat er eigenlijk geproduceerd wordt bij de kapper?
2: Nou, eigenlijk nou, moet ik heel eerlijk wezen dat nou nog volle bewuste binnenkomt. He, dat is nou echt trots het inderdaad al hier apart in bakken door. Dat stinkt van, oh, er zijn best wel volle dingen die eigenlijk inderdaad apart komen. Maar wat we altijd net dienen en dat het best wel volle is.
3: Ja, want voorheen raken eigenlijk alles gewoon in één bak?
2: Ja, grotendeels wel. Ja, het papier natuurlijk net, he, dat hij hem wel scheiden. Maar nou best echt, dat is het echt inderdaad daar toch wel bewuste best van wat er al hier is.
0: Ja, zei Helma Koudenburg, ze is kapster dus op het Jereveen. En daar wat is bijdrage, ik maak er. Hier is Narada Michael Walden, dat namen natuurlijk. Dan wil je het Divine Emotions. Zullen we dadelijk nog even hebben over de plaat die we ziekje matten bij het slotstik? Maar ik niet eerst maar even van dit noemen. Dit is Divine Emotions.

0: Ja, Narada Michael Walliers en Divine Emotions. Dadelijk hier in Noem de Warsje. In de voorjoen, zie ik nog maar even zeggen, van de WK voetbal hebben. Oer de belangstelling die er is misschien voor vlagen. Want ja, het ben wel de tijden om de vlagen nu te steken. Tenminste, dat Oranje het een beetje knap docht. Dat is er misschien net bepaald het geval. Maar kleer, bij de Dokkumer Vlaggencentrale is het er vol kleer voor. Want ja, er zult toch maar eens een keer een moment komen dat Oranje trokjeert naar de volgende rondes. En dan wordt de belangstelling voor Oranje vlagen. En alles wat de Maaigeer hing het misschien wel wat grutter. Ze we het aanstoor hebben hier in Onderwijs.
1: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiert.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: www.12.fm.
0: Sabat Jelversijzen is het intussen. Wat hier het nijs op deze Tuesday 9 juni. Simone Scheffer, die weet dat. Simone, goeiemiddag.
10: Goeiemiddag, dat beginnen we van een morgen. De twee dolfijnen die tussen dagen bij de haven van Lauwerzee omzwemmen loeken aardig wat publiek. Zowel dolfijnzaakkundigen als leefhavers willen het peer met eigen eigen Shen, de mem en het ben. Deze dolfijnspotter zocht wat opmerkelijks.
11: Hij blijft heel tijd in de buurt van, van die boei. Dus dat vind ik wel heel bijzonder. Waarom is hij zo plaatstrouw? En ook al dagen. Hè? Dus dat begrijp ik niet.
12: Want hij zwemt hier inderdaad de hele week al rond. En hij blijft hier dus een beetje in hetzelfde gebied.
11: Ja, zelfs rond dezelfde boei. Dus ik vind dat heel bijzonder. Ik heb geen verklaring voor. Nee.
10: Nee, ja, de besten liekjes zoen. Maar zaakkundigen hebben wel nooit hoe het de komende dagen giet. Mooie tij in de Waadzee is de kans dat de besten op het droge te landen komen. SOS Dolfijn roept meesken Danny Jonken op om de dolfijn gewurren te litten en net onnodig het wetter in te gaan. De stichting Levenseinde Regie zal Joert een petitie aanbieden, zoals al die en hebben, om de Tweede Kamer, waarin ze stellen dat elk zelfs beslissen kan oorzien of haar eigen libben zijn. Noemai dat alleen nog bij ondraaglijk medisch lijden had de dokter het laatste woord. Het Borgerinitiatief wil dat veroorien en dat zal nevens voorzitter Wim van Dijk net leerde ta extra druk bij huisartsen.
13: Zou dan misschien zijn dat ouderen langs die weg min of meer geprest worden om een eind aan hun leven te maken. Nou, daar is geen enkel wetenschappelijk onderzoek dat ondersteunt. Dus dat is de reinste flauwekul.
10: De petitie is toch 24.000 mensen ondertekenen. Het Cinema van de Vogelhelling in Oeter pleit het voor een nachtelijk meerverbod voor robotmeerders. Stikkelbargen binnen 's nachts actief en oerlibje een onvaring, maar zo'n meermachine meest iets net.
14: In België en Duitsland is er allemaal bezig en is het van deel verbieden om 's nachts met robotmaaiers te werken. En dat zou voor u in Nederland misschien ook wel een hele mooie oplossing zijn. Want die stikkelbargen zijn natuurlijk 's nachts warber. En daarmee zou je een heel soort letsel voorkomen kennen, een heel soort problemen voorkomen kennen. Dus eigenlijk is de oplossing niet zo heel moeilijk. Maar we moeten even omdenken.
10: Ja, en het is Cinema hier nog een verhaal van de man, want ze hebben daar in de Vogelhelling een bijzondere gast. Een lammergier. Het beest stwatte uitputtendel op het Ameland. Een boskwachter vond de grote roofvogel en bracht het beest naar Oeterp. Daar moesten ze al even wat regelen voor het fretten van die lammergier.
14: We moesten voortendadelijk de eerste op ziek naar bonken. Want het is natuurlijk een merggieter en hij eet bonken. Dus wij een van onze medewerkers had contact zeg maar, met een plaats slachter en die had het hier naartoe geregeld voor u. En nou is het zwaar dat we het beestje zo snel mogelijk erbovenop krijgen.
10: Er wordt bloedonderzoek in om te achterhellen waarom de vogels verzwakken weer. Zodra het beter gaat met de lammergier, wordt die naar Zwitserland gebracht. De groei van het aantal banen in Friesland valt de komende tijd haast heel stil. Dat doet blijken uit een nieuwe prognose van het UWV voor de periode rond mei 2028. Mensen die het werkje of werkziekje krijgen te maken met een arbeidsmarkt die het veroordert en tijdelijk minder groeikansen biedt. De hoge energieprijzen en internationale spanningen van nu speel je daarbij een grote rol. Ik kom er trouwens achter dat ik daar een verkeerd fragmentje bij heb. Dus ik pak even...
15: We willen natuurlijk jaren wat Ruben de Gries van het UWV daar hoe zei. En het heeft haast voelen? Handig maar de boes, hè? Ja, is dat?
10: We jaren Ruben de Gries, de arbeidsmerkadviseur bij het UWV, over die oorlog en de invloed op de banengroei.
16: Eén scenario is dat er spoedig een einde komt aan de oorlog. Nou, in dat geval zullen we zien dat er nog een lichte banengroei is. Maar in het geval dat de oorlog nog even aanhoudt, dan zien we dus dat de banengroei zal stagneren.
10: De WW-uitkering in kwartje van 12 naar 1 jaar. Stadiger opbouw van rjocht op WW en uitkeringen. Voor volslijn oer arbeidsongeschiktheid verleegje. En daarbij ik nog eens 10 miljard bezuinigje op de zorg. Het is reden voor vakbond FNV om in actie te komen sinds het vannomen kabinetsbeleid. Dat doggen ze terug bij verschate bedrijven deel te gaan en bieglikske hakballen nu te dealen. Tristan Voet is van het vakbond. Hij vierde juist onder oren actie in Ljouwert bij Royal de Boer stalinrichtingen.
16: De werkende mensen in Nederland werden de hele tijd de dupe van deze plan. En ik bedoel, als ze nu zo 6,4 miljard op de sociale zekerheid. We zullen direct

0: Gaat de jaarlijkse jeugd vogelwachtdij van de Bond Friese Vogelwachten West. Maar verschillende activiteiten koer de jeugd in de kunde komen met de natuur en de vogels. En dit jonkje had in alle gevallen goed opletten.
1: Nou, wij gaan begin bij de jagers en de hond. Daarna gaan we naar de oerhonden. En daarna gaan we naar het zaklopende. En toen moest ik een parcours doen. En toen mochten we wedstrijdjes doen. En daarna gaan we naar de dag- en nachtvlinders. En bij de dagvlinders dan moesten we daarin.
0: Ja, en het oorspronkelijke materiaal, Erik, is 1 minuut 40 dat dit jonkje vertelt wat er de hele dag dien. Dus ik denk, die mat gewoon speeltjes doen met zijn familie. Ik ga op reis en ik neem
2: en
0: mee.
2: Ik neem mee.
0: En dat wint hij.
2: Dat wint hij, ja. En die memory zie ik heel erg goed.
0: Memories, ja.
2: Hij goed opletten, dat natuurlijk wezen. Ja, hartstikke mooi. Dankjewel, Simone, voor het Friske Dijs. Het oorzaak van de City is die. Dadelijk het waar, Matjitske.
3: Doe hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik een makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts. Van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou, doe nog. Wonenaanwater.nl.
4: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien en naar zijn steen op stoel?
5: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
4: Wel nee, men. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
5: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
6: Hehe, Einse percenten oor. Maar wat nou?
7: Lid jouw spaarjool belezen door Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwe. Kom langs of skiel je eens. Zoek op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
5: Voor een noffelijke steen op stoel en na je af een broek neemt, zit gemak op een jouwe. Des is goed.
8: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
9: Trommeestje maar in beëining.
10: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
8: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
11: Onderwijs.
12: My Erik Enema.
2: Vreed keert het WK voetbal van start in Canada, Mexico en de USA. En komende snijden zal Oranje voor het eerst in actie komen in de wedstrijd in Japan. Hoe is het maar de Oranje gag? Hoe merken ze er al wat van bij de Dokkum Vlaggencentrale Buggelies? Zullen we het aanstort hebben hier in onderwijs? Maar eerst het waar, Matjitske Wiemega. Matjitske, hoe liep het bij de buien?
13: Het is al onderwijs. Als ik nou naar de buien zie op de Noordzee, dan zit er al aardig wat tonger in. Maar ik jipper het land niet. In het eerste van het land, daar loeken al enkele de tongerbuien oer. En ik het zuiden van het land, daar begint het al aardig te rommelen. Dus het is onderwijs. En de koordegiel hield ont Jochen Oer Jong, mits dat het nog verlengd worden kan, want dat is altijd mogelijk. Dus het KNMI had dat goed in de gaten.
2: Die tongerbuien, die krijgen we nog?
13: Ja, die krijgen we nog, die binnen onderwijs. De eerste buikers, die loeken nou oer, dus
2: ja, dan moet je van jong meer buien en ik die tongen natuurlijk nog krijgen.
13: Ja, zeker. En daar kom je dan ik bij wienpoesters bij te zien. En lokaal zoeder ik eens even een hagelstien vallen kennen. Maar die kans verwacht ik eigenlijk het grootste wat meer jippen de provincie in. Maar ja, die boppenlucht die kwalt verder aan. En dat zwaart ervoor dat ik de kans op tongen hield die het verder taanneemt.
2: Ja. Hoe liep de nacht verder?
13: Nou, vannacht dan is het eigenlijk op de meeste plakken weer droeg. Klettert het breed uit op. En dan valt de wind met name op het verse land wat fut. Dat zwaart ervoor dat de temperatuur daar dan het makkelijkst weer zakt. Ik heb dan derde een minimumtemperatuur van zo'n 8 graden steen wielst op de waterlanden. Minimumtemperatuur, nou ja, krijgt boppen dat 10 graden. Nu het commercieel. Dus dat verschil is er al.
2: Okay.
13: Ja.
2: Morgen docht de temperatuur een stapje waarom?
13: Ja, het zal uiteindelijk ik weer uitkomen op zo'n zegtje. Misschien zo'n graden als maximumtemperatuur. Dat had ik weer al te krijgen. Maar het feit dat we morgen toch, ik wil weer tussen de bruin terug, wat zinnen verwacht je kennen. En eigenlijk verwacht ik dat het westelijke part en het kustgebied het eigenlijk wel de hele dag wil droeg horen kin. De buien die ontstaan namelijk dippen de provincie in en gaan de wijde dij. Dus morgen hier zet u het eind, droeg mij geregelde zinnen erbij. Jel wijde dij en ik werd een gratis viertje, vuftje en dan een maximum temperatuur van zo'n 15 of 16 graden in de plus. Dus

0: moon in de midden. Jipper het land niet, dus een enkelde bui in de rin van de dij. Maar dat schoot heel vlug de provincie weer uit. En ik verwacht je dan ik eigenlijk de grootste kans op Tonger. Ja, krijg oer de grens heen, is mijn Grensland en Drenthe.
1: Okay.
0: Dus maar ja, ze ontsteen buis en dan loeken ze heel vlug de provincie.
1: Daar redden ze het.
0: Daar redden ze het demmen, maar ja.
1: Hey, hoe liep het Tongers die?
0: Ja, Tongers, dan hebben we een dij maar nou, dat het ik eigenlijk op de meeste plakken wordt droeg bloeit, liek het nou. Een spatje Rijn sluit ik net heel en dal uit, maar op de meeste plakken dus droeg. Meetjes een westelijke wind, matig want vrij krachtig en de maximum temperatuur ik dan nog aan de frisse kant met zo'n 16 graden. Vreet, het liek het eigenlijk wel de minste dij van de weekend te wijzen, maar een heel soort bewolking. Geregeld dat er wat wie het oorslacht en de wind die het wat meer onhelpt, matig want vrij krachtig, soms krachtig. Temperatuur, ja, die liek het dan wel weer even wat heger uit te komen met zo'n 16 of 17 graden. En dan van het weekend dan liek het de zinnen weer wat vaker centen litten. Is het weer vaker droeg? Nog net heel dal. Een spatje draaien werd, dan sluit ik net heel dal uit. Maar die temperatuur, die liet wel zien dat de zinnen er weer vaker is. Want die rint alweer op naar zo'n zandje of 18 graden. En op snijden mogelijk alweer de jochentje graden. Dus dat klimt aardig wel weer wat omheen. In de nacht een graad is het zien. Dus ja, we moeten er even doorheen. Maar ik denk dat het eigenlijk heel dan net zo raar is. En vreed liek het van nou eerst dus de minste dij van de week. Maar daarna knapt het eigenlijk alweer heel vlug op.
1: Hartstikke mooi. Dankjewel, Tjiske.
0: Graag die in.
2: Het slotstuk van onderwijs.
1: Ja, misschien is dat brug. Zeg ik, Jet en Simone, om jou weer vieren bij een actie om een kat te bevrijden in Drachten. Is een brandwachtvrouw verwoenen rekken. Nou, net heel slim, ja, maar. Het verhaal is in elk geval dat de kat die ziet vers tussen twee hokken in. En mensen van de bestambulance die koen er net bij. En toen is de brandwacht bellen. Die kregen de kat de wolwaai. Dan kwam die kat vers zitten in een net van de brandwacht. Nou, de brandwachtvrouw die zoet de kat eruit, Helly. En die waren daarna. En ze zijn ondankbaar, die katten. Ik ben gek op katten, ja. Maar die waren wel bieten. Terug die kat. In Haan. En ja, de vrouw die moest uit het ziekenhuis. Die moest behandelen worden. Verzwaardigen worden vanwege die kattenbiet. Inderdaad, een tetanus priksel er wel om te pas komen wezen om de boel skin te krijgen. Maar ik dacht, dit bizarre verhaal. Dit liedse leed, Drachtenwaai. Dat is misschien wel een onderwerp om daar een plaat bij te betekenen. Een plaat over dit verhaal. De reddingsactie van die kat. Die dan vervolgens de redder. Als ik nou eens een keer in aanbiedt. De cats light for the horn. Maar misschien heeft het wel een andere suggestie. Die past bij dit verhaal. De reddingsactie van die kat daarin draagt. Tussen die twee hokken waai. En die daarna een brandwachtvrouw in de horn biedt. Kom maar op. Maar die suggestie. 0620 voor jou. 9-9-1-9-9. Of op de app van Omroep Friesland. Dat ken vanzelfs ik. En ja, de leukste suggestie. Die draaien we vanzelfs bij de eind van deze aflevering van Onderwijs.

0: Morning Loud. Denise Rivera eerst en Gloria Sound Machine. En het noemer Soledad.
1: Onderwijs.
2: My Erik Enema.
0: Ja, je zult om die hele WK-gag die maar toch wel een beetje omgaan komen. En die slappe oefenwedstrijd van Justus Joentje in Oezbekistan. Ken dat ik nog wel even door. Maar goed, vrede in de wereldkampioenschap voetbal van start in Mexico, de USA en in Canada. Het is een titel, de commercie natuurlijk van, van zijn beste kant, zijn lid. Daar valt heel te veel in en daar is voor zelfs ik niks mis. Maar nou, onderdeel van het voetbalfeest zijn altijd de vlaggen, de oranje vlaggen. En die worden onder andere in Dokkemakken bij de DVC, de Dokkemakken Vlaggen Centrale. En Mark de Jager, die is daar commercieel directeur. En die is al aan de telefoon. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, rint het al een beetje met de bestellingen?
3: Nou, met, voor zakelijke en voor aankleding van winkels en retail wel. Maar voor de particulier, dat duurt vaak nog even totdat het team iets verder komt in het toernooi. Ja. En dan zien we daarna dat het weer wat verder op schaalt.
0: Ja, precies. Ja, eerst de horeca natuurlijk en de winkels, die hebben aardig besteld bij hem.
3: Die hebben aardig besteld bij ons en dat is eigenlijk bij elke festiviteit al zo dat die ons weten te vinden gelukkig. En dan kleden ze daarmee hun winkels en hun horecagelegenheden aan.
0: Ja.
3: En dat is inderdaad met vlaggen, maar ook met indoor banieren en met indoor doeken om het klaar te zijn voor het feest, zeg maar.
0: Ja, nou, dat feest, dat inderdaad, dat maakt nog even blikken, man. Altijd ik werkelijk feest word, want ik weet het, Johan Strik, die wedstrijd in Oezbekistan van het Oranje Elftal, weer een sfeerloze en zo is het net altijd de beste wedstrijd. Toch niet toen ik van, daar gaan mijn vlaggen?
3: Dat niet. Want ik ga er toch vaak vanuit. Nou ja, slechte generalen kan een heel mooi toernooi opleveren.
0: Okay.
3: Dus dat vertrouwen hebben wij er zeker wel in. We hopen natuurlijk dat ze heel ver komen. En dat we dan met z'n allen een mooi feest kunnen vieren. Waar dan onze doeken en onze vlaggen daar luister bij kunnen zetten.
0: Ja. Vliegen hier met het verhaal van de brandwacht. Dat de vlagjes controleert niet. Bij de gevels van de mensen in onder huizen hing je. En dan vooral de brandveilig. Is dat ik een zaak dat je hem naar sjoggen?
3: Ja, nou, alle doeken die wij sowieso leveren voor binnen, die zijn allemaal brandwerend. En over het algemeen, alle doeken die wij leveren aan particulieren zijn allemaal gemaakt van brandwerende materialen. Of brandvertragende materialen. Dus daar hebben wij eigenlijk, daar denken we wel goed om dat gecertificeerde materialen zijn, zodat de mensen daar geen risico mee lopen.
0: Nee, je zei het, de horeca, de middenstand, die hebben natuurlijk spullen in de hoes, want die moeten daar ik anticiperen. De fans wacht je natuurlijk eventjes. Op het moment dat het Oranje Legio of de Oranje Man succes boeken. Dat betekent dat je muziek vrij gauw Skirkely moet kennen in Dokkum.
3: Ja, dat klopt. En dat doen we gelukkig. We produceren zelf in Dokkum in huis. En kunnen wanneer nodig heel snel opschakelen om dan binnen een afzienbare tijd grote hoeveelheden vlaggen te kunnen maken. Dus dat is voor ons gelukkig geen probleem. En dat zouden we heel graag doen. Maar dat zou ook betekenen dat het team heel ver komt.
0: Dat,
3: dus
0: zo mooi,
3: dat zou mooi zijn.
0: En je hebt er meestal achterhand die je me inskeerlijk kennen.
3: Ja, klopt. Dus dan productie allemaal in eigen huis. Dus van zeefdruk en digitaal. Dus we kunnen alle kanten uit op dat moment.
0: Ja, broek je dan de vlaggen van Twajelien bij de EK of Fjouwerlien bij de vorige WK? Dezelfde vlaggen eigenlijk?
3: Nou, er is wel, als je kijkt wat er dan nu besteld wordt, ook dan zijn het wel de Hollandse Leeuw en de Oranje Pavezeerlijn en dat soort dingen worden naast de landenvlaggen worden die wel besteld. Ja, als het heel verder komt, dan komen er over het algemeen wordt de creativiteit ook wat groter van de mensen. En dan krijgen we ook wel meer, denk ik, wat meer bijzondere vlaggen die we dan gaan maken.
0: Ja.
3: Dus, maar dat is heel eerlijk, dat is meestal wel pas nadat we de ploegfase. Als ze door zijn en dat we in de kwartfinale of in de halve finale zijn. En dan zullen wij moeten anticiperen dat wij die mooie vlaggen dan snel kunnen maken leveren.
0: Ja, dat zullen we dan in. Nou, wacht je. Maar ben je zelf een voetballiefhebber?
3: Ik volg het wel, met name Nederland zelf dat wel. Maar ik ben verder niet zelf een voetballer, zeg maar. Nee.
0: En wat ben je verwachtingen? Hoe ver komen ze in dat toernooi, denk je?
3: Ja, dat vind ik altijd heel ingewikkeld.
0: Een gewetensvraag
3: maar,
0: even.
3: Ja, dat is een gewetensvraag. Maar ik ga toch wel gewoon voor dat ze ervoor naar de finale gaan.
0: Oh.
3: Dat zou een mooi feestje zijn voor Nederland, denk ik. En ook mooi voor het voetbal zijn als ze dat zouden kunnen halen.
0: Nou, het is meer hoop dan verwachting misschien, maar we houden het als kerst in de gaten.
3: Helemaal goed.
0: Mark de Jager van het DWC. Dank je wel voor je verhaal. Fijne duifje er.
3: Graag gedaan.
0: Oké, goed zijn. Ja, de finale, dat zou worden ergens. Is je Frankrijk dan? Spanje? Of Duitsland? Dan wacht je dat nou. Dit is maar Eagle Eye Cherry. En dit is een mooi nummer. Jullie noemen waar. Dit is Safe to.

0: Eagle Eye Cherry. En wie heeft jullie van Nelly Cherry? Juist het nummer Safe Tonight.
1: Het slotstuk van
0: Onderwijs. Ja, het verhaal van die brandweervrouw in Drachten die te bieten water nog een kat die ze rijden hier. Hoe dankbaar wisten die katten. Ja, wat mij de mij. Nou, we kenden er in elk geval Freekje om een plaat uit te draaien. En dat was dan het slotstuk. En dat kwam inderdaad weer redelijk massaal binnen hier. Hè. Misschien is een Robbenmaat een poesje mouw. Want door is het Ton Manders uit bed. Ja, hier het holpen, ik weet het net. Onze poes en buurmans kat van de Fort Tak zei Willem Save Me van Clouds. Kwam een paar keer binnen onder oren via Via daar. Die had trouwens ik voor de Stray Cat Strut. Teun komt er onder oren. Mai, Michan. Year of the Cats is een peker in Stuartje. Alberto Bauma komt er onder oren. Mai. En dat had ik voor Jelle trouwens. Die zei van ja, draai die dan maar eventjes. Ja, er komt er ook nog hier binnen. En dat is. Oh, de poes van Tante Loes van de Zware Jongens. Biedt net, maar ik net te vang. Zegt Gary Labordes. En Billy Bonsta die komt nog even. Mai. Een prachtige foto van de Tongerbuien. Die komen erbij binnen. Dat is dan uit het noorden. Ja, dat is blij, ja, denk ik, zijn ambitie. Weet ze dat waar, Stuart? Maar goed, even waarom met het slotstuk. We hebben keersen voor een plaat. Want ja, het kan maar niet in wezen.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Ja, ik dacht van, dit is toch een stukje jeugdsentiment. En litten dat deer gewoon dwaan. Kom jongens, de jongens van Meurt. Jazeker. Njontje voor je ouders, zondag. The cat crept in. Hij kan een beetje binnen. Dank voor het insturen. Bedankt voor het harkje. Dit is Onderwijs. Dat lijkt mooi te zien. Hele mooie teasie.

0: zomer op Friesland.
1: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
2: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
2: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur en Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat eraan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. De 4200 alarmpalen in Nederland moeten straks via één knop kunnen worden aangezet. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. En bij nood zou dan alleen een NL Alert verstuurd worden, een noodbericht op telefoons. Meerdere veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vonden dat niet genoeg. Het NL Alert en het luchtalarm blijven nu naast elkaar bestaan. In Bokstel is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel er een boom op zijn bestelbus. De bestuurder ervan kwam klem te zitten en overleed. Hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Voor heel Nederland heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven vanwege de mogelijkheid van zware windstoten en onweers- en hagelsbuien. Dat noodweer kan aanhouden tot halverwege de avond. In de Noord-Ierse stad Belfast is een man gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een man met een mes. Volgens Britse media wilde hij de man onthoofden, maar tijdens de aanval sprongen omstanders op hem, waardoor dat niet lukte. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn ogen, gezicht en rug. Zijn toestand is kritiek. De verdachte is opgepakt. Volgens de politie is het waarschijnlijk een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had voor het Verenigd Koninkrijk. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. Ze zouden er iets van hebben laten exploderen en een poging tot brandstichting hebben gedaan bij een andere Rotterdamse synagoge. De tieners zouden online zijn geronseld en niet hebben geweten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Het weer vanavond en vannacht vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig en in de middag ook kans op buien met onweer en windstoten. En het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
9: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
10: Simmer in Friesland.
11: Dit mensen ook.
12: Blitzen. Is het mogelijk op 4 mensen in de
11: dit had ik nog nooit, jongen.
13: Het is bij de tijd van het scootje, van de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was sto om deze evenementen heen in boodschapjaren leden, dan is dit de kans. Mooie online campagne, radio of televisiecommercial, kist voor deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
0: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
14: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en ga.
16: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
19: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
20: Noordwien.
21: My Willem de Vries.

0: Dit is Noorderwien.
1: Ah, goeie en welkom bij Noorderwien op deze Tiesjonne. Ja, ja, we zijn er weer aan het zo'n hoeren. Blue lekkere hingen, muziek uit deze provincie wij. Van alles wat, Friestalig, Nederlandstalig, Engelstalig, we gooien alles erover op horen. We zijn nu bij mij, Marcel Smit. En Leefde en Whisky. Hij gaat weer op tournee trouwens bij een bijzondere voorstelling. Dus sjoch even op de site van Marcel. Waar weet ik eens wat kaartjes geven, want dat wordt weer een bijzonder tourneetje, denk ik, bij deze. En we doen nog even in de Friestalige sfeer met de Healers en Culture.

Ja, toch een soort liefdesbrief. Zo klinkt het een beetje, de healers en koeltjes. Want ik ga een eetje op die. Het verhaal dien in deze aflevering van Noorderwien. We beginnen met het mooie liefdesverhaal, maar ook het muzikale verhaal van Mr. en Mrs. Ja, die hou ik wat troffen. Zowel in de muziek als in de liefde. En daar heb ik het over Trientje en Freek.

Mooie plaat van Mr. and Mrs. and the Seventh Grades. We beginnen een bijzonder verhaal van de band. Ik al eens een keer de gasthoorn in Noorderwind. De Coats. Kom hier uit het noorden, wij, Friesland, Eck. En als deze notenboek als Grenzen ben, maar dat doet er even net aan. Die wil namelijk een album uitje. Vinyl, om correct te wijzen. Maar een bijzonder verhaal. Want doet ik ze hier in de studio hier, wien ze hier onder oren met de drummer Dirk Wijs. Maar. Ja, die had hier een hele complexe hartafwijking. Had zijn lippen eigenlijk zijn strijden. En die strijd had er uiteindelijk verlengd. Die libbert net meer. FN, op een gegeven moment wist hij, Dirk, dat hij net al te lang meer hier. Dus als band ben ze naar hem tag hier. Oorde herinneringen op helden. Ze had nog een concept voor hem die hem. Heel bijzonder in ieder geval. FN, veel te jong, veel te jong, veel te jong. Dat is het verhaal. Maar ze wollen hem heilig eren met een album. En dan oorde werd ze vernielend plaats. Dan was ze bij voor de kunst gaan ze een actie starten. Daar zitten ze intussen op een aardig bedrag. Misschien wel meer broeken. Dus voor de kunst, zorg even bij de coach. Dirk. Als deze band helpen was in ieder geval om dat bijzondere album op te nemen en uit te brengen. En dat al jaar omdat natuurlijk nog van de leven net beleefd. En dat is Dirk Wijs. De coach. Ja, die meidje, dit soort muziek had ik maar geluisterd.

coach. En had ik maar geluisterd. En dit is wat ouder materiaal. Nijmateriaal wil ze graag nogmaals op de plaats zetten. Vinyl om correct te wezen. Ik ga even voor de kunstkisten helpen. Met het, het verhaal ik een beetje rond te meiden. De drummer leeft net meer, is 24 geworden. Dus net heel oud. En zij willen hem eigenlijk een beetje eren. Nou, voordekunst.nl. En dan even naar de coach. Dubbelpunt Dirk. Geef wij mooi naar de nieuwe single van Lucky Fella. Dat is de band van Marcel Kaptein. Ten Sharp, wist hem al? Ja, die van die grote hit. You. Heel vaak de gast in Oorwin. Ik hoop dat hij onder die chick met eens even komt. En vind deze wel een leuk vlot, noem maar, dacht ik. One Big.

0: Marcel Kaptein, oftewel Lucky Fella, oftewel Ten Sharp, et cetera, et cetera, et cetera. Vaak de gastwest, treed ik regelmatig op in Friesland. En je hebt mij One Big Family, mooi vlot nummer. In deze alleen van Noordwind, binnen nog zo'n horen. Onder hoor ik mij dit, van Broedplaats. Dat is Ella en Romain, het zeer brunje verhaal aan Peking. Die en ze gaan naar Oeralta, om die voorstelling nog een aantal keren te dwaan daar. Nou ja, verschilgen, dat is een keer, dat is een lied stapje, maar dat je dit nummer hoort.
1: Wat de nacht, mijn hartje stre, flustert dekken, kom ik in.

broedplaats bij het nummer Skier. En de plaat werd Ben Kwaats presentje. Broedplaats, mooi nummer, Skier. Elaine Romance, Sid Brunja, mooie vaststelling. Gin op, nee, Oeral, dat is op Skilge, net op Skier, zet ik hem er even bij. En alle muziek van die vaststelling, die muziekvaststelling, die komen nog op de plaat uit in Kwaad. Zullen ze ik nog presenteren, dus dan wist het even. We gaan even naar de nieuwe single van Jan de Vries. Hij komt Pinker Draait en Jan die appte mij nog even. Zei, ik had de tekst worden in, maar de muziek komt van Ruben Bus. Dat mag er wel even bij verneerburen en dat ben ik het helemaal mee eens. Het is een prachtig mooie geerwerking, we hebben tussen twee geweldige muzikanten. En ja, dat levert dan dit nummer op.

Zang en de tekst van Jan de Vries. Muziek Ruben Bus, JTR Mai. Zonder woord, op zijn beeld, zeg ik er maar even bij. Beginnen naar je Frieske band. Mams Neem, kom je door het Ljouwdwijzer. Wat in alternatieve sfeer, maar wel heel erg muzikaal, vind ik. En ik hoor in het Engels. Lying to Yourself. Nou, je album is uit, stimmel op een streaming system. Maar dit is dus een van die nummers die er zeker wezen mee. Mams Neem.

Mooi nummer van de Cindy Lauper band Mom's Name. Lying to Yourself. En op youtube.com/Noordwien direct nog live-opnames onder oren van het Noordwien optreden, wat ze een tijd verliend dienen aan. En dan weer tof op dat kanaal. Ik heb productoptredens voor volgers trouwens. Dit is het meeste werk van hem. Ten opzijde is Tour. Oh ja, joh.

Ja. Vol gas. En optie vol gas. Dus ja, stop knap je uit zijn eigen stijldeel zetten hebben. En trots zetten is stoer. Ach, mooi motto, toch? Ja. Dan geven we even naar de Roels. Toffe band. Dat is lekker pittig noemen deze, moet ik zeggen. Waardwief.

0: En ik altijd maar die onderbroeken wasje.
1: Oh, dat was altijd goed, maar een schrabber.
0: Ja, het komt erop aan. Walter, een herinnering aan daar, jong.
2: Zo is het.
3: Zo is het. Ha, mooi toch? Jet Easer. En daarbuiten, mannen. Noorderwien, we draaien graag dit soort prachtige muziek. Door ik mijn live-opnames. Ik hier Ad van der Veen te gast. Ja, dat is even door. Singer-songwriter. Hier is in maat mij op de pedal steel guitar. Had ik het echt door. Ja, mooie nummers. Mooi voor zwarige nummers. Hij had 24 albums uit deze Ad van der Veen. Stit dit dus wel op youtube.com/Noorderwien. Ah, hier heb ik die aan op de radio. Misschien Noorderwien live-sessie. Hard voor de vee.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart giet.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hey, bedankt.
6: Merci.
7: Thanks.
4: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater... en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Er zijn opnieuw meer conflicten en oorlogen in de wereld. Dat blijkt uit een jaarlijkse ranglijst over vrede en veiligheid. Volgens het rapport zijn er 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn 103 landen betrokken bij een conflict. IJsland is volgens de Global Peace Index het vreedzaamste land ter wereld. Nederland schommelt al jaren rond plek 17 en Rusland is opnieuw het minst vreedzame land ter wereld. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor het NL Alert, het noodbericht dat naar telefoons wordt gestuurd. Daar was grote weerstand tegen. Nu is dus toch besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekort is geschoten.
13: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
12: Jongeren van 12 tot 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. En ook kregen ze dus geen passende behandeling voor hun trauma's. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. Daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten aan elkaar uitleveren.
14: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridouan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
12: Mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat land vervolgd worden. Volgens justitieminister Van Wil heeft dat een afschrikkende werking voor criminelen. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De Jong van Friesland.
15: Non-stop muziek.

0: Komt-ie.
1: Nijsmakers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakers?
2: Dat is het idee.
1: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries, waarom op het Nijs van de Arune Wieken.
2: Steen meer op, kom op man.
1: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
2: Oké, okay, nou dan let het dan maar ergens ook in.
1: Ja. Janko komt maar zijn lifehack.
3: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
1: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
4: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik ooit mee begonnen.
1: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
4: Maar ik blik dat ik net in je bed.
1: Nijsmakers. Els Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden. De verdachte is een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had. De overheid is nu bang voor escalatie, zegt correspondent Arjen van der Horst.
3: Hoewel Noord-Ierland maar een piepkleine migrantengemeenschap heeft, leven er al geruime tijd spanningen. De politie in Noord-Ierland zet zich nu schrap, want op sociale media circuleren al oproepen tot gewelddadig protest.
2: Het slachtoffer heeft ernstige snijwonden op zijn rug en gezicht. Omstanders grepen in en redden zijn leven. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. Bij nood zou dan alleen een NL Alert worden verstuurd. Maar daar waren veel partijen in de Tweede Kamer het niet mee eens, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
4: Want NL Alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er twee systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren.
2: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Wij spelen je gitaar. En we timmer je op de drums. Heksjongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij €400.000 van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld. Dat zou hij onder meer gebruikt hebben voor de renovatie van zijn huis. De Hongaar heeft ook dat tegengesproken. Wel gaf hij toe dat hij zijn vrouw liet rijden in de dienstwagens. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. Ook is niet bekend wat er precies is gebeurd, zegt deze verslaggever van CNN.
3: Was it something that was intentional? Was it a mistake? Were they targeting this Apache helicopter? Or again, was this just one of the casualties of war?
2: De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Iran heeft de aanval niet opgeëist. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden, melden Britse media. Hij stak de man verschillende keren met een mes, waardoor hij zwaar gewond raakte. Omstanders sprongen vervolgens op de verdachte, zodat het slachtoffer de aanval overleefde. De vermoedelijke dader zou uit Soedan komen. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. Rusland is dan opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: best allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Krodinooi. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: 10 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Het moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. CDA-leider Bontebal ziet dat niet zitten.
3: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
2: Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeentes legaal wiet verkopen. Het doel is om de georganiseerde misdaad buiten de deur te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfsstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn er zo'n 1200 Iraanse studenten. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald, zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. Twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft nog niet op de beschuldiging gereageerd. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. De spullen komen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Het weer, hier en daar nog stevige buien met ook kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend dan af en toe zon. 'S Middags opnieuw buien met onweer en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Ja, het wie de tankje noemen, oplettende mensen van de Primera in Snits staat een grote oplichting van andere klanten van Kaamburgkoer. Vanuit het Boedelaan zie ik criminelen slachtoffers uit die ten dure cadeaukaartenkeerpje matten. En dat is natuurlijk net wat je wollen. Even, we pakken even dat verhaal erbij. Want we willen natuurlijk even jaren hoe dat precies is in Wurgong. Nou, hoe dat ik goeie, in ieder geval koen de maaiwerkers van de Primera daar dus een stokje van steken. Weer Primera-eigenaar Dictus van de Meulen hieroor.
1: We hebben een oudere vrouw in de winkel en die woont een applicatiekeepje. En die, nou goed, een normaal applicatie van 10 euro of 20 euro get hem. Maar die mevrouw die woont er een keepje van 250 euro. En dat vond ik een beetje verdacht, van zo'n groot bedrag. En nou goed, een beetje met die vrouw proberen uit te vinden van wat ze ermee woont, wat ze wel wist, wat ze kocht. En uiteindelijk werd het weer heel druk in de winkel. Dus zei met zijn vrouw, nou wil je misschien een bakje koffie? Dan praten we er even over. Want volgens mij klopt het natuurlijk maar wat je keepje wollen. En nou, zo kwam het praatje eruit dat ze online hier ontmoette je. En dat kaartje op moest sturen. En eigenlijk moest het zien van die kaartjes aan. Dus voor 2.500 euro om cadeaukaarten. Nou, de prepaid kaartje binnen dat dan. En dat, ja, zo is het bolletje rolling. En toen dacht ik van, nou, die vrouw die luidde me natuurlijk net. Dus toen dacht ik van, nou, dat mag toch wat betekenen. Dus dan ga ik de politie bellen. En die weer heel snel te plaatsen. En die had met die vrouw praten. Van, nou ja, hè, dit is bijna 100% oplichting dit. En uiteindelijk hadden ze die mevrouw mijn naam met het politiebureau. En die blikte een zoon te haar. En die hadden ze de bier op. En samen hadden ze op die vrouw, met die vrouw praten. En hadden ze het oplost dat het goed is. Haar zoon, die is de oordeel met Boske Blommenwest. En die, om te bedanken. En die had het met haar, met zijn mem dan... oplost. Ze alles van de telefoon aanhellen en Facebook en het contact er al gooit en zo, weet je wel. Maar goed, ik denk dat die vrouw nog steeds wel een beetje in die waan zit van dat het echt weer. Ja, moeilijk is dat.
2: Wat docht dat met jou, dat jou zoiets mijn maatje?
1: Nou, dat vind ik verschrikkelijk. Ja, daar stek je mijn stokje voor. Dat willen we net. Dan verkeep ik die kaartje leven net. Nou, dat gaat dus onthaat.
2: Want haar jou dan ook rekening mee dan?
1: Nou ja, goed. Die mevrouw waar ik je nog kan vertellen, dat is net de enige die bij dit gebeurt. Maar we hadden nog een orenman in de winkel, zo en dan. Die wil ik van die kaart skippen en die verkeep ik ze net meer. Dat wil ik net. En dat is heel erg voor die man. Maar goed, ik ga hem peker uit proberen te lezen. En de politie, ik trouwens, dat het net klopt. Maar ja, hier loopt het net. En die zit echt in zijn tunnelvisie, denk ik. Ik weet net.
0: Ja, dat zei Dictus van der Meulen, dus eigenaar van die Primera, de single in Snits. Praat je verder door mij, Sven Nijenhuis. Hij is van de politie Noord-Nederland. Een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
0: Dit is een vorm van oplichting die voor jullie ook redelijk nieuw is, lijkt me.
3: Nou ja, het is een vorm die we wel kennen. Waar men online worden benaderd door iemand waarmee ze een gesprek beginnen. Nou ja, die gesprekken worden vanuit online vaak doorgezet op WhatsApp. En nou ja, we zien dat er dan geprobeerd wordt om een bepaalde band op te bouwen. Waarbij nou ja, mensen proberen medeleven van slachtoffers te krijgen. En uiteindelijk resulteert dat vaak in het verzoek om geld of in dit geval cadeaukaarten.
0: Ja, ja. Het gaat vaak om oudere mensen op leeftijd, mm-hmm. Misschien ook eenzaam. Hoe vinden ze die criminelen, die slachtoffers?
3: Nou ja, goed, online is natuurlijk iedereen te vinden. En je kunt iedereen benaderen die je wilt. En nou ja, sommige mensen die gaan dan inderdaad daadwerkelijk zo'n gesprek aan. En nou ja, dan kan het snel van kwaad tot erger gaan.
0: Ja, die mevrouw, waar die eigenaar van de Primera het over had, die is eigenlijk nog steeds er niet van overtuigd dat het oplichting was. Hè? Dat maakt de zaak erg ingewikkeld.
3: Ja, je hebt natuurlijk het idee dat je een gesprek hebt met een persoon. En nou ja... online is het natuurlijk mogelijk om met elkaar een band op te bouwen. Je kunt veel contact met elkaar hebben, constant. En dat kan ervoor zorgen dat er inderdaad een vertrouwensband ontstaat. En daar kan inderdaad op die manier dan misbruik van gemaakt worden.
0: Ja, buitengewoon triest, kun je zeggen. Kunnen jullie de criminelen achterhalen?
3: Nou ja, goed, uiteraard doen we onderzoek naar hoe dit dan heeft plaatsgevonden en wie er mogelijk achter die account zitten. En daar hebben wij gelukkig allemaal hele vaardige mensen voor. Maar dat zijn wel moeilijke onderzoeken.
0: Ja, want we zeggen telkens het buitenland. Het buitenland is groot. Waar zoeken jullie?
3: Maar op de inhoud van het onderzoek het is nu nog te vroeg om daar verder op in te gaan. Uiteraard wordt gekeken naar van alles wat er online te vinden is voor ons en waar we wat mee kunnen. Maar nu is het nog te vroeg om daar al daadwerkelijk een richting in te gaan.
0: Maar heb je gelijk als ik zeg dat het een heel ingewikkeld onderzoek gaat worden?
3: Goed, online onderzoeken zijn natuurlijk lastig. Alleen wij hebben hele vaardige mensen in dienst die daar online zich wel een weg weten. Dus we hopen dat we ook hier gewoon verdachten kunnen identificeren.
0: Ja, jullie zijn de eigenaar van die Primera, of die mensen van de Primera natuurlijk dankbaar dat zij er een stokje voor hebben kunnen steken. Wat moet je nu als gewone Fries, zeg maar, en je krijgt zo'n gesprek. Je gaat zo'n gesprek aan met iemand die zich als vriend of misschien zelfs als potentiële geliefde voordoet. Maar uiteindelijk uit is op je geld. Wat moet je hier daaraan tegen doen?
3: Op het moment dat jij met iemand in gesprek raakt en je twijfelt over de intenties of er worden rare verzoeken gedaan, dan is het natuurlijk het makkelijkste om het gesprek gewoon te stoppen. Twijfel je wel, leg het dan even aan iemand voor die je kent, hè, in je vriendenkring of in je familiekring. Heb je het idee dat er daadwerkelijk sprake is van oplichting of dat er een misbruik wordt gemaakt, ja, dan is het goed om de politie in te schakelen, zodat we dat kunnen onderzoeken.
0: Ja. Gebeurt dat met enige regelmaat?
3: De precieze cijfers daarvan die heb ik zo niet. Maar we hebben vaker meldingen van mensen die online worden aangesproken of waar poging tot oplichting wordt gedaan.
0: Ja, oké. We zullen dat verder in de gaten houden. Jullie doen dat sowieso. Sven Nijnhuis van de politie Noord-Nederland, dank voor het verhaal.
3: Ja, graag gedaan.
0: Oké, wees wacht en vertrouw niks. Dat is eigenlijk een beetje het boodschap, ik in dit geval.
4: Alles wat je op die mist hadden, jongens, tussen zin en oven.
5: Dit is de dag voorbij.
6: De groei van het tal banen in Friesland valt de komende tijd haast hielendal stil. Dat doch blikken uit een nieuwe prognose van het UWV voor de periode ontemai het jaar 2028. Mensen die het werkje of werkziekje krijgen dan te maaitje met een arbeidsmerk die het veroordert en tijdelijk minder groeikansen biedt. De hege energieprijzen en internationale spanningen van nou speel je daarbij op dit moment ek een grote rol. Ik praat erover verder met Ruben de Gries. Hij is arbeidsmerkadviseur bij het UWV. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
6: Ja, nu noem ik al een paar oorzaken eventueel. Kunt u uitleggen waarom die banengroei in Friesland in uw prognoses nagenoeg stil komt te liggen?
7: Zeker, ja. Om te beginnen komen we natuurlijk uit een hele goede periode. In 2025 groeide de Friese economie het sterkst van alle regio's. Er zijn veel mensen aan het werk, er zijn veel vacatures, de werkloosheid is laag. Dus we komen eigenlijk uit een hele goede uitgangsperiode. Maar we zien dus dat de oorlog in het Midden-Oosten zet toch wel een rem op die groei. Dus de economie in Friesland komt in een rustige vaarwater terecht. En dat heeft er alles mee te maken met dat sinds het uitbreken van die oorlog in het Midden-Oosten de olie- en energieprijzen sterk stegen. En het is ook afhankelijk van hoe lang deze oorlog aanhoudt, hoe de banengroei in Friesland zich zal ontwikkelen.
6: Ja, en kun je zeggen, ja, zo'n oorlog, je hoopt natuurlijk dat die zo gauw mogelijk afgelopen is. Als dat dan afgelopen is, gaat het dan weer stijgen?
7: Wat we met onze prognoses hebben gedaan, is we hebben vanuit twee scenario's gekeken naar de richting waarop de banengroei zich zal ontwikkelen. Eén scenario is dat er spoedig een einde komt aan de oorlog. In dat geval zullen we zien dat er nog een lichte banengroei is. Maar in het geval dat de oorlog nog even aanhoudt, dan zien we dus dat de banengroei zal stagneren. In de loop van de jaren verwachten wij wel dat de banengroei toch weer wat aan zal trekken.
6: Ja. En de arbeidsmarkt is gigantisch groot. We hebben heel veel sectoren. In welke sectoren speelt dit nu het meest?
7: Wat je ziet is dat er een aantal sectoren zijn die direct last hebben van hoge energieprijzen. En dan kan je denken aan het transport en de logistiek, door gestegen transportkosten. Maar ook bijvoorbeeld in de industrie. In Friesland hebben we een hele sterke voedings- en genotmiddelenindustrie. En dat is een deelsector die veel energie verbruikt bij het verwerken en het koelen van producten. Ja, daarnaast zie je nog een aantal sectoren die indirect last hebben van die hoge energieprijzen. En dan kan je denken aan bijvoorbeeld de horeca, maar ook aan de detailhandel. Bijvoorbeeld door gestegen inkoop van producten. En maar ook wanneer die hoge energieprijzen doorwerken in een lagere koopkracht van mensen. Dan zul je dat mensen minder geld gaan besteden aan luxe uitgaven, zoals bijvoorbeeld de horeca.
6: Ja, maar zijn er nou ook sectoren waar het niet speelt of die er misschien wel baat bij hebben?
7: Ja, maar er zijn inderdaad een aantal sectoren die ongeacht van de hoogte van de energieprijzen toch een stabiele groei laten zien de komende jaren. Hè. Bijvoorbeeld de zorgsector. De zorgsector is een hele belangrijke sector in Friesland. En dat is dus ook een sector waarvan wij de komende jaren verwachten dat die zal blijven groeien. Nou, je hebt dan bijvoorbeeld ook de specialistische zakelijke dienstverlening. Hè. Dus dat zijn bijvoorbeeld adviesbureaus. Dat is een sector die de afgelopen jaren sterk is gestegen. Hè, die ook niet heel veel last heeft van de energieprijzen. En daarbij verwachten we dus ook dat die de komende jaren zullen blijven groeien.
6: Ja, nou hebben we het over die oorlog en de instabiele situatie in de wereld. Maar het woord AI, horen we ook steeds voorbij komen. En vergrijzing. Speelt dat ook een rol?
7: Zeker speelt dat een rol, ja, zeker. Dat zijn inderdaad allebei ontwikkelingen die van invloed zijn op de arbeidsmarkt. AI is een onderwerp die heel relevant is, hè, en waarbij we vooral verwachten dat banen en taken veranderen. Hè. Dus dan is het belangrijk om te kijken, nou, oké, wat betekent dit nou voor mij, hè, en mijn vakgebied? En vergrijzing inderdaad ook. Dus daarbij is het belangrijk dat je goed kijkt naar hoe ontwikkelt zich dat. Wat zie ik in mijn organisatie gebeuren de komende jaren en hoe kan ik daarop inspelen?
6: Ja, dus we moeten allemaal een beetje de vinger aan de pols houden. Wat moet iemand nou doen om toch een beetje garant te zijn dat er een baan voor hem of haar is?
7: Nou, het is vooral heel belangrijk om nu niet in de kramp te schieten. Het is een periode waarin het belangrijk is om als werkzoekende of als werknemer te kijken van, is mijn huidige gereedschapskist met kennis en vaardigheden voldoende gevuld om mee te kunnen gaan met toekomstige veranderingen en alles wat er speelt op de arbeidsmarkt. En tegelijkertijd is het als werkgever belangrijk om te kijken van, hoe heb ik bijvoorbeeld mijn leerinfrastructuur binnen mijn organisatie ingericht? Hoe kijk ik naar het behoud van personeel? Dat zijn echt vraagstukken die de komende jaren erg belangrijk zullen zijn.
6: Ja, en het is misschien ook wel een beetje van alle tijden, toch, deze golfbewegingen. Ik heb altijd geleerd, de bomen kunnen niet tot in de hemel groeien.
7: Nee, je ziet eigenlijk, je ziet inderdaad dat er regelmatig dit soort verstoringen, ontwikkelingen zijn die invloed hebben op de arbeidsmarkt. En tegelijkertijd zie je dat we, ook in Friesland, hebben we een sterke arbeidsmarkt, hebben we een sterke economie, waarin we het met elkaar doen. En dat zal dit deze keer ook zo zijn.
6: Dankjewel Ruben de Gries voor je uitleg over de banengroei en de eventuele stagnering daarvan.
5: Alles wat je dives mist hebben, jongens, dus kunt zien in de oven.
4: De dive voorbij. Dit is

0: beste interviews en reportages van Joert. Alles
1: wat er speelt. Dit is de dag voorbij. Omroep
2: Friesland. Een stiekelbarig die het skrikt, die naait net uit vanzelfs. Die rollen hem op en die bloot deer stil lissen. En dat werkt het al miljoen jaren. Tjen, een fox of een das. Met zijn de messen van een robotmeerder, en dat krijgt het verkeerde gedrag. Maar het die cinema van de vroege helling in Oerterp nou aan de telefoon. En goeiemorgen.
3: Morgen.
2: Hij een soort stiekelbarig die het binnenbracht voor het laatste tijd?
3: Nou, Ik denk dat het aantal dat binnenbracht wordt, maar dit soort letsel net eens een hele grut is. Het gebeurt geregeld. Maar de meesten die olibje het namelijk net. Dus die helliden, die is de vogelhelling.
2: Okay,
3: die gaan deertro de messen en dan is het ouderen. En die beestjes komen natuurlijk net bij ons.
2: Nee.
3: Maar we weten uit dat onderzoek dat 1 op de 30 meesken die had gewoon te maaien. Maar dit soort ongemaakten altijd gaat om robotmaaiers. Dus het gebeurt gewoon een protte.
2: Want hoe ken dat? Kijk, die stiekelbargjes, die ben jongens vanzelfs, ben die actief.
3: Ja.
2: Dat steen die meners dus ook gewoon.
3: Ja, Skimba Wol. En dat is dus eigenlijk iets wat net zo matte. En in België en Duitsland ben je er allemaal bezig. En is het van deel van BN om nachts met robotmaaiers te werken. En dat zou voor u in Nederland misschien ook wel een hele mooie oplossing zijn. Want die stiekelbargen zijn natuurlijk nachts warber. En daarmee zou je een heel soort letsel voorkomen kennen. En heel soort problemen voorkomen kennen. Dus eigenlijk is de oplossing niet zo heel moeilijk. Maar we moeten even omdenken. We moeten even het zou beter wijzen dat we die meners oedaai broeken en dan naar het laatste station dogen. Liek als dat een heel soort ik al door had, bijvoorbeeld heel het ruimte binnen. Ik al van die maaiers, die ging dan ik weer om naar het station. Dus zij zo'n week dan maten voor de nacht en dan scheelt dat een hele prot ellende.
2: Ja, kijk, wat is het op dit start eigenlijk de tijd van de stiekelbaren? Ik relateer het niet alle joen hek wel twee stiekelbaren in de tuin, maar is dat op meer plakken zo?
3: Ja, dit klappert. Ja. De beesten die ben wekker worden. En in de oude maan is dat het steeds warmerder worden en steeds meer activiteit weer is. En ze hebben honger. En het is lastiger, want we hebben een hele tier droeg te hand. Dus ze hebben moeilijk met het vien van fretten. Dus ze maakt op struun. En dus wij zussen wat vaker skarrelen. Ja, het jaart bij deze tier.
2: Ja, want van het beeld, hoeveel van die stiekelbaren heim op dit stuit ongeveer?
3: Nou, wij hebben nog een tientallen stiekelbargen in de opvang. En dat is van winterperiode, zitten we over de 100. En nu is het rint tussen de 30 en de 40. Maar het juist hier alle stiekelbargen er nou uit gaan, lekker in de natuur. En nu bloedt het wat nazingeren. En bloedt het nog steeds dat er stiekelbargen binnenkomen. Ja, en dat zou eigenlijk in deze tijd van dier, zou dat volle minder wijzen matten.
2: En nou ga je hem wel eens vaker heen. Wat apartere gasten bij hem in de opvang. Mag ik het ook even nog aan, want ik een gast die van het Ameland komt, hè?
3: Ja. Ja, we hebben een prachtige, grutte gast van Ameland. Is de vong tro de boswachter. Beestje dat kreste in de twambaaien. Het woont het meer. Het uitput. Misschien heel lang in Itenhand. Had je een hele tijd boven Nederland flyen. En is uiteindelijk dus, ja, kon het meer verder. En hij had hem onder de erenpakt op boord sprong maar de vogel en het hem naar de orenkant bracht. En daar hebben wij hem oernaam.
2: Want dat geeft hem een gier, hè?
3: Ja, een budgier.
2: Oh, oké. Okay.
3: Ja, ik wist net hoe dat heette, maar Johan de Jong had het destijds van mij opzacht. Het is een budgier, een lammergier. En dit is nou de tweede keer dat wij zo'n grote vogel, deze grote vogel in de opvang gaan. En het is ongelooflijk. Een spanwijdte van haast 2,80 meter.
2: Zo.
3: Dat is net te geloven. Ja, dat is echt zeer bijzonder.
2: Ik zou vragen, ben je hem wat op taart? Maar dat kun je echt op taart hier volgens mij.
3: Nou, nee. We moesten voeten dadelijk de eerste op ziek naar bonken. Want het is natuurlijk een merggieter en hij eet bonken. Dus wij een van onze medewerkers had contact met een plaatselijke slachter. En die had het hier natuurlijk geregeld voor ons. En nou is het zwaar dat we het beestje zo snel mogelijk bovenop krijgen. En er wordt op dit moment bloedonderzoek dienen om te zien van nou, zit er loodvergiftiging in. En meer van dat soort gekke dingen. Maar de noise dat ik schon van wetter komt. De Gierenwerkgroep in Zwitserland had een database met al dat bloed van al die vogels die er rondzweven. En dan geven we zien waar deze waai komt. En uiteindelijk, maar dat is puur praktisch, wat er weer ombracht naar Zwitserland. En daar geven we hem dan weer loslitten. We hebben die oren ik loslitten gehad. Want daar zit een station waar meesten de gieren in de gaten horen. En dat is voor deze jonge beesten, die vooral zoals deze, die een tweede kans krijgt, belangrijk dat ze even rustig om weer opstaan te kennen.
2: Even op krachten komen dus en dan naar Zwitserland. Ja. De reis daar net daar. Je hebt wat goed trok, verneem ik.
3: Ja, dat jet er ik bij.
2: Nou, tieren dank voor het bijpraten. Hattie Cinema, dus hoe de stiekelbaren en hoe deze bijzondere gast van Oud Amelon dus. Tieren dank en een lofgerij.
3: Krijgt die hetzelfde.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: De dijk voorbij.
1: Omroep Friesland.
4: Sport op Jaren 4 heeft een nieuwe haatsponsor. Effectief, de naam van dit skimmaksbedrijf. Zil van Takkum seizoen al op de vakhand van het shirt van de voetballers komen te staan. En alle oude Utrechtse natuurlijk trainingspakken en neem het allemaal op. In eerste instantie is een contract voor één seizoen tekenen. Aan de telefoon is commercieel manager Martin Koopman van Sport op Jaren 4. Een goeie middag.
5: Goedemiddag.
4: Er wordt al eens kof gezocht, hè? Naar je haatsponsor, naar je Wolkom. Hoe ben je hem bij effectief uiteindelijk uitkomen?
5: Nou, uiteindelijk voer je met een heleboel bedrijven gesprekken. En die worden dan wat geïntensiveerd met een kleinere club, een kleiner groepje. En daar was effectief een onderdeel van, zeker de laatste 2-3 maanden. En uiteindelijk probeer je dat dan bij elkaar te brengen tot de wensen van de club voor de toekomst. En in combinatie met andere partijen waarmee je in gesprek bent. En uiteindelijk heeft dat gekozen voor het feit dat we effectief als hoofdsponsor hebben getekend.
4: Ja, wat vindt de belangrijkste wens van Sport op Jaren 4 en altijd iets om effectief als shirtsponsor?
5: Ah, kijk, de tijd van dat je de markt in kan gaan en zeggen van zou u bij ons wat geld kunnen overmaken, die ligt al heel ver achter ons, zeker in sponsoring. We praten al heel lang over partnerships. En dan verwacht je van al kan er natuurlijk ook bepaalde diensten en mogelijkheden die je met elkaar uitnut. Ja, en daar hebben wij al geruim 7-8 jaar een langere relatie mee met effectief op meerdere gebieden. We doen dat niet alleen op het schoonmaakgebied, waar nu het hoofdsponsorschap gebaseerd op het merk effectief, maar ook vanuit de effectief groep met de gang van zaken op de catering. En daar liggen ook strategische keuzes voor de toekomst. En door dit hoofdsponsorschap geeft dat ons de gelegenheid ook om daarin de volgende stap te nemen. Ook binnen het Abel Enzo Stadion ter faciliteit en ter fanbeleving voor onze achterban.
4: Ja, wat is die volgende stap dan wat je betreft?
5: Nou, we zitten natuurlijk in een fantastisch stadion, hè, maar het is ook 32 jaar oud. En daar moeten een aantal zaken gebeuren. En door deze stap die we gezamenlijk als partners hierin doen, strategisch, geeft ons dat ook de gelegenheid om investering te gaan doen aan de kant van de fanbeleving, aan de kant van de catering, waar gewoon noodzakelijk dingen nodig zijn. Om zeker ook te beginnen als aan de westtribunes, aan de zakelijke kant, om dat verder uit te nutten en daar ook de efficiëntie en de invulling voor onze partners zo goed mogelijk in te vullen voor de nabije toekomst.
4: Je zegt dat een stadion een opknapbeurt, Jan, maar dat deelt wat je hem van effectief krijgt?
5: Nou ja, dat geeft in ieder geval een boost. En daarnaast hebben we natuurlijk ook een deal met de effectief groep, met effectief over de effectief groep voor de catering. Dus dat een partnership bestaat vaak uit verschillende delen. Het bestaat vaak uit een vast bedrag en het bestaat soms uit een variabel. Nou, we hebben nu te pakken eigenlijk 2 vaste bedragen plus een variabel. En dat geeft ons ook de reden om daar ook heel tevreden mee te zijn voor de toekomst van de club.
4: Ja, je hebt een contract voor een ier afsluiten, maar effectief als Sport op Jaren 4. Hield het langer wezen, Matten? Of slag je dat net?
5: Ja, nee, goed. Dat is niet zo dat het wel of niet slaagt. Het is meer zo dat, zoals ook de algemeen directeur Remco Stok heeft aangegeven, namens effectief. We werken al heel lang samen. Zij zijn ook wel wat breder in de voetbal aanwezig. Ook bij de noordelijke clubs. Alleen ja, ook dit hoofdsponsorschap is voor hun nieuw. En de groep effectief en effectief als bedrijf zelf, als merk, is niet direct ingericht om dit in activaties dusdanig in te zetten en om te zetten dat ze daar nu een zicht op hebben voor de langere termijn. Maar zoals onze loyaliteit al jaren eigenlijk aan elkaar bewijst, is de volledige intentie om daar een langere periode van te maken dan nu eerst in instantie op hun verzoek is ingediend.
4: Ja, eerst een hier mogelijk zicht op langer. Je hebt als JRV en Jetter Onjoen dat er eigenlijk 1 miljoen op het kleed komen, maat. 1,4 miljoen dus voor het haatsponsorskip. Is dat nog slagen, maar effectief?
5: Nou, wij praten überhaupt niet over bedragen, dat zal u begrijpen. En dat is altijd een flauw antwoord, maar wel de realiteit. een bedrag wat je vindt dat je zelf nodig hebt. Dat is misschien een ander bedrag dan dat een markt je kan bieden. Maar de mediawaardes die zullen ongeveer wel in die richting zijn die u bedoelt en die u noemt. En wij zijn nogmaals, om dat echt aan te vullen, wij zijn heel tevreden met de deal die nu op tafel ligt als club.
4: Ja, oké. Okay. Nou, dat is mooi om te horen. Ja, je hebt het eigenlijk goed dien, sportief seizoen, sportelijk Heerenveen. Best een goed seizoen. Heeft dat geholpen om deze haatsponsor Onjem te bieden?
5: Ja, natuurlijk helpt dat. Als we geen goed sportief jaar hebben, dan is overal met het sentiment anders. Wij leven natuurlijk in een entertainmentwereld waar, zeker met voetbal, waar heel veel emotie achter zit. En dat is heel vaak positief. En dit seizoen kleeft daar dus een positiviteit. Dat zien we ook heel erg terug in onze seizoenkaartcampagne nu. Maar ook in de verlengingen en de upgrades die we doen, gemiddeld bij de partners die we nu hebben in sponsoring. Dus natuurlijk helpt dat. Ja, dat is zeker aan de orde.
4: Ja, ja. Tot besluit, ik zie hier even op de site van Effectief. En ik zeg dat ze in de 1953, als Kim Maakbedrijf begon binnen, in Grains. Dat is wel een beetje gek, net, voor een clubje Jereveen.
5: Ja, dat weet ik niet of dat gek is. Dat is niet aan mij om daar een mening over te hebben of ze daar begonnen zijn, toch? Nee hoor, maar het feit, misschien is dat dan een nog grotere kracht die wij hebben als uitstraling van de Friese club, dat een partij uit Groningen de grens overstapt en hier hoofdsponsor wordt, toch?
4: Ja, oké. Okay. Nou, we zullen het aanzien wel op de shirts van Sportclub Jereveen. Effectief okay. Dus. Martin Koopman van diezelfde club. Dank u wel voor het verhaal.
5: Graag gedaan.
1: Alles wat je thuis mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: Dit is de dag voorbij.

0: is de dag voorbij.
1: Boeddha-beeldjes, ja, de kistenversel. En misschien had zelfs wel iemand in hoes of in de tuin staan. Het is net alleen nog een mooie decoratie-item. Voor boeddhisten zit er volle meer betjutting achter. En als het beeld net meer havost, ja, voortsmieten, dat is ons geen optie. Sander Looyinga uit Stiens, die koert net langer meer ons. En het meisje dit somtijden toch doggen. En had je wat op betocht? Een tuin dat de Boeddha-beeldjes haar laatste libben libje kennen. De Boeddha Sanctuary. Sander, een goeiemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hoe is dit idee ontstaan?
2: Ik heb voor mijn huis in Stiens een stuk grond gekocht een paar jaar geleden. 1000 vierkante meter en nog wat meer. En ik had eens een keer een documentaire gezien op televisie. Dat ging over een bedevaart die je in Japan kon doen. Als je daar bent, dan kun je daar een wekenlange tocht maken van tempel naar tempel door de bergen langs vervallen ruïnes en Boeddha-beelden die langzaam dan door de natuur opgeslopt worden. En nu heb ik natuurlijk niet een grond wat zo groot is dat je daar een bedevaart kan lopen of weken, een tocht van weken kan doen. Maar ik heb wel een paar van die Boeddha-beelden staan. Ik dacht van, goh, het zou toch leuk zijn als je hier zo doorheen loopt en je hebt dan allemaal van die mooie hoekjes waar je dan zo'n beeld een plekje kan geven. Nou, en zo is het idee een beetje begonnen. Dat ik dacht van, nou, er zijn vast ook mensen die dan zo'n Boeddha-beeld in huis hebben. Want het is een, ook een beetje een modeverschijnsel. Mensen die halen zo'n beeldje voor in huis als een accessoire of als een soort moderne versie van een tuinkabouter zetten ze hem in de tuin neer.
1: Ja.
2: Nou, en als ze er dan vanaf willen, dan gaat hij misschien wel de kliko in of naar de kringloop. Alleen voor mensen die iets met boeddhisme of met spiritualiteit hebben, zit er achter zo'n beeld natuurlijk een veel diepere betekenis. En doet dat niet recht aan de waarde die dat voor mensen heeft, om hem dan maar gewoon zo achterloos weg te doen.
1: Ja,
2: dus toen dacht ik van, nou, ik heb zo'n mooie tuin. Ik maak er een soort Boeddha-weeshuis van. Mensen die van hun beeld af willen, die kunnen hem langsbrengen en een mooi plekje geven in de tuin. En daarmee helpen ze ook andere mensen een stukje rust en ontspanning te vinden voor de momenten dat ik dan mijn tuin openstel en iedereen daar gewoon welkom is om even rond te kijken.
1: Wordt er al een soort gebroek van maken, Sander?
2: Nou, ik ben nog niet zo heel lang met dit initiatief begonnen. Het idee dat speelde al een hele poos. Maar een paar weken geleden heb ik bedacht van, nou, ik ga een Facebookpagina ervoor oprichten en eens kijken of het gaat. Ik heb één keer een middag mijn tuin open gehad. Maar dat was ook vlak na die tijd. Dus er was ook nog niet zo heel veel bekendheid van. De bedoeling is, het is ook nog niet zo dat hij nu vol met Boeddha-beelden staat. Maar de bedoeling is dus dat mensen, als dit initiatief een beetje gaat rollen, steeds meer beelden gaan brengen. Dat die tuin steeds voller wordt. En het ook steeds aantrekkelijker wordt voor mensen om eens even een kijkje te nemen.
1: Ja, correct. En het idee is wel dat die beelden daar dan achterblijven. De kisten net hinnen komen. En dan zijn ze van, oh, dit beeld wil ik wel weer mijn hoes hebben.
2: Het idee is inderdaad dat het een beetje een soort laatste rustplaats is. En dat het ook iets is waar mensen gewoon die tuin die is doorgaans gewoon afgesloten. Ik wil er ook geen ongewenst publiek op hebben natuurlijk als ik er niet zelf bij ben. Dus ik heb dan regelmatig in het weekend dus een open tuindag. Nou ja, dan is het leuk als mensen dan komen dat ze dan
1: dat er geen herinneren kennen.
2: Ja, de boel een beetje kunnen bekijken, een moment van rust kunnen vinden. Misschien een gesprek raken met mensen die ook affiniteit hebben met het boeddhisme of met spiritualiteit of dat soort dingen. En

0: mensen die hem willen brengen, die kunnen of op zo'n open dag even komen.
1: Ja.
0: Komende zondag heb ik er weer eentje gepland. Zondag van 1 tot 5. Dus dan kunnen mensen gewoon inlopen en eventueel een beeldje meenemen of gewoon even rondkijken.
1: En het maakt het net uit hoe grut dat beeld is. Of het nou een heel niets dingetje is of een hele grut nien.
0: Nee, dat maakt niet uit. De tuin is groot genoeg om ook gewoon een reusachtig beeld, bij wijze van spreken, neer te zetten. Als je nou een beeldje hebt voor binnen. Ik heb ook een overdekt stuk waar een tuinhuis staat. Met een overkapping en ook zelfs nog een afgesloten deel voor binnen. Dus ook de binnenbeeldjes, zeg maar, die kunnen een plekje krijgen.
1: Ja.
0: En mensen die langs willen komen om alleen te kijken of even rustig in een hoekje van de tuin te gaan zitten om een boek te lezen of om even te mediteren, die zijn hartstikke welkom. Of gewoon gezellig even kletsen om het initiatief te bekijken, dat kan natuurlijk ook.
1: Ik vind het helemaal leuk, Sander. Waar kunnen we daar vinden in Stiens?
0: Ik zit aan de Arjen Hesslinga-stritten. Het is niet een officieel huisnummer, maar als je op Google Maps op nummer 1A zoekt of op Buddha Sanctuary Stiens, dan vind je hem wel. En op mijn Facebookpagina van Buddha Sanctuary Stiens, als je die zoekt, dan vind je ook alle informatie met de adresgegevens. En via Facebook kunnen mensen ook eventueel in contact komen als ze eens een keer buiten de openingstijden, zeg maar, om eens een beeldje langs willen brengen.
1: Ja, helemaal duidelijk. En komende snijden, dus tussen 1 en 5, is de tuin hier op mijn vader Elsen in.
0: Ja.
1: Hartstikke dank voor die verhaal, Sander. En succes met al die Buddha beelden.
0: Graag gedaan en dankjewel.
2: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
3: Ont overvoeren.
2: De dag voorbij.
4: Waar beslist of een libben clear is? Nou, mij dat alleen bij ondraaglijk medisch lijden. En de dokter die had daar in het laatste wut. Een burgerinitiatief die wil dat veroorien. Ze willen dat het zelfs beslist, ek als die libben neffens die clear is, zonder medische reden. 24.000 mensen die had tekenen. Goed, dank je dat voorstel naar de Twarre Kamer. En onder telefoon hebben we nou Wim van Dijk, voorzitter van de Stichting Levenseinde Regie. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Ja, nu beslist de arts dus en er moet medisch lijden zijn. Wat verandert er als het aan u ligt?
5: Ja, precies wat je net zegt. In principe willen wij dat iemand zelf kan beschikken over zijn levenseinde. Nu is het zo dat de arts bepaalt of je ondraaglijk of uitzichtsloos lijdt, of dat er een redelijke andere oplossing is dan euthanasie. Dat kan een arts niet. Dat heeft ook de KNMG, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor de Bevordering van de Geneeskunde, zelf aangegeven in het Max Meldpunt in oktober vorig jaar. En ook in Medisch Contact schrijven artsen dat ze dat niet kunnen. Dus de wetgever die draagt aan artsen iets op wat ze niet kunnen. Dat vinden wij onethisch. Wij vinden ook dat alleen de betrokkenen zelf, de verzoeker om euthanasie, in staat is om te bepalen of die bijvoorbeeld ondraaglijk lijdt. En als dat zo is, dan willen we dat dat doorslaggevend is voor het verlenen van euthanasie.
4: Ja, het is wel zo, de artsenfederatie die noemt het onwerkbaar en die vreest druk op kwetsbare ouderen. Wat vindt u daarvan?
5: Ja, dat zal niet het geval zijn, want het wetsvoorstel dat wij indienen, dat is buitengewoon zorgvuldig. Dat is ook een vier ogen principe van toepassing. Dus dat zomaar euthanasie kan worden toegepast, dat is, lijkt mij volstrekte onzin. Bovendien is het zo dat die druk op ouderen. Het idee zou dan misschien zijn dat ouderen langs die weg min of meer geprest worden om een eind aan hun leven te maken. Nou, daar is geen enkel wetenschappelijk onderzoek dat ondersteunt. Dus dat is die reinste flauwekul. Mensen worden gewoon bang gemaakt voor dit soort van wetgeving. Dat is buitengewoon jammer.
4: Ja, want de kritiek die je vaak hoort natuurlijk, dat is dat wanneer mensen somber zijn, dat daar vaak een doodwens vandaan komt. En dat op zo'n moment juist extra aandacht bijvoorbeeld nodig is, dat soort dingen. Ja, hoe staat u daarin?
5: Ja, nee, dat kan gebeuren. Maar in ons wetsvoorstel is het ook zo dat er natuurlijk een gesprek plaatsvindt tussen een levenseinde begeleider die goed opgeleid is en die in staat is om met iemand zodanig te praten dat hij in de gaten heeft wat er aan de hand is. En uiteraard als het zo zou zijn dat iemand in een opwelling, omdat hij somber is, denkt van nou, ik maak een eind aan mijn leven, dan zal een levenseinde begeleider, die zal in een gesprek met de betrokkenen, zal die duidelijk maken wat de mogelijkheden zijn. Het moet ook zo zijn dat iemand, als die euthanasie wil, goed geïnformeerd is over mogelijke behandelingen en dergelijke. Dat behoort ook de levenseinde begeleider.

0: vast te stellen. Dus die moet vaststellen, is er sprake van een vrijwillige, wel overwogen, hè? Dus niet in een opwelling. En ook een goed geïnformeerd over de mogelijkheden verzoek. Dus dat iets zomaar zonder meer plaats zou kunnen vinden, dat is in ons wetsvoorstel ook volstrekt uitgesloten.
1: Precies, de kaders veranderen wat dat betreft niet, maar waar het laatste besluit ligt, dat verandert wel degelijk.
0: Ja, waar het besluit ligt, dat is bij de verzoeker. Die mag dat zelf bepalen in plaats van de arts. En daarvoor wordt dus een levenseinde begeleider ingeroepen. Op het moment dat iemand zegt, bijvoorbeeld, ik heb een voltooid leven. Want ons wetsvoorstel zorgt ervoor dat er euthanasie kan worden verleend bij lichamelijke, psychiatrische, psychologische en voltooid leven problematiek. Dus als iemand zegt, mijn leven is voltooid, dan is het niet zo dat dat zeg maar een besluit is dat iemand zomaar even neemt. De levenseindebegeleider die spreekt erover ook met de betrokkenen. Dus er zijn alle garanties om ervoor te zorgen dat in een opwelling iets niet gebeurt, of dat iemand onder druk bijvoorbeeld van de omgeving of iets dergelijks, dat wordt ook wel eens een keer geroepen, besluit om euthanasie aan te vragen. Er is altijd nog een weg waarin wordt gekeken naar, is het moreel verantwoord om te zorgen dat iemand daadwerkelijk euthanasie krijgt.
1: Ja, vandaag dan overhandigt u de handtekeningen in de Tweede Kamer. Wat gebeurt er daarna?
0: Als die zijn overhandigd dan aan de commissie van verzoeken, petities en burgerinitiatieven, dan kijkt die commissie, is er in de afgelopen 2 jaar iets over een dergelijk onderwerp iets besloten? Niet over gepraat, maar over besloten. Nou, dat is niet het geval. En dat betekent dan dat het op de agenda van de Tweede Kamer komt. Nu komt het zomerreces eraan. Dus na de zomervakantie, dan zal de Tweede Kamer in principe dat op de agenda krijgen. En dan wordt het voorstel, dat wordt gewoon besproken en bekeken of er mogelijkheden zijn om daarmee ook politiek en juridisch verder te gaan.
1: En tegen die tijd horen wij daar vast meer over. Voor nu, hartelijk dank voor het bijpraten, Wim van Dijk. De voorzitter dus van de Stichting Levenseinde Regie.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: De WW-uitkering in Kwartje van Twa naar Ienier, stadiger opbouw van Rjocht op WW en de uitkeringen voor volslijn arbeidsongeschikt wezen verleeg je. Daarbij ik nog eens 10 miljard bezuinig je op de zorg. Het binnen een peerplan van het nieuwe kabinet en het is reden voor het vakboen FNV om in actie te komen, tsin dit voornemen. En dat doggen ze terug bij verskate bedrijven deel te gaan en bigeliks gehaktballen uit te delen. Tristan Voet is van het vakboen FNV. Goeie met je, Tristan. Je bent nog jong, dus ik maai Tristan ze toch?
4: Ja, dat maai ze, dat maai zeker.
3: Okay.
4: Ja, nee, klopt. Ja. Ja, wij staan hier omdat we het plan van het kabinet helemaal niks zien. En want ze helden in het yield waar het net zit, bij de werkende mensen in Nederland. En daar ben ik gewoon net maar eens.
3: Nee, waar steen je hem op dit moment?
4: We staan hier op een hoek bij Royal de Boer. En we gaan nu hier wat denk 50 mensen. We gaan in totaal hebben 150 hakballen. Dus er kan nog heel wat mensen deel komen.
3: Er kan nog heel wat mensen bij. Nou, zullen je bij meerdere bedrijven deel. Maar die bedrijven, die kunnen daar toch helemaal niks ontwaan?
4: Nou, zo wat wij hier hebben, wij hadden de werkjouwers hebben vregen om mij eens mij te staken en mij eens mij te dwaan. En we hebben een nieuw soort werkjouwers hebben jet, ja, maar ja, we weten net of het je wel mij eens binnen, ja of nee. Dus daarom zeggen we toch het van de werkende meesten omheug. En jouw oor dat we het je net mij eens binnen. En dus dat waande dat we hier met de werknemers staan en net met de werkjouwers.
3: Nee, want bij Big Leaks dit bedrijf, wat vindt de werkjouwer ervan dat je hem daar binnen?
4: Nou, Big Leaks dit bedrijf vindt de werkjouwer uiteindelijk wel goed dat we hier binnen. We staan ook op zijn terrein, dus...
3: Je bent net voortstuurd.
4: Nee, we zijn net voortstuurd. Raar is dat, hè? Het kan wel.
3: Ja, het kind dus wel dat je ik importeer daarhoe binnen. Nou, even hoe die plan van het kabinet. Hè. Ik heb het krek een peer opnaam. Ja, soms mag er wat gebeuren, zeiden ze dan.
4: Ja, dat is inderdaad wier. Maar zo, als je in het yield wij hel je wet het net zit. Hè, de werkende mensen in Nederland worden de hele tijd de dupe van deze plan. En ik bedoel, als er nu zo 6,4 miljard op de sociale zekerheid. Dus zo direct is er al uit. We komen van 4 hier, WW. Nou, toen we het fjouwer, toen traaien, nou gaan we nog maar 2. En dan rollen ze aan nog maar 1 hier 2. Mensen boven de 55 in de sector metaal, die kan gewoon heel lastig binnen 2 hier een nieuwe baan vinden. Maar dat soort mensen binnen deze regeling. Alleen het kabinet shot het gewoon net. En dat het nou sabier dat we net ik naar betelje koen, hè, dan komen we er terug. Maar dat is ik net zo. 44 miljard euro zit er nou in de pot van de WW. En we haat yield gewoon. Dit is nergens van nodig, maar toch doggen ze het omdat ze een grut op mijn yield joggen. En wij denken bij jezelf, hel je het maar ergens oors bij, waar het yield vol zit.
3: Ja, dus ja, steel van de rijken, zeiden ze dan.
4: Nou ja, ik bedoel,
3: is dat wat je wilde?
4: Zijn mij ik wel eens wat aan. Mm-hmm. Ik bedoel, de werkende Nederlander die houdt steeds minder oor aan het einde van de maand. En wij vielen het meisje al. Maar ja, ze denken dat die werkende Nederlanders gewoon net zo hut opkomen van hun rjochten. En wij litten nou zijn dat ze dat wel doen.
3: Ja, je hebt er een stikkers 50 mensen steen binnen die actie bereid.
4: Ja, zeker. Zodat wij de kantine inkomen, dan jaren we verschillende keren van, nou, ik wil me staken. En als we ze dan vertellen dat we hier zitten met de plan van het kabinet, nou, dan zullen ze eigenlijk al die hebben ons we binden net maar eens. En wat doen ze nou eigenlijk?
3: Ja, nou steen bij dit bedrijf hier in Leeuwarden, wat ben je verder de plan?
4: Nou, er is nu op dit moment ik een actie ondergang in Snits. We zullen nog naar Drachten daar. We hebben wat verschillende dingen in Grains en in Drenthe. En ik kom zelf van de regio Noord. Maar onze collega's over heel Nederland hebben overal acties. Dus wat dat betreft is het genoeg te doen. En ik genoeg deel te komen om samen met mijn kwartel te zien dat we hier net maar eens binnen. En het meest in de tijd had de 24e van juni stemmen we mij zien al in Grains op de Gruttenmerken van Sijsoeren ben je van harte welkom. Meld je hem on, krijg ik een hapje eten en dan stil daar met je al een zien dat we hier net maar eens binnen.
3: Ja, dus deze acties, dat hier binnen eigenlijk wat spelden prikken en het bloot vrolijk mijn gehaktballen uitdelen. Er zit meer in het vet, begreep ik wel.
4: Ah ja, sure. Dat kan je net luisteren, wel, hè? Want wij zijn hier net bereid om hierover te praten. Die plan mag ik gewoon van tafel houden. En als ze net luisteren willen, ja, dan moeten we misschien maar wat opschalen.
3: Nou, ik jaar hier een jonge vakboensman die te vol mijn acties zit in elk geval.
4: Zeker, in hart en nier.
3: Oké, dankjewel Tristan en succes Mayim acties.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
1: Het alvoeren.
0: De dag voorbij.
3: Heel veel meer kappers willen dwarsemer werkje. Maar hoe doe je dat als je bedrijf van zo'n soort afval zwargert? Het antwoord is simpel: recyclen. Hier verven, maar chemische bestanddelen, aluminiumfolie dat broekt is voor de highlights en nette vierten, al die bulten hier. Stier er net bij stil als het in de stoel bij de kapper zit, maar die opkleersbeurt kin dus nog voor wel een heel soort afvalzwargje. Er is echt wel wat om te verorien. Zag ik bij de kappersopleiding van Squalemienskip Verda. Docenten Corina Kramer hieroor.
5: Alles wat we met Green Circle samenwerken, dat gaat naar een speciaal afvalverwerkingsbedrijf in het Westland. En die zorgt ervoor dat de folies schoongemaakt worden, omgesmolten worden en weer teruggegeven worden aan de aluminiumindustrie. Ja, want aluminium is een prachtig grondstof, prachtig product. Maar als je het gewoon weggooit in de gewone prullenbak, dan wordt het verbrand, dus dat is zonde. En nou, die folies die kun je oneindig smelten en weer hergebruiken. En dus dat is wat we met de folies doen. Dus,
6: want wat gebeurde er voorheen met al het spul?
5: Dat gooiden we gewoon weg in de prullenbak. En dan ging het naar gewoon een afvalverwerkingsbedrijf. En dan, kijk, als je zeg maar, aluminium is een heel licht product. He, wat heb je bijvoorbeeld blikjes, he, dan wordt het dat gaat naar de magneet. He, dat wordt wel uit het afval gescheiden, zeg maar. Maar omdat aluminium zo licht is, blijft het liggen en wordt het verbrand. Dus dat is hartstikke zonde.
6: Ja. En waarom vind je het zo belangrijk om hier bij bezig te zijn?
5: Nou, ik vind het heel belangrijk om de student een stukje bewustzijn mee te geven. Ook voor het milieu. He, wat gaan we, hoe gaan we oneindig zeg maar, de aarde uitputten met mineralen en grondstoffen? Of kunnen we het ook verwerken, hè, zodat we ook een beetje liever voor de aarde zijn? Nou, voor mezelf had ik natuurlijk ook die bewustzijn. Ik ben al jaren kapster, maar ben mij nu bewust van hoe grote chemiebakken wij ook zijn, zeg maar. En ik vind het belangrijk dat we de studenten dat meegeven. Hè. Zij werken ook chemisch, dat moet. Want wij moeten ze chemisch opleiden. Maar ik vind het ook belangrijk dat we ze een stukje bewustzijn meegeven. Hè. Hoe gaan we om met de natuur? Maar ook hoe gaan we om met elkaar? Hè. Zijn we ook lief voor elkaar? Vind ik ook een hele belangrijke. Maar ook, wat kunnen wij eraan doen? Kunnen we ook met naast chemische producten ook met natuurlijkere producten gaan werken? Ja, dat kan. En dat vind ik belangrijk, dat ze die beide kennissen meekrijgen. Zodat ze later, als ze zelf een eigen kapsalon hebben of aan het werk gaan als kapper of kapster, dat ze ook kunnen kiezen van ga ik voor het chemische of ga ik voor die is misschien wat meer het natuurlijke plantaardige. Ga ik inderdaad de haren en de folies, laat ik die gewoon verbranden of ga ik inderdaad dat hergebruiken?
6: Ja, en wat is de reactie van studenten?
5: Het is wisselend, maar de meeste staan er wel positief in. Maar het is wel wisselend. De een heeft er wel wat mee en de ander heeft er niet wat mee. Dat is, zo gaat dat.
6: Ja.
5: En maar over het algemeen is het wel positief. En studenten die doen ook wel echt wel hun best om het haar echt bij het haar te doen. En het gaat wel eens wat mis.
6: Mm-hmm.
5: Ik geef ze daarnaast ook de regie zeg maar wel een beetje. Dat ik zeg, aan het eind van de les, jullie moeten wel die bakken zelf nakijken van is er wel echt alleen maar folie in die bak? Is er echt wel alleen haar in die bak? Of zit daar ook ander spul wat er niet in hoort? Hè? Dus ik probeer die regie wel wat ook aan hun te geven. Dat vinden ze niet altijd leuk, dat ze aan het eind van de les in die bakken moeten. Maar goed, het is gewoon bewustwording. En zo, het gaat met kleine stapjes. Het gaat met kleine stappen, maar het gaat wel steeds beter.
6: Oma Rokisch, jij bent student hier bij de kappersopleiding.
7: Ja.
6: Voordat je aan de opleiding begon, had je toen eigenlijk in de gaten hoeveel afval er eigenlijk wordt geproduceerd?
7: Nee, eerlijk gezegd niet. Ik schrok er eigenlijk best wel van hoeveel er uiteindelijk afval wordt gemaakt en zo. Maar ik wist niet hoeveel werd verbruikt, zeg maar. Dat wist ik nog niet.
6: En jullie doen hier aan recyclen.
7: Ja.
6: Wat vind je daarvan?
7: Ja, ik vind dat wel goed dat we recyclen en zo. Wat uiteindelijk gewoon nieuwe dingen van gemaakt en zo. Dus dat is alleen maar beter.
6: Neemt het veel tijd in beslag?
7: Nee, valt mee. We hebben gewoon verschillende afvalbakken en zo. Als je daar gewoon ingooit en zo, dan wordt de rest vanzelf allemaal gewoon uiteindelijk gewoon opgelost. Dus voor ons is het niet heel veel werk of zo.
6: Ja, ben je ervan bewust wat er uiteindelijk mee gedaan wordt als het gerecycled wordt?
7: Ja, ik heb gehoord dat er ook kammen van worden gemaakt en zo. En van haren wat wij weggooien en zo, dat gooien we de zee in en dan wordt er olie mee opgenomen en zo. Dus dat is wel goed.
6: En als je in de toekomst voor jezelf aan de slag gaat of je gaat bij een kapper aan het werk, is dit dan iets wat je ook meeneemt?
7: Ja, denk ik wel. Het is altijd gewoon handig om dat in je zaak te hebben, dat het gerecycled wordt en zo. Als je gewoon een beetje kan bijdragen, ja, waarom niet? Het is een kleine moeite, dus...
3: Ja, zij is het. Het is een lietse moeite. Ik, als je naar de kapper ging, keer er zelf een beetje om denken.
1: Morgen is er weer.
0: De dag voorbij.
1: Nou dadelijk hier.
0: Met het oog op morgen.
2: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
8: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moon.
9: Goedemorgen.
1: Erit, Harm en Feike praten erbij.
9: En morgen is erbij, is erbij Friesland van de Moon.
8: Hoe het nijs van de dag.
9: Jazeker.
1: En maar de muziek was fleurig wekker.
9: Hij zult zo wel komen.
1: Van Saison, Jochen Oren.
9: Dat is Nettelo. Nee, dat is Nettelo.
0: Friesland van de Moon. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: 11 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde door naar Syrië en Afghanistan. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment van de overheid. Dat blijkt uit onderzoek van De Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. Bij één daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan de wiet te beginnen. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS daarop zal moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in de financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat nu niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn zo'n 1200 Iraanse studenten. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. En Rusland is opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer. Hier en daar nog stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon. In de middag opnieuw buien met onweer. Dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Wegens gigantisch succes. Terug in het Avas Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawasheer.nl.
13: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
14: Mart, wat ga je doen?
15: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
16: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
17: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
16: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
18: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
19: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden, binnen zit Wilfried de Jong.
2: Tijdens het WK wordt er heel streng op de tijd gelet tijdens voetbalwedstrijden. Elke seconde telt. Maar aan de grens van gasland USA kijken ze niet op een minuutje extra time. Tijdens een ondervragingsduel, zal ik het noemen, spraken de Amerikanen een Somalische WK-scheidsrechter maar liefst 11 uur lang, zo vertelde hij vandaag aan de New York Times. Daarna moest de aangeslagen scheids nog 2 uur in de gevangenis zitten. Laat ik dat dan maar de verlenging noemen, of beter nog, een zeer onterechte penalty. Goedenavond, welkom bij het Oog. Een aanslag in Noord-Ierland leidt tot spanning in Belfast. Correspondent Arjen van der Horst komt zo met het laatste nieuws. Menno Pot is een fanatiek sportjournalist bij het Parool, maar het WK kijken? Nee, dat doet hij niet, legt hij straks uit. En Sam van Raalte schreef een boek over het voetbalgekke Indonesië. In Rotterdam gaat het Arab Film Festival van start. Niet de lens richten op onrust en oorlog, maar juist op de kracht van het gewone leven in Arabische landen. Dat is het devies. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 9 juni.
3: We all must work very hard to kick racism out of football.
2: Geen racisme meer in het voetbal, daar zegt de FIFA al jaren voor te strijden. Maar dat de VS niet met iedereen hetzelfde omgaat, is inmiddels wel duidelijk, merkte ook het team van Oezbekistan.
4: They said to me where is the rules, but in the end the check was only for us.
2: Alleen zij werden gecontroleerd bij aankomst en een scheidsrechter uit Somalië werd op een vliegtuig teruggezet. Een droom die in duigen valt.
5: The World Cup is the biggest competition in the world. I'm very much excited and for me it's an honor to be the first Somali to go there. I hope I will do fantastic there.
2: Dat gaat dus niet gebeuren. En de spits van de Irakese ploeg werd uren vastgehouden en ondervraagd. En een ander teamlid had nog meer pech.
6: Iraq's team photographer Talal Salah was not so lucky. He was denied entry to the US and sent back overseas. The Department of Homeland Security says Salah was denied entry due to vetting concerns.
2: Overal ter wereld is het onbegrip heel groot.
7: Every few hours it's another story. Another story about fans denied, players denied, officials denied, journalists denied, now refs.
2: Siervuurwerk is verleden tijd in cafés in Volendam. Het idee daarvoor kwam van overlevenden van de brand in het Hemeltje.
8: Dit had ik graag overgeslagen. Maar goed, het is gebeurd. Nu gaan we ermee verder en dit pakken we gewoon op. En we gaan het uitbreiden door heel Nederland heen.
2: De cafébrand in Volendam was tijdens de nieuwjaarsnacht van 2001. Maar een recente gebeurtenis zette alles op scherp.
8: De beelden van Zwitserland. En dat dit gewoon weer precies hetzelfde gebeurt. En dat maakte mij nogal boos. We hebben eigenlijk meteen actie ondernomen.
2: En met het WK voor de deur ging de brandweer aan de slag met speciale versiering.
9: Een brandvertragende vlag, samen voor oranje, vol vuur maar zonder vlammen. En uitgedeeld aan ondernemingen, maar ook locaties waar meer dan 50 personen tegelijkertijd aanwezig mogen zijn.
2: Kroegbaas op de dijk, die zijn tevreden.
10: Alles is brandverdraagd, 100%. Jawel, dat doen ze goed.
2: Echt spannend was het niet.
11: Wie is voor het voorstel tot naamswijziging?
2: GroenLinks, Partij van de Arbeid, is nu officieel pro.
12: We hebben de naam onthuld en toen heten we hier nog een tijdje GroenLinks Partij van de Arbeid. Dat was heel vreemd. En dat we dan na vandaag onszelf ook hier echt progressief Nederland pro mogen noemen. Ja, dat is heel bijzonder.
2: CDA-leider Bontbal wilde zijn stem voor de wijziging graag toelichten met een hint naar het verleden.
13: Met het argument dat uit fusiepartijen ook mooie dingen kunnen ontstaan.
2: Want het CDA is immers een fusie van maar liefst 3 partijen.
13: We zijn altijd bereid onze decennia lange ervaring daarmee met de fractievoorzitter van Pro te delen. We wensen Pro een behouden vaart en een welgemeend succes.
2: We gooien met z'n allen steeds minder eten weg.
14: Ik koop altijd dag voor dag. Dus er ligt bijna niks in de koelkast. Dus er bederft ook nooit wat.
2: Oké, maar bij het voedingscentrum zijn ze toch nog niet helemaal tevreden.
15: Wat het meest verspild wordt thuis is vooral brood en groente en fruit, maar ook aardappels en zuivel.
2: Toch is de daling goed ingezet en proberen de meeste Nederlanders niet te veel te verspillen.
16: Niet van al die producten 1 plus 1. Dat soort dingen.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
16: Dan denk ik, ja, wat moet ik nou met 2 bakken aardbeien?
2: In Belfast heeft een man van Soedanese afkomst een aanval gepleegd met een mes, mogelijk in een poging een andere man te onthoofden. De aanval heeft in de Noord-Ierse hoofdstad tot veel onrust geleid. Goedenavond, Arjen van der Horst, correspondent in het Verenigd Koninkrijk.
17: Goedenavond.
2: Ja, Arjen, politieke leiders en politie hebben vanavond opgeroepen om toch vooral de kalmte te bewaren uit angst voor rellen en demonstraties. Is dat gelukt?
17: Nee, dat is helaas niet gelukt. Nee. Al aan het begin van de avond zagen we gemaskerde jonge mannen de straat op gaan in Belfast, maar ook op andere plekken in Noord-Ierland. Ja, en het duurde niet lang voordat we de eerste gewelddadigheden meemaakten. In Oost-Belfast werd een bus gekaapt en in brand gestoken. Auto's en kliko-containers vlogen in brand. Nou, volgens de politie zijn er op verschillende plekken ongeregeldheden uitgebroken. Ja, dat is een hele gespannen situatie in Belfast. Je zag de hele stad zich schrap zetten, want dit zijn helaas taferelen die ze in Belfast maar al te gewend zijn. Dus ja, in de loop van de middag zagen we bedrijven ondernemingen al extra veiligheidsmaatregelen nemen. Ze sloten eerder dan normaal hun deuren. Busdiensten werden stilgelegd. Culturele voorstellingen werden gecanceld. Nou, iedereen hield dus rekening met onrust en geweld. En die verwachting is helaas vanavond uitgekomen.
2: Ja. En weet jij wie er nou achter die protesten zit?
17: We zien dat dit met name gebeurt in de pro-Britse protestantse wijken van Belfast, waar, zoals ik al zei, honderden gemaskerde jonge mannen met capuchons zich hadden verzameld. Die waren duidelijk voorbereid. Dit is dan ook niet zomaar spontaan protest en spontaan geweld. Dat is hetzelfde in de stad als Belfast. Overdag circuleerden al berichten op sociale media waarin ze opriepen dat ze een hele reeks straten gingen blokkeren. En ze waarschuwden ook winkels en bedrijven vooral hun deuren voor het einde van de middag te sluiten. En ze riepen letterlijk op: draag donkere kleding, wees bereid om te vechten en wees bereid om gearresteerd te worden.
2: Ja, nou heeft Noord-Ierland een relatief laag migratiecijfer, geloof ik, hè? Hoe verklaar je dan dat de vlam meteen zo in de pan slaat met dit nieuws?
17: Ja, dat klopt. Het is maar een piepkleine migrantengemeenschap die ze hebben. Ik geloof maar 3,5% van de bevolking is een etnische minderheid. Dus hoe verklaar je dit dan? De context van dit verhaal is dan ook specifiek Noord-Iers, denk ik. Geweld tegen buitenlanders en migranten is Noord-Ierland niet vreemd. Dit is dan ook niet los te zien van het verleden van Noord-Ierland, hè, wat decennia in die greep was van de Troubles, de bloedige burgeroorlog. En Noord-Ierland is dan als gevolg van dit conflict tot op de dag van vandaag nog een grotendeels een sectarische samenleving. En dat merk je vooral in een stad als Belfast, wat een lappendeken is van exclusief protestantse wijken en exclusief katholieke wijken die pal naast elkaar liggen, met een hele sterke territoriale houding, waarin de bewoners zich verzetten tegen elke verandering van de samenstelling van hun wijk. En desnoods doen ze dat met geweld, dat verzet. En deze wijken zijn vaak ook nog paramilitaire groepen actief. Nou, in het verleden zagen we vaak dat katholieken uit protestantse wijken weggejaagd werden en vice versa. Nu richt die agressie zich steeds vaker op immigranten. Dus we hebben de laatste jaren tal van voorbeelden gezien van migranten die uit hun huizen gejaagd worden. De laatste maanden was in sommige protestantse wijken in Belfast een intimidatiecampagne op gang gekomen die heel specifiek gericht was op migranten met een donkere huidskleur. Nou, zij werden dan staande gehouden, werd geëist dat ze hun papieren lieten zien en hen werd dan verteld om uit de buurt te vertrekken. Dus wat we nu zien, komt niet zomaar uit de lucht vallen vandaag.
2: Nee. Ik dank je wel, Arjen van der Horst vanuit Noord-Ierland. Dan gaan we kijken wat er allemaal in de kranten van morgen te vinden is. Dat is uitgezocht door Jennifer Okkeloen.
18: Ja, bijna alle gemeentes beloven zich de komende jaren aan de spreidingswet te houden. Maar ze stellen daar wel vaak hun eigen voorwaarden aan, meldt Trouw. De krant analyseerde ruim 100 coalitieakkoorden die sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart zijn gesloten.
2: Zo'n 20 coalities stellen als voorwaarde dat asielopvang kleinschalig moet zijn. Opvangorgaan COA wil vanwege de kosten en het benodigde personeel juist grotere opvanglocaties.
18: Ja, en 7 coalities zeggen helemaal geen asielzoekers te willen opvangen. Een aantal anderen willen alleen het minimale doen. Zo zegt Rijswijk alleen te doen wat wettelijk moet. Opvallend is wel dat de VVD in al deze gemeenten in de coalitie zit, terwijl de landelijke partij formeel gezien achter de spreidingswet staat.
2: In NSC verschillende economen en deskundigen over het plan van de Franse econoom Thomas Piketty. Hij wil de werkweek geleidelijk terugbrengen naar 25 uur. Volgens Piketty zou dat helpen om klimaatverandering te beperken en ongelijkheid te verminderen.
18: Volgens alle experts kan zo'n verandering een enorme impact hebben op hoe we leven, maar verder lopen de reacties sterk uiteen. Sommigen noemen een 25-urige werkweek een noodzakelijke stap richting een duurzamere samenleving. Anderen waarschuwen voor economische schade en minder vrijheid.
2: Het omstreden nummer Heil Hitler van de Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, staat nog steeds online. Dat heeft de Volkskrant uitgezocht. Kort na de lancering vorig jaar werd het nummer door platforms als Spotify en YouTube verwijderd vanwege de antisemitische inhoud. Maar het wordt door fans steeds weer opnieuw geüpload.
18: Ja, op Spotify is het nummer meerdere keren te vinden en op YouTube staan enkele video's van het lied. Eén daarvan is meer dan een half miljoen keer bekeken. Experts zeggen dat de platforms daarmee steken laten vallen. Volgens hen zijn er genoeg technieken om de muziek snel op te sporen en te verwijderen.
2: In meerdere kranten ook aandacht voor Antonio Gaudí, die in onder meer het Nederlands Dagblad de architect van God wordt genoemd.
18: Precies 100 jaar na zijn overlijden wordt hij in Spanje herdacht. Onder meer bij de Sagrada Familia in Barcelona. Paus Leo zegent morgen de hoogste toren van de basiliek.
2: Gaudí zag de basiliek als zijn levenswerk en werkte eraan tot zijn dood. 100 jaar later is het bouwwerk nog steeds niet helemaal af. Toch is de Sagrada Familia al jaren het meest bezochte monument van Spanje.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Pale J was dat met Shameful. Wat was het? Shameful Game, geloof ik, hè? Over 2 dagen begint het WK, voetbal. Maar de zeer strenge grenscontroles, u hoorde het net in het nieuws over, ligt nu al schadel over dat toernooi. Er gebeurt ook zoveel meer. Wat juist het meest inclusieve WK ooit had moeten worden. Ja, dat zijn altijd de plannen. Menno Pot is voetbalschrijver en maker van de podcast Brani over... over Ajax, die om principiële redenen geen enkele wedstrijd gaat bekijken van het WK. Goedenavond, Menno.
1: Goedenavond.
0: Ja, als jij nou net het nieuws hoort zo, dan komen er al heel veel van die berichten langs, zo'n paar dagen van tevoren nu voor zo'n WK.
1: Ja.
0: Dat sterkt jou in de gedachte dat jij geen WK gaat kijken?
1: Ja, zeker. Ja. Zeker. En als ik die berichten hoor over die Somalische scheidsrechter die naar huis is gestuurd, de Iraanse supporters die nu niet mogen komen en zo, dan denk je elke keer, zou dit dan misschien het nieuwtje zijn waarop eens een keertje wat solidariteit loskomt.
0: Maar wat meer mensen het plan hebben, wat jij zegt.
1: Al zijn het maar een paar scheidsrechters die zeggen, als hij terug moet, dan fluit ik ook niet.
0: Ja.
1: Of supporters die zeggen, als de Iraniërs niet mogen komen, dan ga ik naar huis. Maar ja, de solidariteit, dat is geloof ik niet iets waar we op moeten hopen, want het gebeurt toch nooit.
0: Ja, terwijl als er nou ook iets verbindt, of hè, dat mensen met elkaar stil zijn of met elkaar juichen, is dat grote voetbalpubliek wel.
1: Ja.
0: Dus je zou ook denken, ergens moet er een soort verbinding kunnen ontstaan, dat mensen opeens met z'n allen iets besluiten. Maar dat gebeurt maar niet.
1: Nee.
0: Hoe komt dit?
1: Nee, ik weet het niet waar het hem in zit. Ik verbaas me er enorm over dat het nog steeds niet mensen boos maakt wat hier allemaal gebeurt. Dat er zo weinig mensen zijn die hier echt heel woedend over zijn. Want ja, iedereen vindt het toch, lijkt het toch allemaal maar tamelijk normaal te vinden.
0: Ja, en als er dan acties zijn, ook zoals in het leden, weet je wel, Bram en Freek, hè?
1: Ja,
0: bloed aan de paal, jaren 70, geloof ik. Hè?
1: 78, jazeker. Ja.
0: Omdat we toen naar Argentinië gingen, waar de Junta zat, dat zelfs dan ze niet iedereen meekrijgen. Natuurlijk zit een zaal vol, ik meen in Carré dat het feest was, die actie was.
1: Ja, de actie niet op zich. Het programma Bloed aan de Paal van Bram en Freek was tamelijk succesvol. En ze kregen best veel handen op elkaar. Maar uiteindelijk gebeurt er niks.
0: Nee,
1: dat is een beetje het beeld wat je altijd ziet.
0: Wanneer ontstond bij jou in je hoofd dat je dacht, dit gaat me nu te ver, dit WK? Was dat van het begin af aan toen hoorde welke landen het organiseerden?
1: Nou, eigenlijk is het al een veel langere aanloop. Want we hebben nu natuurlijk WK's gehad in Rusland in 2018. Terwijl die al in Oekraïne oorlog aan het voeren waren. Daarna kwam Qatar met de dood van vele bouwvakkers die aan de stadions werkten. En daarna is het dan nu de VS geworden. Wetende dat voor 2034 Saoedi-Arabië al in het vat zit. Dus het lijkt echt alsof elke dictatuur, elke misdadige hufterstaat het WK toegewezen krijgt als cadeau. En die vorm van sportswashing, daar word ik eigenlijk steeds zieker van.
0: Ja. Maar wat ja, ik weet niet of ik het een boycott moet noemen, maar wat is je plan eigenlijk nu?
1: Nou,
0: aan de ene kant ben je een journalist, maar je bent ook echt een liefhebber.
1: Ja.
0: Je zou alleen voor de tv kunnen zitten.
1: En een WK-adept. 1982, Spanje, 86, Mexico. Magisch, hè? Het WK, die vlaggetjes en al die landen bij elkaar. Fantastisch. Dus daar kan je intens van genieten. Maar mij lukt het niet meer. En ik noem dat geen boycott, want dat zou volslagen potsierlijk zijn, om dat zo te noemen. Ik bedoel, Menno Pot uit Holland, kijk niet naar het WK. What the fuck? Dat is
0: ik weet niet of de New York Times erop aanslaat.
1: Nee, precies. Tietje Extra Deel waarschuwt Poetin nog één keer, zeg maar. Dus boycott zou een belachelijk woord zijn. Maar ik heb er geen zin in. En dat is toch wel vrij veel. Voor mij is de lol echt compleet van dat hele WK af.
0: En had je dit ook al met Qatar?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: heb je toen ook jouw boycott gehouden?
1: Ja, en dan moet je niet voorstellen dat ik mijn handen voor mijn ogen sla als ik ergens voetballers op het scherm zie bewegen. Maar ik heb er de tv niet voor aangezet. En op de avonden dat Nederland zelf al speelde, ben ik ook wat anders gaan doen.
0: En word je dan als een soort paria beschouwd eigenlijk? Als een soort verslagen idioot die totaal niet begrijpt wat er zo mooi is aan voetbal?
1: Nou, ik heb wel medestanders, een paar. Maar toch wel verbazingwekkend weinig eigenlijk. En dat hoop ik wel. Dat mensen eens een beetje na gaan denken over aan wat voor landen die toernooien nu gegeven worden en wat daar allemaal gebeurt. We hebben nu gewoon te maken met een gastland dat in oorlog is met een deelnemer. En dan denk je echt, hoe erg moet het worden voordat we eens een keer vinden dat we er niet heen moeten?
0: Ja, en de toeschouwers worden geweigerd, toch? Die mogen het land niet in.
1: Ja, ja,
0: Ja.
1: Toeschouwers geweigerd. De beste scheidsrechter van Afrika wordt per kerende post op het vliegtuig naar huis gezet.
0: Ja.
1: En het kan allemaal maar.
0: Maar wat ik ook merkwaardig vind, ik weet niet of jij dat ook vindt, is dat je hebt al sinds 1936 de Hitler spelen. Hè?
1: Ja.
0: Mensen zeggen altijd, ja, sport en politiek moet je gescheiden houden. Dat zeggen de voetballers zelf ook altijd. En de notabelen van de KNVB, zou ik maar zeggen. Ja. Wat vind jij daarvan?
1: Ik vind dat een heel schijnheilige duiding van wat daar gebeurt. Als je sport en politiek gescheiden wilt houden, dan moet je niet naar dit toernooi gaan, lijkt me. Want dat is één grote mix van sport, ja, en politiek. Wat ik wel heel goed begrijp. Kijk, ik reken het spelers niet aan. De voetballers die zeggen over het algemeen van ja, als de regering hiermee akkoord gaat en de KNVB gaat ermee akkoord, en dan moeten wij zeker ineens op de barricade gaan klimmen.
0: Dat is hun argument vaak, hè?
1: Ja, dat verwacht ik niet van ze, ik niet van ze. Maar van onze regering en de KNVB verwacht ik wel meer. En dat vind ik onderhand wel echt misselijkmakend worden, dat daar zo weinig loskomt. Ja. Nederland heeft natuurlijk een lange traditie van niet echt voorop willen lopen in dit soort zaken. Ja. Ons allereerste WK was in het Italië van Mussolini in 1934. Dus nou ja, dat...
0: Ja. Maar Menno, jij schrijft over voetbal. En ook in Nederland is dat een hele grote, soms patserige wereld waar geld in omgaat, waar soms dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. Die misschien niet altijd politiek zijn, maar wel vies of foos of wat dan ook.
1: Ja.
0: Zou je dan niet helemaal af moeten keren van die sport?
1: Ja, zover ben ik nog niet. Nee, ik vind het heel lastig om aan te geven waar de grens precies loopt. Hè? Wanneer pik je het echt niet meer? Het is heel moeilijk om te zeggen waar die precies zit. Want ook in het clubvoetbal is er al genoeg lelijkheid. Ja. Maar één ding is zeker, die WK's en hoe de FIFA nu te werk gaat, dat is wel royaal over die grens heen, voor mij.
0: Ja.
1: Dus dat zijn wel extreme gevallen. Ja. En in vergelijking daarbij vind ik onze Eredivisie bijvoorbeeld nog echt hartstikke lief en leuk.
0: Ja. Mag ik je één keer heel moeilijk maken? Of nou een beetje moeilijk maken?
1: Ja, doe dat.
0: Je bent een Ajax-fanaat. Je volgt Ajax als een gek.
1: Ja.
0: Stel, Mark Overmars, bekend van de dickpics die hij rondstuurde bij zijn club Ajax. Die komt terug bij die club.
1: Ja.
0: En alle vrouwen die dickpics hebben en alles wat daar gebeurd is, die staan op hun achterste benen. Wat denk je, blijf je dan schrijven over Ajax?
1: Dan zou ik heel hard gaan schrijven dat dat een schandalige gang van zaken is.
0: Ja,
1: maar daar...
0: dat kan je ook doen over dit WK. Je kan schrijven, je bent journalist, je hebt een pen, een vurige pen, en een podcast. Je kan zeggen, dit mag niet, nu doe je het bij het oog.
1: Doe ik.
0: Je kan dat ook elke week overal doen.
1: Ja, dat
0: ga je ook doen.
1: Tenminste, ik heb niet. Mijn column is met zomerstop en mijn podcast ook. Dus daar
0: podcast
1: heb ik
0: kan je zo weer starten.
1: Daar heb ik de gelegenheid even niet.
0: Nee.
1: Maar zo'n uitnodiging van jullie grijp ik meteen aan om hier erover te ouwe hoeren. Ja. Dat doe ik heel graag. En dan hoop ik dat ik daarmee misschien iemand aan het denken zet nog.
0: Ja. In ieder geval gaan de. Ik denk niet dat heel Nederland niet meer kijkt nadat Menno Pot het heeft gezegd. Maar er zijn misschien wel mensen die ze toch een paar dingen bedenken als er wedstrijden zijn met Iran of wat dan ook.
1: Ja, en dat je dan even je realiseert hoe vreselijk lelijk het is allemaal. En dat je je ook gaat realiseren, als we willen dat de toewijzing van dat prachtige WK aan dit soort landen, dat een keer stopt, ja, dan zal het toch ook bij de kijkers eens een keer iets moeten veranderen. Ja.
0: Blijf je ook binnen als kampioen, wereldkampioen, er een rondvaart is?
1: Ik ben bang van wel. Dan ga ik het een hele lelijke wereldtitel vinden.
0: Dat vind ik wel heel consequent. Doe ook vooral de gordijnen dicht. Ik wens je veel succes tussen aanleidingstekens. Menno Pot, dank je wel. Annick Slijters en Ronald van der Horst zijn sinds vandaag officieel de twee nieuwe advocaten van Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het Marengo-proces. Twee advocaten, dat is ook meteen het maximum voor gevangenen zoals Taghi. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft daar nu vragen over gesteld aan de Nederlandse staat. Aan de lijn, zal ik maar zeggen, op afstand heb ik advocaat Sjoerd Berger van Henegouwen. Die is advocaat van Taghi, die staat hem bij in de procedures als het gaat om het procedures bij het Europees Hof. Goedenavond, meneer Berger van Henegouwen.
2: Goedenavond.
0: Ja, ik ben het goed te horen. Een advocatenmaximum van 2 voor cliënten in de streng beveiligde gevangenissen. Betekent dat dan dat uw werk erop zit?
2: Dat zou ik niet
0: zeggen. Dat dacht ik even namelijk.
2: Dat zou ik zeker niet willen zeggen.
0: Nee.
2: De omstandigheid dat ik als Europese hofadvocaat buitenspel gezet wordt, die deed zich al voor in een tweetal andere zaken waar de procedures bij het Europese Hof al liepen. En wij hebben daar toen al in november een tweetal procedures over gestart. En daar heeft eergisteren het Europese Hof twee uitspraken in gepubliceerd. Dat zijn meer vragen aan de partijen. Maar die vragen zijn zodanig geformuleerd dat daar wel een klein beetje, je moet heel voorzichtig zijn, een voorschot op de uitkomst wordt gegeven.
0: Namelijk dat ze niet akkoord gaan.
2: Wat het Europese Hof doet, die zegt eigenlijk van, kijk, dit is onze rechtspraak, die hebben we nu al een hele tijd, houden we dat vol en houden we jullie dat voor, alle landen die hier aan deelnemen. En daarin staat dat iemand gedurende een procedure bij het Europese Hof gewoon makkelijk toegang moet hebben tot zijn advocaat, eigenlijk van het begin af aan, vanaf het eerste idee dat hij die procedure wil gaan starten, tot en met het einde. Nou, wij zijn er als derde advocaat, of ik ben er als derde advocaat in een aantal procedures uitgegooid. Dat wil zeggen, niet door het Europese Hof, maar wel door de staatssecretaris, die heeft gezegd, ja, je mag geen contact meer hebben met je cliënt. En op grond van artikel 34 van het EVRM ben ik dan een procedure gestart dat de verzoeker wordt gehinderd in de procesgang bij het Europese Hof.
0: Ja, kunt u aan mij uitleggen wat u Europees gezien dan doet voor iemand als Tachi?
2: Nou ja, u heeft het over Tachi. Die tussenuitspraken zijn voor twee andere gedetineerden geweest. Isaac B. en Ali G. En in die procedures hadden zij geprocedeerd over misstanden in de EBI. Die hadden ze aan allebei de Nederlandse detentierechters voorgelegd. Dus ze waren in Nederland nationaal uitgeprocedeerd. En daar bleven nog vragen over, met name met betrekking tot een vernederende behandeling, wat verboden is volgens het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. En die hebben we aan het Europese Hof voorgelegd. Dus die procedure liep en opeens word ik er dan als advocaat tussenuit gehaald. Het is ook een beetje alsof ze het niet fijn vinden dat we dat soort procedures aan het Europese Hof voorleggen.
0: Kijk, ik ben een leek vergeleken bij u natuurlijk, maar is het niet zo dat je zou zeggen, goh, kunnen die twee advocaten dat Europese werk er niet even bij doen?
2: Nou ja,
0: daarmee disqualificeer ik u hopelijk niet.
2: Dat leek ook een klein beetje de idee van de wetgever te zijn. Ja. Dat is echt een waan van de dag idee geweest. En het is ook echt door de Raad van State, door de Raad voor Rechtspraak, door allerlei instanties, in het begin zelfs door de minister, hebben gezegd, joh, dat moet je niet doen. Want wat er namelijk aan de hand is, is dat als je in zo'n EBI zit, die regelgeving die verandert daar bijna wekelijks. En om maar eens iets aan te geven, op dit moment is nieuw dat de ramen, waar natuurlijk sowieso al een hele hoog dikke tralies voor zitten, daar is nu ook een soort van zwarte voorplaats voor gezet, zodat er geen daglicht meer in die cellen komt. Nou, dat is weer iets nieuws. Dus daar wordt constant over geprocedeerd. Dat zijn, als ik bijvoorbeeld meneer Tachi neem,
0: ik wil maar zeggen, dan komen eigenlijk de rechten van de mens in het geding, en dan zegt u, ja, beroep ik me op artikel 34... en dan gaat u aan die slag voor die mensen.
2: Nou ja, er worden dus heel veel procedures gevoerd bij de detentierechters. En als die in Nederland klaar zijn, kun je de restvragen daar voorleggen aan het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Tegelijkertijd zitten daar geen fietsendieven. Dus die mensen hebben allemaal serieuze strafzaken. Dus die hebben ook een serieuze advocaat nodig in die strafzaken. En vaak hebben die mensen ook nog wel wat anders, in de zin dat er eens een echtscheiding plaatsvindt, of dat er wat zakelijke procedures zijn. En alles bij elkaar, dat kun je niet met twee advocaten doen.
0: Maar dit besluit heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat eerdere advocaten informatie doorgesluist hebben. Dus op zich zou je zeggen, is begrijpelijk dat mensen misschien wat willen veranderen.
2: Dat mensen misschien iets willen veranderen, daar zou je dan kunnen zeggen van, nou, als daar een noodzaak voor gevoeld wordt, dan zou dat zo zijn. Maar dan moet je niet precies het tegenovergestelde doen. Want wat er nu gebeurd is, is dat je twee advocaten opzadelt met zoveel werk dat ze heel erg economisch afhankelijk worden van die EBI-gedetineerden.
0: Ja, en heeft u zelf een alternatief in het hoofd hoe dat beter en veiliger georganiseerd zou kunnen worden?
2: Nou ja, ik denk dat je vooral ook een beetje de eisen die je aan een advocaat stelt, daar kun je misschien iets aan doen. Dat je kunt zeggen van, nou, alleen advocaten met een bepaalde ervaring, of dat je met een bepaalde staat van dienst, daar zou je iets aan kunnen doen. Maar door juist er nu voor te zorgen dat de huidige advocaten economisch een groot deel van hun praktijk bij een beperkt aantal cliënten krijgen te liggen, worden ze ook een beetje afhankelijk van die cliënten. Dus je bereikt eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat je zou willen bereiken.
0: Ja, ja. Het plan komt van de VVD, hè? Neemt u de politiek iets kwalijk?
2: Ja, dat het ondoordacht is. Dat men niet echt goed nagedacht heeft. Dat neem ik ze wel heel, heel erg kwalijk, omdat er namelijk een hele hoop slimme juristen waren die men geraadpleegd heeft en die men in het kader van wetgeving ook raadplegen moet, die dit plan ook hebben afgeraden. En men heeft het een beetje binnen de waan van de dag toch doorgezet.
0: Ja.
2: En men heeft gewoon ook niet overzien wat dat betekent.
0: Hoe werkt het nu eigenlijk van die twee advocaten die zijn nu aangesteld? Hè? Ontstaat er nu meer rust en voortgang in de zaak, denkt u? Zaak Tachy?
2: Volgens mij moet u dat aan die advocaten vragen.
0: Heeft u contact met dat soort mensen eigenlijk?
2: Nou, er is zeker een soort van overgangscontact. Hè? Dus ik was laatste gelegenheidsadvocaat in die belangrijke zitting die over de rechtsbijstand van meneer Tachy ging. Ik had daar het geluk dat ik deze twee advocaten kon aankondigen. En dan is er natuurlijk een zekere mate van overgangscontact. Maar zij bepalen natuurlijk hoe zij de komende tijd zich naar het hof toe gaan presenteren en wat zij daar aan verzoeken gaan doen, daar ga ik niet meer over.
0: Had u dat ook willen doen, Eik? Had u een van die twee advocaten willen zijn?
2: Nou ja, ik was natuurlijk in 2023 en begin 2024 was ik die advocaat. Alleen we hebben toen die verzoeken gedaan om uitstel en om tijd te krijgen. En die hebben we nooit gekregen. Ja, dan houdt het voor mij ook op. Hè. Ik doe mijn werk graag of ik doe het niet. Maar ik ga niet, zeg maar, een schijnrol vervullen.
0: Nee. Goed, het is even nu wachten op het Europees Hof. En welke situatie ontstaat er als uw klacht gegrond wordt verklaard?
2: Nou ja, dat is dwingend recht, zoals dat heet. Dat betekent dat Nederland zich daar naartoe moet schikken. Dus dan zal in ieder geval, als het gaat om de advocaat, die procedures bij het Europese Hof, zullen daar geen restricties meer aan gebracht mogen worden. Dat mag eigenlijk nu al niet. Hè? Mm-hmm. Dat is eigenlijk wat uit die rechtspraak van het Europese Hof al voortvloeit. Daar zal de staat zich dan bij neer moeten leggen. En dat zal het dan ook in de regelgeving mogelijk moeten maken. Vervolgens zul je ook zien dat het gaat knellen in andere procedures waar Europese verdragsvraagstukken aan de orde komen. Dat zijn meestal de strafzaken.
0: Ja.
2: Dus ik denk dat deze wetgeving op termijn ook wel afgeschaft gaat worden. Alleen, ja, zoals de halstarrig als de politiek nu is, zal dat nog wel een tijdje duren.
0: Ja. Ik ga u bedanken, advocaat Bergen van Henegouwen.

0: Since You've Been Gone, gezongen door Aretha Franklin. Indonesië heeft 280 miljoen inwoners. Daar moeten toch goede voetballers tussen zitten, zou je zeggen. Maar nee, het voetbalgekke land heeft zich nog nooit geplaatst voor een eindronde. Sam van Raalte ging als schrijver en journalist naar het land van zijn voorouders. Die zat op bomvolle tribunes en volgde de vergeefse strijd van de selectie om een WK-ticket voor Indonesië te bemachtigen. Hallo Sam.
1: Hi.
0: Ja, jij noemt Indonesië in je boek het grootste voetballand ter wereld, maar dat is toch Brazilië of Argentinië?
1: Ja, ja, dat is zo.
0: Aantallen mensen die er wonen misschien.
1: Ja, precies. Het is het grootste land ter wereld waar voetbal de populairste sport is. Hè. Alleen India, China en de Verenigde Staten zijn qua populatie groter.
0: Ja.
1: En Indonesië, die andere landen houden van allerlei andere sporten.
0: Ja.
1: Maar in Indonesië is voetbal koning. Er is alleen één ding, je zei het al, het wil nog niet echt vlotten.
0: Ja, je schrijft ook in je boek, het is een religie. Het is van het volk, dat is meestal wel zo natuurlijk. Ja. Wat gaat er mis dan?
1: Ja, het heeft alles te maken met infrastructuur. Het land bestaat uit meer dan 17.000 eilanden. Ja, dan is het natuurlijk ongelooflijk moeilijk om het talentje van het ene eiland tegen het talent van een ander eiland te laten spelen.
0: Zo'n competitie in gang zetten is al heel ingewikkeld.
1: Dat is al heel ingewikkeld. Ja. Dat in combinatie met gewoon echt pure corruptie die daar gewoon alom aanwezig is, maakt het gewoon heel erg moeilijk. Ik sprak een keer ook iemand daar die zei, ze kunnen allerlei mooie plannen hebben, maar als zij 100 miljoen vrijmaken voor jeugdopleidingen, tegen de tijd dat er echt een jeugdopleiding wordt gebouwd, is er, als je mazzel hebt, nog 20 miljoen van over. En wat er met de rest is gebeurd, weet niemand.
0: Nou ja, dus corruptie is best wel fataal om goede voetballers te krijgen.
1: Ja, en je ziet dat de veel politici in Indonesië die proberen dat voetbal te gebruiken om zichzelf populairder te maken.
0: Ja.
1: En daar komen dus alleen maar hele korte termijn plannen uit. Dus als je bijvoorbeeld echt die jeugdopleidingen neer wil zetten, ja, dat is een plan dat gaat 30 jaar misschien wel meer duren voordat daar wat uitkomt.
0: Ja.
1: Maar die politici zijn alleen maar bezig, oké, hoe kunnen we op korte termijn wat fixen? Dus bijvoorbeeld veel jongens met een Indonesische achtergrond, zoals ik, vanuit Nederland naturaliseren.
0: Ja, nou ja, goed, jij begint daar nu gelijk. Dat heb ik natuurlijk ook gelezen. En dat is toch wel wat, hè? Dus je hebt voetballers die denken, nou, ik slaag niet voor het Nederlands elftal, weet je wat.
1: Ja.
0: Ik heb Indonesische roots.
1: Ja.
0: Die gaan richting Indonesië.
1: Ja.
0: Er wordt een trainer aangesteld, Patrick Kluivert, samen met Vandenberg en Gerald Vandenberg, geloof ik. Hè?
1: Ja. Ja, ja.
0: En dan, het lijkt erop, jij zegt, er wordt zelfs een soort decreet uitgevaardigd. Die mensen krijgen een stempeltje en die zijn opeens in staat om voor het Indonesisch elftal te spelen.
1: Ja, dat
0: eigenlijk deugt het niet.
1: Nou, dat hele naturalisatieproces was eerst heel lang. Er kon jaren overheen gaan. En voor dit project werd het in één keer, kon het binnen een maand gebeuren. En vroeger moesten mensen dan, als ze genaturaliseerd werden, helemaal naar Indonesië. Daar moest je dan ondertekenen. En op een gegeven moment kon het gewoon prima op een consulaat in Antwerpen of zo. En dat heeft er alles mee te maken dat de huidige president van Indonesië, Prabowo, die zag dit ook als een speciaal project om dat WK te kunnen gaan halen.
0: Ja.
1: Dat was natuurlijk voor hem een ongelooflijk succes geweest als hij dat had kunnen claimen.
0: En die even voor alle duidelijkheid, dat is niet gelukt.
1: Nee, dat is niet gelukt. Nee, ze hadden een hele populaire Zuid-Koreaanse trainer. Die hebben ze ontslagen om Patrick Kluivert aan te stellen. Ook omdat ze dus een trainer zochten die beter zou passen bij het inmiddels grotendeels Nederlands-Indische nationaal elftal.
0: Ja.
1: Die missie is mislukt. Ze hebben in Saudi-Arabië het onderspit gedolven, was ik ook bij.
0: 3-2 verloren toch?
1: Ja, precies. En toen uiteindelijk ook nog van Irak. En toen was de droom voorbij.
0: Ja.
1: Dus

0: Dat is niet gelukt.
1: Maar hoe komt het nou dat het Indonesische volk achter die, zal ik maar zeggen, tussen aanhalingstekens, Nederlandse voetballers gaat staan? Die willen toch ook eigenlijk mensen uit hun land zien die gewoon uit Surabaya of Bandung of weet ik wat komen?
0: Ja, klopt. Dat denk ik wel. Kijk, de Indonesische volksaard is ietsjes anders dan onze Nederlandse directe volksaard. Ze zullen het nooit zo direct zeggen. Ik heb het natuurlijk heel veel gevraagd aan iedereen die ik daar tegenkwam, ook taxichauffeurs, maar ook omdat ze weten dat ik Nederlands-Indisch ben. Ze misschien niet direct zeggen, maar het sijpelt er toch wel doorheen. Maar voor hen, ze houden zo ongelooflijk van voetbal. En dan wat ze vaak tegen mij zeiden is, als we nou op deze manier een WK een keer kunnen halen, dan maakt het ook allemaal niet uit. En dat is ook wel een beetje wat het is. Want in het begin van al die naturalisaties, toen verloor Indonesië bijvoorbeeld een duel van Libië met 4-0. Toen waren er ook al veel Nederlands-Indische jongens in dat elftal. En die waren daarna de sjaak op sociale media. Die werden helemaal afgemaakt en er werden oproepen gedaan om van die witte jongens tussen aanhalingstekens weer af te komen. Nou, toen hebben ze mooi een gezamenlijk statement geplaatst. Volledig Indonesische jongens, Nederlands-Indische jongens. Dat ze het samen wilden doen. Maar dat zegt natuurlijk wel wat over dat raakvlak. Het gaat goed, het wordt getolereerd en gewaardeerd zolang er een kans is op succes.
1: Ja. Sam, wordt het koloniale verleden er vaak bijgehaald in die spanningen? Speelt dat een rol?
0: Dat speelt zeker een rol, al wordt het niet vaak expliciet zo benoemd. Maar het koloniale verleden is natuurlijk speelt altijd hierbij een rol. Ik heb tussen de ultra's, de fanatieke supporters van Indonesië gelopen. En die droegen t-shirts met 1945 allemaal op de rug. Het jaar waarin Indonesië heeft gezegd, wij zijn nu onafhankelijk. Alleen al daar, bij die fanatieke supporters.
1: Dat fantastisch, dat die geschiedenis, dat die zo ingrijpt, ook in het voetbalcultuur, dat ze dat willen dragen. Dat is mooi.
0: Ja, heel bijzonder. Ja. Dus enerzijds speelt dat een rol. En ook de PSSI, de voetbalbond van Indonesië, dus de KNVB zeg maar van Indonesië, is ook opgericht in de vorige eeuw vanuit een soort verzet tegen de Nederlanders. Het voetbal in Nederlands-Indië was supersterk gesegregeerd. Je had de Nederlandse competitie, Nederlands-Europese competitie, een competitie voor de Chinezen en een competitie voor de Indonesiërs daar. En de Indonesiërs voelden zich daarin redelijk buitengesloten. Die dachten, we gaan een eigen bond beginnen. En de oprichter daarvan, een man die heette Suratin, dat was ook een revolutionair. Hij wilde eigenlijk via dat voetbal jonge mensen bij elkaar brengen en die passie voor de mogelijke revolutie aanwakkeren. En dan is het natuurlijk super ironisch dat die bond ooit is begonnen vanuit verzet tegen de Nederlanders en dat ze nu proberen WK's te halen, of een WK te halen, of hebben geprobeerd, door juist heel erg de toenadering tot Nederland te zoeken en Nederlands-Indische jongens te naturaliseren, wat vaak nazaten zijn, net als ik, van mensen die min of meer weg zijn gevlucht uit Indonesië na de onafhankelijkheid. Ja.
1: Daar wil ik nog even heen, tot slot. Want even de persoonlijke touch in het boek. Ja. Je gaat er ook heen om iets van jezelf terug te vinden. Je bent daar, op je negende geweest.
0: Precies.
1: Je oma is daar in de eentje blijven wonen. Je bent naar die straat toe gegaan, las ik. Wat heb je gevonden?
0: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, wat ik in ieder geval heb gevonden, toen ik daar 9 was, kwamen we daar in die straat. Mijn moeder werd daar emotioneel. Ik snapte daar op dat moment helemaal niks van. Ja, dat kon misschien ook niet. Ik was 9. En ik kwam daar nu terug als dertiger. En nu ik er weer over vertel, nu raakte mij dat. En waarom kan ik nog steeds? Ik voelde een hele grote dankbaarheid voor mijn grootouders die de stap vanuit daar naar Nederland hebben gezet. Mijn overgrootmoeder die daar achterbleef. Mijn moeder die hier in Nederland als kind van migranten haar best heeft gedaan, waardoor ik nu een goed leven kan hebben en waardoor ik zo'n avontuur als het maken van dit boek aan kan gaan. En
1: Je hebt gewoon veel meer besef gekregen van hoe jouw familie die daar zat en dat het inwerkt op jouw persoon.
0: Precies.
1: En ook op je liefde voor het voetbal daar.
0: Ja.
1: Want het mooiste vind ik wel dat jij ergens met de ultra samen daar in de hekken bent geklommen. En je bent net zo'n hooligan als iedereen op dat moment. Maar ook een fantastisch schrijver.
0: Dankjewel.
1: Het boek heet De Voetbalrepubliek, geschreven door Sam Verraat. Dankjewel voor je komst.
0: Dankjewel.
1: In de berichtgeving over de Arabische wereld overheersen vaak de verhalen over oorlog en andere ellende. Om de schijnwerker op te kleine menselijke verhalen te richten. Die gaan over liefde of poëzie. Wordt vanaf morgen het Arab Film Festival georganiseerd in Rotterdam is dat. De directeur van het festival is hier aanwezig. Roche Abdel Fattah. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Het festival wordt voor de 26 keer gehouden. Komt zelf uit Syrië. Hè? Hoe heb je eigenlijk contact met filmmakers bijvoorbeeld uit Syrië? Hoe gaat dat?
2: In de afgelopen 15 jaar sinds de revolutie of de burgeroorlog, de Syrische filmmakersgemeenschap is heel erg, hoe zou ik het zeggen, eigenlijk door de politiek en de omstandigheden zijn heel erg verdeeld. Bijvoorbeeld in de tijd toen nog Assad aan de macht was, was een deel die nog in Syrië gebleven. Het hoeft niet zo dat iedereen die in Syrië gebleven is pro-Assad was. Mm-hmm. Maar als je in Syrië bent, je kan niet anti-Assad zijn.
1: Nee.
2: Er zijn heel veel filmmakers die zijn gevlucht omdat het niet meer veilig voor hun was.
1: En om vervolgens weer vrij werk te kunnen maken.
2: Ja, klopt.
1: Er zijn er misschien ook wel die misschien werk naar buiten smokkelen. Hè? En dan zijn het meer documentaires of zo. Maar ik begrijp dat dit festival, wat jou betreft, heel erg over iets anders moet gaan dan steeds maar weer de oorlog. Heel belangrijk dat die gemaakt worden, documentaires. Kun je bij het ITVA zien bijvoorbeeld. Maar jullie willen iets anders brengen. Wat ga ik dan zien? Bijvoorbeeld uit Syrië. Het is maar een van de landen waar de films vandaan komen.
2: Helaas... Over Syrië is...
1: Is er geen film?
2: Jawel, wel film, maar wel over oorlog gaat.
1: Toch wel.
2: Maar ja. het gaat niet over zozeer... het gaat een stuk verder dan wat wij horen over de oorlog. Het gaat bijvoorbeeld de openingfilm gaat over de Yarmouk-wijk. Is een Palestijnse wijk die helemaal tijdens het Assad-regime omsingelt. En iedereen is daar verhongerd. Dus het gaat... Het gaat over verder dan de oorlog. Het gaat over wat betekent kunst, wat betekent literatuur.
1: Ja.
2: Als je niet meer, als je bijna doodgaat van de honger.
1: En geef daar eens een antwoord op. Want stel dat je, we houden het even bij Syrië, even voor het gemak. Ja. Je bent filmmaker, je leeft in deze omstandigheden die je beschrijft. Hoe kun je dan nog een film maken? En hoe kun je nog iets in die film brengen wat hoop geeft? Of waarin zelfs misschien wel eens een keer gelachen mag worden?
2: Ja. Eigenlijk in deze film wordt heel veel gelachen.
1: Ja?
2: Gek genoeg. Het,
1: ja?
2: het gaat over
1: waar wordt
2: heel
1: over gelachen?
2: Moeilijk. Dat je zoveel moeite kan doen dat je om een één sigaret te doen, dat je bijna je leven in gevaar brengt.
1: Omdat je zo graag een sigaret wil hebben.
2: Dus dit soort dingen. De mensen, en waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk, dit zijn verhalen zijn echt gebeurd zijn, zeg maar. Maar ook bijvoorbeeld. Er zijn sommige mensen die gaan de boeken verbranden omdat het koud is om daar warm van te worden. En er zijn mensen die eigenlijk dat weigeren te doen. Omdat die boeken zoveel voor hun betekent.
1: Ja.
2: Dus het wisselt. Het is geen één antwoord.
1: De taal is zo machtig en zo belangrijk.
2: Ja.
1: Wat er ook, dan maar kou, maar de taal verbrandt je niet.
2: Ja.
1: Mooi.
2: Ja. Ja. Maar
1: er gaat ook een film over. Dus.
2: Ja.
1: Uit welke landen komen de films nog meer?
2: Eigenlijk uit de hele Arabische wereld.
1: Ja.
2: Je hebt landen waar eigenlijk veel wordt geproduceerd. Net als Marokko, Tunesië, Egypte. En laatste jaren ook Saudi-Arabië de industrie in opkomst. En er zijn landen eigenlijk die wordt heel weinig gemaakt. Maar één film.
1: Welk land is dat? Ben ik benieuwd.
2: Soedan.
1: Oh, Soedan is maar één film. En waar gaat die film dan over?
2: Het heet Cartoon Queen. En het gaat over een oma en een kleine dochter. Een oma die heeft gestreden tegen de Britse bezetting. En de kleine dochter die strijdt tegen de bedrijven die willen... dat genetische gemanipuleerde pitten van katoen in het land brengen tegen de originele katoen.
1: Zij wilde pure katoen, tegen genetisch gefabriceerd kleding zou overgaan of zo.
2: Ja.
1: Dus dat zijn eigenlijk, op zijn Frans gezegd, petite histoires soms tussen mensen.
2: Ja, zeker.
1: En dat vind jij mooi en belangrijk om te laten zien.
2: Absoluut.
1: Ja. Ja, maar er zitten dus ook oorlogsfilms in. Jij hebt eerder gezegd dat slechts 5% van wat wij van de Arabische wereld zien in het nieuws dan, is de werkelijkheid. Is dat ook de reden om dit festival steeds weer te organiseren, nu alweer voor de 26e keer?
2: Zeker, zeker. Ik denk ook dat de festival bijvoorbeeld nu wat de Syrische gemeenschap, het is bijna 15 jaar geleden wat de vluchtelingengolf vanuit Syrië. En ik denk voor deze gemeenschap is ook zo'n festival heel erg belangrijk.
1: Ja. Ik was benieuwd nou ook naar je toeschouwers, want ik dacht, wie komen er nu? Hè? Lantaarn Fans in Rotterdam. Ja. Wie zitten er in de zaal al die
2: eigenlijk,
1: jaren?
2: Eigenlijk half-half.
0: Half-half. Half-wit, half-bruin zou je bijna zeggen. Hè? Zoals brood.
2: Ja, brood, ja. En wat grappig is soms dat je, bijvoorbeeld, ik heb het wel eens meegemaakt dat je een comedy bekijkt.
0: Ja.
2: En één keer hoor je de ene half lacht en de andere keer hoor je de andere half lacht.
0: Ja.
2: Dus dit, dus eigenlijk, maar er zijn ook films die culturen overschrijden, zeg maar. Dat vooral film is heel makkelijk. Makkelijke taal.
1: Heel taal is makkelijk voor iedereen.
2: Absoluut.
1: Ik heb ook begrepen dat je hele korte films gaat zien, bijna telefoonachtige films, maar jongeren nog geen eens op het festival, maar meer daarnaast of zo. Wat is dat?
2: Ja, eigenlijk. En dit jaar hebben wij ook naast de Lantaarn Venster hebben we de Cultuurcampus.
1: Ja.
2: En die Cultuurcampus is een nieuwe locatie eigenlijk. En die staat voor de onderwijs verbinden met het wijk.
1: Ja.
2: Dus in die Cultuurcampus hebben wij de industrieprogramma. Dus we hebben eigenlijk een open call gedaan voor jonge makers met Arabische achtergrond die in Europa wonen, hun plannen in te dienen.
1: Okay.
2: Voor korte films.
1: En daar zijn korte filmpjes uitgerold al, die zijn klaar?
2: Nee, de plannen zijn klaar, maar die moeten nog gemaakt worden. En er zijn bedrijven die komen de pitches van het pitchen van de korte filmplannen.
1: Ja.
2: En die gaan steunen om die gemaakt te worden.
1: Okay, dus die jongeren die komen daar en die gaan in gesprek met mogelijke producenten om uiteindelijk die film mogelijk te maken.
2: Zeker.
1: Ja, ja. Goh, waar zie je zelfs meest naar uit?
2: Gek genoeg, we hebben een hele bekende, eigenlijk een god in India. A.R. Rahman. Hij is componist en zanger.
1: Ja.
2: Bekend met de Slumdog Millionaire film.
1: Ja.
2: Uit Bollywood.
1: En die komt zingen.
2: Die heeft een muziek voor een film gemaakt en die is ook erbij.
1: Oh, wat goed. Nou, dat is een grote gast. Nou,
2: zeker.
1: Die moeten we dus ook zeker gaan zien. Ik dank je wel, Roj Abdel Fattah. Het Arab Film Festival is dus vanaf morgen te bezoeken in Lantaarn Venster in Rotterdam. Dan was dit het Oog op Morgen. Morgen zit hier Pieter van der Wielen en ik wens u nog een hele mooie nacht.
3: Was ik nog te zeggen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes

0: WPRO.
1: Bureau Buitenland.
0: Meer grip op ontwikkelingen in de wereld.
2: Wat horen we hier?
3: Nou, het gaat inderdaad mis tijdens het stierenvechten. En hij wordt gespiesd door de horens van de stier waar hij tegen aan het vechten is.
4: Door zijn rectum.
3: Door zijn rectum, inderdaad.
0: Duiding.
5: Heel bijzonder om die stem van David Cameron te horen. Die enorme naïviteit.
0: Debat en reportages.
6: Angst. Van oké, wat gaan ze doen? Want je weet niet, hebben ze op het schip geschoten?
0: Met Sophie Derksen, Laila Frank en Nadia Moussaid.
4: Mooi, jij bent ook echt ergens een Brit geworden. Jij zegt slippers waar je slof bedoelt.
5: Oké. Okay.
0: Bureau Buitenland. Iedere werkdag om 14:30 op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
8: Ster.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: In het voetbal zijn er momenten...
11: Bergkamp 2-1!
10: ...die impact maken.
12: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
11: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
10: Waar je ook was,
12: zorg dat je er weer bij bent.
11: Malen, ja! Ho, ho, ho.
12: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
17: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
16: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
20: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar hij zei niet hoe. De 2 piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. De andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordwien.
2: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie en welkom bij Noorderwien op deze tijd, Janne. Ja, ja, we zijn er met ons zo'n roeren. Blue lekker hingen, muziek uit deze provincie wij. Van alles wat, Friestalig, Nederlandstalig, Engelstalig, we gooien alles erover ook horen. We zijn nu bij mij, Marcel Smit. En Leefde en Whisky. Hij gaat weer op tournee trouwens bij een bijzondere voorstelling. Dus sjoch even op de site van Marcel. Waar weet ik eens wat kaartjes geven, want dat wordt weer een bijzonder tourneetje, denk ik, bij deze. En we doen nog even in de Friestalige sfeer met de Healers en een koeltje.

Ja, toch een soort liefdesbrief. Zo klinkt het een beetje de healers en koeltjes, want ik ga een eetje op die. Het verhaal dien in deze aflevering van Oorwin. We gaan even naar het mooie liefdesverhaal, maar het muzikale verhaal van Mr. en Mrs. Ja, die hou ik getroffen. Zowel in de muziek als in de liefde. En daar heb ik toen Trientje en Freek. En

Mooie plaat van Mr. and Mrs. and the Seventh Grades. We beginnen een bijzonder verhaal van een band die ik al eens een keer de Grasthoorn ha in Noorderwind. De Coats. Kom hier uit het noorden, wij, Friesland, ek. En als deze notenboek als Grazer ben, maar dat doet er even net aan. Die wil eigenlijk een album uitje. Vinyl, om correct te wijzen. Maar een bijzonder verhaal. Want toen ik ze hier in de studio hier, wien ze hier onder oren met de drummer Dirk Wijs. Maar. Ja, die had hier een hele complexe hartafwijking. Had hij zijn lippen eigenlijk zijn strieden. En die strijd had er uiteindelijk verlengd. Die libbert net meer. FN, op een gegeven moment wist hij, Dirk, dat hij net al te lang meer hier. Dus als band, ben ze naar hem tag hier. Orde herinneringsophelders. Hij had nog een concept voor hem die hem. Heel bijzonder in ieder geval. FN, veel te jong, veel te jong, veel te jong. Dat is het verhaal. Maar ze willen hem heilig eren met een album. En een ouderwetse vernielend plaats. Dan was ze bij voor de kunst gaan ze een actie starten. Ja, daar zitten ze intussen op een aardig bedrag. Misschien nog wel meer broeken. Dus voor de kunst, zorg even bij de coach. Dubbele punt Dirk. Als deze band helpen was in ieder geval om dat bijzondere album op te nemen en uit te brengen. En dat al jaar omdat natuurlijk niet van de leven net delivered. En dat is Dirk Wijs. De coach. Ja, die meisje, dit soort muziek had ik maar geluisterd.

coach. En had ik maar geluisterd. En dit is wat ouder materiaal. Nijmateriaal materiaal wil ze graag nogmaals op de plaats zetten. Vinyl om correct te wezen. Ik ga even naar voor de kunstkissen helpen. Mij het, het verhaal ik een beetje rond te meiden. De drummer leeft net meer, is 24 geworden. Dus net heel oud. En zij willen hem eigenlijk een beetje eren. Nou, voordekunst.nl. En dan even naar de coach. Dubbelpunt Dirk. Geef wij mooi naar de nieuwe single van Lucky Fella. Dat is de band van Marcel Kaptein. Ten Sharp, wist hem al? Ja, die van die grote hit. You. Heel vaak de gast in Oorwin. Ik hoop dat die Oorwin Chickbutters even komt. En vind deze wel een leuk vlot, noem maar, dacht ik. One Big

0: Marcel Kaptein, oftewel Lucky Fella, oftewel Ten Sharp, et cetera, et cetera, et cetera. Vaak de gastwest, treed ik regelmatig op in Friesland. En je hebt mij One Big Family, mooi vlot noemer. In deze alleen van Noorderwien, binnen nog zo'n oren. Onderhoor ik mij dit, van Broedplaats. Dat is Ella en Romain, het zeer Brunjek het verhaal aan Peke Dien. Ze gingen naar Oerota om die voorstelling nog een aantal keren te doen. Derde. Nou ja, verschilgen, dat is kier, dat is een lied stapje, maar dat je dit noemer hoor.
1: Wat de nacht, mijn hartje flustert dekken, kom ik in.

plaats bij het nummer Skier. En de plaat met Ben Kwaats, presentje. Broedplaats, mooi nummer, Skier. Elaine Romant, Sid Brunia, mooie vaststelling. Gin op, nee, Oeral, dat is op Skilge, net op Skier, zet ik hem er even bij. En alle muziek van die vaststelling, die muziekvaststelling, die komen we nog op de plaat uit in Kwaads. Zullen ze ik nog presenteren, dus dan wist het even. We gaan even naar de nieuwe single van Jan de Vries. Hij komt een beetje draait en Jan die appte mij nog even. Zei, ik had de tekst wel in, maar de muziek komt van Ruben Bus. Dat mag er wel even bij verneerburen en daar ben ik het helemaal mee eens. Het is een prachtig mooie gearwerking, we hebben tussen twee geweldige muzikanten. En ja, dat levert dan dit nummer op. Som

Zang en de tekst van Jan de Vries. Muziek Ruben Bus, Jetty Ermey. Zonder woord, op zijn beeld, zeg ik er maar even bij. Vergeet nou je Friese band. Mams Neem, kom je door het Ljouwdwijk. Zit wat in alternatieve sfeer, maar wel heel erg muzikaal, vind ik. En ik hoor in het Engels. Lying to Yourself. Nee, album is uit, stil op een streaming system. Maar dit is dus een van die nummers die er zeker bij zijn bij. Mams Neem.

Mooi nummer van de Celiouter band Mom's Name. Lying to Yourself. En op youtube.com/Noorwien stuur ik nog live-opnames zonder oren van het Noorwien optreden wat ze een tijd verleden dienen hebben. En dan ben je weer tof op dat kanaal. Ik heb een optreden voor volgers trouwens. Dit is het meeste werk van hem. Terwijl zijn is Tour. Oh ja, joh.

Ja. Vol gas. En op zijn vol gas. Dus ja, Stop een knapje uit zijn eigen stijldeel zetten hebben. En trots zetten is stoer. Ach, mooi motto toch? Ja. Dan geven we even naar de Roel Stoffe Band. Dat is lekker pittig noemen deze, moet ik zeggen. Waardwief.

0: ik al, zeker?
1: En ik altijd maar die onderbroeken wasje.
0: Oh, dat was altijd goed, maar een schrabber.
1: Ja, het komt erop aan. Walter, een herinnering aan daar, jong.
2: Zo is het.
3: Zo is het. Ha, mooi toch? Jet Easer. En daarbuiten, mannen. Noorderwien, we draaien graag dit soort prachtige muziek. Door ik mijn live-opnames. Ik hier Ad van der Veen te gast. Ja, dat is even door. Singer-songwriter. Hier is in maat mij op de pedal steel guitar. Had ik het echt over. Ja, mooie noemers. Mooi voor zwarige noemers. Hij had 24 albums uit deze Ad van der Veen. Steed dit dus wel op youtube.com/Noorderwien. Ah, hier heb ik hier op de radio. Misschien Noorderwien live-session. Hart voor de vee.

0: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had die vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al twee keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met drie Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Nederlands elftal won afgelopen avond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Manje te Joen, 25 november 1867. Heid Lammert, zoon Marcus en neef Auke Dalstra rennen op de hege wei bij de pijn op Wijn en Nijek in.
1: Ik bied met ze de zilveren klokjes bewaren. Volgens mij gaan ze zelfs een gouden. En ze haaieelt.
2: Hoe rint dit oor? Straffe zaken, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.

0: krijgt dan allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Crowdy Knowing. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije. Die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK-voetbal. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen. Maar dat was niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon. In de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste.